0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven. Dat kan niet meer.
2: Van een baan op kantoor naar mijn voeten in de ierde. Het keerpunt in het leven van Hester van der Werf.
1: Wat voor een ander doen en met de handen in de grond.
2: Hester had een sociale etenstunde kleine boerderij in de Vochtel opzet.
1: Ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Dat had ik op kantoor niet.
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries.

0: Alles mijn om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vier ik neer meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons 10 favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

0: Waar is die bij? Omroep Friesland.
1: Ja, zit al.
2: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
1: Ja, nog een keertje van oor.
0: De PC.
1: Ja.
2: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: En van 12 uur ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet in de droom.
2: Simmer in Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De beste muziek.

0: Ze komen alle jaar voorbij.
1: Die heerlijke simmerhits.
0: De frequentie van de vakantie.
2: 92.2 FM.
0: Omroep Friesland.
1: Simmer in Friesland.

0: bij Omroep Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filiappen.
2: Klimmen.
1: Hier midden op radio, televisie.
2: Het zit er heel mooi uit.
1: En omroepfriesland.nl.
3: Ja, dat is ook knap.
0: Simmer in Friesland.

Jordij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jordij een Maserati, dat wie dijt te min.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij scheelt zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De beste muziek.

0: De skries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kent zijn stijl wijzen.
2: Hij roept utto, utto.
3: En hier wordt elke skries blij.
4: De skries is een mooi vogel. Maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
5: Maar ook zijn kinderen...

0: Waar is die bij? Onder een voetbal.
1: Ja, zitbal.
2: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
1: Ja, nog een keertje van oor.
0: De PC. Waaien.
1: Ja.
2: De Hielendijpen Radio. En op onderfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: En van Power, oh, ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet zien te dromen.
2: Simmer in Friesland. Wij willen.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De beste muziek van Friesland.

0: Het scootjesjong.
1: Het keertsen.
0: Het vierleppen.
1: En al die oren simmer-evenementen.
0: Alles wat er speelt, yes, hier.
1: Onder een Friesland.
0: Simmer in Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Wat is het record?
1: Wat? Het Fries record?
0: Ja?
1: Nou ja, 21 centig is maar dat met je moet springen.
2: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
1: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van afsluiter.
2: Sprong, dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Friesland non-stop.
7: De best.

0: Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Vierleppen.
2: Klimmen.
1: Hele middag op radio, televisie.
2: Zit er heel veel uit.
1: En onder Friesland.nl.
3: Ja, dat is ook knap.
0: Simmer in Friesland.

0: Nine in Bureau de Vries.
1: Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven. Dat kan niet meer.
2: Van een baan op kantoor naar mijn voeten in de ierde. Het keerpunt in het leven van Hester van der Werf.
1: Wat voor een ander doen en met de handen in de grond.
2: Hester had een sociale ietenstuunde kleine boerderij in de Vochtel opzet.
1: Ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Dat had ik op kantoor niet.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar Waranen.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Malmere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. De passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn nu 37 natuurbranden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel op zo'n grote schaal in. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Tijdens het spoeddebat gisteren over de stikstofuitstoot van de pluimveehouders in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij de discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. De Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Zij pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dadelijk zit Frieskenijs mij onder oren boeren die te protesteren bij de Lemmer. En we sjoggen vooruit op het FK4-leppen van de midi in Wezen.
10: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkersvief op het Jerenveen. De sjoggste mooiste meubels en keukensysteem.

0: Findema Energy. Vanzelfs ook Joop Aarden van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Zoek op findemaenergy.nl.
1: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouw wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
2: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
1: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
2: Vanuit Friesland?
1: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
3: Stinstra Casino, zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
4: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
5: Zag ik op stinstra.nl.
6: Noi Friesland.
7: Simone Scheffer.

0: The Proclaimers win dat met My I'm Gonna Be. 500
1: van 8 tot 9 uur.
0: Noe Friesland. En dat wie de Ipner van deze Noe Friesland. Goedemorgen en welkom. Het is zon en hele minuut over 8. Het is dus nu 15 augustus 2026 hebben we het volgende nijs. Boeren hebben juist een actie gevierd tussen de Lemmer en Rutten op de grens van Friesland langs de A6 in verband met het stikstofbeleid van het regeer.
2: Het is een redelijke opkomst. Kijk, het is een liefdadigheidsactie en om eens wat van ons te laten horen. Want ja, zoals het kabinet het nu allemaal wil hebben, dat gaat gewoon de verkeerde kant op.
0: En het is Jort de Grutterdij, werd alle leefhavers van het Vierlep naar Utsjoggen het Fries kampioenschip in Weensum. We sjoggen eraan op vooruit. Maar sportverslagjouwer Willem Vermeldvoort. Maar nou is het waar in het kwad, maar Jan Jonkman. Goeiemorgen, Jan.
3: Een goeiemorgen, Simone. En ook van een mooi look de steuring wat over de provincie, maar wat lichter rein en stoorrein. Een klapke tonger uit zijn in het waardgebied. Maar van de midden wordt het dan wat meest droog. Het is meest bijvoorbeeld uit een troppel even een glimp zinnen. En dan hebben we temperaturen om de 23 tot 25 graden. Maar een matige na de eerste wind. Vannacht heb ik opklaringen, dan een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 14 graden. Morgen hebben we een rijstige droge dag. Maar wat invloed van hege druk, hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Dan maar een zwak dat matige noordwestenwind is het zo'n 20 tot 22 graden. In de nacht kolft het dan weer aan naar zo'n 12 tot 14 graden. Maar aansten meer hoe het waar.
1: Van 8 tot 9 uur
4: bij Omroep Friesland.
5: Noe in Friesland.
0: Omroep Friesland. Het is exact 9 minuten oor 8. Boeren hebben juist een actie gevierd tussen de Lemmer en Rutten op de grens van Friesland langs de A6. Het verkeer hield er geen hinder van. Het was een ludieke actie met zo'n 30 trekkers en zo'n 60 mensen. Dat alles in verband met het stikstofbeleid van het regeer. Bouwboer Stefan Avoyert van Bantegeer wie een van de onjagers van het protest.
2: Het is een redelijke opkomst. Kijk, het is een liefdadigheidsactie en om eens wat van ons te laten horen, want ja, zoals het kabinet het nu allemaal wil hebben, dat gaat gewoon de verkeerde kant op.
6: Wat gaat er mis in die nee?
2: Nou ja, kijk, het stikstofbeleid dat klopt natuurlijk niet helemaal. Het is gebaseerd op berekeningen, bestrijdingsmiddelen. Ja, ze trekken alles uit de markt weg zonder dat er alternatieven zijn. En ja, er zijn zoveel dingen, dat is te veel om op te noemen, maar ja, het gaat gewoon de verkeerde kant op. En we willen als boeren ons overal wel wat. Hoe moet je dat uitleggen? Als boer zijnde wil je alles doen voor het milieu, et cetera, et cetera. Alleen zoals er de politiek er nu mee omgaat, ja, dat gaat gewoon helemaal de verkeerde kant op.
6: In de plannen staat dat er 20 miljard beschikbaar worden maken voor ja, de ja, natuurherstel, maar ook van Jim als boerensector om te innoveren. Is dat dan net genoeg of zit dat oors?
2: Nou ja, kijk, wat wij allemaal meekrijgen, wat ik ook zeg van innoveren, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar biologische teelt bijvoorbeeld. We hebben nu bijvoorbeeld 24 bunder. Als je naar biologische teelt toe gaat, moet je wel naar 2x24 bunder. Misschien wel 3x24 bunder. En ja, wordt dat allemaal wel meegenomen. De grondprijzen zijn hartstikke duur. De gewassen, daar zijn nog niet de voldoende middelen voor biologisch om die te bestrijden. Want anders hadden wij nu ook geen probleem gehad. Want dan konden we direct overschakelen, want ze halen nou de chemie uit de markt weg. Terwijl dat het eindelijk te weinig middelen zijn die we nu kunnen inzetten om door te kunnen gaan. Met hetzelfde resultaat.
6: Ja. Wat moet er dan in die plannen tajekken worden, tafvoegd worden?
2: Nou ja, kijk, op een gegeven moment is het wel zo van wij willen best wel veranderen. Alleen dat gaat niet zo snel. En wat er nu allemaal op komst is, ja, joh, het gaat allemaal veel te snel en we willen van alles.
6: Ik denk dat is nog genoeg tiert, hest. Brussel zit ik net stil, hè? Die uitspraken, die dien binnen. Ja, dat is ook al een tiertje dwaande, hè?
2: Nee, maar dat klopt wel. Maar Brussel die zegt dat het helemaal niet zo extreem hoeft. Kijk, als je over mols praat bijvoorbeeld, wij moeten ons hier voldoen aan 0,05 mol. Zo gauw je de grens overgaat, dus gaat het al richting de 7 mol. Dus ja, een voorbeeld noemen, hier heb je Janneke-taal. Als je een kippenstal hebt hier in Nederland tegen de Duitse grens aan, die moet gesloopt worden bij wijze van. En aan de andere kant wordt die gewoon weer opgebouwd. En dat is zo cru voor alle boeren hier in Nederland. Het gaat gewoon helemaal nergens meer over. Kijk, een hele hoop boeren die hebben waarschijnlijk nog niet eens in de gaten wat hun allemaal staat te wachten. Maar als je bijvoorbeeld 70 koeien melkt, noem maar wat, dan moet je straks tot 30% tot 40% reduceren. Dus dan kun je je veestapel inkorten. Ja, ja, daar is het bedrijf niet op gebaseerd. Nee.
6: Hier in Friesland hebben we vanzelfs Natura 2000 gebieden. Wat voor invloed...

0: om voedsel voor de mensen te telen. En uiteindelijk word je daar gewoon enorm in bestraft. En natuurlijk dat wij wat moeten gaan doen aan het milieu, et cetera, allemaal prima. Maar kom eerst met voorstellen en alternatieven. Want je hebt natuurlijk bestrijdingsmiddelen. Die kun je niet zomaar de markt uittrekken. Je kunt ze niet zomaar de markt uittrekken. Er zijn eigenlijk nog geen alternatieven voor biologisch om te gebruiken. En dat vind ik wel een dingetje dat ik zeg van, waar gaat dit allemaal naartoe? Het is in één keer, zo willen we het hebben in Den Haag. En het is in één keer klaar. En dat vind ik wel zorgwekkend worden.
1: Nou, binnen de Jurtek protest in Brabant, hè, vanwege de pluimveesector daar. Zij binden de sneldijk op West. Dat het ik nog gevolg hoor, maar twee derden in een file die daar achterop ontstier. Ben je hem nog van doel om de sneldijk op te zieken? Of hoor je hem wel onder uitspraak of de wensk van het kabinet, maar ook van de voorman van Farmers Defence van hier net de sneldijk op?
0: Nee, wij gaan de snelweg niet op. Kijk, we staan hier nou met z'n allen en we hebben elkaar bijeengeroepen. En het is een liefdadigheidsactie, maar gewoon om een statement te maken van jongens, tot zover en niet verder. Want een boer die is goed met zijn grond. Want als hij niet goed met zijn grond zou wezen, zou hij ook geen product oogsten. En uiteindelijk is het zo van, wij willen graag doorboeren. En daar hebben we ook alles voor over. Maar zoals Jamie van Essen dat op het moment wil, dat gaat gewoon niet lukken. Nee.
2: En dat is weer een bijdrage van Ronald van der Pol, collega van RTV Spannenburg en trouwens ik van Omroep Friesland. Zwemster Marit Steenbergen van Jesterwoude bezwargde de mengde estafetteploeg gisteren op een ijs zilver op de EK zwemmen en vol op de 4 keer 100 vrije slag, meter vrije slag. Steenbergen maakte als laatste zwemster een grote efterstand goed in het Olympic Aquatic Center van Parijs en hoopt de ploeg aan een nieuw nationaal record van 3 minuten 20.09. De Russische zwemmer zonder neutrale vlagen wie een mooi 3.94 krijgt wat rapper. En Steenbergen had hij gisteren ook nog kwalificeren voor de finale van de 100 meter rechtslag. Ze zwom uiteindelijk overal de vierde tijd. En Njonken die 100 meter rechtslag plaatste ze haar ook voor de finale van de 50 meter vrije slag. Nou, en het wordt alleen nog maar mooier. Ze hier al 5 medailles op dit EK. Het weer de warmste 14 augustus eer metten in Friesland. Het kwik kwam op het Waarstation van Leeuwen uit op 33,9 graden. Dat is een stuk heger dan het vorige record van 2022. Toen was het 30,2 graden in Leeuwen. Het is de 10e keer dit jaar dat het die-record verbrutsen wordt. Toen zie badde dat ik al. De temperatuur wordt zo'n 59 officieel metten in uw provincie. En honderden tegels glijden deze dagen in Haans het Rommien van de Witte Zwaan. Vrijwilligers hebben speciale glitchbanen maken om de tegels makkelijk om boord van het historische zeilschip te krijgen. Ze krijgt het extra ballast om het schip stabieler te maken. Er zit al zo'n 22 ton leert in de Witte Zwaan, maar dat is net genoeg. Alleen is meer leert geen optie, vertelt vrijwilliger Jan de Jager.
3: Om dat te bekostigen zouden we een of andere actie, een crowdfunding actie moeten opstarten en we willen over 3 weken met dit schip gaan varen. En die tijd hadden we gewoon niet. En tegels zijn gratis te krijgen. En vroeger werden ook stenen en keien gebruikt als extra ballast in schepen. Dus het past ook een beetje in de historie van dit soort schepen.
2: Het is Joerte Gruttedaai. We hebben alle leerfavers van het vierleppen naar Utsjoch, het Fries kampioenschip in Weensum. Dadelijk zien we het erdoor, hè.

0: Lisa Stansfield with that, My All Around the World. Het is Jood. De Grutte Dai, alle leefhavers van het Vierleppen sjoggen er naar uit. Het Fries kampioenschip in Wezem. Het wordt alweer voor de 60ste keer organiseren. Dat is een mooi lustrum. Uw verslaghouder Willem Vermeld wordt, is er Jood bij. Goeiemorgen Willem.
1: Hey, goeiemorgen Simone.
0: Ja, eerst maar eens even hoe die zelf. Hester, wat nog te doen?
1: Ja, het begint echt te kriebelen. Ja. Ik sliep dan altijd heel erg prima. Ik heb vannacht een midden nacht gehad.
0: Ah, nee.
1: En mijn vrouw, mijn vriendin, zei van de morgen al, wat is er met die aan? Ik zei, ja, ik weet het net. Het is een beetje spanningachtig. En ik moet eerlijk zeggen, ik zeg naar boeten en ik zit dus in het zuiden van de provincie. En het rondje behoorlijk hoog.
0: Ja.
1: Het spielt hier gewoon, simpelweg. En ik wist niet eens dat dat nog bestie in deze tijd, maar het kent dus blijkbaar wel.
0: Ja.
1: En dan krijg je het helemaal een beetje kriebels.
0: Ja, wat doet dat?
1: Ja. Want Vierleppen is een sport, zodra ik maar één spot rond, dan worden de matten alweer oprollen en de polsen alweer uit het water halen, want dat heeft te krijgen met veiligens. Dat je net in een pols klimmen kan die wie het is, dan kan je naar beneden glijden. Dus ik ben benieuwd wat dat docht, maar ik heb begrepen dat het vannacht of vanmiddag mooi droog bloed in Wezem. Dus die gaan eigenlijk juist een hele mooie dag voor, want ze zijn juist er weer fieste warm. Dus laat het nou maar even ruinen. Ik hield even contact met de organisatie van de morgen. En die zullen dit maar even ruinen, even aankwollen en dan vanmiddag je mooi droog en dan hebben we een fantastische dag.
0: Ah, zo is het. Die zilveren pols, dat is de prijs voor de fieste sprong. Waar wint het?
1: Ja, ik denk dat we daarvoor echt naar Germ Terpstra zijn matten. Dat is een naam die het haast elke niet. Ze staan nog wel wat zoiets, zelfs al ga je het vol met Vierleppen. Want die is een heel soort in het nijs. Die komt een heel soort voorbij. Had dit seizoen de helte van alle wedstrijden won. En dan denkst, nou ja, dat is nog maar de helte toch? Ja, dat klopt. Maar de oren helte weer blesseren. Dus dat je zegt, als er mooi docht, dan wint er. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is wel vaker zo op dit FK. Het is een wedstrijd die is net zomaar een wedstrijd. Het is spanning. Het is een wedstrijd waar elke nieuw een nieuw uitsjocht. En dan groeien zij ik mooi op. Ze winnen hik en toin dan mooi. Het feit dat het FK Vierleppen de allergrootste wedstrijd, een beetje de Champions League finale van het Vierleppen is. En Germ is nou rond hier een wel meerdere keren favoriet wedstrijd in klasse. En toen won er het net. Dus het kan alle kanten uiteen. Hmm. Dus de spanning zit er zeker echt nog wel in. Het is echt net uiteen. Ik wie waar ik op de IEP een training. Mochten ze nog één keer even trainen voor de laatste sprong, voor de laatste keer, konden ze de pols goed zetten. Kwamen ze alleen naar Wezem daar. En toen hing ik met Germ Sprutsen. En toen zei ik, nou, hoe is het om de favoriet te wezen? En zei, daar wil ik helemaal niks hoe jaren. En hij zei, dat maakt ik niet als verslag jou. Ik heb de laatste hier een mondpekerhand dat het dan toch misging. En dit is een wedstrijd, jongen. Er binnen Vierleppers bij. Die shost het hele hier net. En dan in één keer doet het niks. Dan ben ze er. Hmm. Vorig jaar Rutger Piersma, die is regerend kampioen. Hier wat een min hier. Ziet er net lekker in. En hier één goede sprong. En dat weer op het FK. En toen kwam er niemand meer aan.
0: Nee.
1: Ja. En waar werd er dan Fries kampioen? Rutger Piersma. Dus het zou het net zo vol.
0: Nee, het zou het net vol. Dan hebben we de Molly Han. Hoe komt het bij de Vrali?
1: Ja, daar is het oprecht heel erg spannend dit hier. Want daar heb je drie, vier, vijf namen misschien wel die het om en om de wedstrijden winnen. Je hebt Marit van der Wal, een naam die het meest kan wel wat zoiet. Die het een heel soort wedstrijden won had. Vijf keer Fries kampioen worden is. Die had dit seizoen vier wedstrijden won. Maar daar in het schaatst in Hanneke Westert, die had er vier won. Sanne Bouwstra had er ik vier won. Dus die winnen om en om alle wedstrijden. En dan denk je, ja, wat zou dat Jood aan het wijn kennen? Maar ik die druk die dan weer toch bij Marit van der Wal loopt. Maar toch, ik wil weer een beetje net. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat eruit pakt. Want bij de vrouw, je kerst echt net zitten dat er één torenheeg favoriet is. Dus er binnen stik of drie jou. Dus misschien is dat hartstikke nog wel de mooiste klasse om naar te zien, Jood.
0: Ja, nou, dan weten we even waar we op letten, Matten. Binnen nog specifieke zaken dat we ik nog naar zien, Matten?
1: Ja, de naam Jorrit Bouwstra, dat is een 16-jarige jongen. Die leeft nog bij de jonkjesklasse. En die heeft een bijzondere onrin dit hier. Want voor het Vierleppen is het zo, hoe harder je draven, hoe verder je komen. Dus wat is dan het idee? Zo vier mogelijk bij de pols waar steen gaan. Dus de meesten steen op een meter als 20. Maar Jorrit Bouwstra, die denkt het helemaal los zijn mond. Die stiet heel wide scans. Die stiet op een meter als 14. En dat zucht er dan voor elke nien die daar voor het eerst naar het Vierleppen zucht heel nu vooruit. Want die denken, wat docht hij? Maar die begint heel wide scans. En die zet dan draaien vier machtige pasten zo gauw als mogelijk vooruit. En een beetje, ja, springt er echt in. Hippen, nemen we dat haast. En dan komt er bij die pols uit. Daar klimt erin. En hij, om die of door reden, komt heel fier. Hij is de vierste jongen ontnauwd aan de hele tijd. Sterker nog, hij had in de holle om het record bij de jonkies om te vallen. Dat staat nog op naam van Wisse Broekstra. Dat staat op 20-22. En dat is al jaren zo. En er kwam eigenlijk nooit echt een jongen bij in de buurt. Zelfs Germ Terpstra dus net. En nou, ken het zo wezen dat hij er bij in de buurt komt. Want hij had een paar jaar oer de 20 meter staan. Dus hij komt er echt bij in de buurt. En dat is maar die hele bijzondere oren in dus. Van 14 meter. Het is de helte. En ja, hij wil eerst in het begin een beetje uitlaken. Want elke keer zei, ja, waarom doet er zo'n kwad oor in? Hij is geen conditie of zo. Maar hij deed dat in de eerste wedstrijd. En sprong voeten nou ook zo een jongetje meter. En ja, dan schust toch maar weer. Wat het laatste lakert, Simone, die lakert het beste. Ja. En dat is de vraag voor Jorrit. Misschien doe het ik wel.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik heb wel in de gaten, Willem. Wij moeten op verschillende zaken letten. We binnen er om 12 uur live bij, hè?
1: Ja, we beginnen inderdaad, om 12 begint de echte wedstrijd, maar we zijn om jouw 12 zelfs ik al onwezig. Dus zet vooral ik de televisie on, want dan doen wij live verslag en we het ik op radio en we hadden op internet. Want dit is de Champions League finale van het Vierjeppen, de wedstrijd van het jaar. Dus sjoch vooral even, want het belooft spektakel te worden.
0: Het wordt spektakel en dat spektakel wordt dan, ik verslaan toch, Willem vermeld voor dit, u nou al enthousiast maken het. Voor dat FK Vierjeppen in Weensum. Dankjewel, Willem, en een soort plezier vooral van de middag. Dus het FK Vierjeppen begint om 12 uur. Het is live te volgen via uw televisie, radio en de website. Dadelijk hebben we het uitwrijden Wabriocht met Jan Jonkman en we sjoggen vooruit op de wedstrijden van Cambuur en Heerenveen. Dat alles na het landelijke nijs en reclame.
2: Waar is die bij? Omroep Friesland.
3: Ja, Zitbal.
4: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Vlaanderen.
3: Nog een keerske van oor.
2: De PC.
3: Ja.
4: De hele dag op radio en op omroepfriesland.nl.
3: Wat een oorwinning.
2: Van 12 uur aan, ik live op televisie.
5: Dit jaar gewoon niet in de droom.
4: Simmer in Friesland.
6: Wij willen
7: wij. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we alvast weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
17: Half negen, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 20. Dat aantal kan nog oplopen doordat er nog mensen onder het puin liggen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores was vannacht een beving met een kracht van 7,7. En daarna waren er nog 2 naschokken. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Door de hitte en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Gij, ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 natuurbranden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil uitroepen. Dat wil hij doen na de oorlog met Iran. Maandag dreigt een staakt het vuren van 60 dagen af te lopen zonder zicht op een vredesakkoord. Een hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De politie in Londen gaat niet uit van een misdrijf. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum werden geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen na de roof. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er nog een lokale bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar op de meeste plekken droog. En een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: komt ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
3: Bjesterbaarlijke opbromming.
4: Bellerie de Boer, goed kwot en het joer.
5: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouw wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
6: Wat aan een fabriek, om een reuze rij te krijgen?
5: Het verschil is lietser als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
6: Vanuit Friesland?
5: Ja, vanuit Jesterhalen. Van Doorn.
7: No in Friesland.
8: Simone Scheffer.
9: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
10: De komende jelle oeren hebben we het oer voetbal. Cambuur in Jereveen speel je Biden dit weekend. En we hebben het ook oer de fibula van Wina. Maar vanzelfs eerst de wichtigste bijzaak in het libben. Het waar. Goeiemorgen, Jan Jonkman.
11: Een goeie man, Simon.
10: Maar ik schrok van de man. Ik dacht, wat is dit nou?
11: Ja, wat is dit van natuurverschijnsel?
10: Ja, dit hier kan heel skof net jongen.
11: Nee, we dachten, apart hè, dat het nog kan.
10: Ja.
11: Ja, we stonden hier steendelijk versteld van. Ja,
10: hoe heet dat ik alweer?
11: Ik loop dat... Rijn, vind dat?
10: Ja, dat is het woord. Ja,
11: ja Rijn. Ja, en als je dat dan op een Scrabble doet, dan heb je net zo'n soort punten. Maar, nee. Maar je krijgt maar dit altijd al wat op de natuur. De natuur is er wel blij mee. Ja, die vannacht wel wat helder, weer wat diesel. Maar van een mooi, ja, je zegt het al om 6 uur. Een mooie reële opkomst van de zinnen. Minimum met temperaturen van zo'n 15 graden in Bakkeveen. Dat zijn 18, 19 graden in het watergebied. Ja, en nu is dat bewolkt en het rijnt uit een troos even. En zelfs op, in het Islamarktgebied. Hebben we al eens even een klap getongerd. Nou, dat zullen we ook in temperaturen. Die zijn wel redelijk ger. Hier in Eegbriep is het 19 graden, 18 millimeter. Bakkeveen, ik 18 graden, 1 millimeter. De Point Fjouw, 18 millimeter. Ik zijn 19 graden. Nije Hoske, 3 millimeter. Maar dan wat, dat zijn oorstend, is droog met 19 graden. Gisteren in Akkerum is ik zijn 18, 19 graden. Die ik zijn hele millimeter vallen. Zullen we even naar Laaksen? Ja, dat is wel even serieus. 20 graden. En 6 millimeter. Dus dat begint er wat op te likken daar in Gasteland. Ja, we hebben dit aan te tanken. Nou, we hebben het tankje aan de steuring. Die luidt zuidwest-nat eerst door de provincie. Het is bewolkt en die steuring die luidt een beetje van... Nou ja, zeg maar ten zuiden van de Oostluidijk richting Grens. Dat ten zuiden luidt die steuring. En daar hebben we wat lichte ruim, wat stoorruim van. Er kan even een klap katonger in zitten. Vooral bij de Isselmar. Maar ja, wat is het? De feest van de natuur. De Hoensdag. Met Auroen en ook komt het treinwetter. De steuring die bloedt van de morgen aan pad nog even wat actief en dan zul je staren gewoon uit zuiden daar futskoen en dan wordt het vanuit het noorden waar wordt het dan haast een bedroeg. Hebben familie wel droeg, de bewolking gaat wel de oor gaan. Uiten trots even een glimke zinnen erbij, maar wat een feest dan voor het vierliepen in Weensum. Die hebben dan familie hebben droeg. Temperaturen zijn 23, 24 graden. Dus die het eerst nog een nattelijke wind en die familie omgeeft naar het Matheersenta. En die is dan matig. Nou, prachtige omstandigheden, zoek ze. Jong en vannacht is dik droog, klert het op. Hebben temperaturen om de 12 tot 14 graden. En een soort wat diezig worden kennen, maar dat is dan ook alles.
10: En dan morgen, dus 9.
11: Dus nee, nou, we hebben in de maand dit nou wat deze. Het is wordt morgen een rechtige dag. Hoe dag bloed te droeg. We hebben wat invloed van hege druk. Nou ja, er is een soort bewolking. Uitentrollen was even zinnen. Ja, de temperaturen 20 tot 22 graden. Die liggen ze wat 10 graden leger dan dat we de oude dagen gewend zijn. Maar het is altijd nog wel even noffelijker om er dan op uit te gaan. De wind die komt dan uit het noordwesten. Die is zwak, dat matig. Nou ja, en omdat we die temperaturen wat leger binnen, dat hebben we te tanken. Dat het zeewetter ik altijd naar zo'n 20 graden is. De boppenlucht is wel wat kouder. En daarom hebben we die mooie temperaturen. Daarna nog in de nacht hebben we zo'n 12 tot 14 graden. En dan is het ik noffelijk even om weer te slepen.
10: En nou hebben we al de tredde, hoe heet dat?
11: Hoe heet dat?
10: Ja, hittegolf.
11: Hitteberg.
10: Dat is nou weer voorbij. Krijgen we weer wat waarom na je wieken?
11: Nou, zat het nou liek het net, want we zitten na een week. Ik zit in het begin eerst even wat in een noordwestelijke streaming. Ja, de hoensdagen die hebben gewoon. Zodat de hoensdagen beginnen, zitten ze wel eens eindigen ze. Nou, die wind warm. En daarna krijgen we altijd nog even de pissende griet, zitten ze dan. Nou, dat liek het de komende dagen ik wel even gestalte te krijgen. Want men, je zit week in de noordwestelijke streaming. Hebben een afwisseling van wolken en zinnen en enkele buisjes. En 20 tot 22 graden. Tegen je hebben het een bewolkte dag, komt een steun. Zeel wat een warmtefrontachtig wijze. Het is heel duidelijk wat lichter rein en stoorein. Prima voor de natuur. Ik zat van 23 graden. Wensje heb ik een afwisseling van wolken en zinnen. En nu er nog een enkele bui is het zo'n 20 tot 22 graden. Nou ja, zag eer vetje. Als de droogte niet op zijn heegst is, komt de rein steeds dichterbij.
10: Nou, wat heeft dat weer mooi betocht, Jan. Tig dank.
11: Geen dank. Hoi. Het beste maar weer.
0: Nijs, sport, ware muziek.
7: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland. Omroep Friesland.

0: Het sympathieke duo, die twee, mij vreemd zo als het rint. Sportclub Cambuur had wat rjocht te zetten in de wedstrijd van Joensie en Fortuna Sittard. De Leauters gingen verleden week hut onderuit bij haar eredivisie debuut. Excelsior wie mij 4-0 te sterk. Als het ont Cambuur-trainer Johan Plat leidt, komt zijn ploeg zijn Fortuna heel oors voor de dij.
1: Ik heb genoten deze week van de trainingen en ja, dat biedt heel veel perspectief naar morgen toe.
2: Zijn er dingen waar je extra aandacht op hebt gelegd? Waar je zegt, ja, daar zijn we extra mee bezig geweest deze week?
1: Uiteraard. We hebben de wedstrijd teruggekeken. En dan ga je kijken van wat heb je goed gedaan en wat moet je beter doen. En daar hebben we weer alle aandacht aan geschonken.
2: Kun je een tipje van de sluier oplichten?
1: Nou, dat heb ik na de wedstrijd al gezegd. Dat we dichter bij elkaar moeten staan. Dat we afstanden in het druk zetten beter voor elkaar moeten hebben.
2: In hoeverre leven de revanchegevoelens bij jou en bij de groep?
1: Ja, heel erg. Als je zo'n wedstrijd speelt, wil je meestal het liefst de volgende dag weer spelen. Nou, nu hebben we dan wat extra dagen gehad om te trainen. En we kijken er heel erg naar uit.
2: Heb je ook nog veel, mentale training, zeg maar, moeten verlenen aan je spelers? Want ja, we hebben het er in de sportcast ook over gehad. Het is een jonge groep, er ligt heel veel druk op. De spanning speelt een grote rol. Dan ga je eraf. Dat je dan ook echt in de kopjes moet zien dat de boel weer fris wordt?
1: Nou, ook daar hebben we het wel over gehad. Volgens mij hadden we 10 debutanten in de eredivisie. Dus dat doet wel wat met je. Ook veel jongens nog eerste keer in het stadion. En dan wil je te graag soms. En dat kan dan wel eens een negatief uitpakken. Maar dat hebben we nu gehad. En nu gaan we weer vol goede moed naar voren.
2: Hoe kun je dat behandelen, zeg maar, bij je spelers?
1: Nou, goed bespreken. En uiteindelijk moeten ze dat ook zelf doen.
2: Je gaat in ieder geval wel je opstelling op een aantal posities wijzigen. Dat is ook mede door vorige week. Of is dat misschien omdat juist spelers, zoals ik noem willekeurig voorbeeld Boehoedane, die nu wat langer meegetraind heeft, misschien dan nu zou kunnen starten?
1: Nou ja, dat zou een reden kunnen zijn. Die is weer een week verder. Verder kijken naar wat je hebt gezien en wat je verwacht. En we moeten goed op onze hoede zijn. Zij hebben heel veel kwaliteit voorin. Ze zijn altijd een ploegje met strijders. En dat doen ze al jaren heel goed. Dus wij moeten zorgen dat we daar goed tegenover staan.
2: Wel lekker, hè? Dat je de verste uitwedstrijd al gelijk maar gehad hebt.
1: Ja, dit is inderdaad de verste. We hadden het er net even over. Maar als je dat vergelijkt met de KKD komen we nu beter vanaf qua afstanden. Dus dat is mooi. En deze zit er dan inderdaad meteen op.
2: Was je iemand, want in Spanje heb je natuurlijk ook grote afstanden moeten overbruggen. Ben je iemand die je wel vermaakt tijdens zo'n busreis?
1: Ja, ik heb in Duitsland ook gespeeld. Dan zaten we soms 10 uur in de bus. Afgelopen 3 jaar was dat reizen ook behoorlijk. Met trein, met vliegtuig, met bus. Ja, dat kan je niet vergelijken met dit ritje nu naar Sittard. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Ja, dat is maar een wonder stapje, zei ze dan. Cambuur-trainer Johan Plat, wie dat? De wedstrijd tussen Cambuur en Fortuna Sittard begint jongen om 8 uur. En is live te volgen bij u op de radio, in een extra sportprogramma en in een live blog op uw app en website. En Sportclub Heerenveen komt morgen aan de eind van de middenpas in actie. Maar geen match er echt brengen morgen in de wedstrijd in Ajax. De Heerenveen verdedigende Rekkerts en FC Twente verliezen weken blessure en is voorlopig uitskakelen. Een flinke domper, ook voor trainer Robin Veldman.
3: Robin Veldman, laten we even beginnen met negatieve nieuws, want Mats Echbrink is geblesseerd. Hoe slim is het, correct?
4: Ja, die ligt er waarschijnlijk een paar weken uit. De komende week wordt wel duidelijk wat dat echt is en hoe dat behandeld gaat worden door de medische staf. Maar de blessure aan zijn enkel, hè, want hij maakte een schrikmomentje en dat zag er al gek uit tijdens de wedstrijd. En hij loopt nu met een botje om zijn voet eigenlijk even in dezelfde houding te houden en zijn enkel te ontlasten.
3: Een botje?
4: Ja, een bordje, dat is een soort steunvoet, zeg maar. Zo'n gips spalk die dan echt even helemaal om zijn voet zit. En daarmee moet hij het even doen. Dan loopt op krukken om zoveel mogelijk rust te geven. En dan gaan we deze week naar een specialist om te kijken wat de verdere stappen zijn.
3: Ja, voor hem natuurlijk ik schande, want hij speelt het Twente in de basis. En hij, ja, mogelijk komt er nog een transfer van Brouwer. Dus hij doet het goed. Hij wil misschien de toekomstige noemer die in als Rosberg bij Heerenveen. Hoe is dat bij hem omgaan?
4: Ja, dat was wel een pijnlijke. Ik heb hem 's avonds nog even gebeld na de wedstrijd. Van hey, Wij hadden op de bank eigenlijk helemaal niet dat het zo ernstig was. Want hij ging eigenlijk wel wandelen naar de auto en naar huis en klaar. Maar toen hij de volgende dag op de club kwam, was het toch wel wat ernstiger dan gedacht. Qua ook dat het dik werd en dat hij er wel meer last van had. Maar s'avonds aan de lijn ook van ja, oh, het gaat wel. En dan merk je wel even gewoon dat gewoon heel erg frustrerend is. Zeker voor een jongen die al een jaar lang enorm investeert in zichzelf. Hè, komt van Vitesse. Aangesloten is om de opvolger te worden van Oliver. En dat hebben we denk ik in een heel mooie route voor hem neergezet. En nu, door de blessure van Oliver van vorige week, kon hij starten. Ja, gewoon heel blij met zijn prestatie. En is het jammer en zuur gewoon op persoonlijk vlak voor hem. Maar ook voor ons, want hij was bezig aan een goede wedstrijd.
3: Ja, en dan haast eigenlijk twee goede rechtsbacks. Maar die oren, Rolf van Brouwer, is ik nog geblesseerd. Hoe groot is de kans dat hij spieliekindje in Ajax?
4: Oh, die is gewoon aanwezig. Hij heeft de hele week getraind. Hij heeft even kijken, alle tactische dingen, de grote dingen gedaan. We hebben morgen nog wel een boxje wat we willen aftoetsen met explosieve dingen. Met springen, sprinten, allemaal klein en dan vaak achter elkaar. Maar dat is eigenlijk onze wedstrijdvoorbereiding in de training. En dan, als dat boxje ook groen is, dan kan hij gewoon spelen.
3: Ja, en dan kan ik nu 90 minuten draaien.
4: Ja, ja, hij heeft ook wel even een verstoring gehad. Maar Olly heeft ook nog wel wat karakter, hè, dus dat moet wel lukken, denk ik.
3: Ja. Dan die wedstrijd in Ajax. Dat is natuurlijk altijd wel bijzondere wedstrijden. Haast ook het gevoel dat Ajax nou het zo nog net helemaal compleet binnen. En qua selectie. Maar ik zoon het feit dat ze dan het heel erg op inspelen binnen. Dat het wel lekker is om ze nauw te treffen.
4: Nou ja, ze hebben natuurlijk al sowieso veel wijzigingen in de selectie. Met heel veel nieuwe spelers die ingepast moeten worden. Spelers die bij hun vorige club wat minder gespeeld hebben. Dus ook in wedstrijdritme wel weer wat terug moeten. Een nieuwe trainer. Toch wel ook een wedstrijd op donderdagavond in Ierland met vandaag reizen en morgen nog voorbereiden. En dan staan wij alweer voor de deur. Dus het is voor hun ook gewoon een druk programma. Dus ja, ik zie zeker daarin ook kansen voor ons. Alleen wij moeten ook wel met een hele goed plan komen en een hele goede dag hebben.
3: Geen knikkende knietjes naar de arena.
4: Ik ga nooit met een knikkende knie ergens heen. Nee.
0: Nee, dat is heel verstandig. De wedstrijd Ajax-Heerenveen is morgen live te volgen. Bij u op de radio en via de blog van kwartier voor 5 morgenmiddag.

0: Ja, we hebben het hier in de studio even hoe we van een zekere leeftijd. Dolce Vita van Ryan Paris. Wie in Jontje 83 een hit. En Geertje de Vries die daarnaast op en uit presenteert. En ik, Sieten, komen we ook rek achter. Allebei in Kalelja op jonge leeftijd. Verder zezen we neer. Juster keerde de fibula van Wienaam voor Ian Duiver om naar Wienaam. De mantelspelder waard in Jontje 53 voen troch een boerenfeind op de terp Tjitsma. In het ramp van het Fries Museum op een paad waard juster een feestelijk programma organiseren in Oparbeidjen met het archeologisch stiepenpunt Wienaam. Uw stemmenverslagjouwer Hajo Bootsma bracht een besite aan het dwarpshoes in Wienaam, en vregen beziekers wat ze ervan voen. En sprut zich met Geertje Posma van het archeologisch stiepenpunt.
1: Het Fries Museum is on tour. En ze binnen in Wienaam. En van Wienaam hadden ze de fibula, mooi naam, de verneemde fibula. Die zit in het dwarpshoes, zit beveiliging bij, de Shen. Zit in een mooie vitrine. Al je band eromheen. Misschien niet je nou eens zeggen. Maar net dichtbij. Wat vind je van de echte fibula?
2: Ja, prachtig natuurlijk.
1: Hij is waarom, hè nou?
2: Ja, en hij glinst het zo mooi. Het is net te leuk dat het zo lang lien is dat hij voen is, hè, vader?
3: Ja.
1: Maar wat vies van? Want ons kroos was just.
3: Ja, nou, ja, ik vind een beetje op een beest lieken, ja.
1: Een beest?
3: Of een soort van gitaar.
1: Gitaar, ja. Dat vind ik wel, daar is wel een beetje een punt, ja.
3: Ja.
1: Er zitten een heel soort diamantjes op, lieken het wel?
3: Ja, glimt echt.
1: Zullen ze hem aanvallen?
3: Ja.
1: Ja, dat dacht ik al. En Do, wat is just toe, als er een just?
3: Ik zeg dat er onder een soort stick van een gitaar en een boppen een soort van apenkop.
1: Apenkop? Het zou wezen dat een koningin hem droegen had, hè?
3: Ja.
1: Ga je met verhaal een beetje mij krijgen van de fibula?
3: Bietje.
1: Bietje, want ja, hij is je ooit voelen in Wienaam.
3: Groen, maar ja, waarom zo stinken dat hij speelt in de groenlooi? Want
1: dat is een hele goede vraag.
3: Ja.
1: Precies, maar kwietruitje.
3: Ja. Maar hoe kan hij dan in de groen lezen? Want daar gaat niemand hem toch ziek in.
1: Ik vind dit een hele relevante, een hele goede vraag. Ik denk net dat iemand daar een antwoord op had. Als scouters op denken, denk ik net. Jou weet het antwoord, ik net denken.
2: Nee, maar ik denk dat je wel een heel soort mensen binnen die dat wel weten. Dus we zullen nog even op onderzoek uiteren.
1: Ik begin op onderzoek. Dan begin ik even verder. Dank u wel. Een soort willen nog. En hij is wel echt. Ik vind die apenkop maar de gitaar. Dat is een goeie. Ja, horen we erin. Dank u wel. Daar komt Geertje aan. Geertje, daar hier is krijg een van de jonge vrouwen daar. Die zei van, ja, waarom zoen je dit nou verliezen? Wien ze dan in de modder ontbatsen? Aan je antwoord?
4: Nou, ik weet net dat het verlenen is. Maar het wie van, waarschijnlijk van de goudsmid die aan het werk wie op die terp. En vroeger hadden ze net een kluis. Dus al hun waardevolle spullen werd ze dan mooi aan de slag won. Die verstappen ze.
1: Ja, komen we misschien net even vinden.
4: En ja, we weten natuurlijk net wat er gebeurd is.
1: Dat weten we net, hè?
4: Die man die kan wel omvallen wezen, maar ik kan wel, het hele dorp kan wel omvallen wezen. Toch mensen van boeten, zeg eens maar. Dus helemaal net een briefje bij. Dus,
1: nee, dat is dan wel jammer, maar dat is ook wel leuk. Hè? Want dat is natuurlijk het fascinerende op dit soort skiën. Ja. Je kinderen een verhaal bij bedenken.
4: Ja, nou dat is het. Hè? Dus, je hebt je eigen idee, je eigen fantasie erover. En dat is het mooie ervan.
1: En nou is hij weer waarom in Wienaam, heel even. Hè?
4: Ja, dat is once in a lifetime.
1: Once in a lifetime.
4: Zeggen ze dan. En we zijn er heel grutsk op.
1: Ja, want
4: wat opreden, hè?
1: Ja, wie het regen om hier te krijgen?
4: Nou, om Perilien staat het Fries Museum met deze actie. En toen hier we direct vregen van Mardi en Dai komen. Maar ja, toen koer dat eerst, mocht het net, koer dat net. En toen hebben we het in januari wegvregen. En toen kregen we positief bericht. Dus we zijn super blij.
1: Ja, er moet zelfs beveiliging bij, want het is net heel groot, maar het is ook risico kostbaar.
4: Ja, dat is het. Dus,
1: daar zit je maar, denk ik.
4: We hebben Treijeman sterkste in eromheen, hè? Die onopvallend. En die hebben we speciaal ingehuurd. Dus het moet goed gaan.
1: Moet goed gaan. Maar de fibula is waarom en wie naam.
4: Zo is dat. Ja.
1: Een mooi verhaal wat je erbij moet denken.
4: Ja, en een protte mens, een protte belangstelling. Dus het is helemaal geslaagd.
0: Nou ja, het is ook heel bijzonder. De laatste spreker weer dus Geertje Posma van het archeologisch stiepenpunt Wienaam.
5: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, Ja, en het is weer tijd voor Op en Uit. Geertje de Vries is een van de presentatoren. Geertje, wat helemaal hier?
5: Nou, we hebben zelfs wel een grootvol programma. Klaas Piekstra is waarom van vakantie. Dus we krijgen weer alle keer
0: wat exotische planten. Mijn naam is
5: Vest. Ik ben heel benieuwd. Maar we beginnen dadelijk eerst even met Betty Kooistra. Die wat vertellen zal over de wespenspin.
0: Nooit van je.
5: Geen idee. Dus dat jaren we dadelijk. We hebben het over een cultuurdag in Burgum. Een Teun de Vries boekendag. Janko Christ komt om 12 films te recenseren. We hebben live optreden van Jan de Vries. En we hebben het ik over de cultuurexplosie Aard. En dan sluiten we allemaal het Iepelofspel van Burgum in de première.
0: Oké.
5: Dus hebben we even wietwaarde goed praten met Romke Gabe Draaier, de regisseur. En hij neemt ik 3 spelers mee.
0: Nou, dat is hartstikke leuk. Aanst naai het Nijs uit de Wraad. Geertje en Ted zitten er dan. En die hebben een hartstikke leuk programma. Linse Valk en ik wens je een hele mooie sneunta. Ont oer een jelle hoeren, want dan kom ik mee Nijs.
6: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
7: Zinnenbril?
6: Check.
7: Badkleren?
6: Check.
7: Slippers?
6: Check.
7: En Friesland?
6: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons 10 favoriete programma's.
7: Omroep Friesland.
6: Past dus altijd in de koffer.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. En het aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Onder meer de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. Maandag dreigt een staakt het vuren van 60 dagen af te lopen zonder zicht op een vredesakkoord. Miljoenen Britten hebben een bericht op hun telefoon gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Het is de eerste keer dat de Britse regering deze maatregel zo groot inzet. Er woeden op dit moment in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op het Europese continent zijn er veel natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak af van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. Het weer, zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm met 24 tot 32 graden. Morgen ook zon en wolken, maar meest droog en dan wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
13: Geertje en ik ben heel door kleren van weer een mooie morgen op en uit met alle handen uit Geert's tips. En ook hoest hij net te vervelend dit weekend, want ook in de zomer is er weer van alles te belibben. Zo vertelt uw eigen natuurgids Betty Koistra aanst over wespenspin en barst het in Burgemjoerd van de Keust.
19: Gisterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer, goed God en het Joer.
20: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
21: Venema Energie. Vanzelfs ook jobpartner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergie.nl.
22: Taan we een nieuwe uitdaging? Die Koninklijke Damster installatietechniek in Driesem zie je van motiviëre collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Check voor onze vacatures op damstra.nl.
23: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
24: Easysit.nl, dan zit hij ook goed.
22: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
24: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ontzond om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij ook goed.
25: Op en uit.

0: Een hele goeie morgen en welkom bij Op en Uit. Mijn Geertje de Vries, deze morgen weer gezellig naast mij. Om een tol woorden, jest en sjocht wat de leukste uitgeerstips binnen voor de komende dagen en weken.
1: Nou ja, wat zien staat het verhaal centraal in boeken en films. Douw Koortstra vertelt door de Teun de Vries boekendag bij de Skiersteens in Veenwalden.
0: En filmmaker en leefhaver Janko Christ jouwt weer zijn mening over de films die er zien had. Zit ik in je Franse bied, toch Geertje?
1: Een Frans en een Italiaans.
0: Nou, dat belooft heel wat. Of we erheen de matten, dat jaren we aast van Janko. Of misschien zei het direct wel, lid maar zitten. Daar is er altijd wel eerlijk in, dus dat jaren we dadelijk.
1: En we gaan Jutta live om optreden van de Bilsesjonger en liedjeskreuwer Jan de Vries. Maar we zullen eerst maar naar toegids Betty Koistra praten over kribbelende besjes. Ja.

0: James Brown, It's a Man's World.
1: Betty Kooistra.
2: Goeiemorgen.
1: Ja, fijn dat je er bent, Betty. Ja. En wij bellen van een week in de Suis. Ik wil graag hoe wespen spinnen. Ja. Oh, spin.
2: Spin. Ik...
0: leuk, Betty. Hè? Ja. Wat leuk.
2: Ik zei van de week in de Suis, en Leo. Ik zei zeker, ik nog even hier vangen.
1: Oh. Om mij te nemen. Ja. Ik zal die vertellen. Ik had één keer mij maken. Dat ik presenteerde een programma. Ja. Hier kijk een natuurman. En die hier een vogelspin mij.
0: Oh nee.
1: En die leert erop mijn...
0: Nee. Wat dapper van die.
1: Ja, goed.
2: Ja. Ik krijg de pikkenvel van.
1: Ja. Maar dit ben wespenspin.
2: Dit ben wespenspin. Ja. Het is een vrij naaie soort in Nederland. Het zijn de 80 reden dat er dan in Limburg weer. Nou, ik 2000 of zo had ik hem voor de eerste jongen. Nou, ik weer fort gefascineerd, want dat weer een volwassen vrouw om samen te zitten, een hele dikke spin. Zie je het bij de kruispin? Had ik dezelfde eigenaardigheden als een kruispin. En je maakt er leeg in de begroeiing zijn om hem te vinden, of haar te vinden. Ze is Guillaume zwart gestreept.
0: Ja, ik lees even de plaatje.
1: En daarom jette het ik een wespenspin.
2: Ja, daarom even door de kleur. Ja. En, ze zegt ik wil tijgerspin, ze zegt er ik wil zien.
0: Hoe ziet hij eruit?
2: Ik heb hem ervoor. Het is een hele dikke spin, het vrouwtje. Maar een Guillaume zwart gestreepte lief, zeg maar. En een beetje een vleeskleurige kap. En gestreepte poorten. En zwarte bandjes om de poorten. En het is heel groot. Maar ik ga een foto opsturen. Er zit in het web een Atalanta. En ik zei iedereen die weet wel ongeveer hoe groot een Atalanta is. Nou, er zit een spin die zit erboven. Maar als je nou heel goed naar die foto sjost. Dan sjost op die Atalanta zit nog een spin. Een heel liet spintje. Zo kijk ik nou even een plaatje.
0: Zo'n soort langpoortje.
2: Ja, en we hebben al je wel geleerd, als band, als grote meisje en ik, dat er zit nooit twee spinnen in je web.
1: Nee.
2: Dus ik maak deze foto en ik denk, er zit nog een spin, wat is dit nou? Dan ga ik dat natuurlijk ook even opzocht, maar dat is een mansje.
1: Oh?
2: Het is een teken, als de vrouwtjes de laatste vervuiling krijgen. Want ze vervuilen je vaker. He. Ze groeien net, maar ze vervuilen je. Dan kennen ze wel een koffertje vooruit. En bij de laatste vervuiling, dan ben ze zacht.
1: Okay.
2: En dan is ik het paringsorgaan is zacht. En dan kennen de mannetjes er makkelijker bij. Het is natuurlijk een heel groot risico die die heren nemen. Ze maakt ik wel heel verliefd wezen om het web in te gaan.
1: Maar op deze foto heeft ze het krekdien.
2: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Oh ja.
2: Want hij had al zijn poorten nog. En we zien. Nee, de meester, als ik goed zie, meester in je poort.
1: Ja?
2: Want als het vrouwtje zo wat aan het vervuilen in taal is, dan zitten er soms twee of drie spintjes in de buurt van het web. En ik denk dat ze dat op een of andere manier roeken dat zijn vrouwtje dan bijna vervuiling geeft. En dan willen ze peren. En dat ze, ik ga lezen, dan maakt ze even heel goed naar die liedse spintjes zien dat ze alle poorten nog gaan. Want die vrouwtjes zijn heel erg agressief.
1: Okay. Ja. Ze loeken de man een poort uit.
0: Ja. Ja, maar jij hebt een tafel vol vrouwtje, dan kun je wel een landje.
2: Nee, maar zo, ze zijn agressief, dus dan pakken ze die mannetjes bij de poort. En dan loeken ze inderdaad de poort eruit.
1: Okay.
2: Maar,
0: wat is dat? Nou ja. Apart, net?
1: Yeah.
2: Ja, maar als je, het is natuurlijk, ik zei, in de natuur is het rechts van de sterkste. Hè? Yeah. En als toen was een man mij zo'n grauw frammes perie kerst. Dan ben je van goede huizen, hè? Dan ben je wel slim. Want wie weet al je wat bij de kruispin, hè? Als een mannetje in het web komt, dan takkel je ze op het web. Hè? Een meisje soort van muziek, zeg maar. Want iedereen weet, als er iets in het web vliegt, dan komt de spin ervoor te bouwen.
1: Ja.
2: Dus als zijn vrouwtje nou verneemt en zegt wat in mijn web, dan pakt ze hem gewoon. Dat nou een mannetje is of een springhaan, dat maakt het niks uit.
1: Want ze eten springhaan?
2: Ja, het is nou de tijd van de spin en ik de tijd van de springhaan. En vooral wespenspinnen, die ben gek op springhaan. Nou, die zit ik altijd leeg in de begroeiing, in de springhaan. En ik val hier dus zo'n wespenspin, zeg maar, al jaren wat bedotsen. En het heeft me dus opvallen dat ze, het is correct als plakt ze gasprit aan, dat er zeg maar een halve, een kemmer ontsteert in de vegetatie, in de gasprieten.
1: Ja.
2: Nou, en de spint ze oerdwars, spint ze daar haar web in. En dan zitten er van die witte schichten in, boven vaak in en onderin. En dan zet ze daar, wat met die springhaan, die de hoort niks als heb. En springhaan met vegetariërs, dus die zorgen een heel mooi gasprietje daar. En dan denken ze, haak ze in, want dan springen ze. En dan springen ze dwars door die ruimte heen. Nou ja, daar zit het web tussen.
1: En dan
2: ben ze de klas. Ja. En als dan just hoe snel zo'n springhaan dan ik inspint, hè, die

0: alles hebben, maar dat lukt dan nooit. Maar dat is natuurlijk een tactiek. Want ze zit mijn tritje vast onder het web. En zodra er echt gevaar is, dan liet ze haar gewoon vallen. Ze roets naar beneden. Maar ja, als ze met de kop naar boven zit, dan moet ze haar eerst nog weer omdraaien. En dan vallen letten. Nou, dat kost natuurlijk alweer extra tijd. Oh. Nou, die triët zit vast onder het web. En als het gevaar dan weer geweken is, dan komt ze via die triët weer omheen.
1: Ja.
0: Dat ook kruispinnen, ik. Ja. Als er gevaar is, dan laat ze hem gewoon vallen. Eerst begin je een heel boord met het web te trillen. En zo van, als dat niet helpt, dan laat ze hem vallen.
1: Oké. Okay. Dus, en de vertelde ze me van een weekend nog wat interessants. En dat weer over de eikers.
0: Ja. Ja, dat is heel leuk. Aan het eind van december, augustus, september, dan beginnen ze en dan maken ze een eikokon. Nou, die eikokon is wel zo groot als een bakker. Weet je wat een bakker is?
2: Zo'n groot knikker.
1: Ja, knikker.
0: Nou, zo groot ben ze wel haast. Het zijn hele mooie roene baltjes. En er zitten iets randjes aan omheen. En die spint ze helemaal hetzelfde. Ik heb op YouTube een filmpje gezien dat ze daarmee aan de gang is. En al die lietse spinnentritjes, daar maken ze zo'n heel mooi baltje van. En daar laat ze de eikers in. Nou, en die eikers, die, soms ben ik al iets spensies, die winter daarin. Nou, en ik heb wel geleerd dat die eikenkoorn, die kennen wel haast 20 tot 30 graden onder nul gaan. Zo ben ik geïsoleerd en zo warm. Nou, en die hang je dan in september, dan kan ze vinden.
1: Yeah.
0: En dan hang je ze leeg in de begroeiing of op heidevelden, in de heidestroekjes. Want zo, dit is een heidestroek.
1: Yeah.
0: Dan ga ik deze foto maken. En dan zit ze leeg in de begroeiing. En ja, ze zit dus in de heidewold, in de heidestroekjes. En als je van die randjes haast langs zo'n paard met rusken en lange gazen en zo. Dan mag ze even goed zijn, want dan zit ze dan wel zit ze op die te wachten.
1: Ja.
0: Dus, nou, de meeste kunnen ze nou haast echt zijn willen. Ik ga om 10 uur nog een kuier bij om de dobben tussen de griep en burger op een lange lenen. En ik kan nooit net vallen beloven, maar kan je hem nou in ieder geval wel spinnen beloven.
1: Echt? Ja?
0: En ik heb een bad detector mee. Dit apparaat. Dit is, normaal broeken we dit om vleermoezen te jaren.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar doe kerst ik broeken om springhaan te jaren.
1: Oh.
0: Dus ik hoop op een sabelspringhaan.
1: Oké.
0: Okay.
1: Als een ontzien oor een excursie, Betty is de excursieleider. Nou, dan weet je dat het altijd goed is en dat er genoeg verteld wordt.
2: Ja. En laken.
0: Ja, maar dat jij erbij, hè?
1: Ja,
0: dat jij erbij.
1: We hebben meestal gezegd van, goh, de kent nog wel komen, want
0: ja,
1: ben je vlakbij. Wij moeten ze wezen.
0: Bij de om de dobben, op een lange lijn tussen Hurregriep en Burgum. Bij de brasserie daar.
1: Best. Nou, ik wens je die een hele mooie excursie. Ik hoop dat het warm een beetje mooi zit.
0: Ja, nou, het is er warm net meer. Dat
1: nee,
0: scheelt
1: dat
0: al.
1: Scheelt al.
0: Ja.
1: En dank wel en de volgende keer.
0: Doe we. Oké.
3: Okay. Nossa.

0: Ay, se eu te pego, dat weer Michel Tello.
1: Joet broest het in Burgen, ja, maar allerhande keust. Meer als 54 keuzes litten gewerkt in tiens de keust en cultuur daar. En oorscoot is Aline Sprokkereef. Zij is ja, betinker van deze bijzondere dij, uitvierder en zelfs ook nog keusner. Dus dat moet altijd goed komen. Aline, dit is al je tredde editie hè, van deze kunst en cultuur dij in Burgen.
2: Ja, dat klopt. We begonnen met één dij en we wisten net dat het vervolg krijgen zou toen weer de bedoeling om een twee jaar. Maar we kregen zoveel vragen van de mensen van waarom is het volgend jaar het? Dus toen ben we daar bij mij aan de slag gegaan. En ja, ik vorm dan een team met Joke en Hanneke van Vakwerk. En ja, wij zitten aan een bakje koffie en dan broezen we van de ideeën. En dan proberen we dat al je voorkort krijgen.
1: En is het echt groeit of verroren of ontwikkelen in die trei hier?
2: Ja, dat is wel zo. Zo'n vakwerk die je ook altijd al dingen met kunst en exposities en van alles met orenkunstners in orenlocaties. Ik wil in de Molkfabriek in Burgum. Maar de laatste tijd ben ik gewoon meer op een koor inspelen en dat we meermaal koren doggen. Dus we hebben nou alles eigenlijk dus een beetje zo volle wolk om het centrum mee geconcentreerd en dan betocht van wat kunnen we erbij doen, waar kunnen we erbij vreetje. Dus echt om ja, gewoon zo'n dij dat mensen komen en denken, oh, wat is dit voor leuks? Hè? Wat is dat voor leuks?
1: Dus de geerwerking zwaargend van de groeijs.
2: Ja, we stimuleren ook hoor.
1: Ja. En wat voor dingen ben je dan al hier te beleven in Burgum, Joet?
2: Nou, in Burgum ben ik Linda de Haan. Zij is sinds dit jaar Bennenboeken ambassadeur. En nou ja, zij docht ik mij bijvoorbeeld in de bibliotheek. Die zit in het centrum. Is van een man van al half oren dat ze vallezen. Aan verschillende leeftijdsgroepen. Van midden is ze in het kerkgebouw van de Ikker. Wat als multifunctionele rond een beroep werd. Daar geeft ze mij jongeren aan de slag. En mijn Marcel Smit, die went ook in Burgum. Ja. En die geeft ze een lied of een refrein met jongeren schreeuwen. En dan geeft ze proberen dat met de gitaar te zongen. Linda die probeert dan een poster van het optreden te maken met hun. Dus volop activiteit. En ondertussen is daar ook nog de expositie van Jan van der Meulen. Die is vorige week in 90 geworden. En ja, hij sjocht net zo goed meer. Maar hij is nog steeds volop vuur van zijn kunst. En nog steeds bezig. En daar hebben een grote expositie van ingericht.
1: Ja, mooi. En je viert de BN, ik net heb ik begrepen.
2: Nee, klopt. Het is Joert echt de laatste vakantiereis is maar. En dan is het leuk dat ouders met hem ben nog leuke dingen aan kennen. En ik ben er volop bij u. Op het horecaplein ben binnenactiviteiten. Je kan een buttelmaatje van je eigen tekening. En die kan je opspelje. Bij de bakker ken je een taartwedstrijd. Daar ken je een mooiste taart tekenen. En daar zit ik een mooie prijs om vast. Nou, het voorlezen, het verskesmeidje. Zelf Mike teken je en kleur je. Dus het kan van alles gebeuren.
1: En wens is het zelf echt even hinnen aasen. Dus denk ik, dat kan ik net missen. Dat mag bijwijzen.
2: Nou, we hebben in wat ik heel nieuwsgierig vind in het gemeentehuis. Het gemeentehuis dat ik mij. En dat is net helemaal bij het centrum. Maar er is een dwarpenexpositie. En dan gaan ze haar in de kelder ontzikken. Van wat gaan wij nog al je voor mooie kunst van bekende en minder bekende kunstenaars. En dat is daar exposeerd. En dat is ietsje uit het centrum. En daar hebben we ook wat leuks op betocht. Oude legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Het zijn die jeeps. Daar kan je bij de Ikker opstappen. En dan kan je riedelen naar het gemeentehuis om daar de expositie te bezoeken. En waarom?
0: Maar dat is kunst uit het dwarpen.
2: Dat is kunst uit het dwarpen van de gemeente.
0: Ja.
2: En de gemeente heeft van alles erin van de heren verzamelen en onkocht en kriegen. En dat zijn al je mooie dorpsgezichten. En die kan je daar bezien.
1: Nou, wat leuk. Maar hoe vaak riet ze aan de auto heen?
2: Nou ja, ze vaak het meeste dringen rieden wollen. Ze rieden, er zijn drie auto's en ze rieden de hele dag heen en weer.
1: Dus er is net een tijdslot.
2: Nee, hè?
1: Je
2: nee.
1: Maakt er gewoon als bij de bushalte even wachtje.
2: Ja.
1: En waar
2: ja.
1: ben je dan steen?
2: Ze steen bij de Ikker op een grote singel. Aan het begin van het winkelerf.
1: Ja.
2: En dan steen er waarschijnlijk ik woon bij de gemeente. Hoe ze het even meestal uitstap binnen.
1: Ja. Ja.
2: Dus daar rieden ze heen
1: en
2: weer.
1: En dat is de hele middje?
2: Dat is de hele dag van Olven tot dat een hoers, fjouwer, jel, vier, zoiets.
1: Wat leuk. Dus dan weet de meesten dat even.
2: Ja.
1: En dan is het zelf kunstner. Maar die kunst is net in Burgum nieuw te zien. Want hoe hier is het al uitspendeerd?
2: Nee, dat klopt.
1: Die kunst is wel in de buurt, maar net in Burgum.
2: Ja, ik heb altijd in Burgum willen. Maar sinds een jaar of, ik heb rekken, een jaar of acht, ben ik nou in Jestermar.
1: Net in verkeerd, Jestermar, mooi dorp.
2: Ja, heel mooi. En Jestermar is ook een heel leuk dorp, met meestal heel veel allemaal cadeaugen. En toen vregen ze mij van, we gaan in de Bloeiwikken een expositie van kunsten uit het dorp in de Hegestins. Nou, en woest er ik om uit van. Nou, dat is goed, zei ik. Ik maak ze heel vaak opdrachten. Ik, bijvoorbeeld iemands hoesdier in portret. En dan heb ik die dus net meer. Dan begin je naar de meesten die de opdracht jouwen. En dus ik ga mijn moorden leeghellen. En dat hing het ter, maar doe ik niks meer over voor jou bijna.
0: Nee, maar dat zijn de schilderijen. He, want kunst is breed,
2: ja.
0: maar
2: ja,
0: is schilderijen.
2: Schilderijen, klopt. Ja. Ik maak je portretten van meesken, van bissen, een portret van kopke. Nou, alles wat ik mooi vind om mij heen, daar maak ik een portret van, zeg maar. Dat is een schilderij.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Leuk.
0: En nog heb ik begrepen, in Burgum kerst ik een portret tekenie litten. Had ik nog een beetje naar die kunstmerken gaan, dan ken ik mezelf tekenie litten.
2: Ja, dat is heel jammer.
1: Oh.
2: Degene,
1: ik zeg het steen.
2: Degene die dat docht, die is ziek.
1: Oh.
2: En die is in de rechtsketten. Die kent het helemaal niet. Die vindt het zelf verschrikkelijk jammer. Ja. Maar we hebben wat op betocht. We hebben bij de Ikker, onder ingang, dus die doeken. En dan kiest hij een eigen zelfportret tekenje.
1: Oh. Nou, dat is een mooie. En, een mooie dan, vervanging.
2: Naast de koor, dus dan kunnen we ook zien wat voor bezoekers er in West staat. Oh. Iedereen kent zijn portret dat tekenje.
1: Leuk. En de kist dus, Joert, van al voeren tot de hoeren fjouwer in Burgum. Het hele centrum zit hier. En de hoest dus nergens van te reserveren. Kist oordeel zou hinnen.
2: Nergens voor te betalen.
1: Nergens voor te betalen. Ik die workshops net met Marcel de Veskes. Kist ik zou hinnen.
2: Ja, want er is een hele leuke workshop van Tjeerd Landman. Bij Vakwerk, de galerie. En de kist die moest wel voor inschrijven. Ik ken acht mensen tagelijke on Maidwan, dat door zijn oren. Maar dan krijgt echt toch een hele goede keuskilder les om iets te maken.
1: Nou, mooi. Ja. Burgum is the place to be, Joert. Dank je wel dat je er even over vertellen moest, Aline Sprokker heeft. En dat je maar een hele mooie keus- en cultuurdij hebt, Maaien, Joert.
2: Ja, dank je wel.
0: Ja, vanmorgen in op en uit verhalen van met de Teun de Vries boekendag in Veenwalden. En Janko Christ vertelt wat hij vindt van de films die hij zien heeft. Daar.
3: Vanmiddag bij Omroep Friesland.
4: Live uit Weensum.
3: Het Fries kampioenschap Veerleppen.
5: Klimmen.
4: De hele middag op radio, televisie.
5: Het zit er heel mooi uit.
4: En omroepfriesland.nl.
6: Ja, dat is heel knap.
3: Simmer in Friesland.
7: Waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
15: Ah, mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: PerSafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
1: Het is Jelvetzien. En oorscoot van het Frieske Nijs is Simone Scheffer. Goeiemorgen.
17: Goeiemorgen. Boeren hebben juist een actie gevierd tussen de Lemmer en Rutten langs de A6. Het verkeer hier er geen hinder van. Het was een ludieke actie met zo'n 30 trekkers en 60 mensen. Dit in verband met het stikstofbeleid van het regeer. Bouwboer en initiatiefnemer chef van Avoid Tuut Bantegeer over het protest.
18: Kijk, het is een liefdadigheidsactie en... om eens wat van ons te laten horen, want ja, zoals het kabinet het nu allemaal wil hebben, dat gaat gewoon de verkeerde kant op. Wij willen best wel veranderen, alleen dat gaat niet zo snel. En wat er nu allemaal op komst is, ja, joh, dat gaat allemaal veel te snel en we willen van alles.
17: In Frenscher is al rond de nacht een bestelbus volslaan uitbaand, dat badde aan de Volker de Jongstrit in de stad. Doet de brandwacht aankwam, sloegen de vlammen al uit het buske. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Van de bestelbus is niet meer oor. Bij de Greense Strit, waar in Ljouwt wie een knallend te jaren, krijgt voor de nacht kregen de politie de melding van. Meerdere politiewijnen kwamen te plak naar de melding dat er een shitpartij wijzen zou. Een pad van de Strit waar toch de politie afzet en mijn hoenwaard zocht naar sporen van de shitterij. Neffens de politie bindt er geen onwezingsvoen dat er een shitpartij west had. Er is net één verwoende rekken en de politie had ik net één onhouden. Sportclub Cambuur had wat rug te zetten in de wedstrijd Joentzin Fortuna Sittard. De auto's gingen verleden week hut onderuit bij haar eredivisie debuut Excelsior, wie met 4-0 te sterk. Als het om Cambuur-trainer Johan Plat leidt, komt zijn ploeg Tsin Fortuna heel oors voor de dag.
19: Volgens mij hadden we 10 debutanten in de eredivisie. Dus dat doet wel wat met je. Ook veel jongens nog eerste keer in het stadion. En dan wil je te graag soms. En dat kan dan wel eens een negatief uitpakken. Maar dat hebben we nu gehad. En nu gaan we weer vol goede moed naar voren.
17: Het waar dan. Er stiet een noordenwind. Het is beroen. Er is een zwakke steuring die voor wat rein zwargert van de moon. En misschien ook nog een klap tonger. Van de middie wordt het droog. De steuring lost op. En dan binden er wolken en zinnen. En is het 23 rond 24 graden. Vannacht droog opklarings. En dan 12 13 graden. Moon wat koelere lucht. Met afwisseling van zinnen en wolkenvelden. Dan is het maximaal 22 graden. Droog de matige noordwestenwind. Vielt het ik echt frisser. Man die vroor het er net een soort, dan nog een graadje minder. 21 graden.
1: Nou, wat houdt van wat frisser waar, die
17: ja,
1: is bleed.
17: Ik denk dat we er al even bleek maar binnen, toch?
1: Ja, ja. Ik wil in alle geval. Ja. Dankjewel Simone. We zoeken Jerry die oor en oor kwijt. En die in de tussentijd kies meer nijs vinden op omroepfriesland.nl of in de Omroep app.
20: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
21: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Hey, Remol!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
24: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
0: Op en uit.

0: Simmer in Friesland, Johannes Riepma en Grijdebraas.
1: Op en uit.
2: Een goed begin van het weekend.
3: We hebben twee nieuwe gasten aan tafel zitten die het leuke tips hebben. Zojuist aan ze van Janko Christ, op de films over de Franse generaal en president de Gaulle. Het besien nevens hem werk binnen. En hij vertelt ook over de Italiaanse film La Primavera. En met Douwe Kortstra praten we over allerhande boeken.
0: De verneemde schreeuwer Teun de Vries, hij wenne in Verwaarden, op een zwette. En de basisskwalle in het dorp is naar hem verneemd. En er is Joert een boekendij met zijn naam.
4: Nee, week is de boekendij.
0: Ja, tak om zaterdag.
4: Ja.
0: Ja, tak om zaterdag is Safië bij de skiersteens in Verwaarden. Jo Jeremal. Ja, hij houdt de dingen hier scherp. Het is een veewaardener, een verteller, een schreeuwer en mijn oud skwalmaster. Nou, ik dat kist Jere, hè?
4: Ja,
0: ook meer gegaan.
3: Verbettert hij. Ja.
0: Van de dokter Teun de Vries kwallen. Het is Douwe Kootstra. Hij is ook nog eens secretaris van het Teun de Vries Genootschap.
4: Klopt het al,
0: dus
4: keer.
0: Het is wel terecht dat je hier rond tafel zit.
4: Dank voor de uitnodiging.
0: Ja.
4: Mag ik nog wat zeggen of stel snel een vraag?
0: Ja, ik stel nog een vraag.
4: Oké.
0: Ja, ik weet waar Teun de Vries is. Een soort meisje weet het. Maar daar ben ik meestal niet denken. Hoe zie je het ook alweer?
4: Dat is een schreeuwer. Ja. Ja, die is in Jontje Zoon toevallig en gelukkig op een vrouw komen in Verwaarden. Zo groeit het naar de meest productieve schreeuwer van de 20e eeuw. 2,38 meter om boeken. 166 titels. Waaronder Meisje met het rode haar. Een vrouw verneemt in Nederland. Stief, moeder aarde. Hij was 98 jaar. En hij had een oeuvre schreun zo heeg als de Alpen. Dus toen had het Teun de Vries Genootschap zijn, nou zullen wij beziekje, 25 jaar lang doet hij stoor om zijn namen in hondenken te houden. Dus we hadden Teun de Vries boekendij, boekenmerk na een week. We gaan Teun de Vries lezing op 12 oktober. Dan komt de verneemde tekstschrijver Jan Boerstoel. Er is een Teun de Vries kemer. Er is een Teun de Vries kuier. En er is zelfs een Teun de Vries tjerkhof kuier. Dus je kan maar uitzieken.
0: Bijzonder hè, dat er zo volle omtinken is. Die man had dus echt wel... is van betjutting geweest.
4: Ja,
0: en wat voor man wie het? Want,
4: het was een aardige man. Het was een communist. Dat had er letter op tijd had er dat ook gegooid. Voor onder schelnem van de eigen.
3: Op tijd is op die eigen kwalificatie.
4: Dat is mijn eigen kwalificatie. Ja. Dat was pas in de jaren 70. Wie hier van de lijsten leden die de Orski naam van de CPN. Maar toen hield het ik goed in de gaten hoe fout het er weer in Moskou en omkrieten. Ja. Het was een aardige man. Ik had er vaak geweest. Dan dronken wij een barreltje. Hij weer tegen, inclusief tinkend. Hij ging geen universiteit, maar hij had wel een eredoctoraat gekregen. De PC-hoofdprijs had hij gekregen. De verzetsprijs had hij gekregen. Ereburger voor Amsterdam. En neem het alle keer maar op. Dus dan is het net een wonder dat je in Verwaarden uit en troog daar eens aandacht aan besteed je.
0: Mooi. En nou dus mij een boekendij.
4: Ja, al waren zo'n 20 jaar de Teun de Vriese boekendij in en om de skiersteens. Dan is er een element kunst en kiets. Haaien Dijkstra komt van het Veilinghuis uit Friesland, uit Wommels. Slepen de hele dag meesken met tassen met de meest vreemde, gevaarlijke dingen. Die ze van zolder hellen haar, van kanonskogels, want menselijke heupen, alles komt er op de tafel.
0: En je wacht nou ik behind, hè? Net meer dan twee dingen.
4: Twee dingen, want de organisatie zei, oh, slepen ze de hele zolder mee, ik heb er net Maar het gaat de hele dag rint dat uit en in. Het is natuurlijk klerenbare kunst en kiets. Maar het is wel een succes. Vlienden hier bij Geleeks kwam er nog in mijn boekje. En de taxateur kreeg hele rare eerkes op het telefoontje. Ja, dat weer wel een boekje van dik 1000 euro. Dus er zit nog wel eens wat bijzonders bij.
0: En ik wel eens wat brol.
4: Er zitten, 90% is B-R-O-L. Ja, dat is weer.
0: En daar had je wel eens steeds meemaken dat mensen hege verwachtingen zien.
4: Maar... Dat zijn categorieën. Die ene weet absoluut net wat er in die Dirk de Boer tas had.
0: Ja.
4: De oren weet dat wel en die denkt dat dat minstens 5000 euro waard is. Maar het valt vaak oud. Ze denken dat het grut is het wat waard.
0: Oh,
4: ze denken dat het oud is het wat waard.
0: Ja.
4: Maar het is krekkers met meesken, de waarde wordt heel te litser. Nou, en dan hebben we dus al je boekenkrempjes daar op dat terrein staan de hele dag van zien ont vijf. En er is een verneemde verhalenverteller uit Verwaarden. En die zeilde de première Jan van een Japans merke.
0: En waar is dat toevallig?
4: Dat is de Douwe Kootstra. Ik weet niet aan de woord van Jetta. Maar die zeilde daar steende boek
0: een première, maar een nij verhaal.
4: Maar een nij verhaal.
0: Maar je bent al een beetje witte wet als verhaal.
4: Chinees verhaal. Hier door de keizer, die zit een grote beam. En de keizer had het wat heeg in de holle. En die zei, ik wil die beam del haar, want er moet een harp uitmaken worden. En de mooiste en duurste harp. En die witmaker die komt er, maar dan komen de harpspelers in. Twee, drie, vier, en wat blik. Net één kan lood uit die harp krijgen. En dan op een dag wordt er kloppen aan de grote poorten van het kasteel. Nou, en dan gaat het verhaal verder, dan weet je hoe het oude rent.
0: Nou, prachtig.
4: Mij de harp.
0: Ja.
4: Mij de harp.
0: En waar ben je dan? Ben je binnen of boeten?
4: Dan ben je boeten in die mooie, dat mooie natuurlijke theaters in de Skeerstein. Zo. De meesten zitten daar op stoelen en bankjes. Is er een pekendijs, is er een vertelling. En soms zitten 12 mensen, soms zitten 30 mensen. Dat varieert de hele dag.
0: En wat ben de tien? Zit je die of verst?
4: De tien, eerste voorstelling is half uur. En dan 1 uur, en dan 2 uur, en 3 uur. Dan kreeg ik vroeger de tram, heel regelmatig.
0: Ja.
4: Heel gezellig.
0: En dan kun je het zo omskomen, hoe is net een kaartje
4: te kijken? De hele dag daar omskomen, het is vergezen. Altijd een belangrijk criterium in Nederland. We beginnen om 10 uur, we gaan om 4 uur op. Je kan een bakje koffie krijgen in de Skeersteens. Dat is een permanente tentoonstelling. Over Petit Bijou, de verneemde zaak. Uit die had daar dus 30 jaar modesieraden uitgesteld. Dat is de permanente tentoonstelling. Dat is de Teun de Vrieskamer. En daar rind ik een muzikant om, dus het is wel gezellig. En wie hoop je op droog waar? Maar we hebben heel gezeur en al die weekend hitte verzeld.
0: Ja, maar wat cooler is misschien dan echt wel
4: heerlijk.
0: Lekker. En ik naar de tentoonstelling kist dus extra naar binnen rennen.
4: Ja, alle dwaren staan open, elke is welkom in de Artour. Dat is lekker cool.
0: Ja.
4: Binnen en boeten.
0: Nou, hartstikke mooi. Fijn dat ze er even over vertellen, woest Douwe-Kootstra. En dat je orenwiekers uit die maar een hele mooie Teun de Vries boekendij hebben.
4: En 2 oktober is de Teun de Vries lezing met Jan Boerstoel, de verneemde tekstcrewer, die voor alle grutten uit het Nederlands cabaret, Jasperine de Jong, Joep van het Hek, teksten schreven had. Mans 81 komt speciaal naar Vijwoorden en had een nieuwsgierige lezing over het lied in de Nederlandse literatuur.
0: Oh, nou, dat is ook nog heel leuk. En dat zit ik op een website?
4: 2 oktober zit ik op een website. De KL kaarten van krijgen.
0: Oh.
4: Ze staan in de regen. Dan wisten de vriers aan binnen en hadden literatuur.
0: Skeersteens.nl.
4: De website van Cultureel Historisch Centrum Skeersteens.
0: Hartstikke mooi. Dankjewel, Douwe-Kootstra.
4: Alsjeblieft.

0: twee films voor u besjongen. Een Franse en een Italiaanse. Nou, zullen we maar met de Franse beginnen?
1: Ja, nee, best wel.
0: Ja?
1: Als dat het was.
0: Ja. een film over The Goal.
1: Ja, we hebben deze week twee historische drama's. Dus de ene is Frans en de andere is Frans-Italiaans. Dus twee Franse historische drama's. Dat heb ik net elke week. Maar we beginnen inderdaad met The Goal. Résistance, zegt hij. En het is eigenlijk een film over de Tweede Wereldoorlog. Maar dan vanuit Frans perspectief. Dus we hebben al je dingen wel een soort Tweede Wereldoorlog films jongen. En nou zo het dus vanuit de Fransen. Nou, had hij net top presteert in het Tweede Wereldoorlog. Dat is wie niet zoals wie het dient, zien we de Duitsers. Dus het hoopt net oer. Dus die film die geeft, we zorgen dit alles tot de eigen van de Gaulle. Dat wie een man.
0: Die wie generaal, hè?
1: Ja, dat wie, die wie toen kreeg generaal. Wie een jonge kerel toen. En hij wie vluchten natuurlijk uit Frankrijk. Hij wie kreeg op die dan in Londen. En dat wie toen zei dat de Franse regering, die hier toen al heel gauw een deal sluit, maar de Duitsers zijn hun eigenlijk oerjong. En hij wie er helemaal in. Dus hij zit in Londen, maar ja, hij wie gewoon in een random generaal. Maar hij denkt van ja, ik wil iedereen nou verzamelen, die Fransen. En waarom vechten ze in die Duitsers weer? Want zo die Fransen, die hier toen ik nog al je koloniën, dat wie Cameroen, dat wie Algerije, weet ik het, daar zitten al je soldaten. Dus hij denkt, ja, ik wil die soldaten en dan gaan wij knokken. Maar ja, iedereen had zoiets van, ja, wie ben je zo? Want hij zei, ja, ik ben eigenlijk de nieuwe Franse regering. Nou ja, dus dat maakt iedereen dan maar leuk, hè? En net iedereen doet dat natuurlijk. Dus zo volgen we hem eigenlijk insistiert om, ja, om serieus genomen te worden. Dat is, want hij is eigenlijk maar alleenig en vindt opeens dat hij zelf de Franse regering is. En ja, vanuit zijn eigen zorgen we het dus. En zorgen we die hele geschiedenis van het Franse tijdens de Tweede Wereldoorlog. En nou is het eigenlijk een twaalhoek. Dus deze film door drie oeren. En dan zorgen we het eerste deel van die Tweede Wereldoorlog. Dus we zorgen een beetje zien opkomst eigenlijk van hem als generaal.
0: Ja, want 1942.
1: Ja, heel mooi is ongeveer. Ja. En ongeveer oormaat komt deel 2 komt dan in de bios.
0: Ja.
2: Drie oeren, zei ze.
1: Drie oeren, het is hartstikke leuk, vond ik het. Maar dat is ik, de Gaul, dat is wel een mooie vent. Het is eigenlijk een stripfiguur. Dus het is een kerel van 2 meter, mooi snorken. Kaarsrecht. En die giet aan zijn oers aan Churchill bijvoorbeeld. En Churchill, dat is natuurlijk een Brit. Ja. Vlokken, soepen, skellen, een beetje dik. Hè? Dus zijn oers aan Steven Fransman, of zijn Fransman, zijn stront eigenwijs, wist je toch? Dus ik ben eigenlijk 2 stripfiguren bij elkaar. Die heb ik heel erg ruzie, maar smaak hoor ik. Er zit natuurlijk actie in. Het is ook wel licht. Dus het is een fijne film. Ik kom er straks zo op. Begin toch? Hoi. La Primavera. En dat gaat over Vivaldi. Dus dan zitten we net in het Tweede Wereldoorlog. Maar we beginnen een zandje in Venetië. Vivaldi, La Primavera. En denk je, hoe ging dat ik alweer? Dat kon ongeveer zo. Nou ja. Knijter van het.
0: Heel bekend. Toen, ja. Heel bekend.
1: Dus nou, in deze film volgen we Cecile. Zij is als baby is zij eigenlijk de vondelinglijn in een klooster in Venetië. Dat gebeurde toen heel volle. Dus zij is aan opvoeden wordt zij in het klooster. En het is zij dat wie natuurlijk heel, ja, dat gongen wel omwaai, wist wel, dat wie een vrouwje die hier natuurlijk niks te vertellen in die tijd. En dat winnen al je van die keiharde nonnen die daar bovenop zitten. Maar ze leren wel lezen en scrollen en ze leren ik muziek maatje. En wat dienen ze dan? Omdat we heel veel van die band die waren ze opvoeden. Maar de besten die kwamen dan in bepaalde orkestjes. Die gingen dan spelen in het circus. En rieke mensen, ja, die doneren dan yield. Afhankelijk van hoe goed ze het voelen. En zij hier dat weeshuis dan weer yield. Dus dat is heel belangrijk als inkomstenbron. Nou, op een gegeven moment ging het net zo heel best qua muziek. En toen weer daar een Vivaldi. Een beginnend componist. En die kwam daar te lonen.

0: En die ging maar die vrouw onder de gang om te spelen. En hij schreef zelf de muziek. En nou ja, dat ging dus hartstikke goed. Dus we volgen vooral haar. Ja. En haar verhaal.
1: Want zij het talent van viool.
0: Zij is inderdaad de beste. En, maar er zijn al je struggelingen. Zij moet natuurlijk een beetje loskomen. Van al die nonnen. En dat werd dan direct in de eerste scène werd het al wissel. Die band die vinden dan een nestje kittens. En dan is het natuurlijk heel schattig. Wissel. En dan komt dan meteen moeder overste. Die dondert al die kittens in de poedermaistien.
1: Oh, vreselijk.
0: En die nukt het dan direct in de gracht in Venetië. Wissel.
1: Wat vreed.
0: Ja, het is direct na 12 minuten. Oh ja, de toon is gezet.
2: Andere tijden.
0: Ja, Sagoen dat. Maar die film is dus, dat klinkt al vrij zwier, het valt een beetje mooi. Dus er is een knaag in laken. De directeur van het weeshoes, die is natuurlijk die is ik altijd op dit yield, maar is ik een beetje clownesk figuur. Het is Venetië, het is maar die pruiken, ja. Het is maar die kostuums.
1: Het is een kostuumdrama,
0: ja. Dus het is een beetje, en dat is hetzelfde als deze film, maar de Gaulle. Het is, als je dan denkt van, god, dit spreekt mij ons aan de Tweede Wereldoorlog voor Frans, of dat Venetië, maar die kostuums en de viool, dan ben het superleuke films. Hey, om naar dat te gaan. Ja. Als zo is, ik heb eigenlijk een klap mooi. Nou ja, dan.
1: Dan lekker tussen.
0: Ja, dan hoef je er eigenlijk net in.
1: Nee. Want maar wat voel je gewoon van La Primavera als film? Heeft het die vermaken?
0: Ja, zeker wel. Wat wel wonderlijk is, dat die hele La Primavera is in die film net die end. Oh. Dus dat is dan denk ik een beetje marketing of zo. Dat ze denken van, oh ja, dat kent iedereen. Dus dan zetten we dat op de titel. Maar eigenlijk gaat het verhaal volle meer hoe Cecilia en Vivaldi die daar dan in wel een beetje bij komt. Nee. Dus het is ik een soort marketing truc om dan het verhaal hoe zijn wezens in Santje en Hoendert in Venetië te vertellen. Ja. Want Oost krijgt natuurlijk, ja, dat binnen achter de schermen ding. Ik nooit yield voor. Maar zoals ja, wat is zo'n film over Vivaldi? Ja, dan komt misschien de hele Europese doelgroep komt erbij.
1: Ja.
0: Dus, maar dat speelde ik wel echt in tijd. En Vivaldi had ik een hele grote rol. Maar het is net, dus het is een beetje dubbel.
1: Ja, ik heb het even opzocht voor zelfs. En ik heb begrepen, deze film kreeg Traje David Di Donatello Awards.
0: Goeiedag.
1: Ja, voor de beste muziek, het beste lood en het beste kostuum.
0: Nou ja, dat mag ik wel, denk ik. Ja. Maar het is dus apart, dat staat de hele Primavera dus helemaal naar jazz. Nee, dat is het wonderlijke erom.
3: En dus zei dus, daar gaan we het aan nog even verder hoor. Maar ja. Moest er nog iets, wie er nog een soort afrondend gebeuren?
0: Dat, ja, eigenlijk wie dat een beetje al de afronding van Crackers, de Gaulle, dat is traaie oer, hoe die Franse wissel.
3: Ja.
0: Maar als het interessant vist, dan is het superleuk. En sommige films die binnen echt zag hoe dat is. Ah, niet waar de wereld, ken je misschien het schelen, maar het record is sabot, ginner alsjeblieft in en dat. Is dit net. Maar het is wel bij beide films dat ze geschiedkundig kloppen. Dus dat is fijn. Wissel, de hechting wel van die films. Dat betekenen ze van alles en al wat. Het klopt in wol, gelukkig. Dus de tekst trekt er wat van op. En het is een twee heerlijke fijne geschiedenislessen.
1: Oké. Okay. Ja. Nou. Dank u wel, Janko, voor die recensie over deze twee films. Dit nog te zien binnen in Slieker, tocht ik heen.
0: Onder oren, ja.
1: Ja, onder oren. En hoor eens maar even ziekje.
0: Ja.
1: Goed, het is haast het zien oren. Dit eerste oren van op een uur zit er haast op. We gaan dadelijk verder. Maar nog werf een heel soort orenonderwerpen. Onder
3: Rikas.
1: Net stinnen erin.
3: En live muziek van Jan de Vries.
1: Ik nog. Dus genoeg te beleven naast nog bij op een uur.
4: Douwe Heringa neemt hij mij.
5: Een hele goede morgen.
4: Op een muzikale wereldreis.
5: Rihanna Givens komt uit North Carolina.
4: Muziek uit alle streken.
5: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
4: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
5: Prachtig natuurlijk.
4: Mai Douwe.
6: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
7: De Wijnloods en de Eco-keuken en de Pompmakkersvief op het Jerenveen. Des jochs de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
8: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
2: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
8: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% Worsum, voor de toekomst van Friesland.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Op en uit.

0: begin je mooi vierde met twaalf oren van op een uurt. En daarin hebben we live muziek van de beeldskusjonger en liedjeskreeuwer Jan de Vries.
1: In mooie meldijen verpakt hij verhaaljende teksten. Ja, daar spelen hij in de band The Feetwarmers. En in 2013 verschijnde zijn eerste cd Siele Roelsels.
0: En verder komt Klaas Wedel met de bloemen en de planten. En haast wat leuks organiseren. Kies nou wel wat reuring broeken. Stuur dan nou die bericht. Broek de Omroep app, zet die namen, noemer en activiteiten bij. En waar weet Berlie, we die channel nog wel even op?

0: Robbie Williams en The Road to Mendeley.
1: En we gaan even naar het beeld met de Friese beeldske troubadour Jan de Vries. Hij staat al voor ons kleren, want hij zal live voor ons optreden. Hij zal de titelsong van een album spelen, wat nog uitkomen moet. Dus we zijn heel benijd naar het zo zomaar kennen. Jan de Vries.
2: Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. Zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten het. Zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat hij de gebruiksaanwijzing niet goed lezen het. Of dat hij dacht van actie zo wel hoe het zit met plus en min. Maar we weten alle gaar wel van de IKEA.

Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. Zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat alles eigenlijk correct aan zo'n wezen moet. Zou zomaar kennen.

Nou, dat misschien niet zo'n goed idee. Dan heet het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf.

0: Al su máquina.
1: Kennen. Nou, geweldig. Jan is hik en tijn op de beeldse klei en hij skrult zijn verskes graag. Ik is zijn eigen taal en dat smiet van deze authentieke mooie pereltjes op. Dit verske hebben we al heel vaak op radio jet. Het komt ik wel eens van bij in op een duurt. Het is al een titelsong van een album wat er nog komen mat. Welkom Jan.
0: Dankjewel.
1: Wat fijn dat je er bent.
0: Ja, leuk.
1: Hoe zit dat in elkaar? Het album is er nog net, maar er zijn wel verskes elke maand.
0: Ja. Nou ja, dat is, je griem er heel lang met omvaken. En het is ook al wel even geleden dat ik wat uitbracht heb. Dus ik denk, er moet weer eens wat gebeuren. En, maar ja, voordat zo'n hele album klaar is, dan ben je zo weer een jaar verder, of misschien wel 2 jaar. En ja, ik denk, daar heb ik geen zin om op te wachten. En aan de andere kant, wat is een album nog? Vroeger dan bracht je een cd uit of een plaat. Maar dat heb je eigenlijk ook niet meer. Dus in principe kun je ook wel gewoon losse nummers uitbrengen.
1: Toen dacht ik, zie je gewoon een orde voor hem.
0: Ja, dus ik denk, dan begin ik met de nummers die klaar zijn. En dan elke maand dan breng ik één uit.
1: Ja, ik zie dat van wie komen op Facebook. Ja. Dat vreegt discipline, want het maakt wel elke maand er weer wezen.
0: Nou, dat blijkt nou ook dat de maand heel gauw om is.
1: Ja. Jeetje, ja.
0: Dus, ja, dan zit er wel wat druk op, toch?
1: Ja,
0: dus,
1: en helpt dat?
0: Nou ja, dat moet. Dus ja. Dan moet je zorgen dat er weer een klaar loopt. En misschien, ik kom nou zo sterk bij de nummers die het nog niet helemaal klaar zijn.
1: Ja, het is wel haast een beetje op, ja, dus dan was het echt wel naar bak. Maar is dat die stok achter de door dat het recht van zwaar dat iets makkerst?
0: Ja, dat is ook zo. Dat is wel. En ook wel een beetje flexibel. Ik heb nou ook. Ik had die laatste Walk On. Dat is dan Engelstalige. Die heb ik nou wel uitgebracht. Maar ja, er wordt natuurlijk niks in. Het is binnen 7 maanden. En, het is, dus die heb ik ook een maand doorgekomen. Dus dat geeft Michel ook weer wat ruimte in.
1: Heel verstandig.
0: Ja.
1: Nou, door is al heel lang mij de muziek. Wie had Iris wat lien, had ik een tour. Die kennen we ook al van de Brekker Cirkel.
0: Ja, dat was superleuk.
1: Dat was hartstikke mooi. En lang daarvoor, wie is toen ook al drok in de muziek? Hoe ben je ooit begonnen?
0: Ja, heel lang geleden, toen ik een jaar of 8 was, toen ben ik al begonnen met blokfluit spelen natuurlijk. En toen die leraar die speelde dan orgel en dat leek me dan ook wel wat. Dus toen heb ik dat een tijdje gedaan. En, maar op een gegeven moment deed dat ook wel. Ja, die leraar die ik had, dat waren geweldig. Die kwam bij me thuis en had de gitaar met en dan speelden we samen. En dat was heel erg leuk. Die had een flesje sterke drank. Die in Benbuur had dan last van de kiezen.
1: Oh dus ja.
0: Een slokje. En dat was heel leuk. Maar die man hij raakte bij de vrouw weg en die vertrok. En toen moest ik naar Sint-Anne, naar de muziekschool. En daar stond een streng christelijke man in een krijtstreep pak en daar moest ik etudes in. Ja, daar had ik niks met. En toen, maar ik duurde niet om mijn ouders te zeggen van, dat orgel, ik hou er met op. Maar die hadden een heel duur inkocht
1: natuurlijk.
0: Dus, ja, maar verduur. Dus eigenlijk wat op mijn 14e daar zat ik met de koptelefoon, zat ik mijn eigen dingen te doen op het orgel. Maar niet wat ik oefenen moest.
1: Nee.
0: En toen heb ik een hele tijd eruit geweest. En toen ben ik pas in een jaar of 20 of zo, denk ik. Toen begonnen de bandjes in het beeld met nog niks. En storing. En toen begon die muziek te komen. En toen,
1: want in die tussentijd, toen was je even motocrosser, toch?
0: Ja, toen ben ik ook nog een gras bij reis. Ja. Ik 50 cc gras bij reis, ja. Dat heb ik een aantal jaren gedaan.
1: Wat doe je? Daar is een hele verneemde familielid.
0: Ja. Die heet ook Jan de Vries.
1: Leek het ook op die?
0: 2 keer wereldkampioen geweest. Ja, die waren ook maar kleine krultjes.
1: Ja.
0: Ja. Dus dat waren neef van mijn hoid.
1: Dat zit in de familie, dat crossen.
0: Zat in de familie, ja. Dus dat waren wel een heel leuke tijd, hoor. Toen was ik een jaar of 20, 21 en toen begon ik wat weer te kriebelen. En toen heb ik een mondharmonica gekocht. En toen belandde ik bij Storing, een band van het beeld.
2: Maar Daniel Span ook, hè?
0: Nee, Daniel Span die zat bij Fuck.
2: Oh ja, Fuck was dat.
0: En uit Woerden kwam die. Daar hadden we wel veel contact met die man. En met Sietse Hoijma natuurlijk. Ja. Pieter Koopmans.
2: Ja,
0: Pieter Koopmans die kwam later wel bij Storing. Bij Storing speelt.

0: ervaring. Ja. Maar ik wou toch liever gitaar. Dus toen heb ik later heb ik toch een keer een kocht. En, ja, dus dat lang niet meer, vond ik. Dus,
1: maar dat is nog een hele tour, toch? Gitaar spelen leren. Ik had wel eens bezocht, maar dat voelde me raar al.
0: Ja, nou,
1: of gaat het bij die vanzelf?
0: Nee, dat gaat niet vanzelf. Maar als je iets wil, dan, en je oefenen genoeg, dan komt dat. Ja. Dan op een of andere manier.
1: En zo was dan ik multi-instrumentalist.
0: Ja, zo gaat dat. En toen, ja, heel later ben we begonnen met de Feetwarmers. En toen waren we nummers van de Pook spelen. En ja, er moest een accordeon bij. Ja. En nou ja, ik had ervaring met wat toetsen. Dus dan moest ik die accordeon maar leren. Dus toen, en we zouden naar Tsjechië met de kroegbaas van Oude Ziel toen. En daar konden we dan avonds in de kroegje spelen. Dus toen moesten we in 2 maanden tijd moesten we 40 nummers instuderen. Dus we hebben avond aan avond hebben we er zitten te oefenen. En met accordeon leren natuurlijk die erbij. Dus zo ontstaat het wat. En toen met de Brekbare Cirkel, ja, toen moesten we de Bluegrass spelen. Ja? Dus ja, toen, ik had ooit een dobro gekocht in Amerika op een vakantie. En nou, ik denk, dan moet ik dat maar meer met aan de gang. Dus, en toen mandoline moest erbij, dus die nog gekocht.
1: En dan spelen ze toen dat ik nog, alsof dat dus al heel lang dorst. Ja, dat vind dat ik echt foutloos. Elke keer weer. Dus denk, dat... Ja, vind ik wel. Heel steady bist toen.
0: Ja, dat valt teugen, hoor. Maar,
1: ja, ik dat net ervaar.
0: Dat gebeurt je nog, maar daar
1: dat
0: niet
1: valt
0: van.
1: Net op.
0: Maar dan moet je wel, ja, daar heb ik best wel even voor oefenen moeten natuurlijk. Dat niet
1: daar
0: heb
1: dus ik altijd weer zin in.
0: Ja, dat is dan wel leuk. Maar ik ben dan wel, het is nou wel klaar. Alleen toen verhuisde de buurvrouw en toen kreeg ik nog een viool, maar die hek aan de muur hangen.
1: Dat heb ik eerst net meer op.
0: Nee.
1: Nou, ik wil die horen hier wel bij jaren.
0: Oh, ja,
1: dat was
0: ja,
1: wel
0: nee,
1: een project,
0: nee,
1: zei ik. Ik ga hem tammen van de morren halen. Maar hoe wie dat in die tijd van die feetwarmers? Welke tijd ben we dan?
0: Ja, want dan ben wij begonnen. Begin in de jaren 89 ben wij starten, volgens mij. En dat waren inderdaad door die vakantie. Piet Braaksma, die oude drummer van Storny, die kon de kroegbaas en die ging naar Tsjechië met een oude camper. En die wou wel wat jongerijn met hebben natuurlijk, want dan konden we de kosten wat verdelen. En, dus toen ben wij met een heleboel in die camper daar naar Tsjechië. En toen zeiden we, ja, al die lui die konden wel wat spelen, maar niet met een ander. Dus we zeiden, nou, dan mogen we aan het repeteren. Dus zo ben we met, en toen noemden we onszelf de Feetwarmers. Aan de hand van de Beatfarmers, wat we dan leuk vonden. Dus en toen hebben we dat instudeerd en toen ben we naar Tsjechië geweest. En toen kwamen we weer om. En toen was het Sietse van Essen. En die regelde vaart en optreden in het voorprogramma van Flaco Jiménez in de zaal als of ik kon gaan verspelen.
1: Oh.
0: Dus daar hebben we staan. En toen, maar we hadden nog geen bassist. Dus toen, nou, Sjouke, de oude bassist van Storing. En die wou ook wel bij de Feetwarmers. Dus zo is het. En toen hebben we van Feetwarmers. Ja, dat sloeg nergens op natuurlijk. Dus zo, nou, dan doen we Feetwarmers. Dan betekent het ook nog iets. Dus,
1: ja.
0: Dus zo dat ontstaan.
1: Ah, en wat ben je nou van die hits waarmee ze van denken, oh ja, dat wie de Feetwarmers?
0: Ja, de Rode Star vanzelf en Moisje van de Met.
2: Ja, Moisje van de Met. Dat is de eerste die bij mij binnenkomt.
0: Ja. En de Emigrant, dat was in 2000 met Friesland. Ja. 2000 toen hebben we dat was de eerste Beelse nummer eigenlijk wat we speelden. We begonnen in het Engels vanzelf. En toen ben we echt met eigen nummers een hoop begonnen en in Bills. Dus,
1: Je bent officieel nooit gestopt, maar je speel je net meer, hè?
0: Nee, we zijn officieel nooit eindig, maar dat is in de coronajaar ben we eigenlijk gestopt. En toen, ben we... niet, we hebben geen spul of niks, helemaal niet, maar... dan is er handen wat uit en dan...
2: Maar maakt er net een Oskiers concert komen dan?
0: Nou ja, we zijn officieel nog wat stap, dus...
2: dan kondig staat om, als de laatste keer dat we als Feetwarmers optreden.
0: Ja, maar dan moet je dat allemaal weer instuderen.
1: Ja, dat is een heel grote werk.
0: Ja, dat ben ik ook bedoeld. Maar we zullen al 12 december eerder in Sint-Anne van oude Beelse bandjes uit de Beelse orkaantijd. En dus daar zullen we al een paar nummers spelen.
1: Oh,
0: dus,
1: leuk.
0: Ja.
1: En toen ben je met Gurp op een paard.
0: Ja, dat is
1: die kwart, dat eigenlijk in die toerrek al rond. Maar je had nog een paar dingetjes even boeten erdoor.
0: Ja.
1: Wat kennen mensen je hebt daar in zin?
0: We zijn 23 augustus in Appelscha, in de Koele. Een mooi amfitheater. En daar spelen we nog, dat is eigenlijk de laatste kans dat mensen naar zien kennen.
1: Ja, want Jim had de tour, trof Friesland, Makko.
0: Ja, die hebben we eigenlijk in mooie Aron. En toen stond Deuze nog. En

0: Er is nou nog één, de kroegbaas in de Oosthoek, die Rintje Kas. En die eet café de Oosthoek nou. En die wouden ze er heel graag hebben. Dus we zouden, nou, dan doen we dat ook nog.
1: Maar dan hoef je er beheren, want september,
0: dat is
1: uitverkocht.
0: Dat is uitverkocht, ja.
1: Dus dan naar de koelen.
0: De koelen, dat is vrij groot, dus daar kunnen mensen allemaal in. Dus daar lekker heen, dat is een mooie locatie.
1: Ja. Dus zo door stad te gieren met Gurbe en die eigen solo dingen ertussen trof.
0: Ja, zo ben je wel wat aan het omprutsen.
1: Ja. En dus is het nog een keertje voor u optreden, ik?
0: Ja, ik kan nog
1: dat liek het u hartstikke mooi. Dat is ik, hier van de noemers die stal uitbracht hast.
0: Ja.
1: Laat me dansen.
0: Laat me dansen.
1: Wat, ja. Wat voor verhaal zit er bij?
0: Ja, het is een beetje het dronkenmansliefde, gaat het wat over. Dus,
2: nou, dronkenmansliefde.
1: Dronkenmansliefde.
0: Ja. Nou, liekt het eigenlijk heel rooskleurig. Ja. Ja. Ik draai het weer op alle kanten, niks uit.
1: Nou, wie ben bedijd? We gaan er weer naar Harkje. Ja. Hartstikke mooi, dus toen er best, Jan de Vries. Ga er maar vast heen en dan vertel ik nog een lied verhaaltje. Die, dat is de Beeldske liedjes, schreeuwer en zanger Jan de Vries, mij hier van zien singles van een album wat er op een dag misschien nog wel komen zal. Maar dit is er al hier al.
0: Het zou zomaar kennen.
1: Zou zomaar kennen. Dit is Laat me dansen, Jan de Vries.

0: Mooie eindnoot van Leave Wonder Woman.
1: Ja, we krijgen dadelijk weer volop ten inspiratie van Klaas Spiekstra, want hij is waarom van vakantie. Als nou een vraag van hem hebt, stuur eens dan nou een berichtje.
2: Waar is die bij? Omroep Friesland.
3: Ja, Zitbal.
4: De 50ste editie van de 50ste Keerspartij van Vlaanderen.
3: Nog een keertje van oor.
2: De PC. Waarom?
3: Ja.
4: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
3: Wat een oorwinning.
2: En van Power oh, ik live op televisie.
5: Dit jaar gewoon niet in de droom.
4: Simmer in Friesland.
6: Wij willen wij.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis slim met Golden eSIM.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Reis slim met Golden eSIM.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Hey Remo!
13: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Hey Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
1: En voor het Frieske Nijs is hier Simone Scheffer. Goedemorgen. Boeren hebben gisteren actie gevierd tussen de Lemmer en Rutten langs de A6. Het verkeer hier er geen hinder van. Twee een ludieke actie, maar zijn 30 trekkers en zijn 60 mensen. Dit in verband met het stikstofbeleid van het regeer. Bouwboeren en initiatiefnemer chef van Avoort uit Bantegeer over het protest.
15: Kijk, het is een liefdadigheidsactie en... om eens wat van ons laten horen, want ja, zoals het kabinet het nu allemaal wil hebben, dat gaat gewoon de verkeerde kant op. Wij willen best wel veranderen, alleen dat gaat niet zo snel. En wat er nu allemaal op komst is, ja, joh, dat gaat allemaal veel te snel en we willen van alles.
1: Bij de Greense Strit waar in Ljouwt wie een justerjoen knallend te jaren krijgt voor de nacht kregen de politie daar melding van. Meerdere politiewijnen kwamen te plak naar die melding. Een pad van de stritten waar toch de politie afzet en mijn hoenwaard zocht naar sporen van shitterij. Neffens de politie ben geen onwijzingsvoen dat er een shitpartij west had. Er is net een verwoenen en de politie had ik net een onhouden. De 58ste editie van de swimmarathon hoe de IJsselmark het joert net terug. Er wordt tonger verwachten en daarom had de organisatie besloten de traditionele zwemtocht net terug in te litten. Zo'n deelnemers hoe nu het IJsselmar oerstekken van Starem naar Medemblik in Noord-Holland. En dat is een flink eindje zwem, 22,3 kilometer. Jereveen-trainer Robbie Veldman mat het morgen in de uitwedstrijd in Ajax tellen zonder Mats Echbring. De Jereveen-verdedigende racketje en FC Twente verliezen weken blessure en is voorlopig even uitskekelen. Een flinke domper, maar toch zocht Veldman vol kansen in de Amsterdammers.
16: Ze hebben natuurlijk al sowieso veel wijzigingen in de selectie met heel veel nieuwe spelers die ingepast moeten worden. Spelers die bij hun vorige club wat minder gespeeld hebben, dus ook in wedstrijdritme wel weer wat terug moeten. Een nieuwe trainer. Toch wel ook een wedstrijd op donderdagavond in Ierland met vandaag reizen en morgen nog voorbereiden en dan staan wij alweer voor de deur. Dus het is voor hun ook gewoon een druk programma. Dus ja, ik zie zeker daarin ook kansen voor ons. Alleen wij moeten ook wel met een hele goed plan komen en een hele goede dag hebben.
1: Het waren nog van de moon kind het nog wat reinen. De knik een klap tonger vallen, maar van de midi lost de steuring dat we nou uit te krijgen hebben op. En dan komt de zinnen er weer bij. Het is dan 23 rond 24 graden. Vannacht zakken de temperatuur naar 12 of 13 graden. Morgen is het wat koeler, maar maximaal 22 graden. En mandi nog weer wat koeler dan 21 graden.
3: Dat was het. U's bed. Mij beter.
1: Ja,
3: ik denk u's beter. Ja. Dank u wel, Simone. Meer nieuws vind je op omroepfriesland.nl en de Omroep-app.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
22: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
22: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
23: Op en uit.

0: Bounty Hunters. Hey, leven.
1: De tuintips van Klaas.
0: Het is weer Sofie. Klaas Piekstra, doe best weer ons koopbuus.
2: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Wat ben je blij als er weer bist?
2: Oh, ik ook.
0: Ja?
2: Ja.
0: Toen hast er weer nog tien.
2: We hadden weer, ja, we zijn weer helemaal opladen. Hè?
0: Nou, fijn. Ja.
2: Wie de laatste weekend met Shin Sin hierheen, maar nou winnen we wel.
0: Nou was er wel zin in.
2: Nee, niet.
0: Mooi. En ik zie al die mooie peerse, roze dingen. Waar zullen we het jou toe gaan?
2: Nou ja, dat is, dit zijn al je planten die goed zijn droeg te kennen. Ik denk, ik denk dat we het nog net genoeg goed droeg te horen hebben. Nee. Dus, maar dat vond ik de vorige keer ook al. Hè. Het gaat steeds zo droeg. En op een gegeven moment dan denk je, nou ja, kleer. Maar dat die inmiddels drie weken lien. En het had nog steeds net een spat rijnd.
0: Oh, nee.
2: Vanmorgen werd het een beetje vochtig bij ons.
0: Ja.
2: Heel pidripjes.
0: Ja, kwad.
2: Heel kwad.
0: Ja.
2: Dus, maar mocht een droege tuin jou dan, in mijn optiek, denk ik dat snow als een beetje voorwek je kist. Als het nog net zo volle die in hest en het is toch erg droeg, wek je een beetje voor, dan werkt de bui ook volle beter. Dus als
3: het
2: dan een buik krijgt.
3: Maar als het nog net bereiden moest?
2: Dan net?
3: Nee.
2: Nee, dan is het gewoon wachtje.
3: Ja. Precies. Altijd een bereiding, dat is er nog net gelukkig.
2: Nee, hier in Noorden is het volle minder droeg als in de rest van Nederland. We hebben vakantie een beetje voetwest in Nederland. En dus just op plakken dat het volle slimmer is. Mijn werd er te kwad. Nou zitten wij nu gedeelte in een polder, dus wij zitten wat leger. Daar is sowieso minder last van de droogte. Maar dan ben we op jem bij die, dan liet ze de kapjes, dus just boppies, just de staden gewoon keelder worden.
3: Ja.
2: Dus ik hier al in de holle om die wat wetter te gaan, peren wat speciale bij jem.
3: Maar door zou je dus even voorwerkje, want er wordt nou wel wat ruimwetten verwachten na je weken. Dus eigenlijk is het goed om nou alvast wat te bruinen, want dan zakt dat wetter.
2: Als er een bui komt, dan werkt het er.
3: Ja,
2: ja, en dan werkt het in die wetterjaar werkt het echt beter. Dus mij zelfs in een bui, als het een beetje rijnt, zet rustig die wetterspul om. Dat is, dan gaat het lekker dubbel op, want dan krijg je net zo volle wetter. Maar dan werkt het de meeste, want het maakt het bovenste laagje, maar dat wordt vochtig vaak.
3: Ja.
2: Dat zie je heel vaak het meeste wetter jouw. En jouw is dus, en dan is de groen mooi wiert. Maar als dat bovenste laagje er al helst, dat stoozongen, dat is krijgt vochtig waan. Ja, een centimeter kan dat verdampt samen weer. Dus als het wetter jouw staan, viel even in de groen, dat het echt, het moet eigenlijk gewoon 20 centimeter diep met het wil komen. Dus dan is het echt wel, als het wetter jouw vroeger in de kwekerij dan dienen we 30 millimeter droer hinnen. En oors dan dienen we het net, zeg maar. Of
0: ja,
2: net,
0: ja.
2: Maar was echt wel al 30
0: ik
2: millimeter.
0: Ik kom dan uit de wetterput in een amer en dan gooi ik er een hele... Dan gooi ik er een hele amer door. Is dat, denk ik, nou, zo dit nog net vierste volle wezen?
2: Nou, had het erin loeken. Had het hier het om erin te loeken. Net, okay. Absoluut net. Nee. Gewoon, wij zelfs voordat wij voortgingen in onze eigen tuin, hebben gewoon echt wel het dubbele doen. Echt het goed wie het weer. En helemaal trotdrongen. En het had nou gewoon drie weken in wetter gewoon. En het is eigenlijk nog steeds, het is nog steeds green, like het zou zeggen. Het nog wel het van wetter. Ja. Het viel in de groen ook heel droog. Maar ja, de planten met ik een beetje watelmeidje. Dat verneemt nou ook in de bestrating ook, bij Bjemmen in de buurt, hier en daar een tegeltje loszitten. Ik is er gewoon zien dat of vielen dus eigenlijk, dat de Bjem watelmeidje binnen om wetter te zieken.
0: Ja.
2: En een jonge Bjem, want wij hadden een oude boppenlaag die droog is, maar een Bjem die gaat natuurlijk volle jipper. Dus die als er geen storende laag in de groen zit en hij is goed planten, dan komt er achter dat is de groen goed losmeidje, maar vooral onderin. Vooral als wat zwedere groen hast. Huddere groen. Maar die Bjem die zit gewoon helemaal met in het groenwetter. De capillaire stijging. Het wetter is als een. Wat groen is als een suikerklontje. Er een beetje wetter onderin zit. Het groenwetter dat loekt omheeg in die groen. En daar gaat de BM in zitten. Zakken dat wetter, dan maakt die BM die maat naar de diepte taal om dat te pakken. Rijdt er het net, dan is er waarschijnlijk net fit genoeg, net vitaal genoeg. Of hij is te oud. En dan redt er dat net. Maar het is eigenlijk ook gewoon een, ja, ook een natuurlijke selectie. De sterkste bleeuwt oor. Dat is, zo werkt het.
0: Ja. En toen was mooie planten, Biddy. Misschien kunnen we het er even over.
2: Ja, dit is alle jaar. Jessen kan heel goed zien droogte. Lavendel hak mijn naam.
3: Ja, dat roeken we.
2: Ja, heerlijk. Die kan behoorlijk goed zien droogte. Ook alles wat griesbladig is, kan goed zien droogte. Naar de langste dijven en treden we weer omknippen. Voor degene die de minatuinhoorn gaan, helemaal uitbloeit weer. Of wat er nou nog steeds uitbloeit is, knip de oude blom eruit. En hij rint wel weer uit. Kattenkroot, nepeta. Heb ik al heel vaak mee hoorn. Dit is een beetje een Persian Blue. Dit is een beetje een legersoort. Lampenpoetsers, yes. Het grappige is, deze slurpwetter bij u. In die potjes, lampenpoetsers, yes, slurpwetter. Als de potentilla hast. Ik kan even in een klein bakje het is een potentilla. Dat is een de ganzerik. Meestal nemen ze de gele ganzerik, maar dit is een roze. Hij is er in het oranje. En juist in de gemeente toen vaak in geel steen. Als mijn blompotje heeft te steen, dan heeft er alle dagen heeft er liters nodig. Als mijn tuin heeft, dan kinderen hoor hele droge tuin groen. De olijfwilg. Eliagnes, ik kan wel vaker mij als Haag. Ken ik ook griezelig goed door Huddewien. Zit op Ameloon, hebben we al in de blombakken steen. Dat is ook het enigste wat er goed groeien wil. Ik bedaad op de Huddewien en Wiens op de Huddewien. Het laatste huis wat in Wiens zit, had er ook een Haag omheen steen. Daar wil ik niks zoals groeien. En dit wil, de hele Huddewien wil goed groeien. Maar dat hij goed op klaaigroen, huddegroen en droogteminnend. Enorm droogteminnend. Dus in pad ook heel erg mooi. Cotines. Met een mooie rede bladen. Die kan goed door droogte. Spireas kan er goed door. De hibiscus kan echt behoorlijk goed. Denk ik maar aan Zuid-Frankrijk. Wat komt in Zuid-Frankrijk te zien? Nou, dat is onder andere echt de lage stroomeria. Is een wintergreenende plant. Net heel winterhut als er nog net heel grut is. Dus maar ja, we krijgen steeds minder strenge winters. Deze die just in Zuid-Frankrijk bij Boston steen en in Italië en ze ek. Dus het bloeit heel mooi, heel zuidelijk. Dus als het wat apart zien in het tuin was, dan is een lage stroomeria echt best wel een keer leuk om erin te zetten. Nou, de Echinacea heb ik natuurlijk al volle vaker mee. Ook griezelig goed zien droogte. De verbena soorten, kan ik ook griezelig goed zien droogte. Ik heel grappig, als mijn blompotje is te steen, zoals bij ons, hij is als eerste droeg. Maar in de tuin, dan wattelt er heel bot en dan gaat dat gewoon trouw. Nou ja, vlinderstrukken, ben natuurlijk die just in Frankrijk en oorlog bij de Diekenland steen, gewoon in de voegen groeien ze. Ja, die kan ook griezelig droeg steen. Al hier juster een klant die hier mijn blompot steen en het woon net. Hoe griezelig goed er mee bezig, maar dan, dat zit hem gewoon in die wetterhuishouding, juist of te volle wetter, hè, dat het net vol, of te weinig wetter, want het kist ik alle, als we alle dagen die blombakken oervoerst, hè, maar dan, dat zit hem gewoon in die wetterhuishouding, juist of te volle wetter, hè, dat het net vol, of te weinig wetter, want het kist ik alle, als we alle dagen die blombakken oervoerst. He, dus net even in groenfields, hoe vochtig is het? Ja, dan is juist dat ze ik weer om erin. Dus in blompak is het gewoon verhipte moeilijk om dat goed te doen. Kist de plant wel enorm goed helpen, trog hem voeding erbij te gaan. Vloeibare plantenvoeding of organische mest. Deze meesten broeken toevallig koeienmest, maar er zit te weinig in. Koeien, dus dat ook verrijkte organische tuinmest. Dus dat is het allermooiste. En er staan ook lettertjes op wat erin zit, NPK en de hoeveelheden die erin zitten. Koeienmest zit dat net op, want ze weten het gewoon net. Er zit net zo vol in. En vloeibare plantenvoeding, daar zit ook alles in wat een plant eigenlijk nodig heeft. Dus daar maken ze hem volle sterker en weerbaarder mee, dat er beter in vocht kan en beter in droogte kan, want dan maken ze hem vitaal.
3: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk bij de mensen het precies hetzelfde. Als het zwak is, dan kist net goed in de hitte. En, dan, en als dan de verzwaring net helemaal goed is, ja, dan krijg je het zwier. He, dan mag het echt vertroetelen worden. En als het goed voeding heeft en goed, nou ja, dan doet het echt beter.
3: Ja. We hebben een vraag gekregen, Klaas. De hortensia is heel dol uitdroegen.
2: Ja.
3: Wat nou?
2: Wat nou?
3: Ja, wat nou?
2: Ik zoem alsnog gewoon wetterjaan. Ze kunnen helemaal verbronnen. Maar het is vaak ook een bescherming. Een plant die sluit gewoon blijft om vat te komen dat er meer water verdampt. Dus zoest in principe dat een plant steeds droog zit en hij is vrij grut, kist hem in principe ook wat takken eruit knippen. Dat is gewoon minder blijt erin krijgt, dan verdampt er minder, dan loekt er minder, had er minder van een wattel nodig. Want die kan gewoon net meer opnemen. Dus dan krijgt dat er verdroogd en dan sluit die plant die sluit het ding om vat te komen. Dat zien tak net uitdroeg het. En die tak, daar zit het eigenlijk het meest wichtig in. In die tak zit zijn knop voor volgend jaar om u te rinnen. Dus als hem gewoon steen leest, njoggen van het zien keer beschermt er de tak sabot, dat die aasen gewoon weer mooi uitrint. Als hem wat voeding juist, dan is er vaak niks aan de hoorn. Dus het lijkt het nou helemaal, maar het is een bescherming van de plant. Hè. Dat is eigenlijk ook het mechanisme dat altijd heat is en het zin is die er val op. Dan is de plant ook hinging in. En dan kan er zelfs wetter genoeg. Als een hortensia die de blijden hing je had, dat kan best wijzen dat er kletstrovierd is, maar letter het blijd hing je. Dan je te zinnen bij een del, dan verdampt er wat minder wetter.
3: Ja.
2: Dus dat is een heel mechanisme wat erin zit om dat te voorkomen. Ja. En ze liet ze ook blijd vallen om gewoon te vatten komen dat er nog meer verdampt. Ja. Dus het is gewoon al je bescherming. En zolang dat het takje goed is en de knopjes die erin zitten, dan rint er wel weer uit. En dat is bij die jesse eigenlijk. Ik zei dat verdort ik helemaal. Dat beschermt zich ook. Maar in de groen bleef het vaak wel goed. Kist wel vaak had dat tere jeskes wel verdwijnen. Want een heel soort vragen komen op het stuit door het jes. Komt het nog wel goed?
0: Ja, dus
2: dat is
0: ook
2: het eerste wat dit. Ja. Dat komt omdat vaak jes wordt continu eraan hellen. Wordt niks weer omjoen. Dus door organische stof in de groen. Hè, de compost die ik altijd zei, struikcompost. Oer die borders in de winter en oer die jes in.

0: dat brengt organische stof in de grond wat vocht beter had. Dus dan heeft volle minder last van deze vochtprobleem die we nou hebben, als dat goed hast. En er kunnen we wat tere gesjes kunnen verdwijnen, maar het meeste komen we er de grond bij. Als dat voorkomen was dat een gesmat net heel mooi meer is, dan is het nou een heel mooi moment om in dat wetter, he, geen slagbuien en dat soort dingen, even een saaibeurtje te aan. Gewoon even op naai trosje zien. Gewoon door heen struiven. Dat groeit aan gewoon weer. Trot al de gas in. En dan verbetert die gasmat gewoon weer. Want een pakje gas zie je het. Goed gas zie je het. Besteedt uit iets van 15 soorten gas. Okay. Dus dan krijgt die mooie, het mooiere gasson ook weer om. En het besteende bleef ook gewoon zitten. Dus dan, nou ja, dan heeft hem een heel stuk opknapt. Verticuteren en dat soort dingen zoek al je net om beginnen. Dan sloopt het eigenlijk nog meer. Wetterjaar prima. En als het net shitje was, hè, dan kist ik even een bemesting toepassen. Net een overbemesting. En net in slagrijn. Maar ja, dat is, dan wacht je dus eerst naar hem tot een beetje vochtig is. En struik dan even wat mest. Dan schust dat het heel snel weer herstelt.
1: Nou, doe haast
0: maar het gaat net te geren mij, zie je het.
1: Oh, nee. Oké.
0: Okay. Want zie je het, als een shitje uitrint en hij krijgt een bemesting op een wattel, dan verbrandt het watteltje.
1: Nou, ah. We zetten weer stikvol informatie. Doe haast dus weer geweldige tips, Jong Klaas. Hartstikke fijn dat je er weer wist en tot na je weekend.
0: Tot na je weekend.

0: André van Duin, Als de zon schijnt.
1: Op en uit.
2: Erop uit.
0: We zijn weer aan kan bij Net Stinnen erin. Altijd een heerlijk item. Want de tips die vleerden die om de eeren in de hele kwarte tijd. Zo hing het Ezra Middelbos aan de telefoon.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen, Ezra. Wat heb je bij jou in tenaat?
3: Nou, orenwieke sneeuwen 22 augustus van 10 tot 12 organiseren wij een garage sale.
0: Een garage sale. Dus dat betekent, ja. Kun je bij mensen al hier in de garage of hoe werkt dat?
3: Nou, dat is wel het officiële idee. Maar ja, natuurlijk net iedereen had een garage of een oprit. Dus, hè, dus maar ik woon in een tuin. Maar we noemen het nog wel de garage sale. En we gaan inmiddels 50 deelnemers. Dus dat is een groot succes, vind ik.
0: En wat voor spul kunnen we daar verwachten? Als we daar over de week heen gaan?
3: Ja, iedereen is dat voor zich. Maar we komen gewoon uit van een beetje rommelmarkt idee. Hè? Mensen zullen wel kleren, bannerspul, misschien wel wat antiek of vintage. Ik denk dat er voor ieder wel wat wils is.
0: En heb je hem dit alles jaren, Dien?
3: Nee, nog volgens mij net.
0: Dus het is spannend wat er nou ook op aankomt.
3: Ja. Dat denk ik wel een beetje zenuwachtig hoor. Ja. Maar het gaat idee of we het wel een groot succes. We hopen op mooi waar. En dan net de heat, droeg waar. Dan soort verschillend wel voor de grote opkomst.
0: En dan is even mooi door de dwarke te naadstruinen. En waar wit. Ja. Tiks nog een mooi vergiet op een kop. Of precies. Een peerlezen. Of een oude fiets.
3: Ja, en dan vanmiddag wordt de plattegroen openbaar maken op een Facebookpagina. En dan ik de deelnemer adres en de kist daarop zien. Een hele grote lijst. En de kist de adres en ik herkennen onder de vlag die u hingt.
0: Nou, dan komt het altijd goed. Dus succes. Ik wens je hem een hele... Nog één keer orenwieken.
3: Sneuwen.
0: Ja, zaterdag zeg ik dan natuurlijk.
3: Ja, zaterdag. Ja.
0: En hoe laat begint het?
3: Van 10 tot 12.
0: 10 tot 12. Nou, dat komt helemaal goed, Ezra. Ik wens je hem een soort willen.
3: Hey, dankjewel.
4: Goeie
3: zending. Hoi.
4: Ja, dan geven we naar Karin Gort in het Tjom. Goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen, mijn Karin.
4: Ja, hoi. Karin, je hebt een mooie tuin en er is waar wat leuks te beleven.
2: Ja, klopt. Woensdagmiddag is er in onze tuin een theetuinproeverij. En dat houdt in dat mensen thee kunnen proeven van de kruidenkraam en daar een korte uitleg over krijgen. Maar waar het vooral om gaat... is om met elkaar de tuin in te gaan en te kijken welke planten, wortels, bloemen, bladeren we kunnen gebruiken om een kruidendrank van te maken.
4: Ja, en waar moet ik dan aan denken, Karin? Wat voor planten en kroeden ben dat?
2: Nou ja, een heleboel bloemen kun je gebruiken. De goudsbloem, madelief of de roos. Maar ook bladeren van de braam, van de framboos, van de brandnetel, van een heleboel bessenstruiken kun je gebruiken om een thee van te maken.
4: Een
2: thee mag je niet noemen, want het is natuurlijk niet de theeplant zoals in echte thee zit. Dus daarom noem je het eigenlijk, moet je het een tisane of een infusie noemen. Maar dat is zo'n ingewikkeld woord dat ik het gewoon maar gewoon kruidenthee noem.
4: Ja, en dat kennen mensen dan dus zelf maatje?
2: Ja, we gaan het met elkaar klaarmaken. Er zijn sowieso een paar theeën te proeven die ik van tevoren al heb klaargemaakt. Mengsels uit de tuin. En daarna gaan we met elkaar door de tuin om een eigen kruidendrank te maken. En daarnaast zijn er ook allerlei lekkere eigen gemaakte hapjes.
4: Oké, hartstikke leuk. Dat is dus Nijwieke Waasdi te midden, hè? Ja. Hoe let en bij Matse Wezen?
2: Van 14:30 tot 16:00. En dan is het op de Wommelerseweg 58 in Tjom. Natuurtuin Nuchter.
4: Hartstikke mooi. Dank u wel, Karin.
2: Jij ook bedankt. Mooi weekend.
4: Hoi.
0: Marinus Sandeman hebben we aan de lijn. Er is vanmiddag wat te doen in Molk. Waar? Wat is dat?
5: Dat klopt helemaal. Wij hebben een after summer party.
0: Een after summer party?
5: Ja, dat is de afsluiting van de zimmervakantie. Daar kunnen allebei vanuit de Zuidwesthoek naar Molk waar komen. En daar hebben we springkessers, stormbaan, rodeo's dier, Gaatse bospak komt jongen. Dus een hele beetje vol plezier.
0: Nou, en heb je hem dit alles jaren die in die Molk waar?
5: Ja, dit is bij de springkessers is dit het tweede jaar. En daarvoor gingen we wat iets Oud-Hollandse spelen. En het is een beetje uitgegroeid, maar nog voor het vierde jaar hebben we dit uitgegroeid tot een springkessenfestijn.
0: Ja, want je hebt toch weer met de band het leuk afsluiten, de vakantie?
5: Ja, dat klopt helemaal. Wij willen graag wat doen. En we zijn als dorp, dan hebben we zo'n soort verenigingen en vrijwilligers. Dat we die krachten wat bundel je dan... ik heb er een heel mooi feestje van, maatje.
0: Nou, dat komt vast al hier goed. Hoe liep het mij het waar?
5: Nou, tot nu toe liggen het op een buienradar droog te blijven, dus daar gaan we maar vanuit. We hebben vanmorgen wat rein gehad, maar dat weet iedereen het opbouwen. En de benen om 2 uur komen, dan gaan we ervan uit dat alles weer droog is.
0: Nou, hartstikke mooi. Vanaf 2 uur dus in Malk, waar een after summer party. Gaatse Bosma, die treedt ik nog op, zeg ik.
5: Ja, klopt.
0: Dus het wordt een groot feest voor jong en oud. Dankjewel voor het bellen, Marine Sanderman. En een mooie middenweesk in Malk waar.
5: Nou, hartstikke fijn, dankjewel. Voor degene die trouwens weten willen waar het precies zit, dat zit op een Lutse Polen.
0: Oh ja, dat is een goeie. Nou, bedankt.
5: Ben ik nog.
0: Oké. Heb je zelf nou ook een tip, een tintje van, god, dat wil ik hun nog even witte litten. Dan kist dat even een appje sturen, dan komt het te lanen. En dan kist ik nog een mailtje sturen, mijn agenda, mijn e@omroepfriesland.nl.
4: Ja. En daarmee ben we haast aan de aankomen van dit oren van op en uit. Azen hebben we nog een oren en dan onder oren de première. En die gaat door het Eerbeloftspel in Burgum.
1: Krijgt allemaal in de mail.
6: Hij is vergees en hij is superactueel.
7: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
8: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus
9: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
6: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water, door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Op en uit.

0: Ja, wie vleende hier, Geertje de Vries en ik vleende op en nu te treden oren van een vleende we tunie. Ja, Klaas die zit hier al swingend onder tafel. Die zei, wie mag hier fleurig wezen? Nou, dat ben we. Want we hadden met Klaas onder de tuin, maar we gingen echt naar een tuin in Oranje Woud. En naar een wieren kunstexplosie in het centrum van Ljouwert.
1: En na Jelbe Tolven hebben we door het Iepenloftspul in Burgum. Ik wil Libje. Regisseur Romke Gabe draaier die scoot on en hij neemt ook een paar spielers mee. En dat stik vertelt over een menselijke en meerskippelijke strijd, Sjoen en Jetwere. Oftewel, ik wil Libje.

0: En dat weer Fleetwood Mac, My Don't Stop.
1: Deze zomer hebben we in op een uur alle weken een tuin van aan tafel. En ze binnen alle keer lid van de vereniging en het blad Groei en Bloei. En in de zomer iepen je ze haar tuin. Deze week binnen onze gasten Jochem en Anneke Limburg van Oranje Woord.
2: Goedendag.
3: Goedendag.
1: Welkom beiden. Je zit al een mooi boeket op tafel, dus ik ben heel nieuwsgierig. Wat voor tuin heb je?
3: Ja, wij hebben zullen we het een romantische tuin nemen?
2: Ja, dat denken ze ik nou dat wij romantisch zijn.
1: Ik denk dat Anneke nog een beetje die kant uit mij, want ik zie wat boeket, maar net Anneke. Ja,
2: Zijn goed.
1: Ja, zijn goed. Een romantische tuin.
3: Nou ja, wij zijn van de netjes tuin. Je hebt verschillende stromingen ik in de vereniging. Hè. Sommigen moeten allemaal wat roegten en dit, maar wij zijn wel van de kansjemeerderij en dat soort dingen. En borders en een greentetuin hebben we erbij. En mooi uitzicht. Als het in Oranje Woord, ik weet niet of het bekend is, maar als het op die uitkiektoren zit, zoals bij u in de tuin.
1: Oh, wat leuk.
3: Dus daar dan wist ongeveer wat.
1: Ja, en hij heeft een lietse tuin, een grote tuin.
3: 1400 vierkante meter.
1: Nou, dat is een knappe tuin.
3: Ja, grutter hoeft ik net.
1: Nee, want dat al die bij de kansjes netjes stutsen worden.
3: Maar dan is, het wel, ja.
1: Dan is dat een protte werk. En hoe doe je hem dat te geren, Anneke?
2: Nou, hij is meer van gas en de kansjes stekken en het grutte snoeiwerk. En dan heeft er bijvoorbeeld zo'n elektrische apparatuur op accu en dan dat er heug komen kan. Ja, dat ding weegt 6 kilo, dus dat is mijn oude sfeer. Dus het is toch wel weer de traditionele rolverdeling van hij doet het zwaar werk.
1: Ja, altijd werkend.
2: En, ik ben meer van wat wij steermut en van ontug plusje op een knibbels. He, want onkruid groeit nooit op ooghoogte, dat groeit altijd op een grond. Dus je ligt een soort op een knibbel.
1: Ja.
2: En daar had ik net zo van.
3: Ben ik de teer verbouwd?
2: Ja, verbouwd, zei
3: het. Nee, maar
2: goed, dat over te geven. Het is dus beide hobby's. Ja, als ik het alleen nog dwaar moest, dan zou ik net volle nog dran hebben. Maar we dachten het altijd te geven.
1: En altijd is dus al jen dat je hem dat zou doggen.
3: Ja, nou, ja wij zijn er nog van oud 83, dus wij zitten er al aan een schofke, ja.
1: En altijd zo mooi netjes houden.
3: Dat weer, ja.
1: Wat knap.
2: Eerst hielden we maar 400 vierkante meter. En toen ging die boer met pensioen en toen konden wij als buren. En naast dus ik en daarnaast aan de andere kant, die konden allemaal stikken bijkepen. Toen hebben we er
3: 1000 vierkante meter bij.
2: Ja, 1000 vierkante meter
3: bij.
1: Ja, en dat hij hem dus ook helemaal online.
3: Ja.
2: Ja, dan kei en hinders. En nou, ik kreeg toen een dag te kriegen. En ik mocht eigenlijk net niet eens op een fucking steen, maar ja, die tuin moest wel aanlijn worden. En er stond gewoon zo een Jochem wat met de tuinslang door de tuin erin. En van, om de paden zou Demman. De slangen maar wat sa en de slangen wat sa. En nou ja, toen je begon te graven en te straten.
3: Ja, het is aardig slagen.
2: En te hakje bouwen. Ja. En ik ben begon te planten. Nou ja, je plant je maar terug. En je beziek je protte tuin. Ik bijvoorbeeld wel in Engeland en in Friesland en in Frankrijk. En hoe we maar tuin binnen.
3: Ja, ideeën nog aan, hè?
2: Ja, ik. Maar ik zie hoe dat noord dat. Ja. En leuke combinaties. Of migraan wetterpartijtjes hebben. Dus die hebben we. Een vijver en waterornamenten. En griënte tuin van 100 vierkante meter. We hebben protte uit eten.
1: Jee, maar dan hoeveel uren in de week ben je hem dan wel net in de tuin?
3: Oh, dat tellen we net.
2: Nee, dat tellen we net.
3: Ik zou het net weten.
1: Dat liep het niet haast een hele baan.
3: Nou ja, maar goed, wij hoeven niet meer te werken, zeg ik dan. Dus wat dat, maar we dienen het oorzaak.
2: Nee, dienen het week toch?
3: Ja, dienen het Maar goed, het is een hobby, hè?
1: Wat brengt het? Dat je hem dit zou echt per te geren, zou die tuin onderhouden?
3: Ja, een honger heeft een hobby.
1: Eten?
3: Ja, dat denk ik maar. Het is echt aardig iets.
1: Ja.
2: Ja, en dat het mooi uitschut en dat het een fleurig geheel is. Ik hou wel van kleuren in de tuin. En dat het mooie combinaties binnen en in heugde oprint. En dat net een plant van 4 meter vooraan stiert, dat je die wat erachter stiert net zo.
1: Nee.
2: Moet er mooi oprinnen.
3: Ja, dan keep je een plant die mij dan maar 30 centimeter heuvel, maar die blikt ineens zandig.
1: Oh ja.
3: Ja, dan moet ik weer aan het, maar dan moet er naar achteren.
1: Oh ja, maakt die verpleerd.
3: Ja.
1: En wat heb je mooie dingen hier in dit boeket?
2: Nou, wat ik hier bijvoorbeeld heb, dat is artisjok. Die litten we altijd bloeien. Ik heb die planten in de tuin. En die kan je eten, maar wij vinden ze heel mooi bloeien. Dus we litten ze gewoon bloeien. Hij de wiekenlal van, dat is die. En die. En floksen heb ik een heleboel.
3: Ja.
2: Rozen en blauwen.
3: alle kleuren.
2: Hoor. En deze blauwe, waar zit die? Deze, ja, blauwe.
3: En
2: hertshooi. We hebben ontzettend last van damherten, maar dit is hertshooi en dat lussen ze net. Ik
3: nee, dat
2: is
3: hertshooi, maar dat
1: maar ze hoeven het net. Nee.
2: Gelukkig
3: nee,
2: maar.
3: Even voor je, wij hebben daar een heel groot stek omheen zetten moeten, want al die herten, die voelen die groene tuin ook wel lekker.
2: Oh. Oh. En, ja. De blommetuin.
3: Ja, rozen ben ik helemaal gek op. Ja.
1: Dat iets is op?
3: Ja.
2: Mijn stiekelen al.
1: Nee.
3: Ja, ben krek uit.
2: Ja, zeker weten.
1: Oh, dus die wil je net in de tuin?
3: Nee, ik ga van dat wildgaas.
2: Ja, in de tuin. Dus, Jorielien en 12 meter heug wildgaas hek omheen zet.
1: Och,
3: en naar de dik daar, dan doe ik ze jong, dan doe ik een stekker voor. Want ze rennen over de dik, gewoon.
1: Nou, dat klinkt wel heel idyllisch.
2: Ja, zo heet die Suzik, idyllisch.
1: Oh, nou.
2: Maar ja, dat zei je tot toen we daar kwamen te wijnen. En toen stond op een plantenbak.
3: Ja.
2: En toen wie die plantenbak en dus die plantenbak aan de kant. En toen wie mijn man vrijwilliger bij Paradies.
3: Ja, hebben we toen gewoon Traaien of jou Eline.
2: Ja, in
3: zo'n kunstroute.
1: Ja.
3: En toen kwamen al die Hollanders, al die artistieke mensen, die zeiden, wat is het hier toch idyllisch. Okay. Ik zei, ho, ho.
2: Ja. Ja.
3: Dus toen hebben we het weer op het huis zet.
1: Oh,
3: toen
1: hebben
3: we het
1: weer
2: op het huis zet.
1: En je mag eigenlijk een stekjes karen, klopt het?
3: Ja.
1: Steert dat bij hem van het hoes? Of
3: ja,
1: het
3: in de berm. En wij verkepen je stekjes. Zij maken de stekjes.
2: Stekjes, ja.
1: En vinden mensen dat leuk om dat mee te nemen?
2: Dat denk ik wel, want dan mist regelmatig wat van die karen. Oh, er zit een jilt in het blikje.
1: Ja,
2: dus
1: dat is toch ik wel leuk? Vind je dat dan leuk om te delen?
2: Ja, ik vind het ook leuk om stekjes te meiden en om te zien dat ze aanslaan. Want het ene, dan denk je van, nou, dat met makkelijk wollen. En dan wordt het niks. En nog eens denk je, nou, dat zal wel net wollen. En dan wol.
1: Ja.
2: Dus dat is wel, ik word wel leuk om te dwaan. Toen zie ik het net, hè.
1: Nee.
0: En wat mij nou nog wel interesseert, je hebt een prachtig boeket maken. Die kleuren, die ben heel mooi op elkaar afstemd. Hem dat in de tunic, dat het zo mooi op kleur is, al ik, hè?
3: We hebben wel een hoop kleur. Maar of het nou allemaal... Wij houden er ook wel van.
0: Je bent net een hoekje PS en een hoekje geel.
3: Nee, dat
0: je
3: vroeger zei, dat moest op kleur. Dat hebben we nooit meer.
2: Nee, we hebben nooit de trends volgt. We zetten ze lauwer dan dat we ze volgen.
1: Oh, je bent trendsetters.
2: Dat maakt stil er nog van, maar... Ja, want dat vind ik niks. Op kleurtuinieren en tuinkamers. En, dat zijn allemaal van die trends, het gaat alle keer weer
1: maar
2: voorbij.
1: Maar volgens dan een oude traditie of die eigen gevoel?
2: Mijn eigen gevoel. Wat ik mooi vind, dat doe ik. Ja. En dat hij het mooi vindt, nou, dat is ik fijn.
3: Nou, dan weet je hem ongeveer hoe het erbij lijkt.
2: Daar hebben we zei nooit van, dat vind ik nou zo'n stomme plant, graaf die maar waarop. Dat heb ik nog nooit van die vierde hier.
3: Ik viel me wel goed in deze rol, ja?
1: Ja.
3: Dat je daar net over in zit.
0: Heb ik het idee dat verstandige man de vrouw net zien spreken.
1: En hij heeft nou ook bij al je boende vinding tips van meesken in de tuin?
2: Het is nou erg droog geweest de laatste weken. En het wordt steeds droger. En dan zou ik toch denken, als je naar je planten keepje, dat je dan griesbladdige planten keepje. Want
0: ja,
2: die
0: zou ik al
2: Ja, die meent het gas van je futten wij. Maar
1: dat is zo mooi betocht.
2: Ja, en griesbladdige. Maar die heeft natuurlijk ook bij huislook. Hè, Semper Vivum, de naam zei het al, altijd levend. Huskelak, is we dan in het Fries. Die doet natuurlijk ook ken goed hoe droogte. En anjers en hoornbloem, dat ben ik bij grieze planten, die kennen goed hoe droogte. Ja. En dat is in het wel belangrijk als je planten keepje.
1: Ja, dus let erop,

0: van de regio. Want we hebben allemaal afdelingen. Wij binnen van de afdeling Heerenveen.
1: Ja.
0: Daar ben ik voorzitter van.
1: Ja.
0: Nou, en dat doen we van allerlei dingen. Naast dit hebben we drijvende tuintjes. We hebben de groenmarkt. We hebben workshops.
1: Excursies. Al je bejimmigd te belibje in Oranje Woord. Tak om weekend. Jinder Evendel. En geniet van die prachtig onderhouden tuin van Jochem en Anneke Limburg. Dankjewel voor je komst.
0: Graag gedaan.

0: Van Morrison, My Moondance.
1: Nee, wieke sneun werd het Cylon in Ljouwerd ontschoond naar een grote kunstmerk, het Kunst- en Cultuurfestival Art. Organisator Ed van Dijk, die is oorscoot, had een van de kunstenaars meenomen, Roan ten Brink, en dat is een tattoo-kunstenaar. Bij de Tige, welkom.
2: Ja, dank je.
1: Ja, ik zeg in de informatie dat er wel 60 deelnemers binnen.
2: Nu inmiddels bijna al 70.
1: Zo.
2: Ja, dat is, we doen het al jaren hoor. Maar het begonnen met een man of 30, 40. Maar elk jaar komen er steeds meer bij.
1: Het wordt heel iets meer een explosie.
2: Ja, het is eigenlijk op een gegeven moment noemelijk een explosie. Want het is, ja, er komen van alles en nog wat komt erbij. En ook allerlei verschillende kunstenaars. En dat is natuurlijk wel leuk.
1: Ja.
2: En zeker als ik nou, dat had ik nog nooit eerder gehad. Mag ik je aanraken?
3: Ja,
2: dat ook is tegenwoordig zoiets.
1: Ja. Ja.
2: Een tattoo-kunstenaar heb ik nog nooit gehad. Ik zit ook niet onder de tattoos, dus dat zie je dan wel. Maar voor mij ook iets nieuws.
1: Ja.
2: Dus vandaar denk ik, nou,
1: dat is leuk om mee te nemen.
2: Mee.
1: Ja, en dan woest eigenlijk ik een kunstwerk van een tattoo-kunstner meenemen. Dus een iemand die een soort tattoo zet. Dat is een beetje lastig.
2: Ja, dat ging

0: eventjes lastig, ja, maar ja. Goed, dat maakt niks.
1: Maar gelukkig heeft Roan zelf ik wat tattoos, dus ja, die kennen we, ik zijn, ja. Zijn ja. Litten. Maar Roan, dat is dus tattoo-kunstner.
2: Klopt.
1: Waarom neemst je zelf kunstner?
2: Omdat het ook een uiting is van kunst. Alleen dan voor iemand die het zijn leven lang meedraagt. Dus het is eigenlijk een verhaal wat je op iemands lichaam zet. En ja, het is vooral kunst. Ja,
1: ja, want de kerst sinds we de gast in elke stad wel een tattoo zetten litten. Maar ben dan al die mensen die die tattoo zetten, ben dat kunstenaars? Of zit er nog wel een gradatie in?
2: Daar zit zeker een gradatie in. Nou zijn er tegenwoordig ook heel veel regels van waar je aan moet voldoen voordat je een tattoo mag zetten. Je kan niet zomaar klakkeloos op iedereen een tattoo zetten. Er zitten heel veel regels aan vast. Daar moet je als eerste volgens die hygiëneregels natuurlijk aan voldoen. En daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat je weet wat je doet. Dus hoe diep ga je de huid in? Wat doe je met de schaduw? Wat zijn de verschillende tonen die je aanbrengt? Daar zit zeker veel verschillende gradaties in qua hoe goed je bent.
1: En artistiek en creativiteit. En,
2: ja,
1: ja, we hebben net als mij een paar voorbeelden werk van Dij. Dus we kennen wat Sjellitten. Hier zeggen we een mannenerum net als mij.
3: Dek is het je,
1: ja. En was dus beschreven, Roan, wat was daar op tatoeëerstijd? Die bovenarm is dit.
2: Ja, zeker. Ja, dat is inderdaad een bovenarm tatoeage van een doodskop in het midden. Die eigenlijk gesplitst is met een godin als zijnde. Dat staat eigenlijk voor een stukje kracht. En deze jongen die wilde heel graag door mij getatoeëerd worden. Dus op die manier heb ik een tattoo voor hem designed. En daar, toen zijn we tot dit uitgekomen en heb ik dat zo op zijn arm gezet.
1: Oké. Maar het is dus een deerskap in combinatie met een godin.
2: Ja, klopt. Ja.
1: En dat betekent dat?
2: Deze heb ik inderdaad ontworpen. Dit is een van de realistische tatoeages die ik zet. Ik ben me daar nog in aan het ontwikkelen. Dit is een plaatje op aanvraag van de man. En die wilde graag een doodskop. Maar wel in combinatie met een soort vrouwelijke vrouwelijk stuk, zeg maar. En daarvan heb ik dat eigenlijk door twee gesplitst. En is dit eruit gekomen.
3: En nog een heel realistische sjorkje.
2: Ja, klopt. Dit is Maria.
1: Ah.
3: Bovenop een skonk van hier. Vrij grut, ja. Hè? Hoe dat hele skonk haast.
2: Ja, klopt. Ja, nou, dit is voor mij nog best klein.
3: Oh. Oké.
2: Ja, meestal zijn het wel grotere stukken zelfs. Die,
1: maar heeft dan een voorbeeld? Heeft een plaatsje van Maria en maken ze het dan nooit? Of betekent het helemaal zelf in Holland?
2: Met realistische platen is het vaak zo dat je een foto hebt. Want realisme is natuurlijk eigenlijk het namaken van een foto. Dus eigenlijk een portret. Zo kunnen we het bekijken. Dus je hebt gewoon een foto, die zet ik om in een design voor een tattoo. Dus vaak met die splitsing, dat split je dan de twee, zet iets tussen. Bij deze was het iets makkelijker, want ik heb gewoon een gezicht gebruikt van een foto. Daar maak je dan verschillende value tonen qua schaduw in. En een achtergrond, wat is heel belangrijk om die tattoo naar voren te laten komen. En zo als diegene dan akkoord is met het design, dan plakken we het op. En dan in dit geval op het bovenbeen bekijken we het goed samen. Want je plakt eerst een stencil om te kijken of het goed is. En dan vanuit daar gaan we dan tatoeëren.
1: Ja. Maar Ed, dan staat er straks een tattoo-kunstner tussen de beeldhouwers en de schilders.
0: Perfect, toch?
1: Ja.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, je probeert op zo'n kunstfestival, dat noem ik het eigenlijk, want het is muziek en alles, is eigenlijk allerlei soorten kunst. Dus je moet niet de tattoo-kunstenaar daar zetten, op een apart hoekje en de rest. Het is één van de delen van kunst. En of je dat mooi vindt of niet, dat doet er verder niet toe. Het hoort bij kunst, dus het hoort ook tussen de andere kunstenaars in. Maar ze mag zelf een plaatsje uitzoeken. Dus dat mag, als je apart wil zitten, mag dat uiteraard ook.
1: Ja, want hoe is de balans dan van die 70 kunstenaars die er straks binnen na je wieken? Tussen gevestigde namen, zeg maar even, zeg ze hem, de bekende meesten en nij talent?
0: Ja, er zit eigenlijk een mix van alles en nog wat. Hè. Er zitten gevestigde kunstenaars in, bekende kunstenaars. Maar er zijn ook mensen die heel nieuw zijn. Nou, zij was ook ook helemaal nieuw voor mij. En ik denk, nou, dat is heel wat anders. Dus er zitten ook mensen die ik helemaal niet ken. Maar dan zie ik op foto's wel van, dat kan wel. Want het is ook nog een zoeken van, wat kan wel en wat kan niet. Niet mijn beslissing hoor, maar gewoon kijken van of het allemaal bij kunst hoort.
1: Ja.
0: Nou, en daar kijken we naar. En dan komt er steeds meer bij.
1: Ja.
0: Gewoon leuk.
1: En het is helemaal vergees, hè, het festival.
0: Totaal.
1: Dus het is heel leegdrompelig.
0: Ja, ja, iedereen kan komen. Het is zaterdagmiddag van 11 tot 5. Dus het is al druk in de stad.
1: Ja.
0: De terrassen zijn vol. Want alle horeca-ondernemers doen ook mee. Hè? Niet met kunst direct, maar die helpen mee met opbouw en met een heleboel andere zaken. En er is muziek.
1: Ja.
0: Hè? We hebben een duo, dat speelt bij het Fries Museum. Want het Fries Museum doet ook mee. Alle horecazaken doen mee. En we hebben tussen de, ook een apart verhaal, tussen kunst en kids, noemde ik het. Tot ik een telefoontje kreeg van de AVRO. Oei, oei.
1: Dit mag niet.
0: Dus even bedenken, we hebben tussen pracht en prul genoemd.
1: Ja, maar meesten kennen dus komen mooi. Wat ze voelen hebben, zouder of in de kelder.
0: Ja, ze hebben zich al opgegeven. Want anders krijg je iedereen tegelijk. Dat gaat allemaal niet. En dan kan degene die deskundige, ik niet. Deskundige die bekijkt van, is het al wat? Kan die van tevoren zich oriënteren op wat voor soort kunst, of het kunst is überhaupt, of niet?
1: Ja. Nee, weekend dus op het Cylon in Ljouwert.
0: Ja, 22 augustus, zaterdag 22 augustus, precies. Van 11 tot 5.
1: Ja, ik heb één laatste vraag voor Rowan. Ja, wat is het meest bizarre tattoo-fysiek wat het ooit kregen heeft?
2: Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat het echt wel meevalt.
1: Okay.
2: Dat ik eigenlijk hele mooie en bijzondere, met heel veel betekenis van bijvoorbeeld een dierbare of op die manier eigenlijk. Ik denk dat ik eerder zou gaan voor zoiets. Dat het gewoon heel erg touching is. Dat iemand
1: een persoonlijk verhaal.
2: Ja, dat iemand echt een persoonlijk verhaal heeft. En waardoor jij een heel design mag ontwikkelen op dat verhaal gebaseerd. Ja. Dat is voornamelijk wat ik doe. En dat is echt het mooiste wat er is.
1: Ja. Mooi. Mooi zijn, ik. Dankjewel, Rowan en Ed.
3: In het laatste jaloerke van Op en Uit zullen we het haar oor het iepen losspel van Burgum. Ik wil Libje. Neemt u mij naar een hechte mierskip van mienwerkers op het platteland van Wales. Een swingende en ongriepende muzikale voorstelling beloofde te worden. De regisseur en spelers scoren dadelijk zo.
4: Volle midi bij Omroep Friesland.
5: Live uit Weensum.
4: Het Fries kampioenschap Vierliepen.
6: Klimmen.
5: De hele midi op radio, televisie.
6: En het zit er heel mooi uit.
5: En omroepfriesland.nl.
7: Ja, dat is ook knap.
4: Simmer in Friesland.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
11: vakantie!
10: ANWB en gaan.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe!
16: Geeft ruimte.
17: Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
19: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
20: Goed, het is gelukt.
19: Wat is er gelukt?
20: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
19: Fluitje van een cent dus?
20: Nou, het was wel wat meer dan dat.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Dit is Omroep Friesland.
21: 90.2 FM.
3: Het is Jelve Tolven. En ons coach van het Fryske Nijs is Simone Skeffer.
7: Goeiemorgen. In Frenscher is al rond de nacht een bestelbus volslaan uit baan. Dat badde onder Volkert de Jongstrit in de stad. Doet de brandwacht oankwam, sloegen de vlammen al uit het buske. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Van de bestelbus is niet meer hoor. Cambuur had wat rug te zetten in de wedstrijd Joensin. Fortuna Sittard, de Leouters gingen verliezen wieken hutte onderuit. Bij haar eredivisie debuut, Excelsior, wie mij 4-0 te sterk. Als het om Cambuur-trainer Johan Plat leidt, komt zijn ploeg zijn Fortuna hierloos voor de dag.
11: Volgens mij hadden we 10 debutanten in de eredivisie. Dus dat doet wel wat met je. Ook veel jongens nog eerste keer in het stadion. En dan wil je te graag soms. En dat kan dan wel eens een negatief uitpakken. Maar dat hebben we nu gehad. En nu gaan we weer vol goede moed naar voren.
7: En Heerenveen-trainer Robin Veldman moet het morgen in de uitwedstrijd in Ajax stellen zonder Mats Echbring. De Heerenveen-verdedigende rekkertje in FC Twente verliende wieken blessure en is voorlopig even uitskekelen. Een flinke domper, maar toch zocht Veldman wel kansen in de Amsterdammers.
15: Ze hebben natuurlijk al sowieso veel wijzigingen in de selectie met heel veel nieuwe spelers die ingepast moeten worden. Spelers die bij hun vorige club wat minder gespeeld hebben, dus ook in wedstrijdritme wel weer wat terug moeten. Een nieuwe trainer. Toch wel ook een wedstrijd op donderdagavond in Ierland met vandaag reizen en morgen nog voorbereiden. En dan staan wij alweer voor de deur. Dus het is voor hun ook gewoon een druk programma. Dus ja, ik zie zeker daarin ook kansen voor ons. Alleen wij moeten ook wel met een hele goed plan komen en een hele goede dag hebben.
7: De 58e editie van de zwemmarathon Riesel Margit joe het net terug. De we tonger verwachten en daarom had de organisatie besloten de traditionele zwemtocht net terug in te litten. Zo'n deelnemers hoe nu het Riesel maar oerstekken van Starem naar Medemblik in Noord-Holland. En dat is mijn liefste afstand van 22,3 kilometer. Nou, die klaptonger zou van de mond dus nog vallen kunnen, maar van de middag wordt het droog. De steuring dat we in zitten lost op. Van de middag wiksel je wolken en zinnen bekoor. Oh, het wordt dan 23 rond 24 graden. Vannacht zakken 10 naar een gratis tolve tretjen. Morgen is het wat koeler, maar maximaal 22 graden. Maar het is een droge dag. En maandag nog een graadje minder. 21 graden, maar dan blijft het wol. Droeg.
3: Dank u wel, Simone. Dadelijk om tolle voren in Nou in Friesland is er meer nijs te jern. En meer nijs vind ik op de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
23: Hoppa!
22: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: Drie sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
26: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
27: Rustig, adem in,
26: maar misschien
27: uit.
26: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
27: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
28: Hey,
25: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: Doch de raaien van Rebolje.
1: De première.
0: Ja, in september zijn er meerdere Iepen Loftspullen. Burgum is ik verhuizen na september. En op de tziende gaat Ik wil Libje in première. Romke Gabendraaier is de regisseur. Welkom, Romke.
2: Dank je.
0: Romke Gaben, mag ik zeggen. De herstraaien spelers mij namen. Jannie van Veen. Door spelers Margaret Thatcher.
3: Ja, dat klopt.
0: Geweldig, om dat spelen, liet het mij.
3: Zeker.
0: Oppele Diek, die speelt... Dat is Oppele, ja, die speelt Bill. Ja. De onvierder van de mijnwerkers.
4: Ja, heel mooi.
0: En Oetse van Veen. Door spelers Charlie.
3: Ja.
0: En door best een van de mannen van de homo-scene.
3: Ja.
0: En de Hadron.
3: Ja.
0: Echt nog. Nou, hartstikke mooi. Fijn dat je hier binnen. Maar het eerste wat ik dacht van... mijnwerkers, de homo-scene in Londen, dat is wel heel Brits. Hoe krijg je dat naar Friesland?
2: Ja, hoe krijg je dat naar Friesland? Nou ja, eerst de dingen vertalen en je naartoe. We hebben wel heel bewust gekozen om het ik in Engeland uitvieren te letten. Ik denk dat is ik het mooie om theater. Heel veel verhalen maar steeds meer. Ik ben de Iepen Loftspullen naar Friesland te hellen. Ja. En soms is theater heel erg lekker om het echt in die tijd op dat plak en in een hele oren setting.
3: Net in Burgum, we blowen daar.
2: Ja, ja, we blowen in Londen. Ja. En er zitten natuurlijk wel connotaties naar Friesland daar of naar Nederland. Of dus hoe het ik vertalen kennen naar deze tijd, het verhaal wat daar gebeurt, zeg maar. Maar heel erg bewust kiezen, we houden het in die tijd en we blowen op dat plak, want daar is echt het verhaal. Maar het zou ik iets over uw tijd en het zou ik iets over Friesland en het zou ik iets over Nederland en de wereld, denk ik.
0: Ja, dus ja. Maar dus zou je er binnen misschien wel wat verbindingen te lezen tussen de vooral terre in Engeland en hier in Friesland. Oebele, kan je daar een voorbeeld van nemen?
4: Ja. Ja, de mijnwerkersgemeenschap, dat was een hele hechte gemeenschap van het platteland. He. Hele gezinnen, hele families. Ze hadden al jarenlang in een mijn werkje. En dat is juist wel wat relaties met nou, de boeren, zeg maar. Mm-hmm. Dat thema is net heel en dal te vergelijken. Maar ik kreeg wel de spanning en de tjenstaan en de weerstaan. Ik kreeg merken. En dat roept het wel een beetje op.
0: He. Ja.
4: We komen dan... Ja, de verhoeddoekten, hè? Dus wie komen op voor uw rug? Ja.
3: De arbeiders, hè? Dat hebben we in de toekijk.
4: Ja, maar ook minderheidsgroeperingen, ja. Die hier in Nederland daar komen. En dus juist in de maatschappij, die verhudding en die polarisatie. En dat komt goed ook in uiting in dit stek. Hè? Dat is de opkomst. En dan minder de twee groepen die er nog vinden.
0: Ja.
4: In die...
0: Maar als het door die groepen heerst, want dan heerst het dus door die mijnwerkers.
4: Ja.
0: En de homo's zien, ja. Neem ik het maar even. Dat lijkt het een nuttelkoord te steken.
4: Ja, ja, dat is echt zo. Er is ook wel weer weer staan in zo'n mijnwerkersmeerskip. Dus is echt spanning, maar dat wist in die dorpen. Iedereen die dan hollebop en het meerveld uitstekt, je mag hetzelfde een beetje denken. Maar ook in die mijnwerkerskip is spanning. En ik probeer je dat al je wat, wat werkbaarder te meisje wat...
0: Toen was de meeste wat bij me verhoren.
4: Ja, zeker. Ja, zeker. En de onderlinge verhoringen. Hè, de Sjen, wie ben al je meesken? Wie ben al je meesken?
0: Ja.
4: En iedereen mij hemzelf wijzen.
0: Want hoe is die rol daarin als Charlie?
5: Ja, nou, Charlie is eigenlijk een beetje de leider van de queers in Londen. En hij shut op een gegeven moment dat het gaat net goed met de queers. We worden heel erg onderdrukt. En Margaret Thatcher, die verordert op een gegeven moment van doelwit. Die gaat van de queers naar op een gegeven moment het onderdrukken van de mijnwerkers. En dat is het moment dat hij beseft... Oh, wacht, het is net... Links tien rechts, het is onder tien boven.
0: Hmm.
5: En dat is eigenlijk wat onze groepen, nou ja, eigenlijk wat de overeenkomst is. We willen alle twee heel erg onderdrukt. En daarin kunnen we ook koffine. Ja. En we komen erachter dat we eigenlijk helemaal net zo volle van elkaar verschillen.
0: Hmm.
5: Want we zijn namelijk alle bij meesken, alle groepen die haar wensen, dromen en verlangend.
0: Ja.
5: En dat bindt dus heel erg.
0: Ja, ja. Nou, doe neemt dus Margaret Thatcher al even. Dat is Jannie van der Veen. Doe spelers Margaret Thatcher.
3: De Iron Lady.
0: De Iron Lady. Ja, maar ik wil wat een iconisch figuur eigenlijk. Hoe is het om haar te spelen?
1: Ja, fantastisch natuurlijk. Ja, de bad bitch van het stuk. Ja. Dus, ja, heerlijk om daar de Tosken in te zetten. Ja, dat is heel leuk om een slecht karakter... Ja, degene die het iedereen onderdrukt. En die het maar de slechte boodschap komt. En die haten we. Dat is eigenlijk heerlijk om te spelen.
0: Ja, hestig zacht naar een gevoelige kant van haar.
1: Nou, dat vind ik heel erg mooi om dit stuk. Het is net documentair. Het is theater. In theater komt altijd verbeelding bij te sjen en fantasie. En Raymond Muller, die het stuk skreun heeft, die heeft Rick scènes in skreun waarin we Margaret Thatcher op een hele oren manier sjuggen. Dus de menselijke kant. Mm-hmm. En dat vind ik heel fijn, want oors ben je maar in je kleur. Ja. En dan ben je de hele tijd de Iron Lady. Maar er zit ik scène zien waar die vrouw... Er is een hele hoor kansjes van die vrouw. Okay. En dat hier natuurlijk in het echte leven nooit zou wijzen, kind.
3: Want wie dat ik er weer in die serie... Dat Just had ik zo lekker kokkerellen. Dan krijgt ze al hier van die man door de vlier. Van
0: is
3: de,
0: dat in de kraan?
2: In de film bedoeld?
3: Ja.
2: Zij wie ik huisvrouw.
3: Ja, ja, precies.
2: En dat doen ze vol verven. Dus, ja. Ze zijn conservatief. Dus gezin en een moeder is ook... De moeder.
3: Ja. Ja.
2: En die kookt, die wast, die doet alles. Dus zij wie naast haar minister of prime ministerschap, wie zei ik gewoon de vrouw thuis. Dus dan kwamen al die ministers in de vier en wie zei gewoon onder het eten zien.
1: Ja, bizar.
2: Nou,
1: dat is net de kant die in het stik zit. Maar, maar precies wat zei, het is natuurlijk wel al het ziekje nou van waarom doet deze vrouw dat ze dood.
0: Ja. Ja.
1: En nou, ik heb een heel leuke peteer Noor Hamai Romke.
0: Ja.
1: Van ja, zij denkt gewoon echt dat haar beleid dat gewoon de goede manier is. Of ja, positief en het channel. En ja, dat is heerlijk om te spelen. En daarnaast zitten er dus scènes in waar die vrouw nog op een hele andere manier sjuggen. Met ze helemaal uit haar plaatje. Nou, heerlijk natuurlijk. Ja. En dan wordt het echt theater.
0: Want ik ben wel benijd, Tessie Kennewick, van dat hele geaffecteerde Engels.
1: Ja. Ja.
0: Hoe doet dat in het Friesk?
1: Ja, nou, Romke met me wel gauw sturen. Net te fleurig, ik ben van mezelf bewegelijk en
2: snel.
1: Ja.
3: Stiel.
1: En dan zou stef, zou Romke dan weer. Oh ja. Dus ik moet me wel flink inhoren, want ik ben zelf heel hoors.
0: Ja.
1: Dus dat hebben we goed geregisseerd. En dat is natuurlijk vaak de wan. En bij die cels horen, streng. Ja. Ja, en dan wel in het Fries, hè? Want ja, we doen net in de British.
0: Nee.
3: En was dat ik heel keurig Fries?
1: Nee, dat net.
2: Ja, die maakt het wel eigen.
1: Ja,
2: dat is wel mooi.
1: Ja, dat moet ik wel. Ja.
0: Hey, Romke Gabe, Dore Seers, het is net Rodijs Kreun. Raymond Muller het Kreun.
2: Ja.
0: Maar dit is weer een stik over de LHBTQI+.
2: Ja.
0: Mierskip.
2: Ja, klopt.
0: Dat is toch wel wat een reële trieën in die carrière.
2: Ja, of mensen die me kennen, die weten dat ik vrij let uit de kast kwam ben. En toen ben ik opleiding dwang in meer regie dingen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik het verhaal hoef het hele woord. Dus vanuit mezelf, waarom ben ik dan zo let uit de kast kwam. En ik denk dat... Dat gewoon ik iets in mij is. Ik in de Friese context werk ik vol in Friesland. Daar maak ik mijn vaststellingen. Ik kreeg nodig kans om mijn burger iets. Ze vreden mij van: hey, was het hier iets maatje? Ze heb ik nooit gedacht: hey, we hebben ook dan niet zo maatje. Toen kwam ik dit verhaal op paad. En toen kwam ik. Ik de AIDS-epidemie, wie ik zeg ik series van. Dus ik dacht: dat vind ik nieuwsgierig. Margaret Thatcher kwam natuurlijk voorbij. The Crown heb ik zo. Nou, een geweldige vrouw. Ja. Toen dacht ik: ook iets met Wand, bouwkoor. En toen heb ik Raymond vregen van: hey, zo dat bouwkoor brengen kennen. Nou, die had dat is slagen. En ik denk dat gewoon iets in mij is, in deze context van Friesland, dat ik het belangrijk vind van mezelf om die verhalen vertellend te blowen. Als homoseksuele man, zeg maar, je best in de minderheid, zeg maar. Mm-hmm. En ik denk dat ik het zelf mist. Hè. Ik kom uit Mokwaar, hoeken, cultuurarme regio's, zoals ze deze kennen, hè, qua theater en qua was het Jos. Dat was toch aan de snits, 30 minuten in de auto. Dus de Jos net heel volle daar als jongere of als meester tussen ver van je bedshow vaak. En ik denk dat het om ons heen is en dat het iets heel moois is, de diversiteit in leefde, in man-vrouw. Dat is allemaal een glijdende schaal, zeg maar. En ik zou, dat is in Friesland, dat is in de Ranestad. Ik denk dat we die verhalen vertellen, blauwe matten. En ik zie dat voor mijzelf als theatermaker, Dat dat net per se alleen maar op een activistische manier hoeft.
3: Nee.
2: Dus my pride walk of mijn posters plakken. Maar dat het juist via theater, dat is heel erg empathie en kist. Dat is compassie daarmee bij mensen kunnen opbrengen kist. En ik denk dat we daarmee echt een mooiere verhaal krijgen, hoop ik tenminste. Ja.
3: En ik vind het ook heel mooi dat als makker die eigen innerlijke beleving ik mij neemst in dat was makkerst.
2: Ja, ja, ik denk dat ik net meer oors ken. Ze vroeger was ik wel vreemd van, was hier iets van maatje? En ja. Ik denk dat dat gewoon net meer is wie ik ben. Dus ik moet iets maatje wat ik zelf viel, waar ik zelf iets hoe vertellen wil, of waar ik zelf indoeken wil. En dat giet ontnota heel fijn.
3: Ja.
0: En eventjes als tip voor elke nieuw. Na je wieken zit Romke Gabendraaier in Bureau de Vries.
2: Ja.
0: In het Simmerpeteer een urenlang. Praten we dan over die theater en het uit de kast komen. En
2: ja.
0: Dus dat is na je week al. Dus daar horen we dan nou ik oer op. Ik wil nog wel even na je.
2: Heel goed.
0: Ja, want dan was het weer dubbel.
2: Ja, als we het even rokken.
0: Ik wil nog wel even na je Oetsen. Want Oetsen, Doos Spillers dan, die leader van die homofiele groep man in Londen. Dat is zelf ik gay.
6: Ja.
0: Ja, en bist er op uitzocht? Bist er op uitzocht of? Want er weer een audities nevens mij.
6: Ik weet net of ik er op uitzocht ben. Ik denk, we gaan volgens mij een heel iets gesprekje gewoon. En ze is maar hoe ik ben en hoe Charlie is. Wij denken heel erg hetzelfde. Dus ik ben zelf ook wel heel maatschappelijk kritisch. Ik hou wel van mezelf uitspreken, protesteren en verbetering zie ik je in de mienskip. Dat is Charlie Eck.
0: Yeah.
6: En ja, het helpt natuurlijk voor een acteur wel heel erg om de struggles te begrijpen wat het personage ik mij maakt. Dus er ben ik een paar teksten in waarvan ik denk, ja, dit ga ik letterlijk zijn.
0: Ja.
6: Dus so, ik hoef je net te spelen.
0: Nee, kerst meer en meer die zelf weer.
6: Op een bepaalde manier wel, ja.
0: Ja. Wat is de mooiste scène van jou?
6: Oh. ik denk, er is één moment en dan ben ik er sa, kleer mij. Want ik zie dat mijn vriend in het stuk bepaalde haast, wat mijn personage dan vindt, propaganda spuien van je bent nou letterlijk aan het herhalen wat die groep negatieve mensen ondertussen binnen. En ik haal op een gegeven moment een stuk tekst, een stuk monoloog, waarin ik sa echt lekker
2: rant?
6: Ja, echt gewoon helemaal. En dit is net weer. En dat is echt mijn favoriete scène. Omdat daar zet ik hele volle skakelingen in. En dan maak ik de hechten in. En het is heel technisch werk. Maar dat is echt fantastisch.
0: En was dat van tevoren nog oproepen? Of komt dat gewoon troggespinnen er automatisch
6: nee, op? Nou ja, ik denk gewoon aan al die opmerkingen. Die ik soms echt nog wel te jaren krijg van. De gay pride, het is wel een beetje in uw gezicht. Hè? Het is wel, wel een beetje van kleer mij. Of nou ja, homofobie, ik bedoel, dat valt je murig. Ga ik wel een beetje mij, stel die een beetje on. Ik denk dan aan zulke soort opmerkingen en dan vloeit het er al.
3: Ja,
6: ik denk, heel vaak zijn dat de opmerkingen van mensen die mij alle goede bedoelingen en lieve intenties net begrijpen hoe het is. Het ben vaak de heteroseksuele cisgender mensen die dat zeggen. En dan denk ik, ik waardeer het, maar als het zelf homoseksueel bent of transgender bent of whatever, dan just mijn hele oorlend naar de verhaal.
0: Ja. Ja.
6: Period.
0: Mooi statement, Oetsen. Margaret Thatcher, bist ook Janni, maar dus jongst ik, hè? Want het is muziektheater.
1: Ja. Klopt.
0: En hoe komt dat ter uitdrukking, dat het muziektheater is? Binnen een PFS'kes of is het continu? Nou, vertel.
1: Er zitten soort nummers in en we hebben een live band.
0: Wauw.
1: Een hele dikke vette band.
0: Ja,
1: de pikken maar repeteert. Nou ja, dan krijg je vleugels. Helemaal fantastisch. Ja. Ja, hele goede muzikanten die dat dan gewoon gelijk zo vlot op. Ik denk zo, het zit er al in. Oké, heerlijk.
0: Ja.
1: En we hebben echt heerlijke jaren 80 sounds, vibes, muziek. Wij bij sommige stikken echt nummers binnen die we van kop tot staart jongen. En ik een heel soort ja, underscore, neem ik het maar, Zwerische muziek die het onder de scène trorint. Dus dan heeft Charlie bijvoorbeeld een monoloog en dan zit er, dan gaat de muziek gewoon terug.
3: En zitten die bekende jaren 80 noemen zien? Die het niet kennen? Of is het...
2: Wel denken, nou ja. Dus die sound die krijgt wel. En Jelmer Scholt heeft een supermooie muzikale arrangement mee maken. Nou, die band die maakt het ook helemaal eigen. En ja, want ik woeg gewoon heel graag Tetje erin. Dus, ja. En toen dacht ik, ja, zo Tetje net de frontvrouw van de band wij ze kennen. Maar dat kan natuurlijk niet. En ja, Excite Raymond, dat wou ik gewoon heel graag. Ik weet net dat ik ken, maar dat ik hem gewoon heel erg vet. En dat het nou slag had, zeg maar. En dan ik wel echt maar die jaren 80 sound. Ja, dat wordt gewoon echt een feestje. Dus het is... En het is dat hele verhaal van die meme-workers en die groep gays uit Londen. Het is een wiergebeurd verhaal. Hè? Dus dat is echt wel vet om te weten. Gewoon dat het, ben ik in dat dorp geweest? Dat
0: ja, dat is nou heel stavest.
2: Ja, en dan, dat die twee groepen dan bij elkaar komen onder de druk van die frontvrouw van die band. Ja, dat ik wel echt, vind dat echt gewoon heel vet dat dat lukken gaat. Denk ik, hoop ik.
0: Nou ja, en Dok is het heel mooi jongen, Jannie, dat weet ik.
1: Dank je.
0: Want we hielden ervoor voordat het interview begon al eventjes oor. Ik heb een keer mooi die in Jorwet. En hest, ik wil zang noemers die. En do hest Romke Gabe doen naar Jorwet te hellen.
1: Ja.
0: Do wist docent.
1: Ja, klopt. Ja, ik wist zien docent.
0: Ja.
1: Op het mbo theater. Ja. De mbo theateropleiding. Ja. En ik speelde toen mooi in...
0: Jou
1: mij jukken. En dat baseert op de film Messed is in Heaven. Ik speel toen Gabriella.
0: Ja.
1: De vrouw die mishandelde werd. En dat supermooie nummers, jongen, mocht. En toen,
0: Gabriella's Song.
1: Ja, Gabriella's Song. Ja. En toen zochten ze nog in je vader rol. God, hoe je dat toen?
2: Wouter.
1: Wouter, ja. Die net helemaal 100 punten weer. En ik zei... Zelfs, maar ik zei, ja, ik denk dat ik wel in je wit die dat ken. En ja, toen zit Romke dus bij mij in, twaalfde hier. Ik weet het niet meer precies, zoiets.
3: Dus als dit is het talent, die ken dat.
1: Ja.
2: Ik heb nog nooit van Jorwit Jet. Geen idee.
0: Nee.
1: Dus dat hebben we geïntroduceerd. En nou, dat is super goed uitpakt.
0: Net als mij heeft er ik een Gurbe verwond.
2: Ja, dat is echt mijn het startschot eigenlijk voor mij.
0: En nu ben er al een omdraait.
1: Ja, klopt. Ja, ik liet me nou regisseren. Terug mijn hartleerling.
0: Ja,
1: dat
0: leuk.
1: Is fantastisch.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt... ik ben ook heel grutsig op Romke. Dat,
0: ja.
1: Maar hier op de opleiding altijd al een hele goede baan, hoor. Maar ja, je bent docent, dus dat moet je ik... Nou ja, dat kun je net helemaal. Je kan je vrienden. Dat moest hem ik beoordelen in vakken, in examens. En na de diploma-uitreiking, toen hebben we ook oranje. Nou is het kleren. Nou, die hebben we gewoon een biertje drinken. Hè, zo. Nog steeds. Dat doen we nog steeds. We willen ook nooit in het eeg verlenen. Ik ken een heel goed mamakoor.
0: Ja.
1: Dus ik liet me graag regisseren. Ik ben heel trots dat ik hem sjucht. Jee, wat was dit goed, jongen. Ja. Fantastisch.
2: Ja, wat lief.
0: Je bent van een week weer begonnen met repetities oppelen. Hoe gaat dat? Want ja, dan ben je toch een week of jou best eruit.
4: Ja, spiedig en ons moesten we mijn vakantie.
0: Ja.
4: Dus iedereen ziet waar het was, waardoor het wel lang. Hè? Je bent weer vol gas, ben weer aan de gang. En die dynamiek, die broest er weer uit. Hè? Iedereen had er nog toen. En Romke die is fantastisch nog ontzettend in het decor, het toneel. Dat het werd een flitsende show. Dynamiek, emotie. Het is gewoon geweldig om mij te spelen.
0: We hier Nickel constateert dat het eigenlijk in een PR-pool was.
4: Ja, oké.
3: Die man verkeert het kaart,
4: ja? Ja, ik ben ook kwijt.
0: Want, eventjes gewoon alle praktische informatie. Je hebben de première op.
2: 10 september.
4: 10 september,
0: september.
2: Ja.
0: Er binnen nog kaarten, hoop ik.
2: Ja, première is wel uitverkocht.
4: Ja.
2: En Juste, jij wel dat er weer heel wat kaarten in jouw dagen verkocht zijn. Dus het rint nog wel lekker aan. Iedereen is weer rond voor verkocht.
4: Je had ertussen zitten, dus de boel leidt even stil. Hè, maar dan merk je dat mensen nog beginnen. Beginnen weer even op internet te zieken.
0: En je hebt natuurlijk in Burgum altijd de versplaak bij de pleats. Maar dat is er net meer. Waar speel je hem nou?
4: We zitten nog bij de centrale. In de C-centrale, onder Burgum en Mar.
3: Hij
4: had
3: de
4: Heimel als
3: jij
4: er
3: geweest, hè?
4: Ja, twee jullie
2: in
4: Keningen. Ja, dat is voor mij de eerste keer dat ik mij spiel. Ik kan er nooit aan meedoen. Maar ik kom ook aan, ik mijn graan in een blosspel een tag in. En zo ben ik er een beetje in roelen, zeg maar.
0: Ja.
4: Nou, dat is een prachtig plak.
0: Goed, mensen die dus erheen willen, gewoon even op een site zijn en daar kerst ik de kaarten bestellen. Ik wens je een heel soort willen ta ik nog even in dit repetitieproces en dan een heel soort succes.
4: Dank u wel.
0: Maar ik wil Libje.
4: Dank u wel. Zeker, dank u wel.
3: En dit weer op een uur weer, Geertje.
0: Ja, jongen.
3: We binden weer terug in de vlijn.
0: We vlijnen er terug in.
3: Er zijn weer al je tips voorbij komen. En wat je direct mee doet, maakt je er een noffelijk weekend van. Doeg.
7: Wat is het record?
8: Wat? Een Fries record?
7: Ja?
8: Nou ja, 21 zondag, zeg maar. Dat moet je moest springen.
9: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
8: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben. Nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen om als een soort van afsluiter.
9: Sprong. Dit weekend in Friesland ook.
10: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06 83 24 21 62.

0: kapt ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dadelijk zit Nijs in Nooi, Friesland. Maar omtinken voor de in je betinking in Ljouwertjoerd, maar ik het verhaal van Hester van der Werf. Zij smiert haar lippen om en gie van kantoor naar de tuin.
2: Nooi Friesland.
6: Simone Scheffer.

0: een simmerhit. Het nummertje 82 weer dat. Someone Loves You Honey van June Lodge en van Prins Mohammed.
1: Noe in Friesland.
0: Ja, goeiemiddag. Ja, welkom bij Noe in Friesland. De komende uren Nijs en Sport, waar we toe vier hebben. Aanst begint het FK. We zoeken vooruit op de wedstrijd van Cambuur van de Jong, want die hebben wat goed te maken.
2: Ik denk dat het even winnen was, vooral als groep, op elkaar inspelen, et cetera. Maar ik denk dat we voor morgen echt zeker klaar voor staan.
0: En Heerenveen speelt het mondje in Ajax. Zij hebben een beter gevoel.
3: Ja, zeker een goed gevoel, denk ik. We hebben niet de beste wedstrijd gespeeld, maar we hebben hem wel gewonnen. En ja, het rijdt uiteindelijk op 3 punten te pakken.
0: En we praten met Hester van der Werf. Zij smiert haar lippen om en zette uiteindelijk een sociale itemstun. En op sociale media had ze een soort volgers.
4: Ja, in deze niche, zeg maar de niche van groente verbouwen, is dat best wel groot, ja.
0: En we hebben het over de injebedenking die het jood is. Even zelfs het waar, maar Jan Jonkman, goeiemiddag.
5: Een goeiemiddag. Nou, van Moorlutser, een steur en goede provincie heen, maar wat lichter rein en wat richter buien. Ik nog even een klaptonger, maar van de middag wordt het meer droog. Ik nog wel even een glimpje zinnen erbij. Halve temperaturen van zo'n 23 tot 24 graden. En is dit een matige wat eerste wind. Joen en vannacht klettert het wat op, gaat de temperatuur onderuit naar zo'n 12 tot 14 graden. Morgen een droge dag, maar een afwisseling van wolken en zinnen. En het is een zwak dat matige natwestenwind is het dan zo'n 20 tot 22 graden. In de nacht hebben we minimumtemperaturen van zo'n 12 tot 14 graden. Maar haast meer hoe het waar.
0: Het is zo'n een hele minuut hoe tolven. Psycholoog Sabrina ten Brink uit Ljouwert vreeg het meer omtinken voor intergenerationeel trauma, van Indische Nederlanders. Ze spreekt hier Joen Oer bij de Inje-betenking op Jerveen. Je wordt stilstaan bij de eind van de Tweede Wereldoorlog in Japan en de Japanse bezetting van Nederlandsk Indië. Ten Brink is zelfs derde generatie Indische Nederlander. Haar huid kwam als lietjonkje naar Nederland toe en haar paken had de oorlog meemaken.
6: Hij diende voor het KNIL en hij was ook dwangarbeider aan de Birma-Siam spoorlijn. Dus hij is echt eigenlijk vanaf bijna het begin van de oorlog. Dat was toen begin 1943 is hij als dwangarbeider daar naartoe gestuurd. En daar heeft hij ook tot het einde van de oorlog gezeten. Ja, ik weet er inhoudelijk heel weinig van hemzelf. Hij sprak er dus ook niet over. Wat heel typerend is voor zijn generatie. Maar uit de boeken weet ik inmiddels hoe ontzettend heftig dat is geweest. En begrijp ik ook waarom hij er nooit over heeft gesproken.
7: Ja, dus die paken sprutsen het oor. Zijn zoon, die heid sprutsen het oor. Maar toch, ja, wat docht dat nog? Generaties letter, Sjuchsto.
6: Ja, ik merk aan mezelf eigenlijk in gedragingen, in karaktereigenschappen. Een voorbeeld daarvan is mijn aanpassingsvermogen. Ik kan heel goed me aanpassen aan iedere situatie als een soort van chameleon. Heb ik voorheen ook wel gezien als een kracht en daar zit natuurlijk ook wel iets heel moois in. Maar ik heb er soms ook wel heel erg in kunnen doorschieten. En toen ben ik eigenlijk jaren op zoek gegaan ook van waar komt dat vandaan? En ik leg wel die link heel erg met de Indische geschiedenis. En hoe mijn voorouders zich ook altijd hebben moeten aanpassen als een chameleon. Dan weer zo inheems mogelijk voordoen, hè, zo Indonesisch. En dan weer zo Nederlands, want zij waren eigenlijk de Indische Nederlanders ook destijds in Nederlands-Indië. Onafhankelijkheidsoorlog kwam natuurlijk ook nog na de bevrijding op 15 augustus. Dus het was continu eigenlijk een strijd en continu aanpassen. Nou, en ik merk heel erg dat ik dat ook in me heb. Maar goed, sinds ik dat weet van daar komt het vandaan. En ik weet dat is niet meer iets wat mij dient. Hè, dus ik hoef niet meer te overleven. Dat hoeft mijn overlevingsstrategie niet te zijn. Probeer ik dat steeds minder.
7: Ja, just het, ik herken het ook in generatiegenoten van mij.
6: Ja, zeker. Ja. Sinds dit jaar begeleid ik ook gespreksgroepen voor de naoorlogse generatie. En ik was wel heel nieuwsgierig van, hoe speelt dat dan? Ik praat wel regelmatig met mensen van mijn generatie. Maar tijdens die gespreksgroepen kwam ook echt wel naar boven dat er heel veel herkenning is. En dat ik niet de enige ben die dat zo ervaart.
7: Ja, en hoe kende het eigenlijk dat dit nou pas eigenlijk na zoveel tijd aan je boppendroom komt?
6: Ja, nou, ik denk dat dat te maken heeft met dat de eerste generatie, ja, die moest het doorleven. He, dus die, ja, hun overlevingsstrategie was, we gaan het er niet meer over hebben. En nou ja, onze kinderen gunnen we een nieuwe toekomst. Dus nou, we laten het achter. Ja, de tweede generatie die heeft het wel echt doorvoeld. Want ja, dat voel je wel, ook al is er een zwijgen. Maar ja, zij konden er eigenlijk ook niet over praten, want zij waren er nog te dichtbij. En ik heb het idee dat nu, de derde generatie, die staat er iets verder vanaf. Die is nieuwsgierig. Misschien ook deze tijd. Hè? Wij willen allemaal informatie zoeken, et cetera. Dus nu is het volgens mij de tijd dat ook deze generatie echt vooral op zoek gaat. Ja.
7: En dan is Joen X spreken op de Indië-betinking op het Jereveen. En ja, wat hoopt de meeste meiden, Jan?
6: Ja, ik wil het vooral heel erg in leven houden. Hè? Ja, hoe wij naar onze voorouders, mijn opa, mijn vader, naar Nederland zijn gekomen. Dat het niet vergeten wordt. Maar ook wel dat het dus nog generaties lang door kan werken. En dat dat ook niet onderschat moet worden.
0: Wendy Kennedy praatte met Sabrina ten Brink over dat intergenerationeel trauma van Indische Nederlanders. De Inje-betinking is Joen om staan horen bij het Inje-monument op het Jereveen. Op de Ensan bij Snits had van de Mon een ongeluk west. Een bestuurder rekte troch onbekende oorzaak de controle over zijn cabrio kwiet en bedarre in de vangrail. De auto rekte onder voor- en achterzijdes concierge. Voor zover bekend is er net in verwoende rekken. De politie had wel de linker rietstrippen afsletten voor de berging van de wijn. In Frensje is al een nacht een bestelbus volslaan uitbaand. Dat badde onder Volker de Jongstritte in de stad. Doet de brandwacht hoe een kaam sloegen de vlammen al uit het buske. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Van de bestelbus is niet meer oer. En wetenschap Friesland is begonnen met het berijnen van de polderdiek bij de wierde hier bij Akrum. De dik is slim scancheren troch de droogte. Er zitten een soort skorren en kele plakken in. En er is skeer troch muzen. Het is voor eerst een proef om te zien of de bruining helpt. Skiep binnen der ik al van de dik helle. Dadelijk een grote switch in het leven van Hester van der Werf van Jesterwoord. Ze gie van kantoor naar de tuin.

0: Lazy Song, Bruno Mars. Van een keurige baan achter een bureau naar alle dagen met de voeten in de eerde steen. Het is een keerpunt in het leven van Hester van der Werf van Jesterwaard. Ze is bekend van de sociale Itenstun, de kleine boerderij op de Vochtel. Mensen met een smelle beurs kunnen je vergees grien te krijgen. En de tun is een groot succes. En dat geldt ook voor haar Instagram-account. Ze post onder de naam Kleine Boerderij 0516 en had haast 80.000 volgers.
1: Ja, dat is ook een beetje uit de hand gelopen. Dat was, daar ben ik gewoon begonnen, omdat ik het zelf merkte dat, nou, alles gaat zo snel, die seizoenen. En ik wil graag wat beeld, alles wat vangen. En dus dat had ik eigenlijk voor mezelf en voor mijn kennissen. Nou, recepten delen en zo. En voor ik het wist, kwamen er 100 mensen per dag bij. En nu zit ik bijna 80.000 mensen. Bizar. Ja.
2: Ja, ik heb er net heel volle doelen, maar volgens mij is dat best wel een heel soort.
1: Ja, in deze niche, zeg maar de niche van groenten verbouwen, is dat best wel groot, ja.
2: Vind je dat leuk?
1: Ja, vind ik hartstikke leuk. En en ook dat is dan weer dubbel, want ik wil eigenlijk helemaal niet zoveel op mijn scherm zitten. Maar dat gebeurt dan toch. En het heeft ook weer wat te maken met dopamine natuurlijk. Al die likes, hè, dat doet ook wat met je van, oh, deze video doet het heel goed en de volgende doet het niet goed. Hoe komt dat nou? Dus het is heel leuk en het heeft ook weer een keerzijde.
2: Ja, want de rakkers toch inderdaad wel in de ban van dat spel?
1: Ja, ik ben ook maar mens wat dat betreft, ja. Dat is duidelijk hoe dat werkt. Ja.
2: En want de deelstik, want ik volg je die toevallig. Ja. Zo weet ik van die. De deelstik een heel soort hoe die in eigen leven.
1: Ja. Dat vind ik leuk. En ook om te laten zien dat dit leven, het meer zelfvoorzienend leven, dat het ook niet altijd, het is zeker niet altijd makkelijk. En er gaan ook wel dingen mis. En dat vind ik gewoon mooi, denk ik.
2: Is het altijd leuk?
1: Nee. Als ik bijvoorbeeld... wij slachten bijvoorbeeld onze kippen. Eén keer in het jaar hebben we 20 vleeskippen. Die geven goed leven. Die mogen buiten leven, scharrelen. Geen antibiotica, als het even kan. En en dan is er een dag, dan moeten ze geslacht. Dat is een rotdag. Dat is niet leuk. Dat is natuurlijk voor die kippen het minst leuk. Die hebben één rotdag in hun leven. Maar voor ons is dat ook nog steeds een moeilijke dag. En het is smerig werk. Het is veel werk. Dus het is zeker niet altijd leuk. Nee.
2: Maar dat posten dan?
1: Ik heb daar wel over gepost. En dat is heel dubbel. Want dan krijg je ook heel veel haat over je heen. Ja, maar ik doe het wel. Want ik vind het... Toch, dat is ook weer, mensen staan zo ver af van hun eten. Dat je kan gewoon in de supermarkt kip in je kar gooien. En bij de McDonald's kan je gewoon vlees eten. Dan krijg je geen haat over je heen. Maar zodra je laat zien waar dat vlees vandaan komt. Dat het ooit een dier was. Dat notabene bij ons een prima leven heeft gehad. En dat je dan dus doodmaakt. Ja, nou dan stroomt je inbox wel vol met de raarste dingen.
2: Kist er goed mee omgaan?
1: Nou, niet altijd. Maar wel beter dan in het begin. Ja, ik laat het nu wat meer van me afglijden. Maar soms komen dingen wel binnen. En dat vind ik heel vervelend dat dat gebeurt. Maar daar ben je mens voor. Hè? Dan heb je 90 complimenten en er zit er één rotopmerking tussen. En degene waar je het meest over nadenkt is die rotopmerking.
0: Ja, het bijzondere verhaal van Hester van der Werf. Morgen in Bureau de Vries op de radio. Tussen Olven en Tolven. Een volle lange reporteer over haar wending in het libben. Het weer flinke tebekzetter van Cambuur vorige week. De eerste wedstrijd in de Eredivisie in Excelsior Guy kansleers verlen, maar 4-0. Maar daaronder steert neffen spelers en trainers nou een streek. Er wordt weer vooruitzien naar de volgende wedstrijd en die is Joentzin Fortuna Sittard. Rafik El Argouyi wordt dit seizoen terug Cambuur hier van FC Utrecht. En hij maakt hem geen zorgen hoe de minnenseizoenstart van zijn ploeg.
3: Ik denk dat het even wennen was, vooral als groep, op elkaar inspelen, et cetera. Maar ik denk dat we voor morgen echt zeker klaar voor staan.
4: Ja, want dat was toch wel een gevalletje van een koude kermis thuiskomen, toch, vorige week?
3: Ja, ik denk dat het eenmalig is. Het gaat niet nog een keer gebeuren. Dat zeg ik bij deze. Het was even wennen. Zoals ik al zei, we moesten even inspelen op elkaar. Maar ja, vanaf morgen staan we er weer.

0: En dan nemen we de 3 punten mee naar Leeuwarden.
1: Is het in die zin ook dat jij totaal geen zorgen maakt, ondanks die dikke nederlaag van vorige week?
0: Nee, ik maak me zeker geen zorgen. Ik heb het team gezien. Ik ken de jongens goed. We zijn goed op elkaar ingespeeld. Fantastische trainingsweken afgerond. Ik kan niet wachten op morgen.
1: Ja, en de ambities van jullie zijn hoog. Jullie willen mooi, aanvallend, intensiteit, voetbal gaan spelen. Zit dat in deze ploeg? Zit dat in jou?
0: Het zit zeker in deze ploeg. Ik heb het gezien op de trainingen. Ik heb het gezien in de pre-season, in de oefenwedstrijden. En het zit ook zeker in mij. Ik ben een aanvallende speler. Ik wil graag goals en assisten leveren. En ik wil graag de bal hoog op het veld veroveren. Dus het past echt perfect bij mij.
1: Waarom had jij zoiets van ik wil naar Leeuwarden? Want ik begreep dat Correa ook wel gecharmeerd was van jou. Je hebt vorig jaar aan het einde natuurlijk ook mogen ruiken aan het eerste. Gewoon nog een penalty erin geschoten tegen Ajax. Waarom wilde je toch naar Leeuwarden?
0: Het gevoel hier was goed. Ik had afgelopen seizoen een wedstrijd hier gespeeld in het Kooistadion. De atmosfeer, de fans. Ik sprak ook na de wedstrijd de spelers. Alles voelde goed. Ik had het met mijn ouders erover. En ik kreeg de kans om hier in Leeuwarden te gaan voetballen. Goed gesprek had met de TD en met de trainer. En al met al, ja, alles klopte. Perfecte plaatje.
1: Wat kunnen de fans van jou verwachten dit seizoen?
0: Veel goals en assisten. En mooie celebrations.
1: Oh ja?
0: Ja, zeker. Ik hoop dat ik veel goals in kan leggen. Veel assisten kan leveren. Dus mijn teamgenoten echt goed kan bedienen. En veel punten.
1: Die celebraties, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Kun je een tipje van de sluier oplichten?
0: Nee, dat is voor jullie een vraag van mij weet. Ik hoop dat jullie het morgen zien.
1: Maar wat heb je allemaal in je arsenaal? Of is het echt dat je besluit op het moment zelf?
0: Het is echt op het moment zelf besluiten. Soms improviseer ik een dag van tevoren of op de wedstrijddag zelf. Wat ga ik doen? Maar het is echt op het moment zelf als ik score.
1: En dat zijn dan ook dansjes en zo die je met ploeggenoten oefent? Of dat niet?
0: Ik heb het erover gehad met een paar spelers. Over wat dansjes, maar nog niet echt opgeoefend. Dus ik zie het hopelijk morgen wel.
1: In hoeverre verwacht je een lastige wedstrijd? Want Fortuna staat er natuurlijk onbekend karakter, fysiek, maar ook technische klasse met Yataren. Wat verwacht je voor wedstrijd?
0: Ik verwacht een lastige pot. Alleen als ik kijk naar ons team en naar de trainingsweek, moet het goed komen. En nemen we de 3 punten mee terug naar Leeuwarden.
2: Ja, de wedstrijd tussen Cambuur en Fortuna Sittard begint juni om 9:00. Het is live te volgen bij Omroep Friesland op de radio en in een extra sportprogramma. Op uw website en app houden we ook nog een live blog bij. Dadelijk het Waberjocht met Jan Jonkman. En we hebben het ook nog over de wedstrijd van Heerenveen, Moon. En nog oren zaken. No muziek. Puzzle me. Ilse de Lange.

0: baas die bij Omroep Friesland.
1: Ja, Sipbal.
2: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
1: Ik nog een keertje van oor.
0: De PC. Weidem.
1: Ja.
2: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: En van Power A, ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet in de droom.
2: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Creon kozijnen.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien
12: uit.
11: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's... Het Weesmeisje en het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
14: Half 1, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd... omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog zit in grote financiële problemen. Het heeft een schuld van €2,8 miljoen, maar kan dat niet betalen. Dat meldt RTV Noord op basis van interne stukken. Het Werelderfgoedcentrum nam vorig jaar het werk over van het Zeehondencentrum in Pieterburen. Het zit in een duur nieuw pand en de hoge bouwkosten zijn nu een probleem. Het centrum hoopt dat de provincie Groningen en de gemeente bijspringen. Het dodental van de aardbevingen in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Dan het weer. Verspreid over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
15: Bierbaarlijke opbromming. Bellerie de boer, goed god en het joer.
16: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wut u naar je collega.
17: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
18: Zag ik op stinstra.nl.
19: Daar wonen naar uitdaging. Die Koninklijke Damster installatietechniek in Driesem zie ik vermotiveerde collega's. Al jouw generaties lang hebben we kwaliteit tegen in het vaandel. suf van uw vacatures op damstra.nl.
4: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
19: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Suf van uw vacatures op damstra.nl.
20: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
21: Noe in Friesland.
22: Simone Skeffer.
23: Simmer in Friesland. Omroep Friesland.
24: Dadelijk zullen we vooruit op de wedstrijd. Morgen van Heerenveen tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena. En we hebben het ook nog even over het vierleppen. Want dat is van de media al. Het Fries kampioenschap begint oer orel oeren. En de vraag is dan vanzelf zo'n Jan Jonkman. Houden ze het er droeg? Maar we beginnen eerst even met Noe. Jan, hoe stiet het ervoor?
25: Nou, het staat ervoor, want ik heb al zijn van de morgen al de lusse steuring. Die lus van Zuidwest naar Mat even door de provincie. En hij zakt het nou wat noord naar zuid. Gaat er wat om uit het zuiden ta. Nou, begin van morgen wat lichter rein, wat buien. Er zit zelf even een klap karton erin. Maar het hele spultje dat lost nou stadig gewoon op. En het loopt naar het zuiden ta. Ja, wat wou ik oors? Het is het 15 augustus, is Maria Hemelvaart. Dan lost het meeste wel op. Dat het gebeurt door de buien, joh. Ik. We zorgen dat ik dat we dat, de temperaturen, die liggen. Saroenen met een provincie, dat zijn 20 graden, 20 en heel. Maar dat is dan wat leger als juster. Het is ook wat noffelijker. Je zorgt meer verkeer op het dik, meer mensen op een fiets. Het is wat ongenamer. Ja, we hebben vanmorgen hebben we dan wel even een ranjas kunnen horen. Op heel veel plekken. Zullen we dan even waarom? Dan wordt weer droogblun, kwijm hier een spotje rein. Gisteren hier zo'n 10 millimeter. Maar eigenlijk maar niet meer hier 4 millimeter bakken, vee en trein en heel. De pijn hier, ik maar een millimeter, maar een nije hoske hier, 8 millimeter, Rotterdam hier, 6 millimeter, en Laaksem dat 10 millimeter. Nou, dat ben lekker, daar frisket het even lekker van op. Maar van de midden dan even nog een hele lietse kongens op een licht spatje rein. De tong is er al uit, en dan wordt het van de midden, die wordt het vanuit het noordwesten, waar wordt het droeg. Het is op een meeste plek al droeg. Dat ben ik goede berichten, denk ik, voor de vierleppen in Weensum. Het keer vanmiddag, dan moet even een glimpje zinnen bijkomen, en dan hebben we trein, temperatuur van zo'n 23, 24 graden. Ja, de wind die is nu nog matig. Die wordt vanmiddag wat vlagerig en die komt nog steeds uit het naar de eerste waai. Nou, het tweede pad van de midden in de jong, dan hebben we dan wel wat verkomens op wat meer zinnen. En het is jong om een oor is 8, 9, is het altijd naar zo'n 18, 19 graden. Vannacht klert wat op, jout en mat. Eerst de wind, die jout en wat del. Gaat de temperatuur vannacht onderuit naar een noffelijke 12 tot 14 graden. Zijn wel het tweede pad van de nacht te wijzen. Is het noffelijk om te sliepen en dat kinderen in de maand, dit kinderen wij wat deze ontsteken.
24: Ja, voordat we naar de dag van morgen gaan, Jan, toch even een vraag. Wat heeft Maria Hemelvaart te krijgen met het openloeken van de loft?
25: Nou, Maria Hemelvaart, dan ging vroeger de offers. Nou, we hadden buien, die offeren we nou ook onderlucht. Die lossen we erop, dus vandaar.
24: Oké, dit we gauw naar de dag van morgen gaan.
25: Nee, maar dat is even een goede vraag van mij. Dat stel op prijs.
24: Dankjewel.
25: Ja. Dat houd ik in dat je toch wel alert bent en dat je toch lusterst.
24: Ik luister je altijd aan mij, Jan. Echt. De Dijvermoon.
25: Nou, we beginnen morgen en dan wat maar. Deze, denken we, een prachtige opkomst van de zinnen. Het is dan een rijstige dag. We hebben het invloed van hege druk. Ja, en dat merken we morgen. Nou, dat het een mooi rustige dag is. Er is wel wat bewolking. Uitentrol de zinnen er dan wel even bij. Ja, en dan hebben we temperatuur om de 20 tot 22 graden. We zorgen wel dat die wind die komt uit het noordwesten. Die is zwak, heel matig. En die lucht is van oorsprong iets wat frisser. Maar ja, omdat het zeewetter zo'n 20, 21 graden is, hebben we morgen diezelfde temperatuur. Nick, in de jong en in de nacht is het meest bewolkt. En dan hebben we temperaturen die liggen zo dan om de 12 tot 14 graden heen in een nacht. In het begin van de nacht is het wat heger, liggen het dan om de 18 graden heen.
24: En dan de dagen erna.
25: Nou, als je bent, daar zitten we nog steeds in de noordwestelijke streming. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Uitentroos een enkele bui. Het is zo'n 20 tot 22 graden. Tijdje komt er even een zwakke sturing op besieten bij. Dat is een warmtefront, maar dat zien we dan ook aan de temperatuur. Die rennen dan op naar zo'n 22, 23 graden. Maar een warmtefront jouwt ook een soort bewolking. Uitentroos wat lichter rein en stoorrein. En dat kan de hele dag wel eens even gebeuren. Nou, de natuur had er geen probleem, maar ik denk dat het de hele dag wat licht biezet. En er staat een matige tot krachtige zuid-zuidwestenwind. Wens ik je de wind wat waarom meer om naar het westen te hebben. Een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, de wind komt dan weer OEC heen. Hebben we zo'n 20 tot 22 graden noffelijk om te werken. Nou ja, sageer vetjend, de warme hongsdagen die binnen nou aan. En er komen de korte dagen nou bij, mooi de pissende griet.
24: En Maria ten Hemelvaart.
25: Ja, en Maria ten Hemelvaart. 15 augustus, vergeet het net.
24: Never.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: Und Ian Uhren.
1: Noi Friesland.

0: Het houten bankje van Grimtosk, weer dat. Een goed begin verliende weekend in FC Twente. En dan nou mijn knikkende knibbels naar Amsterdam. Als het om Ringo Meerveld leidt, zeker net. Neffens de Jereveen middenvelder is er wel wat te helien in de Johan Cruijff Arena. Verslag jou, Roelof de Vries, Sprutsum Juster.
1: Ringo Meerveld, het nieuwe seizoen is lekker voor jullie begonnen met de wedstrijd tegen FC Twente. Hoe goed is het gevoel in de groep nu, met dank aan die overwinning ook?
2: Ja, zeker een goed gevoel, denk ik. We hebben niet de beste wedstrijd gespeeld, maar we hebben hem wel gewonnen. En ja, het rijdt uiteindelijk op 3 punten te pakken. Ja. Dus lekker.
1: Wat voor idee ga je nu richting Ajax?
2: Ja, denk met hetzelfde idee. Je wilt elke wedstrijd wil je winnen en zo goed mogelijk voetballen. En als voetballen van achteruit niet lukt, dan moeten we misschien iets sneller de lange bal gaan zoeken. Dus we gaan gewoon met zelfvertrouwen daar naartoe.
1: Ja. Vind jij dat... Ja, je gaat natuurlijk jas zeggen op deze vraag, zit ik nu te bedenken. Maar denk je, zijn jullie er veel beter op geworden ten opzichte van vorig seizoen?
2: Ja, ik denk dat iedereen bij elkaar is gebleven. En hoe langer je met elkaar voetbalt, denk ik dat je ook beter met elkaar wordt. Dus ja, in dat opzicht zal ik wel ja zeggen. Ja.
1: Merk je dat in het veld ook?
2: Ja, zeker. We kunnen elkaar makkelijk vinden. En ja, het is wel lekker, toch?
1: Ja,
2: ja, ja, zeker.
1: Wat voor dingen merk je dan in het veld? Wat, de automatismen?
2: Ja, bijvoorbeeld nu... Tuurlijk had ik dat vorig jaar ook met Dylan, zeg maar, in de spits. Maar ja, nu is het wat makkelijker. Van als ik diep ga, dan komt hij in de bal. En dat we niet meer echt naar elkaar hoeven te kijken. Maar we weten nu wat we van elkaar kunnen verwachten. Dus dat is wel goed.
1: Ja. En normaal gesproken ga je natuurlijk wel een beetje met angst en beven richting de arena. Hoe is dat nu?
2: Ja, ik denk niet dat je het hart van stapel moet gaan. Dat je gaat zeggen dat je daar gaat winnen. We moeten gewoon zorgen dat we op ons best zijn. En een goede potje gaan van maken. En dan hopelijk dat we goed resultaat kunnen neerzetten.
1: Ja, met Ringo Meerveld op 10.
2: Als het goed is wel, ja.
1: En ik zat nog even wat cijfertjes op te zoeken van vorig seizoen. Dat begon natuurlijk ook wel vaak nog op de linkerkant. Hoe opgelucht ben jij dat je nu de nummer 10 bent?
2: Nou, heel opgelucht. Als je het mij vroeg toen ik hier kwam en dat ik de eerste paar wedstrijden op linksbuiten stond, dacht ik wel van wanneer mag ik naar de nummer 10? Dus ik ben blij dat de trainer het nu goed heeft gezien.
1: Nu wel, het heeft even geduurd.
2: Nee, hij had een reden gezegd waarom ik niet op de nummer 10 ging beginnen. Dus nee, had ook gelijk daarin. En dat heb ik nu wel.
1: Ja, wat was dat toen eigenlijk dan?
2: Ja, dat is iets tussen mij en trainer.
1: Kan wel een beetje raden, maar dan hoeven we het inderdaad ook niet over te hebben. Jij bent een echte nummer 10. Dat mogen we zo stellen, een echte nummer 10.
2: Ja, wat is tegenwoordig een echte nummer 10? Soms heb je echt een nummer 10 die alleen voor de goal komt. Alleen diepte loopacties maakt. Altijd in de 16 bent. Kijk, daar kan ik nog heel veel van leren. Maar ik denk dat ik ook een team ben die voetballend heel goed mee kan doen. En het spel kan versnellen. En ja, dat is de andere kant van de nummer 10, denk ik.
0: Ringo Meerveld, weer dat, de middenvelder van Sportclub Jereveen. Dat morgen in de Ajax Arena, in de Johan Cruijff Arena, Spilicil Tin Ajax. Die wedstrijd is om 11:15 en wordt bij u live uitstuurd op de radio. En vanzelfs wordt er een live blog bij houden. En oer live sprutsen, aanst om 12 uur begint het FK4 leppen. En ik dat sturen wij uit op radio en tv. Helco Broersma is hier van de verslagjouwers. Goedemiddag, Helco.
3: Goedemiddag, Simone.
0: Ja, hoe binnen de omstandigheden?
3: Het Sinds komt er mooi terug en het is al aardig drok. Omdat bij een gewone Leppenswedstrijd hier in Wezen dan achter die minimapiep. En daar kan je ervoor mooi zitten. En dan mag je het taluut op, daar mag je op een kont zitten, dat heeft niks. Maar je mocht niet je eigen stoel net meenemen. Dus de meesten komen vrij beteerd. Nou, ze hebben de zinnen mooi bijharen. En dan wordt wel even verwachten dat het uitverkocht is. Heel, dat soort beschutte 2000 taskovers. Want Jelle de Vries, ja, zo'n traaie voorzitter van de stichting, Vierle hebben mee wezen. Je hebt gok ik op dat uitverkocht hoes, hè?
4: Ja, daar gokken we wel op. Het is heel moeilijk te voorspellen, want meestal wachten ze toch het waar even nou. Dus die laatste oordeel daar gebeurt nog een soort. Maar wat we een beetje schenken is dat er nou wat onder de kassa nog zo'n 300 mensen komen, dan is het verkocht.
3: En we hebben nog 4 kwartier te gaan, dat is al heel betiet.
4: Ja, dat is al heel betiet, ja. Ja. Dus ja, mensen komen heel betiet. De kaartverkeer kwam ik heel snel op gang dit hier. Mensen moeten graag bijwijzen. Ja, logisch ik natuurlijk, want het is een mooi vierlapseizoen.
3: Het is een heel mooi vierlapseizoen en misschien verwacht je zich wel een sprong van Germ Terpstra, wat nou heel vier wezen zal.
4: Ja, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Germ is een band van de club hier. Dus daar hoop ik wel jij op. Maar eerlijk zijn, uw kansen binnen net optimale oude metingen om records te springen. Dus als hij dat doet, dan is het echt een hele knappe prestatie.
3: Ik ben heel wel naar mijn renovatie nog. Want ja, een mooi naar clubhuis hier, een vriendengebouw. En die schaarsen zijn we nog wel een paar keer. Hè?
4: Ja, ja, dus wij nou het FK. En dan hoe 2 weken, dan gaat de kraan erin. En dan gaan we het ontwerpen om een nice schaarsen te bouwen. Zodat we in het seizoen helemaal clear zijn.
3: Je mist echt een topseizoen, want je hebt hier de 2 kant ik al.
4: Ja, dat is fantastisch. Het is een soort georganiseerd. En daar moet ik de complimenten aan alle vrijwilligers hier binnen de club. Want dat is gigantisch wat er aan werk op uitkomt. En dat was het allemaal emotioneel.
3: Het is ook een eerste strijd in alle 5 klassen wel. Hè? Want het Fries kampioenschap zit altijd van verrassingen.
4: Ja, zo is het. Het is spannend. Dames is heel spannend. Junioren spannend. Eigenlijk alle klassen wel. En wat zo is, altijd zit er wel een verrassing bij. Die net helpt de finale. Maar ik meestal van ze net verwacht dat ze er wel bij zitten.
3: Gerrit Terpstra is dus ik van Jim Vereniging, maar ik de bouwstraat die bij de jongens, he, die ik heel een prachtige oorloop heb, maar 8 meter en de rest tot 15 meter. Ja. Hij heeft een leed en groeit terug.
4: Nou, het groeit wel mooi terug. We willen nog graag wat meer leden hebben. We willen naar 100 leden. En dat is het plan voor de komende jaren om daar langzaam aan te werken.
3: 2 uren zetten we daar, maar ja, je moet eerst een heleboel pomeranten ontvangen nog. He. Je moet ook even naar een brok. Heeft hij alles een keer in de pols hangen?
4: Ik weet niet dat hij in de pols hangen heeft. Het protocol is even dat ik hem aan even ophalen. En dan even gezellig te geren uit het terras. Hebben we het er even over. En dan zien we even mooi naar de wedstrijd.
3: Wanneer is voor jou de dag slag?
4: Nou, dat hang ik nou al. Just doen vrijwilligers doen gaan. En het enthousiasme wat iedereen daar hier over wat we bereikt hebben. Als je nou, nou, als er nou iedereen binnenkomt, just, ja, dan kan het al in mijn sting.
3: En, nou is dit, laprock, hè?
4: Ja, laprock. Ja, dat is ik echt heel leuk. Dat wordt door de jeugd van de club georganiseerd. Dus dat doen wij als Adrian, doen wij daar net zo vol over. En die maatje er echt een heel leuk feestje van. Ja.
3: Lep en feestvieren.
4: Ja, dat kan het mooie.
3: 5 na je kampioen, of op herhaling sommigen.
4: Ja, het zou mooi zijn na je kampioen, verrassingen. Ja, alles is goed. Ja,
3: plezierige dag.
4: Hey, dankjewel.
0: Dankjewel, Helco. En zelf ik maar even naar de Leprock, of net?
4: Hoi.
3: Nee, want ik ben alleen even een hoest vanwege de situatie. Maar in elk geval, ik ga trouwens deze week wel even een pols beethalen nog. Want in die vregen heeft ook nog een pols. Nou, ik broek een pols vroeger altijd wel bij het ijsje. Ik zal een iets anekdote vertellen. Ik zou even naar de klok, ja, het ken. Vroeger waren een pols volle meer ik broekte. Als zeg maar met het ijsje, dan gingen ze met de pols over de veert. En dan dacht ik, nou, dat luidt maar een lippen of zo. En we winnen een keer met Tamme Velstra. Die kent ik wel, de PC-kenning van Jantje in 68. En die had je trouwens een keer bij de junioren, de eerste junior wedstrijd won bij het Lerpen. Nou, wij kregen met de polsroer. Hij nam een oor in, hij sprong er zo in. Het was een hele grote atleet, die kon in alle sporten goed meekomen. En trouwens, want het 4 Lerpen is ik ontstien uit de BFW, de Bond van Friske Vogelwachten. Toen zijn we die pols op mijn oor, maar ik wil broken. Nou, een beetje wel is. En daar is het Lerpensbond uit ontstien. Want er maakte steeds een Jontje Zahn, 50, 60 hier verleend, die het eerste kampioenschap al. Een Rijn Jongema, die won dat met 10 meter en 40 centimeter.
0: Dat is wat een verschil.
3: Ja, maar je mag je voorstellen, houten polsen. Wij hebben een houten pols. Daarna kwamen de aluminium polsen. En nou dat mooie boekzaam carbon. Hè, ja. Dus dan kiezen we volgens je er.
0: Ja, ik
3: nou,
0: we
3: zullen zien. Hoeveel ze komen, Joert?
0: Ja, ik heb er groot respect voor. Ik laai alleen nog maar in de sleet als ik het bezocht.
3: Nou ja, en dan kiezen we zwemmen toch?
0: Ja, ik koos zwemmen met twee altijd kikkerdril.
3: Ja.
0: Dankjewel, Helco. En een soort plezier.
3: Jo.
0: Hoi.
5: Van Tolve ont Inroeren
6: bij Omroep Friesland.
7: Noi Friesland.

0: Nou, lekker relaxed geven richting 1 uur met Stevie Wonder en Master Blaster.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Om aans de volle energie er weer in te smitten.
2: Zeker!
0: Mooi, Geert van Tuin.
2: Ja, en we springen mooi, hè? We springen mooi, mooi.
0: Ja, dus, maar kist ook goed wielrennen?
2: Nee, jongen, absoluut net. Nee, nee.
0: Als jonkje, ik?
2: Nee, ja, te polsen. Ja, het viel in de ijsieken en dan moest je. Ja, weer net een hele. Nee, ik zeg mezelf.
0: Ik weer dan haast op een sleetskant en dan toch weer achteroer.
2: Toch weer achteroer.
0: Ja. Altijd.
2: Ja, dat. Nee, nou, ik heb er net hele. Ik ben flink in die verdorie Mark Rutte, want ik heb geen actieve herinnering aan.
0: Nee, oké.
2: Maar weet je wat het leuk is? Wij binnen gaan hier op televisie te zien, hè, mooi programma. De Joert is net, want dan is er het vier hebben. Dus wij binnen een heerlijk ouderwets radioprogramma.
0: Lekker.
2: En op een of andere manier vind ik dat, nou ja.
0: Is lekker.
2: Dat vind ik wel leuk, weet je wel, grappig. Nou, maar hoop je dat er net de volle mensen nog jek.
0: Nee.
2: Dus bleef wel bij u op de radio, zo ik zei ze. En we doen al die leuke dingen uit de jaren 60, 70 en 80. De muziek is bij Gelieks. Kies bij Zon Vreeg in 06, 20, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Natuurlijk ben wij echt voor de radio bij het vier hebben. Helke Broersmes daar, hoest helemaal niks van te missen. We hebben een prachtig pronkje in de onbeering. We hebben mooie Simmer-singles, de lijsten, want dan is Simmer in Friesland voorbij. Hè? Is dat wel, realiseert dat je dat wel?
0: Nee, dat heb ik me nog net realiseerd. Ik heb mijn down-gevoel naar hoes.
2: Ja, dit.
0: Bedankt.
2: Ja, dat is, ja. Want ja, ja, want ja, het is.
0: Maar het is toch nog Simmer?
2: Jawel, maar dit is verboden onder de kwalificaties.
0: Oh, ja, dat
2: en,
0: is
2: ja, al, ik bedoel, ik heb al paken gezien, dus ik zit in de vakantie tijd.
0: Nee.
2: Maar dus die maar al je winnaars kwalita. Dus
0: ja.
2: Vandaar.
0: Nee, heel logisch.
2: Ja, dat betekent dan wel weer dat wij uw jukebox mannen weer rondkrijgen. Daar komen we hier dus weekend, dus dat is al helemaal je voordeel. Wat heb ik dan meer? Ja, jong, maar komt nog eventjes de actuele situatie van het waar bij u vertellen. Ginkoersen in Wolvergeer, dus dat hebben we helemaal net. Nou, gewoon een lekker protte muziek draaien, maar vier jaar. We hebben gewoon echt heel protte zin in.
0: Allereer energie, dadelijk zien sneur in Friesland met Geert van Tuin. En Linse Valk en ik wens je een hele mooie sneur en voortzetting van het weekend daar. Ons een andere keer, doeg!
3: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
3: Check.
1: Badkleren?
3: Check.
1: Slippers?
3: Check.
1: En Friesland?
3: Dat vier ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
3: Past dus altijd in de koffer.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey Remol!
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis weer met Golden eSIM.
13: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 1600 hectare natuur verloren gegaan, melden Belgische media. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks het bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. In de ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de ronde van Portugal in versoberde vorm gereden. En het weer verspreidt over het land nog stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan is het precies 12 minuten over 1. Dadelijk binnen wij mooi sneeuw in Friesland. 4 uren lang. Ik zie op televisie dat wij vooralsnog wel te sent binnen. Dat is heel ontjouwend waar het wordt. Dan werd het beeld overnamen door het Fries kampioenskip 4 hebben. Met de radio werd domineerd door die heerlijke muziek. Uit de jaren 60, 70 en 80. En die kist zelfs bij u zo'n vreekje. Dat vinden we leuk. Toch mooi op de radio. Lekker ouderwetse radiomatje op de sneeuw te midden. 0620, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of de app van de Omroep. Dat kist is opberikken, want dat is al hier hetzelfde bleem. En wij binnen er oer 12 hele minuut.
17: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
18: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
19: Bjuster baarlijke opbromming.
20: Bellerie de Boer, goed kwot en het joer.
21: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
22: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
23: Hey Remo!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
25: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
27: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
28: Sneeuw in Friesland.
29: My Geert van Thun.

All I gotta do is act naturally van Bukko. Ons wat u bracht in jongetje in 63. En Ringo Starr had het letterlijk een song voor de Beatles en B-kantie van Neffens Mij van Yesterday. Maar dit weer het origineel van Bukko. Ons jongetje in 63. Act naturally. Ja, dat Ringo Starr het liedje zong voor de Beatles, dat is best wel een beetje bijzonder, want dat jongen, dat dierde drummer van de Beatles eigenlijk een has nooit. Ik wil maar een keer of vier voorkomen dat hij een plaatje inzongen had. Dit wierde dus in ieder geval en alleen er echt nog een versie van Buck Owens en Ringo Starr together. Ik heb het even nice, jongen. Het is een ongelooflijk filmpje wat erbij zit. Die zetten we voort in de voor jou maar het wordt in de categorie scheidlollig, maar vooruit zag volle voeden dat duo ik nou net om. Wij pakten het origineel van Act Naturally. Nou, dit is kleren en Steunen Friesland is los. Jim had het in de gaten. Het is 15 augustus 2026. Vier voeren lang mooi nostalgische sfeervolle muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En als de leuke verhalen op die platen ver zitten, dan vertellen we die uiteraard. We nemen je weer mooi op een muzikale reis door de decennia. Actuele sportwinter, die hebben er van alles van mooi gekregen, want het is Joert. De heegmis van het vierleppen, het Fries kampioenschap in Wezem. Helco Broers met Silver Slagdwaan. En dat betekent dat wij van Jabbert Wano net met de champion op de televisie, want dat werd dan domineerd door het vierleppen. Maar de radio, die heerlijke oude vertrouwde radio, die bleef gewoon bestaan. Als het op televisie nou eens zit te zijn, ik zou zeggen, houd het beeld erbij en skerkel het loert op de radio. En wat een fantastische mediebeswaardiging weer dan weer. Jan Jonkman is rek, hij komt om Lieke nou Jelvers Huizen maar het Bitcoin, Waberjocht. En wij draaien dus de platen die je Malia graag creëren willen. En die je bij zo'n vreemde kennen. De jaren 60, 70 en 80, daar gaat het om. Ja, het kunnen een plaatje wijzen voor die cells of voor een oor. Maar om bijzondere redenen. Als het nog een leuk verhaal is, zit hier. Vertel het verhaal, want daar houden we echt van. Wij zijn te berekenen op 06 20 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dit is ons Zuizoeren op radio en internet Sneun in Friesland. En we beginnen waarom dan jongetje 74, 76. Ik lees van een week het bericht dat Frankie Valli van jongetje hier is en eigenlijk nou maar eens een keer ophouden wil met jongen. Ik denk eventjes een eer betonen aan die geweldige jongen. Hier is hij mij, de Four Seasons en

0: Maar jongen, kon hij als de beste verzeld. Frankie Valli, maar die heerlijke falset stem. Ik denk even al iets eerder betoond. Hij leeft nog, Gert, 42 hier, springlevend. Maar hij zal net mis, jongens, ze had die onkundig in 2020. December 1963, oftewel Oh What A Night, kwam uit Njortje in 66. Dit is Sneun in Friesland, het is 14 uur in.
1: The summer is magic.
2: De Zimmer single.
0: Ja, het is de zimmerperiode, rint wat radio onbelangrijk zo'n beetje onder eind. Na een week dan hebben we weer de normale vormjouwing. En dat betekent dat wij dan ook weer waarom griepen op de normale dingen. Dat volseze, dan binnen de jukebox mannen fokken in Rijn weer waarom. Die draaien dan de plaatsjes om kwartier erin en een kwartier uit waan. Maar hier, het is nog een dubbeldraai in het kader van de Simmer-single. We komen uit in week 33 van Jochtje en Jochtje 60. En die week op nummer Alwe, even zo'n heerlijke plaat is dat. Die koek net om voorbij van Make Me Island van Joe Dolan. Die draaien we dadelijks, maar nu eerst de nummer 20. En dat is een werkelijk heerlijke bluesklassieker. Chicken Shack, like Christine Ann Perfect, die wij beter kennen als Christine McVie van Fleetwood Mac. Nummer is mooi, kunnen terug Etta James, die het in Jordi Sanders 60 voor het eerst op de plaats zetten. Maar dit is een mooie trackversie. Christine McVie verstoort trouwens op 30 november 2022 op Jordi Sanders 60 jarige leeftijd. Maar dit is prachtig. I'd rather go blind.

Make Me an Island van Joe Dolan. Een prachtige plaat in Jorritje en Jorgenus 60 in de Simmersingel. Dallas om Lieken nog, Tierhoed waren nog zo'n prachtig duo uit lang vervlogen tijden. Heerlijke platen die je mooie herinnerings brengen. En als die mooie herinnerings brengen, dan vinden wij het fijn als die mooie dealen worst. Maar Jorren worden vreemd die favoriete platen. Want uit de jaren 60, 70 en 80 via 0620 via van Jorgen Jorgenie en Jorgen Jorgen of de app van de Omroep. Kom maar de wazie, dan is het de 50ste Frawley Special. Omroep Friesland is daar uiteraard bij, de hele dag op de radio, van 12 uur ook op de televisie. En Hjoed is in Zwijns de generale repetitie voor die Frawley's PC. Dat wil zeggen dat er maar 12 per toer spelen wordt, zoals dat op de PC ook het geval is. En dan zul je toch eventjes naar de koershavende per toeren. Een van die koershavende per toeren, ze wonen vorige week nog, is Annette de Haan, Gerda Lieklema, Anijholt en Jenny Terpstra. Maar die gingen hut onderuit zijn Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzadi. Die voelen dat maar 4-2 in Skinner Size. Dat is toch een verrassing op die eerste list daar in Zwijns. Geen verrassing is er voor het oren. Echte grutte toppentour, want dat bent toch wel de grootste concerts. Louise Krol, Jessica Terpstra, Jeanette Winia. Die woon mooi 4-2, zoals 12 van Gerbrich Koster, Riks Blanke en Noelle Hiddinga. Wij horen dat al hier. Ik vaar je bij, Lika's. Het Mali's Haarklasse.

In Dokkum, daar hoe dadelijk ze uiteraard ook nog weer meer. Dan eens even, Shen, komen wij al bij uw eerste fysiekje? Ja, wij komen al bij uw eerste fysiekje. En dat is van Peter Rekker. Ik zei het graag even een plaatje van Faye Condias, Heading for a Fall. En de hertelijke groetnis, Peter Rekker. Ach ja, Danny Klein, de jongeres. Wat een geweldige stem, die zei, die jongeres uit België. En ik kan je vertellen, Litten, dat ze het consumeren van alcohol echt tot kunst verheven had. Heading for a Fall is hier, Faye Condias.

0: Geet Barbara van Wilturen uit Joggetje 84 draaide ik op fysiek van Johan uit de 10. Het is wel grappig om te zien naar die teksten die dan binnenkomen op 0620 van Johan Johan in Johan Johan. Je hebt dan van een instelling in je telefoon dat als je dus iets intypen, de eerste taal letters, dat hij dan zelf wel een wut invult. Ik heb het idee dat dit aan de hoorn is bij Johan uit de 10, want hij zei: hoi Geert en mijwerkers, voor deze week graag van onze zuigerveren. Ik neem aan dat er bedoelde weer van onze zuiderburen. Ja, dat is wel een schendel, maar zo weet. Wilturen met het nummer Vergeet Barbara uit Joggetje 84. Dankjewel, Johan. Ik neem aan dat het is. Maar wij begrijpen het, geen enkel probleem. Hey Geert, zou je voor ons een leuk plaatje willen draaien? Want wij zijn vandaag namelijk 30 jaar getrouwd. Op 15 augustus 1996 zijn wij in het huwelijksbootje gestapt. En dat is dus vandaag precies 30 jaar geleden. En de groetjes komen van Martin en Jansje. Nou, van het ook. Martin en Jansje binnen Grutte, verste varkens van ons programma. Dus fijn dat je me dit ook eventjes meldde. Hebben een heel leuk plaatje gevonden. Dat is over zo'n vreemde Trabalkie Pool. Is Rustav in. Die zegt: hoi Geert en collega's. Graag een plaat van het Sir Dickles Quintet. Maar het vrolijke Mendocino. En de groetnis komen van Bouwkie. Hij is voor Bouwkie en voor Martin en voor Jansje. Maak je er een mooi feest van.
1: Douglas Quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country for all the beautiful vibrations.

Boukje Pol en Martin Jansi Mendocino van het Sir Digbus Quintet. Het heerlijke stembloed van Dark Sam uit 1968. Wat een heerlijke hit weer dat. 0620, Fjouwen, Jorgen, Jorgen, Ian, Jorgen, Jorgen. Dat is het nummer was Broekenkist om even een brug te sturen. Maar die favoriete plaat uit de jaren 60, 70 en 80. We binnen nog steeds echt op televisie te zien. Dat had van alles te krijgen met het feit dat het programma daar in Weensum met tikkie aan het uitrennen is. Dus Keerklinksel komen zodra het vierleppen begint. Dus dat komt heel erg goed. En wij zijn er gewoon op de radio. Gewoon terug. Mijn Helco Broers, maar dadelijk zullen we hem skerkelen. Maar even eerst nog even een oorplaatsje draaien. Och ja, dat is leuk. Dat komt van Dirk Iepma. Die zegt, nou ja, goeie jongens en famkes, wat is het toch mooi werk om even in de oude nummers te streamen. En wees wat ik teugen kwam, Geert, en het vraag is altijd hem. Ik kwam teugen The Walkers met Oh Lonesome Me. Ik vind het werkelijk een prachtnummer. En de hertige groetnis, die komt.

Ja, en wie is de plaats hier draait van de Walker zo lonesome? Hier komt er een bericht binnen van Siep van Diek. Hij komt niet wezen, maar hij zei: hey Geert, kist al mij nog? Ik ben Siep van Diek en ik wil graag van de Walkers het even show. Het vreekt hier Indian Dance. Ja, nou, we moesten hem even combineren, Siep, want de Walkers die draaiden al, maar die weer dan ik voorbij. Dat is duidelijk. Dat is ongeveer zo'n hele minuut over jouw vertrouwen. De conclusie dat we nog net schrikkelijk kunnen naar het vierde hebben, dat is nog net ondergang. Pak we er even een leuk fysiekje bij. Zo komt er van Jan Jaap, die site van Goeie Midi Team Geert. Van een mooi lang omlet Rijn. Nou, een plotten we het net, Jan Jaap, maar vooruit. We beginnen erin mooi. Daarom van jullie graag Red Rain van Peter Gabriel. Het nummer is het nummertje 86 van het album Zo. Alvast tieke tank en een goed weekend afwensken. En de groetnis van Jan Jaap. Hier is Peter Gabriel. Wat een prachtig nummer trouwens, ja. Red Rain.

0: Peter Gabriel.
1: Red Rain.
0: Red Rain. Fysiek van Jan-Jaap Kikkert. Mooie plaats om 18 minuten voor 12. Het stuurt er een beetje om bij wat we... Even een apart bericht kregen van binnen van Henny. Die zei, ja, ik heb er niet gek nou het waar van... Ja, jonkman, om jou we achterin, om jou we in. En doe hier hij het oer pisgriet. Ja, echt weer. Pisgriet. Nevens mij, ze zei Henny, is dat op 20 juli. Ik mag het overigens graag herkennen onder Friesland. Dat vinden we fijn, Henny. En dank voor die tip even, want we hebben het even opgezocht. Pisgriet, dat is eigenlijk Sint Margriet of Pisgriet. Dat is 20 juli. Dat is de namendag van Margaretha van Antiochië. En deze dag die werd beschouwd als de eerste dag van de vroodverneemde, mag ik het zo zeggen, hoensdagen. En is belangrijk voor boeren en orenmeesken dit afhankelijk binnen van het waar. Ja, het verhaal wil dat het waar op Pisgriet bepalend is voor het waar in de daaropvolgende weken. Dus meer waar op het begin van de hoensdagen. Nou, maatje McLeer, dan is het nog wel even meer waar. Nou, 20 juli, heb ik net, dat is alweer even een paar weken verleend. Maar nevens mij, wie het wel goed waar op Pisgriet. Maar dank u wel eventjes, Henny, voor dat bericht. En dan krijg ik nog een bericht binnen van Theo Kuipers. Ja, wij skeken die dadelijk oer op televisie. Dan is dit programma alleen nog te beluisteren op radio. Ik heb het idee dat we nog steeds op televisie binnen, maar dat zal dadelijk wel verorie. En dan zei Theo Kuipers, ja, nou, dat zal ik dan even beziekje. Maar ik gaf een Sonos-installatie. En ik weet net of dat Tagli kind. Theo Kuipers, als last midden, ik zou het net weten.
2: Goeie met je.
3: Welkom bij
2: Sneunie Friesland.
0: Ja, dat is wat. Santje minuten voor 12 is het. Ik zei het niet correct aan het begin van dit programma al. Dit is de datum dat het tijd is voor de heegmis van het vierleppen. Het Fries kampioenschap. Alles is belangrijk. De twakkamp is belangrijk. Het Nederlands kampioenschap is belangrijk. Het keningsleppen is belangrijk. Alles is belangrijk. Maar niks is zo belangrijk als het Fries kampioenschap. Toch, Helco?
4: Indeed, dat is het belangrijkste. Dat zei onder andere de kampioen van vorig jaar, Rutger Piersma, bij de senioren. Vooral Femke Rispens, junioren Germ Terpstra. Maar die zit nu bij de senioren. Jongens Jorrit Bouwstra, misschien wel titelprolongatie. En Famke Nienke Kampen, dat winnen de springers van 2024. Die het vierste kwam. Nu gaat het erom dat je het nou doet of zelf in 2026. We zijn krijg los. De eerste sprong is maken bij de Famke Stroch Alland Haanstra. Een categorie dat iedereen het winnen kan. Bij de junioren, of bij de jongens is eigenlijk die zei, ik neem al die Jorrit Bouwstra, de beste kans hebben. En bij de mixklasse, zeg maar de eerste klasse onder de topklasse bij de senioren, is daar de eerste sprong. En die gaat van Minnes Smit uit Wezen. Ja, de plaatselijke favoriet, hij is er elke keer wel bij. Had ik wel eens de finale helle. Zijn eerste sprong is ik dien. En dan noteer ik van Sander Postma van Tjergaas. Die springt dan 30 meter en 64 centimeter. Ja, een kampioenschap hebben we zelf bij de senioren. De grote kans hebben is Germ Terpstra. Maar ja, Michiel Sielstra van juist hem. Die kent hem zelf wel bedriegen. Bij de jongens is het, ik neem het al, die Jorrit Bouwstra. De junioren is een Iepen klasse. Misschien kampioenskandidaat nummer 1. Sita Lefferts van Boetenpost. En bij de vrouwen kent ik alle kanten nu. Degene die de laatste week aardig in vorm is, is Marit van der Wal. En die Marit van der Wal die won de laatste wedstrijd in Galier. Het is het zandigste kampioenschap in Jontje 52. Toen gingen we die oude batten daar in het het van Wezen. Over de Sint-Jabek. Nou luidt er een mooie accommodatie. Na deze wedstrijd dan in de schoorzen, de recruiten komen naar deze schoorzen. Misschien komen we dan wel tot vier sprong. Oh, wat zien is zelf wat Elsin senior in bedwang heeft. Want het is krek als de PC. Het is altijd wat een orenwedstrijd. Maar bij normaal vriend winnen de beste ik van dit seizoen. Dat mag ik gewoon al wat zien. Het is trouwens uitverkocht. Dus je bent aan 2000 mensen. Oh ja, en de man van de stichtingsbestuur, Jelle Jalde Vries, het en die Arno Brok. Degene binnenhellen die straks de zilveren pols uitrekken zal. En de glazen lepster. Dat wordt die en terug de burgemeester van de Waardhoeken. De heer André van de Nadort. Maar daar hebben we al een hele middag liep in hand.
0: Ja, zo is het. Dag wel, Helco. We blijven de hele middag bij op de radio. Totdat al die kampioenen bekend binnen. We kregen een fysiekje binnen van Harm. Die zei, ik wil graag het nummeren. Verdwaald in het tiet van Door de Bleker. Dat is een beetje de orenkant van Door de Bleker. Vind ik wel mooi dat er een keer omkomen waar ik onvregen werd. Het is afkomstig van het album Mengde Gevoelens. Ik vind het mooi. Verdwaald in de tijd door de Bleker.
1: Haast toen ik bij haar kwam, maar ik haar oudste broer, die met handen alles maken kon en lekkers voor haar kocht. Toen is hoe is met hij en is dus ook alles goed. Fijn. Dat is er best. Ik heb heel vaak aan de gedacht. En soms, als ik haar zag, Maar ik die jongen uit haar klas, die altijd naar haar lachte en die het tas vaak droeg. Dan zei ze, ik snap het niet, mijn tas is weer eens fut. En stond die ergens zien, die keer dat zij mij vroeg.

een zware storm. De halm, die is nou knakt. Voor al die te ogen dicht. Al haar mond nog zo droog. Zij zou geen water vragen. Al waren bergen haar hoog.

Hij is natuurlijk vooral veneerd door een toch dat hilarische noemer Zwitsokken door de Bleker. Maar had je dat album Mengde Gevoelens beluisteren, ik heb het tussenin, dan komt er toch ik naar de kant van door de Bleker boven. Prachtig verdwaald in de tijd. Het is een mooie plaat, onvreken toch Harm. Dank je wel, Harm. Het is halve minuten verdwaan. Hoi Geert, Jaantje, Dolf. Mijn verzoekje voor vanmiddag is het nummer Tin Soldier van de Small Faces. Het nummer is uitgebracht in 1967, het jaar dat ik naar de middelbare school ging. Op feestjes werd dat nummer later dan ook vaak gedraaid. Alvast hartelijk dank en succes met de uitzending. En de groetjes komen van Auke Heeres. Auke komt van de Lieke en vreeg het alle weken een plaatsje bij. Zoals is ze weer alle weken mooier. Tin Soldier, Small Faces is hier.

Small Faces en Tin Soldier op Fysiek van Alke Heres. En wat heerlijk geert ze, zei Mieke, die oude muziek. Ik ben aan het werk en ik zit in de auto. Van cliënt naar cliënt. En ik geniet je van je radio. Volle willen nog van de middag. Dank je wel, Mieke. Ja, ik zit me nou te betinken. Er zit in de auto, dan heeft die zoon. Die heeft die heerlijke muziek. Er is bij een cliënt. Maar dan moet die ook maar Omroep Friesland aanhouden. Dus het is ook maar de vraag als dit nou juist. Zowel, dat zoek ik ze. Ik kom bij alle cliënten en ze Omroep eventjes op de radio graag. Dan hoeven we niks te missen. En houden wij de Willustra's bij. Vinden we fijn voor zelfs, hè? Nou, en we krijgen curieuze dingen binnen hier. Hallo Geert. Zo begint de bedoeld weer een cheese match in echt waar in Indianapolis. Mijn Omroep Friesland erbij. Het is zo vreemd te jaren. Hier zit alles onder water naar Wieke van Rijn. En in Friesland is de droogte. Kist de mooie van Bruce Springsteen draaien. Tiegetank, groetjes van Fons Smit. We hebben ziekenheid te bereiken. Fons, jou even een telefoonnummer.

0: Bisto op vakantie?
1: Doch de groeten op de radio, in Goeiemidje.
2: Hoi hoi, dit binnen Marije.
3: En Hielke.
2: Op Skielge. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
3: En Dom Jouwing.
1: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620-4-1-1-1-1-1-1.
0: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
1: De groeten op de radio.
0: Dat is wel eens wat doors als een kaart.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Thuis in Friesland. Met de Frieslandpost. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
13: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heima. Service en auto's is er van Elsie.
14: Bjesterbaarlijke opromming. Bellerie de Boer. Good God en het Jour.
15: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
16: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
15: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% Worsum. Voor de toekomst van Friesland.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is 12 hele minuten voor het faan. Dit is Sneun in Friesland, we zijn er nog ontzettend. Even net op televisie van Terke met 4 patiënten. Hoort dat beeld erbij in Us als loert op de radio. Dan krijg je werkelijk alles mooi op deze prachtige Sneun te midden, de 15e augustus. En we draaien platen uit de jaren 60, 70 en 80. Net van uzelf, net van uzelfs. Nee, al die FVM en van Jim. 06, 20, 4, 9, 9, 1, 9, 9 of de app van de Omroep. Dek is die favoriete plaat op omvregen. Wij binnen er precies 3 minuutjes.
20: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
22: vakantie!
21: ANWB en gaan.
20: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
26: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
27: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
28: Bjusterbaarlijke opbromming.
29: Bellerie de Boer, goed God en het Joer.
13: Voor een naaie Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
30: Stinstra Casino, zie ik Dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wut uw snije collega.
31: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
32: Zag ik op stinstra.nl.
33: HWO hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2.
31: Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis.
33: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
34: De Wijnlood zijn de eco-keuken onder Pompmaker 5 op het Jarenveen. Dat is juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
17: Sneun in Friesland.
35: My Geert van Tumme.

0: Geert de Jaartje technicus, graag even een plaatsje voor alle harkes en betinkt zelfs maar wat. In de groet is komen van Peter Halbertsma. Wij kiezen van Sweets for my sweet van de Searches. Indachtig de heerlijke oranje koektractatie van Peter Halbertsma vlinde wieken.
1: Friesland.
0: Het plaatje is overigens net origineel van de Searches. Dat komt op nummer van de Drifters. Njoltje in de sekste, de versie die wij erin draaiden van de Searches kwam twee letter. Njoltje in 63. Sweets van mijn sweets, kleuntroge Doc Pomus en Mart Schumann. Mart Schumann, ja jongens, dat wie een geweldige componist. In letter is hij ook nog vooral verneerd worden terug die eigen plaat Le, ja, Le Lac Majeur. La Lac Majeur over het Lago Maggiore in Italië en dan zongen in het Frans. Het is maar een tip, maar die plaat zoen we graag weer eens draaien willen. Maar ja, dan moet die wel even onvregen worden. Dat zo stond mijn kinderen natuurlijk. Le Lac Majeur van Mortimer Schumann. 06 20 4 Jogen Jogen Ian Jogen Jogen of de F van Omroep. En als er een woordenplaat had die graag jaren wil citeren, 60, zondag in 80. Viel die welkom, wij willen ze graag voor die draaien. We zijn er ontzettend horen bij dit programma. En daarin verzeld ik altijd ontdekken om de actuele sport. En Joert, kind dat maar één evenement wijzen. In Weensum het Fries kampioenschap vierleppen. Helco Broersma.
2: Ja, laat me beginnen bij de jongens topklasse. Grote favoriet is de Jorrit Boustra van Reduzum Verzel. Die heeft die kwarte onrin. Hij doet 8 meter onrin. De meeste leppers die... Het duurt dat die...
0: Ik had het idee dat de verbinding met Helco Broersma net optimaal is. Klopt dat?
2: Nee, nou, er is net iemand op mijn lep. Dus het is maar krek. Weet in wie waar hij komt schijnbaar. Maar in elk geval Jorrit Boustra, daar heb ik wat over praten. Die heeft een kwarte onrin. Hij lepte dus 18 meter en 46 centimeter. Daarmee heeft hij al een gigantische voorsprong om op de rest van de jongens in deze klasse. Ja, dat neem je dan het D-lep. Maar je kist het een beetje vergelijken met wat Juster Jolinda van Klinken, die bij discus werpt bij DK Atletiek. Als er in de eerste sprong een hele grote vierde voorsprong heeft, die maakt je oren machine on om kampioen te worden. Nou, dat liep het misschien Reiner Haanser dan het wel met 16 meter en 3 centimeter. Maar voor de rest is er al een grote achterstand. Bij de Famkes wie de eerste ronde net al te best, maar nu ben er al wat 13 meter sprong. Destijds het naar je oorl afstand, zeg maar. De held het één afstand, die in de oren held 2 afstand. Steedt er Bob on Hieke Vogel van mijn naam, maar 13 meter en 64 centimeter. Ja, de mixklasse die maakt eigenlijk over die 20 meter wel haar een pleetsen voor de eindronde bij de topklasse. Nou ja, tekst erbij. Nota is Rutger Haanstra. Hij heeft 18 meter 50 lep, maar de kans is net zo groot dat hij niet die mixklasse, dus bij die senioren topklasse, de groep van Gerrit Terpstra, commercieel. Maar Jorrit Boustra, hij kreeg het meeste applaus. Kwarte onrin, 18:46. Hij had al een grote voorsprong genomen op zijn concurrenten bij die jongens en liep gewoon op wij om zijn titel bij die jongens te prolongeren.
0: 12 minuten oortwaan is het. Sneun in Friesland is er rond 6 uur, maar heerlijke muziek uit de jaren 60 en 80 en maar de actuele sport, het FK Vierleppen in Weensum. Goeie geert en maaiwerkers, wij gaan straks naar Langeveen. Dat ligt in Overijssel voor het toneelstuk Huus van Twente. Met onder andere Johanna ter Stegen. Als het kan voor onderweg graag Red is the Rose van de High Kings. De groetnis komen van Sjoukje en Linda Leistra. Lieve Sjoukje, lieve Linda. Ja, wij vinden het een prachtig noemer, daar gaat het niet om. Maar wij draaien op de sneunte midden muziek uit de jaren 60, zondag in 80 in Eversus. Is dit uw 2000 zingen? Dat komt dus even krek net uit. Likwels, hij heeft een prachtige midden en een heerlijke jong in het Huis van Twente en lid is weer te gooien met Voonhaven. Tjalli is direct, die zei het hoegeert graag Esther en ABO Farim met Cinderella Rockefeller. Ook weer zo'n oudje. Ja man, lekker. Jere 60. ABO Farim.

0: Esther Nadi Ofarim. Het juggetje zone 60 in Cinderella Rockefeller. Wat een heerlijke herinnering is dat. Ketier hoe twaalf is het hem weer. Het Fralieskeertsen, de generale voor de Fralies-PC komende Wazi in Weiden, is dwanten in de hele finale. Daarin spelen het Chinnelkoor Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries. Zij is dwanten met Roaskiers van Eetje, Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Zij binnen de grote favorieten, echt voor Disse Daijhoed. Maar ze steen wel een eerste achter in de Tour van Anna Enema. En de finale plak, het eerste finale plak, zullen wij elke dag wezen voor Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzar, die wat die skinwijs kennen, vier wezen voor zijn Janna Palma, Ilse Boonstra en Susanne Alkema. En dat betekent dat die via een steentnummer in de finale komen. We hadden het al hier van je bij. Het voetbal in begin trouwens ook weer. Dagelijks in de derde divisie is het de wedstrijd tussen Harkemaanse Boys en Hollandia, Sportpark de Bosch. Kijk, dat hadden we van je bij. We hebben druk, jongens, want dat heb ik nog Simmer Singles, toch?
1: The summer is magic.
2: De Simmer Single.
0: Ja. Ja, nou ja, na je weekend dan ben ze er weer heen. Fokken in rij, dan komen ze weer mooi platen uit. Ze hadden prachtige jukeboxen die bij hun tussenin. Maar deze weekend nog even zelfs wat opzocht uit de hitlisten van weekend 33. En dan kom ik uit in het hier in Jongetje en Achterzondag. Dat weer een mooi hit hier in Jongetje en Achterzondag. Want wat komen wij de chin bij geleaks? La Bionda, mooi. One for you and one for me. Dat is een leuk plaatsje, die zullen we dadelijk draaien. Maar we gaan eerst naar de nummer 22. En die vind ik werkelijk schitterend. Manfred Mann's Earth Band en Dave is on the road again. Ik heb het idee dat ik wat omdraait, help maar in, Dolph. Want ze komen beide dezelfde hitlist. Laat me lopen, laat me lopen, laat me lopen. Ja, het komt heel goed. Dave is on the road again, komt straks. En La Bionda, maar One for Me, One for You, komt nou. Geert eventjes wat plaatsjes omdraait in het logje, hè?

Dus ik net zo interessant in wat vervolgorde dat hier die 12 platen nog draaien. One for me, one for you, Fallon Bionda en Davis on the Road Again. Ze komen in dezelfde hitlist die de in Jorgen 8 en Zondag in het prachtige platen. De allerlaatste Simmer single kwam opname van Manfred Mann's Earth Band en Davis on the Road Again. Even snel naar het keertsen, want we de keertsen voor de Molly Hartklasse. Die bent wel een mooie vrije formatiepartij in Dokkum. Hele finale is bekend. Der Johan Sipma, Gabian van Popta, Hendrik Koolstra. Zullen de keertsen dadelijk zien. Ja, waar oors, Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra. Er wordt een keertje om de premie of neert. Matten Bergsma, Erwin Sielstra, dat bent wel bekende namen. Maar dan zit er een orde voor Inse bij. Dat is Martijn Olijnsma. Jereline al stopt, maar hij het keertje. Maar hij is de vervanger van Hessel Posma. Hessel misschien een mooie vakantie, maar even zien wat die morgen docht in Kimswert. Want daar ben we dan ook weer bij. Zij keertje om de premie of neert zijn André van Dellen, Wietse Wassenaar en Jan Tiemenijs. Maar het is de trei om het waar in het val hier van de patoer van Matten Bergsma. De vrouw die pikken we dadelijk zeg weer op. Het komt al hier goed. Goeie medigeert in team. Zo begint een bril van Haaien. Graag het noemer Jij bent de mooiste van Dimitri van Toren. Dit is voor alle vrouwen die het Joert en van de Wieke Jiddy West hebben. Dat vind ik nog eens attent. Dankjewel, Haaien. Ja, wat die size is zondig. Tja, mooi hè. Dimitri van Toren. Jij bent de mooiste.

Broeder Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje.

je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus krult ervan.

Hij maakt een mooie liedje, Dimitri. Jo, je bent de mooiste. Er een van uit Njorritje Suizenzandag. Of fysiek van Haaien. Voor alle vrouwen die het Juwet en van de Wiki hier die West houden. Wij vinden het een prachtig idee. Sjoerd Bloemhof die meldt hem. Ik even die site Goeiemiddag Geert en ploeg ik tocht. Ik even nog een eer betoon, maar dan van Journey Kaagman. Boven dat vindt mijn vrouw Weekend een mooi noemer. Dus als de grond te hast, goedness komen van Sjoerd Bloemhof. Tuurlijk Sjoerd. En Journey Kaagman zullen we nooit vieren. 31 juli, 14 dagen verlies verstoord. Op 29 jaar geleefd heeft. Maar wat een jongen is dat.

0: Ja, mooi is dit. Njoggetje en Njoggen de Santer. Earth and Fire and Weekend. Even zie staan nooit eens zo'n Johnny Kaagman. Ja, op het moment dat ik die plaat aankondig, komt er een vraag binnen over het vierlep en helco beroepsmensen. Daar komt ze van Fokkie, die zegt, hallo Geert. Het is misschien ook wel eens vaker vregen, maar waarom draaft er altijd in mijn achter de lepper aan?
1: Ja, die draaft mooi om het tempo wat om te gaan. En te zien dat hij echt recht op die pols aangeeft. En dat, die pols is dit zo'n polshouder. Nou ja, dan zeg je nou weer een sprong die een wiertsprong is. Die pols die zit in een soort houder. Die wordt moeizaam soms een heel netjes erin plaatst. En die moet dan denk ik door die polshouder heel strak houden worden. Want anders dan griep zijn leper mis. Die houdt het tempo. Dat doet Germ Terpstra bijvoorbeeld. Die zien hij draaft erachteraan. En nou, dat is een succesvol duel. Hij traint hem trouwens ook. Dus gewoon maar tempo maar bepalen en de concentratie houden. Dat is een fijn gevoel, schijnbaar voor die lepper, dat er iemand achterom gaat. Maar ja, die man net zo vier hutter trot draven dat je in de pols springt, want dan wordt het niet vanzelf. Ja, een poedelprijs, als je die uitdeelt, als het vijke stelling weer morgen in Kouden rent, dan afvreeg het hartstikke mij die juist aan het Fries kampioenschap in Wezen. Ja, ik heb wel mooi die. Nou, wat weer die eerste sprong. Sprong 1, wiert. Sprong 2, wiert. Sprong 3, wiert. Ja, dat is ook een geval. Met Rick vanzelf in de mixklasse is dat het geval. Het beschut is dat ja, in zijn laatste sprong, want je mag in de voorronde draaien sprongen, want dan kan je wat risico nemen. Nou ja, hij moet dus nog wel een afstand deel zetten, maar dat slagen dus ik net. Heel mooi is de strijd bij de Famkes, want een Ierse maat toch een kandidaat om de eindronde te halen. Die hier de eerste was sprong het net al te goed. Die, dat Famkes Rusterveen sprong nou, ze is laatste hier Famkes trouwens. Die sprong nou 14 meter 12 en het daarvoor vandaag de leading om Hieke Vogels, die heeft nog 12 met tredje 64. En dan heeft nog Femke Minema van Burgen met tredje 54. Die is die het treden. Dus die rij is hoe dan oergen. De mat nog een paar sprongen plak vinden. Bij de jongens, Jorrit Bouwstra, 18-46. Nou, 18-09. Dus ja, hij het constant hiet. Maar Reinder Haanstra, zijn grootste concurrent uit het Heidenschip, die sprong toch in de tweede sprong beter als de eerste. Eerst is 16-03. Nou, Santje een tredje. Nou, dan doe je het goed. Ja, verhaal ik van Fijke Stelling werd dus in de mixklasse. Maar in de mixklasse kwam je, ik zie een Thijs Hopma. Ja, die heeft in het verleden wel heel wat bereikt. Maar hij is nou eigenlijk ook nog lepper, omdat zijn zoon een lepper is. En die komt dan nu bij de jeugd in de tweede klasse. En hij had me opzet een paar keer promotie naar de eerste klasse, woord hij net. Want dan kwam het logistiek natuurlijk, want dan konden ze de meesten naar hetzelfde plak dat te leren. En nou, het werd in de zoersluim. Maar in de laatste promotiedegradatieregeling is hij op Olom heen gegaan en kende je Maid van als 42-jarige on de mixklasse en traaie sprong leveren, want het zal hem net worden dat hij zich voor de eindronde plaatst bij de senioren topklasse. Want zijn eerste sprong is 16 meter en traaie centimeter. En in tweede wie het hij had dus aardig nog in je sprong, maar je ziet achter wat publiek die waarschijnlijk familie die het hem toch wel tak klapte. Dus en men denkt als hij zo'n goed doet, dat je misschien nog wel een hier mooi doet. Nou ja, Jorrit Bouwstra is dus als eerste wel wist bij die jongens. Daar komt er nog een hele vierde sprong. Ja, dat is een prachtige sprong daar. Dat mogen we straks maar even laten zien wat het is vanzelf. Maar zou ik hem bij die jongens toch nog wel een verrassingje plak vinden. In elk geval, ze heeft soms van die uitzonderingen. Zoals Hielke Brouwer, die hier al een centimeter en 4 centimeter. Maar hij komt nooit in de buurt van het bal zitten. Dus ik moet even laten zien wat eruit komt. Hij gaat sowieso wel mooi naar de finale. Dat is wel duidelijk. Nou, ik denk dat hij nog krijgt 18 meter 36. Ja, 10 centimeter kwarter aan Jorrit Bouwstra. Onverwaas, Hielke Brouwer. In vorm. Centimeter Fjouwer. Nou, 18 meter 36. De sprong eruit adem. Die gaat vers terug naar de finale.
0: Ja, wel mooi om te zien. Ken het wezen, Helco? Of beeld ik het mij in dat er een bovengemiddeld aantal wiertsprongen binnen dit kampioenschap?
1: Ja, omdat men altijd wel, vooral zijn tredde sprong, had je dan nog plaatsen willen voor de finale, dan neem je wat meer risico. In het begin, bijvoorbeeld bij die Famkes, wint alle matige sprong, nou, dan ben je wel los. Ja, dan laat ik wel wat een lading op deze wedstrijd. Het is wat ze stond de eerste bijdrage, zoals van, is het een mythisch iets? Ja, het is een mythisch iets. We willen liever het Fries kampioenschap winnen dan het Nederlands kampioenschap. Dit is altijd de dag dat het barm had en dat je dan jezelf wat de volle druk oplezen. Ja, dan klim je soms wel, maar dan krijg je hem toch net door het derde punt heen en dan heb je toch weer een wie het, en nou vooral in die laatste ronde, het is het risico of niks. Nog een tredde plakje bij Bjerry te zitten. Ja, okay. Nou, je zoekt nog weer een heel famke. Ja, Hieke Vogel. Ze is wel plaats, denk ik, van de finale. Tenminste, dat ik geen rare dingen gebeuren in de laatste sprong van die hoort van famkes. Dan, ik kon ook klimmen. Maar ja, dan schiet ze naar het wetter, ze schiet naar het bed. En ja, dan neem je toch wat een volle risico. Ja, en dan, ja, het bed is net het bed van.
0: Nee,
1: maar het zo'n bed. Maar ze valt te wetter. En stel, altijd goed is. droge kleding wel maten. Want als het goed is, dan plaats Hieke Vogel haar wolf. Wat de finale, de laatste draaien, ja. De beste draaien.
0: Uit mijn naam, dat is dan ook wel heel leuk voor u hier in de studio.
1: Ja, dat mag er een bij zijn.
0: Ja, weer bij zijn. Oké, dank u wel, Helco. We komen dadelijk weer bij die vorm. Johnny van Hecht, die liet mij weten dat hij nog steeds ontiegelijk verheerlijk is. En dan naar de volgende stap, zal jullie weten. Heb je wat hulp nodig van de Moody Blues? Hier is Nights in White Satin.

Ja, iconische compositie. Ik heb rustig stellen, Justin Hayward. In Nights in White, Set in the Moody Blues. Zit de jaren 60, zo'n 60 is het nevens mij. En wat een heerlijke plaat. Wij draaiden hem van Johnny van Hess, die het ongelooflijk verreelen is. En de Moody Blues daar even bij nedig hier. Prachtig is het toch? Njoggentje minuten voor trein is het. Dit is Sneun in Friesland. We binden rond Saizoeren. Voor de mensen die wat letter eens kijken, we binden er net op televisie. Want daar is het Fries kampioenschap 4. Je hebt een tesem. Van harte aanbevolen, zo ik zei, de televisie. Het loert op de radio. Krijgt de mooie muziek mooi in de sportieve prestaties daarin wezen. Met Ken Allier bij Ian Omroep en dat is Omroep Friesland. 0620, Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen, of de app van de Omroep. En we kregen een prachtig bericht van Lutsen de Boer. Hij zei, goeiemiddag Geert en team, ik ben in Lelystad onderwijs mij 9 meteren. Dat leidt in Gelderland. Dan mag ik een viaduct liggen lossen die ter oer de treinspoor mat. En als dat klaar is, dan mag ik weer naar huis. Mooi is dat. Graag Willie Nelson, my 7 Spanish Angels. Lofelijke dag nog. En ik doe het eens komen voor Lutsen. Lutsen, dankjewel. Rachel, dat geef je mij voor hetzelfde geld. Zoals het net slim vindt. Maar wat een compositie dit. 7 Spanish Angels.

0: Ja, wat een heerlijke klassieker is dit, hè, uit de country muziek. Willie Nelson en Ray Charles in Seven Spanish Angels. Van Lutsen de Boer, die mooi een bijzonder putje dwanden weer daarbij meteren. Dankjewel, Lutsen, voor die mooie fysiekje. Het is kwartier voor trein, dit is Neun in Friesland. We schakelen naar Weensum, naar het Vierleppender. Nou, dan weer wat categorieën clear, Helco.
1: Ja, de famkes, de jongens en de mixklasse is clear. Dus bij de famkes binnen de trein best doorgang. En ik zei al, in die afstand nummer 3, ja, neemt men risico. Dat moest Nina van der Vliet van Burgemikdwaal. Want ze stond na 2 sprong net bij de eerste trein. Terwijl ze een hele goed seizoen had. Ze is klassementleidster. Maar die laatste sprong 14 meter en 16 centimeter brengt haar direct bovenaan. Zij gaat naar de finale krijgt. Zoals Iris Amati, die dik in haar laatste sprong die met 14 meter 12. En Hieke Vogel, hier die tredje 64. Al in de eerste sprong die, dat is voldoende om de finale te herin. Bij de jongen was eigenlijk wel een lietse verrassing, omdat Jared Bouwstra die net, hij sprong in de laatste sprong wel 18 meter 54, nog verder dus dan die oren was sprongen. Maar Reinder Haansra, zijn grootste concurrent, die hier de laatste probeert, en hij moest eigenlijk een 4e sprong maken, omdat Hielke Brouwer, ik heb beschreven al, op 18:36 kwam, en daarna kwam Hede Galema van Nijhuizen, die kwam tot Santje meter 89, dus Reinder Haansra is de taskoger om te zien hoe Jared Hielke en Hede het aanstaan was zullen. Nou ja, bij de mixklasse, ja, Rutger Haan maar 18 meter en 50 centimeter. Mooi misschien hopen dat hij bij de beste 4 senioren komt. Maar dat je ook net in. Die senioren ben ook uit aanzetten. Maar een centje meter en 81 centimeter. Wie Bouwert Westert, het snits de eerste. Trouwens, Hanneke Westert, die springt bij de vrouwelijke. Hij heeft wel een heleboel, zeg maar, broer zus die je mooi door gaat leven. Nog even bij die onherinneren, dat ga er al een beetje op letten. Die ene dochter dat ik wat meer is door. Die jouwt ik het moment. Nou maar eens inspringen in die pols. En nou maar eens springen. Ja, dat Wim Terpstra zocht dat onderdwaande huid van Germ Terpstra. Maar ik Riemer Appman, uitleper, die heel wat prestaties leveren het en kampioenschap me helpt. Die had ik nog vlak van de pols dat ze er binnen. Goede onderwijzingen. Dus het heeft wel degelijk een goede functie, diegene die er achteraan draaft. We binnen dus nu wandelen met de vrouwen, met de junioren en bij de senioren en benijd. Ja, wat die in de eerste sprong, dat is vaak aantastend zien letten. Bouwert Westert begon dus bij de senioren met Santje 85. En Dawine de Jong, invalster, ze mocht op het laatste moment maar het waren van een paar keer met de vrouwen met 14 meter en 34 centimeter.
0: En dat zei Helke Broersma vanuit Weensum op het kampioenschap Vierleppen, dat gaat er nog de hele middag terug voor zelfs, want ik die orencategorieën, de seniorencategorieën, die komen dadelijk om bod. En dan zal de strijd er zeker losbarsten. Wij kregen een bericht van Gerry Labordes. Dat is net zo vreemd, want Gerry Labordes is misschien wel de allergrootste Omroep Friesland fan die er besteedt in zijn provincie. En dat, ja, Gerry die gaat, dat moet ik toch even vertellen, Gerry gaat viraal, jongens, ja, zeker. Want Gerry die had een Omroep Friesland logo tatoeëren litten. En een foto van die tatoeage zit op Facebook. En nou binnen er een protte mensen die denken van ja, maar wat is dit nou, Gerry Labordes? Is dit wel echt? Is het AI? Ja, dat weet ik net, maar het kan ook een plakplaatje wijzen waar je hier vroeger, hier zijn tatoeage, dan weer een plakplaatje in het wakker was, kent weer voort. Dus wij zijn heel benijd, Gerry Labordes, hoe dat met die tatoeage zit. Het is een prachtig logo van Omroep, ziet er echt geweldig uit. Maar we willen het toch wel eventjes weten. Dat geheel terzijde, want nou kom ik bij die fysiekie, want dat draai weg voor zelfs, want Swinny Jim, het noemen draaien wollen. Ja, het is ook wel weer geweldig. 2 reebruine ogen van de Selvira's. Dat noemen dat komt. Ze zei Gerry Labordes uit 1956. En toen wie ik nog het eens droeg achter de heren. En hier hebben wij echt nog geen radio. Maar letter Jerrike, het is Mem Wolfsjongen. Der in Hislem. Achter in het loon. Hier hebben wij geen elektrisch. En kregen een 51er jaren pas een transistorradio op batterijen. Een wonder vond ik het. Een offerkutsturing te wensen. En de herlijke groetnis van Gerry Labordes. Nou, het is ook wel weer een bijzonder. De Selvira's kwamen uit Weert, in Brabant, Mieke en Gertrude Jansen. 2 reebruine ogen, hier ze natuurlijk, en ze hier nekken, de paskoets. Jazeker, het was een grote hit voor de Selvira's eind 50er jaren. En wij draaien er hier van 2 reebruine ogen voor die Gerry.

Ja, dan kon je nog zoveel rock'n'roll artiestentje noemen. Zet het in de Selvera uit weer. Koegie Mees op. Twee reebruine ogen van Gerry Labordes en de tatoeage. Komen we grif op waarom, denk ik. Het laatste fysiekje in dit oeren is van Far Roel. Hij is heel kwart. Hij zei de Dizzy Mans graag, maar die opera. Jacques Kloes en de rest graag ontnijdrijden. Ja!

0: Design in Bureau de Vries.
1: Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven. Dat kan niet meer.
2: Van een baan op kantoor naar mijn voeten in de ierde. Het keerpunt in het leven van Hester van der Werf.
1: Wat voor een ander doen en met de handen in de grond.
2: Hester had een sociale itenstuunde kleine boerderij in de Vochtel opzet.
1: Ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Dat had ik op kantoor niet.
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
11: Thuis in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons Heiteloon. Nu in de winkel.
12: De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
13: Venema Energy. Van Celzec, jobpartner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.

0: helikopter voor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
6: Van hele minuut tot trein is het. Dallas Golf vierde mooie tredde oeren van Sneuren in Friesland. Verzels omtinken van het Frieskampioenskip 4 leppen in Weensum. We hebben een prachtig pronkje en ombiering. En wij vinden het leuk als er nog een leuke plaat bij is omvregen. Stuur hier een 60, 70 of 80. Dat kan heel makkelijk. Even een bericht sturen naar 06-20-4-1-1-1 of de app van de Omroepbroeken. En dan draaien wij die platen en geven we het komende oeren weer vleurig in. Dat doen we trouwens sowieso maar een van de best verkochte singles. Uit hier een 70. Even uitdenken wat het is. Vertellen we nog. Net.
7: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: Easysit.nl, dan zit je goed.
2: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
8: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit je goed.
9: Taan we een uitdaging? Die Koninklijke Damster Installatietechniek in Driesem zie je van motiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit hegen in de vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
10: Stinstra Casino zie je Dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wordt uw snije collega.
11: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
8: Zeg ik op stinstra.nl.
9: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zeg voor uw vacatures op damstra.nl.
12: Bisterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer, goed kwot en het joer.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo,
0: Eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Sneeuw in Friesland.
21: My Geert van Tun.

0: net al, hier voor de best verkochte singles zitten hier de Santa Rivers of Babylon van Boney. Dat werd in Engeland een van de zo'n best verkochte singles ooit in Nederland, die aardig mooi. Noemelijk komt het jongetje in 78, eigenlijk het jongetje Santig. En eigenlijk is het nog volle ouder, want het is een soort Bijbelse vertelling. Maar in jongetje in 78 weer de heer Ter van Boney. En dat wie ik het hier, dat Boney een geweldig optreden joeg op het Veenhoop Festival. Onverrietelijk kunnen we dat nemen. Mooie herinnerings. Altijd weer verombrocht door de muziek die wij draaien.
1: Sneur in Friesland.
0: En dan mag ik dan net bij de verheerder te vertellen waar die prachtige plaat onvregen had. Wel, dat is Ida de Jong van Dokkum. Die zo graag de Rivers of Babylon jaren willen. Nou, daar hebben we dan voor zwaren. Dat doen we voor de platen die stel graag jaren worst. Kun je de jaren 60, 70 en 80. Dat is het idee. 06, 20, Fjouwen, Jogen, Jogen, Ian, Jogen, Jogen. Of de app van de Omroep. Even draai ik 10 platen uit die T-trekken. Dat vinden we leuk. We binnen ons huis hoeren, maar dit programma werd we verzeld. Ik altijd omtikken hebben voor de actuele sport in Joert. Ja, hier hebben we het in de gaten. Het ging gewoon net mis. Het Friese kampioenschap vier leppen in Weensum. Helco Broersma.
2: Ja, let even beginnen bij de senioren. Topklasse Germ Terpstra, de grote man. En Michiel Sielstra, dat is zijn grote concurrent. Die sprong bij de eerste afstand 9 meter en 66 centimeter. Daarna Germ Terpstra, hij roeie voor mij voorbij. Ik zit in het zandbed achter het tafeltje en op een stoel. Die een beetje verder inzakken. Maar in elk geval, dat maakt het niet uit. Germ Terpstra, een misslag hier. Hij kwam dat 9 meter en 64 centimeter. Dus die eerste sprong zit hij tweede. Trouwens, de kampioen van vorig jaar, Rutger Piersma, die zult nou de eerste ronde aan Loekematen. Ik naar de tweede ronde. Staat hij nou een heel tijd boeten de top 5. Dus dan zou hij zijn titel in de eindronde net voor die kennen. Hij won trouwens vorig jaar wel Fries kampioenschap bij de senioren. Maar hij kreeg de zilveren pols net mee. Want hij weer van Germ Terpstra junior sprong die in 20 meter en 50 centimeter. En Rutger Piersma kwam als kampioen bij de senioren. Tot 20 meter en 86 centimeter. Bij de vrouwen is dit op het heden Bob Oon Sigrid Bokma. Maar 15 zo'n 20. En bij de jongens, junioren, mag ik zeggen, eigenlijk is het een hele spannende strijd. Met u eigenlijk Sietse Lefferts, dat is de grootste kanshebber op de titel. Zijn eerste sprong, ik goed deel zetten, maar 18 meter en 28 centimeter. Maar daaronder toch ik een peer, ook Jan Jilderda van Burgham, Santje Zoon 90. En Riemer Sielstra, de jongere broer van Michiel Sielstra. Maar Santje Jan 90 door goed mooi. Dus daar is de spanning dan wel. Maar bepaalde ja, leppers in de senioren topklasse, die zullen dan Loekematen in afstand 2 en afstand 3.
0: Helco Broersma, vanuit Weensum bij het Fries kampioenschap 4 leppen. Volg u weer de hele middag in dit programma. En ik er zelfs volle meer dingen, want soms vallen iets dingen op in de media, op de social media. En een van die dingen dat we hier, dat er een tattoo pleest is op het lief van Gerry Labordes. Ik had het al zo aan, Gerry, dat is, nou, ik denk de grootste fan van Utrechtse hele provincie van Omroep Friesland. En wij vinden dat leuk natuurlijk. Maar we hier, eigenlijk op Facebook weer een fotootje bij pleest, wel een wat twijfel over de vraag, is dit nou wel een echte tattoo of is het gewoon zo'n origineel plakplaatsje? Wat is bij een Jern Verlien Ekbroek? Nou, dat laatste blik het geval te wezen, want Gerry Labordes, die zei, ik lees hier werkelijk heel het doel van die verhaal, maar ik zal het even nu te doeken, want het is de plaktattoo die ik bij de Omroep Woen had. Ja, zegt Gerry Labordes, wil ik aan alle priest vragen, maar ik denk dat die een speciale kast thuis had met alle omroepprijzen erin. Dat is fantastisch natuurlijk. En daar heeft nou echt dus een tattoo-setje bij van de Omroep. Nou, het ze dus het ze op haar lief plakt, en ik moet zeggen, het logo van Omroep komt er werkelijk fantastisch op uit. Maar nou zei ze van, ja, nou moet ik eigenlijk wel weer in de richting van een echte tattoo, en dat vind wij hier naar Ampelberie Gerry Labordes ek. Dus wij vinden dat stel als echte ongekende Omroep Friesland fan een echte tattoo hebben moest met het Omroep logo. Zij vroeg het haar werd ik dan werd ze dan hinnemat en een goede betrouwbare tattoo vinden. Nou, die binnen er wel te vinden nevens mij. Dus wij willen daar toch onmoedigen om het jaar 2026 het jaar van de Omroep Friesland tattoo te maken. Dus en wij lid dus graag op te houden van de zaken die daar ondergaande binnen. In ieder geval ben we hier voorlopig even nu. Dank u wel voor die bericht. Dan kom ik bij Harm en Foekie van de Tienje. Ja, die zeiden van, hoi Gerentien. Wij zullen graag nog eens even nomiables van Juan Pardo jaren wollen. In 1982 voor het eerst naar Spanje. Jorret de Mar. Met de bus in. Ik denk, gast, dat het voor het drachtste touringcarbedrijf de tweede keer weer. En toen kwam krijgt dit plaatsje uit. Dat is een heel leuk plaatsje. 10 getankelvers en een hoffelijke uitsturing nog. Groetnis van Harm en Foekie van de Tienje. Nomiables, dat zit voor praat net zo, Tjemai. Oftewel.

als een plaatsje in de bus in de richting van Jorette Mar. Dat is wel toepasselijk. Je zult ook wel nodig hebben, even mij. Ben je oeren en oeren onderwijs. Zeker in de 80er jaren. 1982, Harm en Fouki van de 10. Mag je wel heel graag naar Spanje.

0: Bij die prachtige jongeres Lucinda Gayle Williams. Lucinda Williams, de kwade namen broert ze meestal net. Bennen in Lake Charles, Louisiana op 26 januari 1953. Amerikaanse singer, songwriter, werkelijk van naar de buitencategorie, zal ik maar zeggen. En zij die ook de componist van die prachtige noemer Concrete and Barbed Wire. Zij had dat op het album zetten in 1998, Car Wheels on a Gravel Road. Ik heb trouwens een live uitvoering gevonden van dat prachtige nummer Concrete and Barbed Wire. En dat komt dan weer van een festival uit Amerika. Waar. Goed je het echt belustri, of het live is of studio, het is een geweldige song. Dat Concrete and Barbed Wire, dat staat voor beton en stikkeltrieën. Dat je met even witte, dan krijg je een indruk van de tekst. En dat kan wel eens een beetje helpen. Lucinda Williams, my Concrete and Barbed Wire. You het officieel bevorderen,
1: het pronkje.

0: Farmaid, dat is een organisatie die de inzet voor de hulp aan boeren. Mike, alle hier in een popfestival. En Lucinda Williams die op een van die festivals dit prachtige noemen te zingen. Concrete en Barbed Wire, officieel bevorderen top. Pronkje bij u instellingen in Friesland. En dan doe je dus mij hem. Zo'n hele minuut voor jou of jou. Dan is het, ja, het weer net zozeer de vraag, Helco, of, maar wanneer de eerste 20 meter sprong noteerd werden koe.
1: Wat sterker nog, de eerste 21 meter sprong Germ Terpstra, die denkt van ik sla die 20 meter. Maar hoor, het is 21 meter en 12 centimeter. Bij de eerste sprong ronde je van Milaas, toen zat hij een misslag hekhand. Maar nu pakte het zaal in het zaalbed, dat gooide er in de loft, want hij hier dus een hele goede sprong. En het weer krek hoe die 21 meter en 12 centimeter. Ja, dan mij zet hij de concurrentie wel op zwier achterstand. Michiel Sielstra, maar ik zei het juist hem. Die ging Jontje 22, Jontje 26, die naar de eerste sprong nog onder leiding. Ja, nou is het de klap al uitdeeld. Maar goed, je weet het net. De concurrentie kan ik nog een keer verrassen. Maar 21 meter en 12 centimeter. Het schaalsrecord is hier 21.

0: meter en 68 centimeter. Dus het kan nog wel. Trouwens, het Fries record is dus ook in handen van diezelfde Germ Terpstra. Maar 22 meter en 11 centimeter. Nou, dat is wel te volle vregen wijzen. Want na deze wedstrijd gaan de batten eruit, de schansen eruit. Komen naar de schansen en misschien dat we dan nog weer vierder leppen hier in wezen. Dan even bij de Froli. Derde de tweede ronde, ik volle beter sprong als in de eerste ronde. En dan kwam hij een vijfje meter sprong van Sigrid Bokman, die 15 stond. De tweede sprong weer 15 treien. Maar Sanne Bouwstra, de zus van Jort Bouwstra, die kwam tot 15,46. Die zit er mooi bovenaan. En bij de junioren is het de sprong van Sietse Lefferts. Mooi 18,28, die dan heel diep de beste is.
1: Ja, Helco en ik die zitten komende maandje bij de 50ste editie van de Froli Space. Dus Helco zal ik grif interesseerd wezen in de situatie. Zat hij eerst op de generale van die Froli Space. Die is Joert in Zwijs. En de finalisten ben bekend. Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzadi zullen het heropnemen zijn Louise Krol, ja, Jessica Terpstra en Jeannette Winia. Maar wat ben je al aan het rondje gaan? Want die wonen pas op 4 wezenlijke sideshower van Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vera de Vries. Als je zoekt naar die uitslagen, dan heb je echt het gevoel, het kan ik weer alle kanten uit waaien. Bij het voetbal in de tweede divisie, want we zijn los met de competitie, speelt het Harkemaarse Boys tussen in Hollandia. En ze staan daar na 45 minuten voetbal in voor, maar 1-0. Luca Broers is de makker van dat doelpunt. Nou ja, het is 4 minuten voor jou of jou. En dit is Sneur in Friesland op de Sneur de Medidrive. Platen op fysiek. Platen die dieren 60, zondag en 80. Die keer bij zo'n vreegje op 06, 20, Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen. Na een weekend dan is het weer gewoon in de programmering. Maar wij gaan echt gewoon terug met dit wat we altijd doen. Frans Hek die zei op de celeste simmeruitsturing. Graag een plaatsje van splitsing on vreegje. Wind en zeilen. Die is voor jou, Frans. Wind en zeilen. Lang.

0: Nostalgie op de sneunte midi.
1: Mijn muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
0: Op die muziek.
2: Wil zij 20, jouw jongen, 1 jongen.
1: Op omroepfriesland.nl.
0: Of stuur die berucht naar de omroep app.

Ja, ja. Dit noem je Marjof de Weden, een EPO uit de popmuziek. John Miles in Music, het lijflied van Nienke van der Kooi, zal iets u zitten. Maar dat werd onvregen door Vrouwkie Veenstra van Samarreheide. En er is feest op Samarreheide, want Vrouwkie Veenstra liet mij het volgende witte. Dag Geert de Maaiwerkers, om de eind van de middag dan verwachten wij hier een heel soort visite. Dit een onderleding van Jaap Jurjensen, Sonterste Jiddie, laatst februari, en Mien Pensioen. Muziek is van de middag de reerde trieën. Jeje, Jaap Jurjen dus, speel het nog even live met de blues. Band. En zo'n Jim Music was mijn first love draaien willen. Tieke tang al first. En ik doe het eens komen van Vrouwkie Veenstra van Samarreheide. Nou, maak je er een prachtig feest van, Vrouwkie en Jaap Jurien. Want dat zal grif slagje met die live muziek. Trouwens, alle Bielsmeidbroekster, waar die woorden nummer graag gerden. Hij zei, juster jong ben ik naar een orgelconcert geweest. En daar jij ik het nummer Music was mijn first love van John Miles. Zo is dat van de media ik jaren leren kennen. En ik doe het eens van alle Bielsma uit Broeksterwaard. Nou, bij deze dan, alle Bielsma. Dat pakken we ook eventjes maar even zien wat hier al hierbij komt. Hoi Geert, het kan wel. Want dit is Theo Kupers. Ja, die had dus een sonarsinstallatie. Die vroeg hem, kan hij nou de televisie zonder lood aanzetten en dan luisteren naar de radio en televisie zien? Hij zei, het kan wel. Eerst de tv op Omroep Friesland, dan via de mobiel, via de sonars app Omroep Friesland, jullie mooie radioprogramma met vier leppen op televisie. De groetnis van Theo Kupers. Ah, dat is lekker, Theo Kupers. Zei je dat, jongen, dat is hartstikke mooi. Nou, daar gaan we dan met de muziek. Hallo, Geert de Jaartje. Ik zit hier weer op de Willem Lorees, Luis. De squalificaties in Friesland binnen weer dingen. Het waar wordt weer een beetje normaal in de boot. En komen van ons Kiermondzeeg en Ameland terug de Lauwezeeg. En de Willem Lorees, Luis. Friesland weer binnen. Graag even een fysiekje. If You Go van Barry en Eileen. En de groetnis komen van Jan Timmerman.

0: Het gevoel.
1: De ondenkers.
0: Op sneuntemiddie van Ian Monsijzen.
1: Waarom in die tijd naar de jaren 60,
0: 70
1: en 80?
0: Dit is Sneunie Friesland.

0: Goedemiddag Geert en crew. Zou je voor mijn man Willem de buschauffeur een plaatje kunnen draaien? Graag van de Pretenders met Don't Get Me Wrong. De groetnis komen van Helen uit Snits. Werd die dekselse Germ Terpstra, Helco?
1: Ja, 21 meter en zo'n 50 centimeter. Het schoonsrecord is 21 meter en 68 centimeter. Dus ja, hij let even zien dat hij straks op een ei die zilveren pols in het ontvangst nemen zil. En ja, eigenlijk ook wel een verrassingje, want hij moest in de laatste sprong alles of niet. Bouke de Jong, hij sprong 20 meter. Hij gaat als tweede die finale in. Michiel Silstra, die zie hier in de eerste pro 1976. Die gaat erin en Sietse Keetlaar met 1953. En Sietse Bokma met 1912. En Rutger Piersma, de winnaar vorig jaar met 20 meter 86. Ja, die kwamen net aan de post. Hij hier won een goede laatste sprong. 1 meter en 4 centimeter te kwart om in de finale te komen. Dan bij de junioren. Ja, daar win ik eigenlijk nog hele verrassende ontwikkelingen. Na twee aanstanders die Sietse Leffert Bob om met 18 meter en 28 centimeter. Maar Brent Monsma van Schumerum, ja, die hier net al te best die in 16-21. En wie het met de naai, klommie. En hij kwam mooi recht uit. Zelfs nog een beetje scheef. We zien er nog verder best. 9 meter en 9 centimeter. Zo staat hij als eerste de finale in. En Timo van der Knaap, ja, eigenlijk hetzelfde resultaat. Eerste twee sprongen, ik net al te best. En dan weer hier wat in die laatste sprong. 18 meter en 91 centimeter. Ik in de finale. En Sietse Leverts, hij was net meer terug ook Jan Jolder daarin hellen. Dus hij gaat de strijd in die finale. Dan... ja, bij de vrouwen is Marit van der Wal de laatste week goed in vorm. Een heleboel overwinningen bij Helm, maar ze zit net in de finale. Nee, dat is de nummer 3, Sigrid Bokma met 15-20. Hanneke Wester de tweede met 15-34. En Sanne Boustra, ja, de zus van. En Jorrit Boustra die ook in de finale zit. Bij de jongens met 15-46 gaat als eerste in de finale. De kampioen van vorig jaar, Femke Rispens. Ik zie nog een trekker op mijn aanrijden, maar hij riet net droog. Ja. Hij gaat de bocht om. Want met het zo'n bed weer even een goed meisje, behalve het hoekje wat ik zit dan. Femke Brouwer, of ik met deze Femke Rispens, die weer vorig jaar kampioen, maar die helpt nou de eindronde net. Nou ja, je bent soms ook blij dat je mij door een Fries kampioenschap. Ik pik er even in een voorbeeldje. Aten Kastra van Montchem. Hij hier als laatste plaats voor de junioren toplossen. En zijn tweede sprong weer een centimeter en 59 centimeter. En toen raapt de speaker om en hij heeft zelf ook wel een beetje in de gaten. Dat is een persoonlijk record voor de springer uit Montchem. Nou, wat dacht hij? Ik ren net tot Zalmbert. Nee, ik doe in het wetter in. Hupsakee. Dan vier ik zelf mijn persoonlijk record. En trouwens, bij de tweede afstand kon hij wel naar een klein want toen voelde hij zelfs in het wetter, toen miste hij de pols heel dan. Aten Kastra, persoonlijk rol, maar net in de finale bij de junioren, dat werd nog een hele leuke strijd. Er is een Brent Monsma, Timo van der Kaap en Sietse Leffert en Germ Terpstra. Zou die nog verder kennen in de finale? Alle finales die door die twee sprongen, dus ik ken nog van alles verorden, behalve denk ik in die seniorenklasse.
0: Ja, dat denk ik ook. Het is 13 minuten voor jou, en dit is Sneur in Friesland. Dit is de omroep op de Sneur te midden. Goedemiddag Geert en collega's, wij draaien namelijk platen op fysieke dieren, 60, zondag in 80. Graag zouden wij een plaatje willen aanvragen voor buurvrouw Rennie. Ja, Rennie is afgelopen maandag doodziek naar het UMCG in Groningen vervoerd. Vanmorgen mocht ze weer naar huis en nu is ze lekker weer in haar eigen huisje met haar geliefde man Huip. Rennie is werkelijk gek met paden. Zou je Wild Horses van de Rolling Stones willen draaien? Dat zou geweldig zijn. En de helke groetnis komen van Sake en Leni uit Sint-Nick. Voor die Rennie.

0: Kees Koning vroeg het Ebony Eyes van de Everly Brothers aan. Wat een zekere plaat, maar ik heb uitgeleend aan een vriendin. Je plaat voort in die vriendinnen had ik nooit wist, jongen. Wil je die nog eens draaien? En de groetjes komen van Kees Koning. Kees, dat is helemaal verkeerd, jongen. Hier is die vriendin uitgeleend, maar hier is de plaat toch gewoon. Maar dit mag ik natuurlijk net zeggen. 0620 jongen, of de app van de omroep. Daar kun je zo berikken. We hebben nog 12 uur te gaan, maar de finales van het Vierleppen in Weensemin. Heerlijke muziek, dieren 60, 70 en 80. Ik zit hier graag op de onderkant van Fjouweroeren.
1: Waar is die bij? Omroep Friesland.
2: Ja, Sipol.
3: De 50ste editie van de 50ste Keerspartij van Vlaanderen.
2: Kan er nog een keertje van oor.
1: De PC.
2: Weidem. Ja.
3: De hele dag op radio. En op omroepfriesland.nl.
2: Wat een oorwinning.
1: Voor 12 uur al ik live op televisie.
4: Dit jaar gewoon niet in de droom.
3: Simmer in Friesland.
5: Wij willen wij.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: De Wijnloods zijn dat ik ook keuken onder Pompmaker 5 op het Jerenveen. Dat is juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
15: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's is de Far Else.
16: Oh! Niet achteruit, maar vooruit met je loopbaan. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent, tijd voor de volgende stap.
17: De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
18: Findema Energy. Vanzelfsprek jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op findemaenergy.nl.
19: Biesterbaarlijke opbromming. Bennerie de Boer, Good God en het Joer.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
20: 4 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt de Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met twee jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De drie hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken drie kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart, maar die werd gestaakt toen het donker werd. Pas de volgende ochtend werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de drie Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is precies 12 minuten hoef je houden. Nog 12 uur te gaan bij Sneun in Friesland. Maar verzels de finales van het vierleppen. Het Fries kampioenschap in Wezen met heerlijke muziek. Die er 60, 70 en 80. We houden het keertsen bij. We houden het voetbal in bij. Kwart zijn. We zijn reus actief aan het zuizoeren. En dat team platen nog bij kin. Nou, doe die best. 06, 20, 4 en Jochen, Jochen, 1, Jochen, Jochen. Of de app van de Omroep. We binnen de route 3 minuutjes.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
24: Ik doe het voor gezonde nieren.
25: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
26: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
27: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
28: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
29: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
30: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
31: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
30: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
32: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar Privélease met Frieslandlease. Eén vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.

0: bietenkop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjoch op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Stinstra Casino zieke dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wut u naar je collega.
3: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
4: Sjoch ik op stinstra.nl.
5: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
6: Sneeuw in Friesland.
7: My Geert van Tuin.

0: Stapeltje Jinne 60 of muziek van Peter Chubby Checker en Let's Twist Again.
1: Friesland.
0: En Chubby Checker is net al in de skiernis ingeën vanwege die grote hits. Let's Twist Again onderrusten. Maar hij is ook de skiernis ingeën. Toch zien huwelijk op 12 april 1964 met Catharine Lobbers uit Haarlem. Ze binnen nog altijd bij elkaar. Trigentraaie ben en ze binnen nog altijd gelukkig. Leuk om dat te jaren. Dank u wel, Peter, voor die leuke fysieke. Het is acht een hele minuut toe Fjouren. Dit is Sneur in Friesland. We binnen rond Zuizoeren. We zitten in een pauze in Weensum bij het Vierleppen. Maar die pauze die is daar. Om. En dan beginnen we de finales van het Fries kampioenschap Vierleppen. En zal Helco Broers met u vertellen wat in welke categorie de Fries kampioen 2026 wordt. We horen het al hier van je bij. En we krijgen fysiekjes binnen van Jouke en Edwin. Ja, dan komen we weer bij Jaap Jurjen en Frauke van Samara Heideut. Want ze zeggen Jouke en Edwin, het is de werkelijk grut feest, jongen. Doet. Jaap Jurjen die viert zijn zondagste jiddy. En Frauke is mooi pensioen en dat moet ik vierd worden. Het bent wat prachtige redenen voor een feestje. Jaap Jurjen en Frauke mooi graag met bluesharkjes, zo zei ze jou ook in Edwin. Dus deze plaat die ik het dus helemaal passen. The Blues Brother en Everybody Needs Somebody to Love. Het is een feestelijke plaat voor 12 lieve mensen. Jaap Jurjen en Frauke van Hettelok wensken en maatje er werkelijk een prachtig feest van op zijn Marreheide. Maar de groetnis van Jouke en Edwin. Nou, mooier kun je het net vertellen gewoon. Ik zou het feest ook in, Jouke en Edwin. Je bent vast welkom. The Blues Brothers weer, maar Everybody Needs Somebody.

0: Hoppa!
1: Ik denk dat die film wel een keer het zien is, jongen. Hij is briljant. The Blues Brothers and Everybody Needs Somebody. Als boegbeeld van die film. Van Jaap Jurien en van Vrouwke van Samarheide. En dan maak je er een prachtig feest van. 13 minuten 04, dan is het. Dit is Sneun in Friesland. Wij krijgen fysiekjes binnen voor platen. Nu dieren zegt de zondag in 80. En er zitten werkelijk juweeltjes bij, moet ik zeggen. Wiebe Posma is zo'n man die dat eventjes onderstreekt. Goedemiddag, omroepers. Zo begint zijn bericht. Een weekmennig verliend stuurt hem de sfeervolle uitviering van After the Gold Rush. Toch het trio Harris, Parton en Ronstedt uit. Nog wel zijn mankeliek is de vertolking van hetzelfde noemer toch Neil Young. Hij brengt het badskip en waarschuwing var en de ontuisting van Uzierde op Osa in Kringen de Wiese Oer. Dat noemer van Omke Neil, zou ik graag nog eens jaren willen in je programma. Is dat mogelijk? Zo is de vraag van Wiebe Posma. Het antwoord is, jawel Wiebe Posma, dat is mogelijk. Hier is Neil Young in After the Gold Rush. Well,

0: Het gevoel. De ondenkers. Op sneuntemiddag van Ian Monsijzen.
1: Waarom in die tijd naar de jaren 60,
0: 70
1: en 80?
0: Dit is Sneun in Friesland.

0: Have you Back in the Sun van Unit Gloria? Ik heb eigenlijk geen idee of dat uitgebracht is op single. Mooie uitsturing werd het. Het is altijd geniertje op de sneus. En de groetjes komen van Hanneke. En Hanneke, dat is een grote Unit Gloria fan. Maar je staat van Robert Long natuurlijk. En dit plaatsje, ik denk dat het net op single uitgebracht is. Want we konden hem echt net in een originele systeem vinden. Maar Back in the Sun draaiden wij speciaal voor die Hanneke. We doen echt alle moeite om die plaatjes te draaien. 9 minuten voor jou van Vivian is het. Dit is Sneur in Friesland. Dit is de Omroep. Het is 15 augustus 2022. We zijn druk dwalen met de finale van het Fries kampioenschap 4 Leppen in Weensum. Helco Broersma.
1: Ja, ik pak de senioren. Michiel Silsra, hij is als trainer de finale ingegaan. Hij heeft een prachtige sprong. Het liep er even op haast dat hij Germ Terpstra voorbij zou. Maar hij komt op 21-35. Dat is een prachtige sprong. En nu is het Bouke de Jong die maar 20 meter de finale in kan. Maar die komt nu langs de 4. Dus Michiel Silsra die neemt de 12e plak. Maar Germ Terpstra staat naar eerste maar 21 meter en 50 centimeter. Bij de jongens hebben we de eerste afstand. Ik kom er handen. De eerste finale ronde. Nou, er is niet het verhoren. Twee wie het sprong. Want je moet alles wegen. En de man die het bovenaan staat, Jared Bouwstra, die misschien 18,50, die hoe ik wel een vierde sprong maatje. Maar hij kwam te wetter, maar 18,50 bleef hij wel leader. En bij de Famkes is het dus Sietse Lentes, die pak ik dadelijk nog wel even. Maar eerst Nina van Flits, tretjes aan 20, wie haar sprong in de finale. Hieke Vogel en Ierse Maatje moeten aanvallen. Maar die kwam uit dat een wie het sprong. Maar goed, dan kan je nou daar de Sietse Lefferts. Ja, die is al wel rustig favoriet bij de junioren. Maar als redden in die finale staat maar 18,28. Maar ik denk net dat die Sofie komt als bron bij Brent Mons, maar die Hignontje 09 die maat nog sprong. Het kind nog in zijn tweede sprong, maar deze komt correct de kwart. 18,95. Nou ja, reken hem uit. Dat Sietse Lefferts die zit er wel heel dichtbij. Maar Brent Monsma bleef dus eerste manjontje 0-9. Bij de vrouw is Sigrid Bokma. Die hier in de eerste sprong komt ik net aan. De sprong van Sanne Bouwstra. Nou, let we dadelijk. Hè. Nee, want ik zie wel dat het net goed komt. Zij tot een wiertsprong. Ja, soms neem je risico. En je mag ik ook een risico nemen. Word je kampioen weer. Een tredde plakje is wel leuk en aardig. Maar je wil ja, bij die Frali dan vanzelf de eerste prijs pakken. En dat is bij die Frali soms een periode. De glazen lepster. Maar daar komt ze voorlopig net niet aan. Al moet ik zeggen dat zij wel een peker al Fries kampioen worden is in 2024. Die is dat ik. Maar een sprong van 16 meter 42. Dus het zit er wel in. Nou, laten we toch even in een sprong. Maar neem ik zeg hem al druk gebaren daar. De huid van Germ Terpstra, Wim Terpstra, trainer Erik in de Wezen. Hij is ik trainer trouwens van Jared Bouwstra en van Sander Bouwstra die dat beide goed doen in de finale dus bij de jongens en bij de vrouwen. Maar misschien heeft Germ Terpstra, want hij ging bij die 21 meter en 50 centimeter zelf ik nog een beetje scheef. Misschien had hij nog heel nauw rjocht gaat, want hij kan alles over de neerlepen gewoon. Dat hij misschien hier een scoresrecord springt. Of waar wit, komt hij hier over de 22 meter. Hij is hier geconcentreerd, klaar, zijn huid erachter. Dan komt hij dadelijk maar zien oren. Dit seizoen won hij in het begin alles. Daarna hier in de enkelblessure is hij gelukkig goed van hersteld. Hij won ook de nationale 4-lap manifestatie in het Heidenskip. Maar ja, dit is echt het kampioenschap dat hij in de taal heeft. En straks ik liep er ook in, want dat wilde ik vol mooi vieren. Want het is ook altijd een man die het naar meerdere festivals gaat. Hij liet eerst even Timo van de Knaap liet hij eerst voorgaan. De jongen die het bij... nee, komt er net aan taal om...

0: En Monsma voor te leppen van het eerste plak. Nou Germ, dan heeft nou alle aandacht van het publiek wat hier maalmachtig opkomen is. Een mooie winst hier, net al te warm. Ik van de mensen die daar op bult zitten, die hebben die zinnen net in het gezicht. Een soort petsies van ja, een bepaalde omroep, van Omroep Friesland dus. Die heeft ze op en die kan ze gebroken tot de zin er nou al bij. Wie die zin is nou voor het Germ Terpstra, wat dorst die? Daar komt hij, om als je nou in zijn hart houdt nou in. Klimmen. Dat het Thomas Topke. Oh, hij dit weer breek. En ja, dat is jammer. Hij kent nog zijn gezicht. En als hij de jocht uitgang weer, dan hier die 22 meter erin zitten. Hij kon te gauw wat aan de breek. Ja, en die 21 meter en 57 centimeter werd net verbeteren. Maar hij bleef dus bolieder bij de senioren. Maar nog geen sprong tegen.
1: Ja, het zegt er eerst goed uit. Maar dus krijgt uiteindelijk net. Eens eventjes zien wat ik hier binnenkrijg van Albert. Dus hij zei het hoi geert en horen mijn werkers vroeger in mijn vaartiet. Onder het einde van de term. Dan wisten we zullen naar huis. We gaan naar huis. En dan draaide ik vaak Going Home van 10 Years After. En oren worden de Samsa ongelooflijk horen dol van. Maar zou het mogelijk zijn om Going Home van 10 Years After hier te litten? Alvast tank in de groetnis komen van Albert. Beste Albert, ja, dat 10 Years After, dat is natuurlijk een bijzonder verhaal, Going Home. Going Home by Helicopter is de originele volledige titel van het nummer. Waar het spelen en bekendmaken op het Woodstock Festival. En jongetje in 69, dat verneemde Woodstock Festival. En dan is er een versie van 9 minuut en 27. Albert Lee en 10 Years After maken daar werkelijk een geweldige show van. Maar dat hebben wij een beetje inkwarten, want 9 minuut 29, dat is net in de categorie leuke radioplaatjes. Dus wij houden er een montage van maken van even zien, 3 minuut en zo'n 30 seconden. Dan krijg je op zijn minst een hele goede indruk van deze fantastische song. I'm going home by helicopter. Ladies and gentlemen, Mr. Alvin Lee and 10 Years After.

0: Helco, dat is wat oorzaakskeertsen is. Mooi werk van Bauke en Greetje. I'm going home by helicopter van 10 years after. Ik zou zeggen, dan maar vier leppen.
1: Ja, kan ik mooi werk wijzen als je er doorheen komt vanzelf. Degene die het 32e steen die weer hier een soort om. Degene die het eerste steed in die vier verschillende klassen nog van het heegste plekje van het podium aan de heli. Nou, Sietse Bokma lukt dat net. Hij komt tot Njontje 32. Het is was in vierste afstand. Maar hij bij de senioren dan vijfde. Ik, Hedek Alema, die sprint nu 16 meter en 8. Een centimeter, die komt er net op de pas bij de jongens dan. En Hieke Vogel, die zal nou matten bij de Ferrari, denk ik. Die is daar onbaar in elk geval. Ik zie wel dat Sietse Ketelaar, nee, net wie het. Het is gewoon een kwestie van Wegi. Om Nina van Vliet nog van het eerste plak te helling, maar die 14 meter en 16 centimeter. En die zucht dan graag dat de nummers te aantraaien en wie het sprong hebben. Dan is zij automatisch de kampioen bij de Famkes. Nou ja, een applaus voor haar. Zij mooi nog even zwemmen en dan kan ze douchen. In elk geval, Germ Terpstra, ja, hij was dus even bedriegelijk getrokken. Michiel Sielstra, maar zijn 24. Dat ik een prachtige sprong voor zelf. Bauke de Jong, die kwam als het ware net op de post. Hij stiet dus dan al treden. Had ik al een keer, ja, die titel wilde hij ze graag een keer hebben. Want hij weer dus vorig jaar Nederlands kampioen in het heidenschip. Dat Fries kampioenschap zit er voor hem nog net in. Degene die het nog maakte, hij was nog in je poging om degene die het nou Bob Oorsteen van het plak aan te helling wetsen graag steen willen op het heegste plak. Nou, dat is voor de jongens, Jorrit Bouwstra, dat liek het mij hartstikke safe. En het zou mooi zijn dat dan, ik zie oudere zus Sanne Bouwstra, de eerste plakje vers had. De spanning bleef er aan het lijst aan in.
2: En wij blijven het volgen via Helco Broersma. Bij Harkemase Boys in Hollandia is het crackdien. Het is een wat benauwde oerwinning, maar toch een oerwinning weer van Harkemase Boys. Ze winnen met 2-1 in Hollandia dat lange tijd met Tsingeman spelen had. Maar de eerste treienpunten voor de Harkieten winnen dus binnen. Dan het keertsen in Dokkum bij de Mali, de hardklasse vrije formatiepartij. Uiteraard gierde de oerwinning naar Menno van Sviet en Rick Minnesma en Thierse Steenstra. Ze doen net oors. Maarten Bergsma, mooi invaller Martijn Olijnsma en Erwin Sielstra die bleuren op een eerste in de finale. In de tweede prijs weer de voor Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koolstra. Dan is er ook op Wutter nog keers in de finale bij de Vrali. Dat is ook een vrije formatiepartij. De generale van de PC van Vrali. Eventjes Sjen, ja, die herken. De tussenstaan Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzardi. Die hin de voorsprong zijn Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Maar het is dan al fjouwer om het rijden. Fjouwer 2 in het varie van het patoer van Louise Krol. Ik dat bleef wij voor Jim volgen. 10 years after hebben we gewoon my going home. Dan ben we thuis en dan komt weer bij Willem Breus, maar die is het beste geert. Het is 15 augustus. Zorgen wij dat Johan van der Veen van Twarren Zuidwerken 44 jaar wordt. En er is wel wat opvallend in de muziekvrouw. De 83-jarige jongeres Carly Simon brengt na 18 jaar een nieuw album uit. Comes in Waves is de titel. De vrouw met de krachtige en prachtige stem had Parkinson. Maar wat had ze dus prachtige hits gehoord? H.W.M. You're So Vain uit 1973. Ze kwam daarmee op nummer 9 in de top 40. En het voetballen is echt los bij Harkemase Boys versus Hollandia en voor zelfs een soort oefenwedstrijden. En de groetnis komen van Willem Breenswa. Jazeker. Harkemase Boys hebben mijn naam Willem. En dit is Carly Simon. Maar een van die grote hits van haar prachtige song. You're So Vain.

0: Carly Simon. Het bloed, een geweldige zangeres. You're So Vain. Uit Nieuwentje in Treijersanter. Op fysiek van Willem Breusma. We gaan weer naar Weensum. Vier rappen naar Helco.
1: Ja, ik ben treikampioen bekend. Nou, Germ Terpstra, hij maakt nog een sprong maken, maar hij is kampioen geworden. Maar Bauke de Jong, die mocht nog een sprong doen. En het was een prachtige sprong van Bauke de Jong. Hij kwam tot 20 meter en 96 centimeter. En mooi werd hij treden bij de senioren. Want Michiel Silstra hier in 2035 en Germ Terpstra staat voorlopig op 2057. Ja, je weet het net, of komt er misschien nog een alles of niet poging. Dat weer ik in die van Michiel Silstra, die klom en die klom. Maar hij kon krek net horen en dan was het een wiertsprong. Maar een tweede plakje voor hem. Reservekampioen, zei de man. Germ Terpstra dus is al kampioen, maar 2050. Nou, hopelijk kan er nog een kinderlijke sprong uit maken dat Arno Brok hem dat ik mooie uittrekken kan. Jorrit Bouwstra, hij werd kampioen bij de jongens, maar 18,54. Hij was net meer bedriegen. En bij de Famkes is Nina van Vliet de kampioen, maar 14 meter en 16 centimeter. Nou, bij de vrouw Sigrid Bokma moest nog alles beziekje om Sanne Bouwstra van de titel te houden. Dat slaagt het net. Dus het hangt nog van Hanneke Westertal, Adsanne Bouwstra, nog vrezen met voor haar titel. En dat geldt eigenlijk ik dus voor Brent Monsman, die nog heel tijd Bob Hoorn zit bij de junioren. En ja, de sprong werd men nog toch wel op wachten. De kampioen bij de jongens, of bij de senioren, die vorig jaar bij de junioren woon, Germ Terpstra. Toen bij 21,50 meter pakte hij de zilveren pols. Hij had nu 21,50 en hij had de titel dus oernom van Rutger Piersma bij de senioren, die het eerst de finale hellen. Femke Rispens, die ziet ik net in de finale. Bij de Famkes wie het vorig jaar Nienke Kampen. En dus het is nou Nina van Vliet van de Leppersvereniging van Boetenpost. Van Burgen, want ik zei ze, daar komt ze bij. Dit kampioenschap vieren kan straks. Mooi vier horen. Nou, twee zijn al bekend dus. Jorrit Bouwstra en Germ Terpstra in twee categorieën maar we ze nog hebben. Dat is dus bij de junioren en bij de vrouwen Hanneke Westert. Zij maakt nou zwaar hier dat de spanning er dadelijk een beetje inbloot van Sander Bouwstra. Want als ze vierde springt, dan moet Sander Bouwstra weer leveren voor zichzelf in de laatste sprong. Maar we zien eerst naar Germ Terpstra. Hij klimt en klimt. En hij gaat weer wat scheef. Nee, dus dan komt hij daar net weer. Hij is wel de kampioen, maar die 21 meter en zo'n 50 centimeter. Ja, het bit kan uit de mullewaai. De schouder of de jermtakken boven kan direct al. Het vuurwerk wordt er een beetje, ja, geen vuurwerk, maar een hele mooie kleuren voor hem. Dus een rookbommetje om het samen te zeggen. Maar in de kleur van red, blauw en wit. Dan Timo van der Knaap, nee, dat wordt hem ik net. Nee, dat lukt ik net. Timo van der Knaap, die Brent Mosma is daarmee de kampioen bij de junioren. Die mooi 19 meter en 9 centimeter. Nou, dat deed hij dus in de tweede sprong van de voorronde. Hij is wel verrassend, want hij is debutant bij de junioren. Hij pakte in 2024 bij de jongens de titel. En dat besjut dus, ja, dat we nou eigenlijk een beetje een deel van het publiek kennen net de laatste vrouwensprong eigenlijk misschien. Want nee, dat hebben we nooit mooi maken met de speaker. Dat er een stuk reek komt waarbij het publiek, ja, ik maar net altijd mooi vindt vanzelf. Want het is wel een vieze reuk dan ik. Die gaat nog wel een beetje de loft in. En het is voor ik net zo leuk voor Hanneke de Westert. Want die maakt die kant uit liepen daar om een poging nog te doen. Het roept ik nog wel aardig vieze, want het komt ik deze kant uit. Om Sanne Bouwstra gewoon van de titel te houden. Daar concentreer u eens even op Hanneke Westert. Ken zij er nog voor zorgen dat de titel net naar Sander Bouwstra is? Ze klimt, ze klimt, ze krijgt tijd. Ken ze erover heen? Ze gaat erover heen. Ja, oh, wat een prachtige sprong. Ondanks die reek, een hele mooie sprong. Ja, en dat zet Sander Bouwstra onder druk. Nou, wat dit is sexy en nog wat. Het is een hele dikke sprong over die 16 meter. Dat kan net missen. Hanneke Westert. Die ja, fantastische sprong. Ze komt uit snits. Ze lept in drilste. Nee, bij de vrouwen had ze nog nooit een Friese titel won. Dat klopt. Maar de kans is nog wel heel groot. We zijn benijd wat het is. 16, denk ik. Wat komt eruit? Ja, wat is het? Dat willen we weten. 16 meter. 16 meter. Jin Jonte. Goh, het begon dus mooi. 15,34 in die finale. En nou 16 meter in Jonte. Ja, dit zet Sanne Bouwstra onder druk. Ik hier als een mooi verhaal zit, denk ik. de titel. Maar Jorrit Bouwster heeft hem wel met zijn oudere zus, 18 jaar oud. Ja, die zit nog onder druk. Zij sprong in de voorronde 15 meter en 46 centimeter. En nou maakt je oer die 16 meter en je niet beginnen. Nina van Vliet is kampioen bij de famkes. Bij de jongens die Jorrit Bouwstra. Bij de senioren Germ Terpstra. En Brent Monsma bij de junioren. En om even nog weten, wie werd het bij die Frali? Waar werd de opvolgster van Femke Rispens? Sigurd Bokma, die waren dus net, die werd treden. En Hanneke Wester, die maakte deze sprong van 2 naar 1. Sander Bouwstra. Het publiek is allier richten op de figuur van Sanne Bouwstra. Maar eerst nog even een mooie kampioensprong van Brent Monsma. Nou, hij komt vol 4, maar net voorbij die 90 meter en 90 centimeter. Hij zal hartstikke blij zijn. Mooi zien de titel bij de juniorsdebutant. Hij de jongens won in 2024 en bij de jongens won ik in 2022. Hij wie toen in 2022 wie hij de opvolger van Germ Terpstra die het nou bij de senioren de titel heeft. Nou, dan is er nog een leefster hoor. Sanne Bouwstra. Het verhaal is bekend. Ze winnen hier om de spulwieken van Littenserdeel. En dat die een onderdeel liepen. En ze waren zo enthousiast. Ze zijn beginnen op een liepsport. Nou, maar een soort prestaties. Hele mooie titels hij zal hellen. Maar kan ze nou die titel bij die vrouw liek nog pakken? Ze zal haar hoe treffen, Matten. Ze staat al clear. Dus is ik duidelijk dat je steen zelf wel onder druk. Want die Hanneke Wester, wat sprong die nog een beste sprong. Dat die haast optimaal voor haar. Nou, daar komt ze maar de oor in. Sanne Bouwstra. Kees naar hoe die sexy in die onderginnen. Of werd het Hanneke Wester als ik. Nee, dat wordt hem net. Dat wordt een viertsprong. Hanneke Wester is de kamp. Vijf bekend. Hanneke Wester is als laatste. Dan is mooi zij straks ik naar voren komen op het podium. En zij is de winnaar dus van wat we altijd wel heel mooi nemen. De glazen lepster. En de zilveren pols is voor Germ Terpstra.
0: Goedendag, beste redactie van Omroep Friesland. Ze begint de bedoel van Peter Slump. Bjoerdspieler Dolsterhuizen. Want ik zei Peter Slump, dan gaat het om de voetbalclub Dolsterhuizen. Sinds de nieuwe fusieclub FC Lemmen. Dat wie een leuke oefenwedstrijd in de kopje draas, zeggen wij dan. Elke keer een goed weekend aanwezigen. En de groetnis van Peter Slump. Dankjewel Peter, sympathiek bericht weer. Goedemiddag, Geert. Als mogelijk graag Frans Halsema met Zeg Jules. Antwoord op Jules de Kort. Ik zou wel eens willen weten. Ook de B-kant van de single is erg leuk. Voor een andere keer heet De Training. Dank. En een prachtige uitzending en weekend toegewenst. Dankjewel, Jacob. Hier is voor jou Frans Halsema. Mooi. De A-kant. Zien we dan maar eens. Zeg Jules. Jules de Kort. Zelfde melodietje, hè?
2: Zeg Jules, wou jij laatst niet eens weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Nou kijk eens, dat komt van het water, dat eerst enkel ijs was, maar later verwarmd door de zon van

0: Nostalgie op de sneunte midi.
1: Mijn muziek uit hier in 60, 70 en 80.
0: Op die fysiek.
2: 0620, 4, 9, 9, 1, 9, 9.
1: Op omroepfriesland.nl.
0: Of stuur die berucht naar de omroep-app.
2: Steun.

Nou, is dat zijn een sjouwplaat over niks, hè? Mooi man. Freddy Quinn en die gitaren en Tasmeer. Hoi Geert en crew, want dat is het bericht wat omleiding gaat tot het leertje. Al komstig van Joke en Marit. Arune Wieke op de Waadeilanden Reumuis, Sieltveur en Heiligen Omroep Friesland promoten. Ze vregen mij of ik deens weer als ze de tekst zeggen op mijn t-shirt. Foto maken op het brede stroom op Reumo. Heves jongen, dankjewel Marit. En kinnie hem draaien, die gitaren en Tasmeer van Freddy Quinn. We binnen nou gekregen maar het vierde elbe-oerstutsen op Weinerhoes. En de groetnis dus van Joke en Marit. En we krijgen de groetnis van Jaap Skeffer. En die zei: graag de Bee Gees, my, the morning of my life.

0: Ja, dit is een plaatje van de Bee Gees die het weer net zo vaak hadden. Maar Jaap Scheffer helpt hem boven de boventafel. Zullen we maar zeggen, morning of my life. Nou, we zullen voor hem op het Fries kampioenschip 4 leppen. Juwet in Wezen met wie wel een prachtige dooi. Het is de dooi van het 4 leppen. En aan het einde van de rit, dan wint Germ Terpstra. Dat is ongeveer wat er aan de hand is in 4 leppen. Maar hij flikt het toch maar weer. En dat onder omstandigheden, maar een protte fuelwerk, dat weer wel bijzonder, Germ.
1: Ja, dat weer wel aardig op maat. Nee, ik wist niet dat ze dat... Fuelwerk zoen dan.
2: Nee, dat is fuelwerk.
1: Ja, dat is wel fakkels, hè. Dat is ook wel leuk. Maar. Hartstikke mooi dat ze die en ze misschien al in de wien hebben. Ja, ik doe echt zin in de wedstrijd. No?
2: Altijd, dit is de wedstrijd.
1: Nou ja, voor mij, ik heb er in mijn tussenkant. Ik help mijn organisatie met het opbouwen. No? Ik ben toch tevreden aan het opbouwen. En een nieuwe wedstrijd springen. Nou, en een soort mensen erbij. Dat is hartstikke leuk dat.
2: Je mag haast net falen wat ze vaatje want is die titel even ik in een grote tas geweest.
1: Ja, dat hebben we dan even niet, maar ik ben zo weinig mogelijk met de uitkomst bezig en gewoon, ja, het is, je bent altijd nog bezig, maar je probeert gewoon die focus alleen maar op het lappen te horen en dingen waar je zelf invloed op hebt, dat te om te passen. Ja.
2: En die winnen sprong je in van de zo'n 50. Nou, ik denk eerst dat ze daar helemaal nog tevreden over is, dat van mij hier die nog wel verder kennen, 22.
1: Ah, dat hier wel. Dat je wij hier een beetje naar links, nu de pols een tikje op rug zetten. Dat hij net hoeden en nou gewoon focus alleen maar rug. Terkinder gaan. En dat was eigenlijk een fout en die hel ik er weer uit om voor de volgende maat te nemen.
2: Ja. Die eerste sprong verdijt er ons de mij meer langs. Ja, ik greep mis, hier is de hel een beetje in.
1: Ja, dat heb ik wel vaak. Dan ben ik zo fel en power heb ik dan wel. En in die eerste dan ben ik altijd even. Wat inkomen en dan hek was het even een mislagje. En toen voelde ik fut naar links. Ja, dat was jammer, daar bouw je dan gelijk van, want ik ging gelijk verder kennen. Zeg maar.
2: Zo krijg je hier stop in de eerste sprong direct al ja, de boel deerleppen wonen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dat is natuurlijk het fijnst. Als dan gewoon maar al gelijk met een hele afstand is, dat wist dat het heel breed werd. En dan springt de rest mooi vol minder druk natuurlijk.
2: Het is lekker feest hier in die jonge leprok.
1: Ja, dit wordt een mooi feest. Dat ik hartstikke droog hier. Dus het wordt weer een feest. En dat je hem nog wil komen, dan moet je hem nou naar leprok daar komen natuurlijk. Want we hebben al een paar kaarten.
2: Oké. Okay. Nou, lok wens je met deze titel.
1: Ja, hartstikke bedankt.
2: Een mooi puntje.
0: Ja, dat is mooi natuurlijk. Vier leprok. Ja, dat is Joen. Maar Pieter Wilkens zullen wij op het programma staan. DJ Mister, J. Erik en de mooie FUT Band. Die zullen derk optreden voor een groot feest daar bij leprok. Nou ja, dat weer Germ Terpstra. De man die dan toch maar weer wie maakt wat dan elke keer van hem verwacht. Je mag het toch alle keren maar weer doen. Dadelijks in het lijsttoeren. Dan komen wij voor zelfs maar meer reacties van kampioenen. Friese kampioenen van het vier leppen daar in Wezen. Maar we binnen toch dit oren heen. Het is weer voorbij flying. We gaan op naar het laatste oren. Ik zoek even naar Jaansje hoe dat met de fysiekjes is. Zit dat vol of zit dat net? Ja, vol overtuiging. Het zit vol. Nou ja, dan heb dat geen zin meer. En dan tref ik hem gewoon aan de orenkant van vier woorden. Maar de muziek wil prachtig, hè? Blijf erbij. Krijg het zo.
3: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiep het dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
4: Word lid. En liet zien dat Friesland daar gewoon het head geeft.
5: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
6: Bjuster baarlijke opbromming. Bellerie de boer. Goed god en het joer.
7: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneek.
8: Venema Energy. Vanzelfs ook jobbaarden van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
9: Stinstra Casino zie ik dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
10: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
11: Zag ik op stinstra.nl.
12: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elsun in.
13: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkersvijf op het Jerenveen. De juiste mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Dit is Omroep Friesland.
24: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
25: 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De actievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah in juni inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer, verspreid komen nog buien voor, tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen is het droog met een mix van zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is 12 minuten om 4 in het lijsttoeren van Steun de Friesland zit er om te komen. Het zit barstens vol muziek en we praten nu over het Frieskampioenskip 4 leppen in verbinding met 12 hele minuut. Graag een dadelijks.
26: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
27: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, eet smakelijk voor straks.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
4: geeft ruimte.
17: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Niet achteruit, maar vooruit met Jaloba. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
6: Bijsterbaarlijke opbromming.
7: Bellerie de Boer. Goed God en het Joer.
8: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
12: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de Far Elsen hier.
9: Sneeuw in Friesland.
23: My Geert van Thun.
30: Het is

0: voor de man van Dienke van der Kooi, die het vetste domino leuker vindt als Chubby Checker, Blueberry Hill. Dat mag kennen, hè?
1: Sneur in Friesland.
0: Het is 8 minuten om 4 en ik even mooi het lijst horen van Sneur in Friesland. Het is 14 augustus 2020. Memorabele dag, want het Fries kampioenskip Vierleppen had West in. Dus binnen de kampioenen bekend. Germ Terpstra bij de Mali. Hanneke Westert bij de Fralies. Hij verschiende onder de microfoon van Helco Broersma.
2: Hanneke Westert, lokwijs met die eerste Friese titel.
3: Ja, dankjewel.
2: Je laatste sprong, dus kreeg
3: Ik wist wel dat de oudste van de Helling wier van Sanne. Maar ja, met dat natuurlijk nog wel gebeuren en ik hier nog één sprong. Dus gewoon proberen rustig te blijven. En toen blunnen stak stilsteen. Dus, en hij gooi ik nog rug, dus ja, dat weer echt super.
2: Ja, hij bleef stilsteen, maar dan maakt hij hem dan wel de goede kant in gooien.
3: Ja, dat is hier. Ja, ik dacht wel van had hij nou mijn roer giet. Maar toen hij oegong en ik zeg al dat ik oer het lijntje in en weer naar toen, ben ik echt super blij.
2: Die vierde sprong ervoor, wie is dat tevreden hoor? Of?
3: De eerste 12 dat liep zich wel mooi, een beetje opbouw. Toen de tredde ging net zo super. En de eerste finale sprong, ja, wie wel mooi, maar wat scheef. Nou ja, toen wist ik precies waar hij moest staan. Maar ja, dan moet nog wel aan je klappen. Ja.
2: Zo'n dooi moet ik alles klappen, want dit is de dooi van Liepsters.
3: Ja, klopt, ja. Hier waren ze net kunnen trainen, want ik hier toen introductie van squallen, dus daar baalde ik wel van.
2: Ja, maatschappelijk is ik belangrijk, hè?
3: Ja, klopt. Ja, dat ben jij er druk bij. Dus wel heel blij dat het nog dat het goed slag is.
2: Ja, want bij de vrouwen komt alle kanten uit, hè?
3: Ja, ja, er winnen eigenlijk wel 4 die het wel winnen kon, maar de rest kon ik nog wel verrassend winnen.
2: Ja. Had je dit seizoen eerst, ja, de wist niet van de kanshebbers, maar hij dan ik echt er zenuwen op zijn dag, maar zo'n soort publiek hier, hè?
3: Er wien wel wat vriendinnen en mijn familie met te zien, dus ik wil wel extra, ik wil wel extra graag goed springen. En echt heel blij, ja.
2: Er was een extase dat die sprong.
3: Ja, klopt, ja.
2: Roest ik nou wie je roest, hè?
3: Nou, 4 vriendinnen van mij, ja. En daar zit mijn ouders ik en mijn beppe.
2: Was die jongen extra lang blauw op Leppersrock, denk ik, hè?
3: Ja, dat wordt een leuk feestje, Joen.
2: Nou, 4 die titel.
3: Ja, dankjewel.
2: En nog maar eens de prijzen drinken.
3: Ja, klopt.
2: Ja. Oh ja, en best ik hartstikke blij, maar die glas Lepster verzelf.
3: Ja, zeker. Die ik nog nooit doen. Dus ja.
2: Armglazend.
3: Ja, dat kijk dan.
0: Ja, blijdschap alom bij de kampioen bij de vrouwen. Hanneke Westert, geven naar de kampioen bij de junioren.
2: Brent Molsma, ja, kampioen bij de junioren. Twee keer bij de jongens. Ja. En dan is debutant Jere kampioen. Die tredde sprong in de voorronde. Beschreeuw die eens.
4: Nou, de eerste twee gingen echt heel fantastisch.
2: Ik kon je helemaal niet zien.
4: Ja, die ging heel scheef. En de tredde sprong lukt zich over de jocht. Dus, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ja,
2: en dan met die oren er misschien olie hebben, hè?
4: Ja, dat is dan wel heel spannend. Maar als je binnen net doorheen komt, dus, dan win je.
2: Ik trof die hard last bij een keer. Die zei zo, ik mag nog naar het lab, dan heb ik wat Brent nog zien. Ja. Ja, die heb ik wel in spanning zitten, hard en paken, denk ik. Hè?
4: Ja, die binnen heel goed om in spanning te zetten. Dat is eigenlijk niks voor hun, maar wel leuk dat je het was daardoor.
2: Ja. En ja, dat Fries kampioenschap, dat is altijd iets extra's, hè?
4: Ja, zeker. Dat is de wedstrijd. Er is niks leukers.
2: Nee. Wie is de opvolger bij de jongens van Germ Terpstra die de titel pakte? Just ik een soort naar Germ.
4: Nou, jammer, maar het is net per se een groot voorbeeld van wie ik doe mijn eigen ding, hij doet zijn eigen ding. Natuurlijk, je kunt het ding leren van elkaar, maar het is net dat mijn grote voorbeeld is.
2: Hoe is toch dit kampioenschap ingang? Ja, je bent debutant, dan verwacht je net dat je direct Fries kampioen worden zult.
4: Nee, klopt, maar ja, op zich het hele jaar gaat een mooie, vaak finale sprong. En dit hier ik PS zetten van 20 meter, nou, daar winnen we 12 van bij de junioren, dus ik wist wel dat kon zien. En op de bjerre je rustig te blowen en dan show je wel wat er gebeurt.
2: Ja, en dan bleek deze afstand in die tredde sprong een achterwerp.
4: Ja, klopt.
2: Dat nou, ook wens ik je de mooi.
4: Dank je.
0: En dan weer Brent Molsma, de kampioen bij de junioren. Bij het Fries kampioenskip Vierleppen in Wezen. Met zitten we erop, dat kampioenskip. Dank aan Helco Broersma. En wij zetten nog even terug, want zoals horen met dit programma. Het is 12 minuten over 4, want er komen nog alle berichten binnen. Van Reinder en Jannie Wijkeliek. Zo, prachtig bericht, man. Die zei ze, dag Geert en team. Joert is uw zwerger Ben Ozinga van Oudwaard. 22 jaar worden. In haar verkeerdentijd, maar uw zus Lineke Ozinga. Wie ben, ja, ben wie wel een fabbeeld voor u, maar zien blitse fortuinen, zien lange hier en het uitgeen nooit de bar, dat weer de Manolito in Kolm. Ja, dat weer niet tijd heel baanbrekend. Maar is heute mem die hier daar wel wat betinkingen bij. Maar goed, het is al hier goed gaan. Inmiddels haast 50 jaar trouwd en van verste weerde in uw familie. Graag. Het plaatsje Sacramento van Middle of the Roads. De groet is komen van Reinder Jannie. Dit is voor jou, Ben Ozega. Fortuners lang hier en uit de bar maaien. Je stikken toch van de jaloezie als je de krekte peren hieronder zit, of net dan. Middle of the Roads hier, voor jou, Sacramento.

Speciaal voor Ben Ozinga, Sacramento van Middle of the Road. En dat is precies wat voor muziek Atsik maken, Middle of the Road. Dan komt er een bericht binnen van Popco Wiener. Ja, dat is best wel een beetje heftig bericht. Komt hij wel aardig binnen, Popco. Dat schrijft Time is a Book van Golden Earring van mijn mantelzwarger Anna-Marie. Van mijn leven mantelzwarger in de palliatieve situatie. My groetnis van Popco Wiener. Leven Popco. Als we dit nog van je dan kennen, dan doen we het graag. Time is a Book van de Golden Earring. Voor jou en voor Anna-Marie. Van Huis, alle jaren.

be

Hier is wel een lange uitviering van, maar daar komen we vaak het zin van de midi. Maar we hebben de korte versie even gepakt. 2 minuten like the Rolling Stone van the one and only Bob Dylan. Die draaide ik op fysiek van Jan Noorda. En ik kreeg ook een bericht binnen van Jan uit Twiesel. Die zei, ook daar zet ik bij een Whiskey Witzel lied van Salman en Sik en Frederike Kleefstra. Prachtig, maar nog net zo mooi als het origineel. Whiskey Lullaby van Brad Paisley en Alison Krauss. Dat is de jankvodden aller jankvodden. Draaien blinder, maar de groetnis van Jan uit Twiesel. Beste Jan, ik neem dit even mooi, letterlijk even mooi naar huis. En ik zal daar even wat, wat research naar het wanneer dat noemen. En zoet me zo wijze kinderen dat hij net over net al te lange tijd weer waarom komt als pronkje in dit programma. Dus even geduld, maar misschien tillen we hem nog even boven de modaliteit u. Dat is dat even wist. Even Sen, wat hebben we hier nog? Oh ja, dat moet ik al eventjes mooi nemen. Moet ik even scrollen. Simon de Garfunkel, dat vindt allemaal vregen. Toch Franke, die zei het ha, Geert. Een liedje om te omdenken dat ouder worden net slim is. Ceylon Silver Girl, van Simon en Garfunkel. En oh ja, heerlijk snuttermiddies harkje naar Geert en de groetnis van Franke. En ze ziet niet te denken, Franke, wat zoen ze nou bedoelen, maar dat noemer Ceylon Silver Girl. Ja, totdat Geert zei, lieve meisjes hier in de studio van Omroep Friesland. Zo Franke net gewoon bedoelen, de Brits over troubled water, waar in deze zin voorkomt, en toch weer een voor die Franke, Brits over troubled water.

0: Dans je de hele nacht met mij van Karin Kent. Nederlandse bewerking van het nummer van Burt Bacharach en Hal David. Dan je te dance, mama, dance, papa. Maar dans je de hele nacht met mij, dat weer natuurlijk een hit. En die werd onvregen trog Hanneke. Die zei, ik dacht een hit in 1966. Dat is correct en tevens juist, Hanneke. En wij draaien dit plaatje dan ook speciaal voor die. En dat brengt de titel op 1 minuut door jouw versuis. Heeft tijd om even contact te zitten met zwaarman Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
1: Een goede middag, Geert.
0: Fijne middag. Lekker weer. Lekker warm.
1: Ja, jongen, dit is een bijkomen, toch?
0: Ja,
1: ik ben onder iedereen. Ja, we zuchten onder de hitte. En ja. De koper een ploert. Ja. Hè, die heeft dus even goed geisselen.
0: Ja.
1: En maar dat weer vanmorgen. En weer vanmorgen toch even noffelijk. Dat het even wat miser ruinde. En wat ruinde die in de plek wat meer dat oren. Maar het weer wel volkomen even. En het weer toch even prachtig dat het even wat ruinde wordt. En vanmiddag weer wat droog. Nou, prachtig voor wat viel je hebt, die troffen het ik net de volle zin. En een noffelijke temperatuur, want de temperatuur in die land zou rondom in de provincie om het wat 23 graden heen. Dat weer het maximum nou. En dan, jongens, ik nou bloed het nou wel even wat warm. Ik wil het net zo hut houden. Ja, het zeewetter is ik waren vrij warm. Dus ik denk over jongen en oors, acht ik altijd nog zo'n liefst 20 graden hebben. Vierders in de nacht, dan klert het aan, een heel starig om het op. Hebben we vannacht nou temperaturen die liggen een beetje om de 11 tot 14 graden en dan zit er wat diesel en wat mist ontsteken kennen. En valt de wind, die valt helemaal even fut. Nou, en dan morgen dan hebben we wat invloed van een hege drukgebied. Dan bloedt het ik droog, dan hebben we een afwisseling van wolken. Uit een trode zinnen, daar is het bij. Nou, en dan staat een zwakke noordwestenwind. En dan heb ik best zo'n 20, 22 graden. Mentjes liek het ik nou wel vrij redelijk. Hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Uit een droge bui. Deze hebben wat meer bewolking, dan is regelmatig bij een kinder. Ik wil bij 97 millimeters vallen. Mm. Nou ja, en daar zit iedereen daar. De natuur zit er ik op te wachten. Maar we moeten eigenlijk net de volle wetter hebben. We hingen hier vroeger een boer en die zei van... Ik heb vroeger ooit één keer ben ik naar het kerk geweest om te bidden om wetter. Nou, hij zei, 14 dagen later komen we de kei op stal zetten. Zij had het rond. Kon ze net eens met boeten doorwijzen. Hij zei, je moet er wel heel voorzichtig maar wijzen van wij om vregen. Want het je kan een genadeloze oorstraft worden. Ja, toch?
0: Ja. Hij heeft al wat zicht op een Waasie trouwens. Waasie is weer zo'n dag van een prachtig sportevenement. De Vrolijs PC. De 50ste editie om precies te wijzen. Hoe liep het er?
1: In Weidem, toch?
0: Ja, in Weidem.
1: Ja, nou, ik denk dat een afwisseling heeft dan nou de zinnen uit en trok een spatje rein. Maar ik heb mooi de temperaturen van zo'n 20, 21 graden. Een buike. Is behoort tot de mogelijkheden.
0: Ja.
1: En maar ik denk dat het tot algemeen valt. Het wordt maar wat lichtwiksen vallen in zijn buik. En dan voor de rest liep het net zo'n hele gekje. Dan kan dat er wel op terug. Het is in ieder geval noffelijker dan bij de PC.
0: Want daar wie het net kort, zei ik altijd.
1: Nee. De wien is een zwart pakje, die het hoort niks zijn. Toen besprut. Wat is het warm? Meer kwam er net uit.
0: Begin naar de muziek, Jan.
1: Ja.
2: Dit is het waar.
3: En nou de plaats van Jan Jonkman.
0: Ja, dat is weer zo'n plaat waarvan ik... dat heb ik wel vaker bij. En we denken, hoe komt die erop?
1: Maar ik bedoel maar dat ik... Als ik door de platenkosten bij mij ging... En ik kom in de kelder... In de krochten van een muziekding. En dan kom ik dat wel eens even zien.
0: Ja.
1: En dan denk ik, wat is leuk. En dan, ik kom nu uit bij een band die komt uit België. Die plaat heeft ze opgenomen in de Abbey Road Studios. Nou, daar hebben de Beatles had ik er zo wat opnam in Liverpool. En het is een band die het is een beetje klassiekachtige muziek in het. Een beetje jazzy zit er wat in. Ik vond dat wel een mooi nummer. Ik kwam het zien. Het is de Wallace Collection, zei je die band.
0: Ja.
1: Maar de Wallace Collection is ook een museum in Engeland nog. Daar zit een prachtig museum. Schijnt het te wezen. Ik ben er dan nooit geweest.
0: Ik heb het.
1: Nee, ik heb wel een museum jaarkaart, maar dat is mij te 4 foot. Maar ik denk van, dit vind ik wel een wollen zeem weer wat leuks. Weet je wat overigens komt dit jongetje in 69 waai. Ja. Komt van de LP Laughing Cavalier. En dat is het nummer Daydream. Komt er van die een nummer 1 hit in heel soort landen. Ik denk ik nog in Nederland.
0: Ja.
1: Daydream. Dus ik denk van prachtig mooi. Even terug in de tijd van vroeger. Toen we nog jong waren.
0: Zo is het.
1: Ben wij ik geweest.
0: En nog onbezonnen.
1: Nou. Dat is nou.
0: Dan laten we ons
1: dat is nog beter.
0: Dan laten we ons net horen, Jan.
1: Nee. Ik zou zeggen, het beste maar weer. En tot volgende week. Deo van Lente. De plaat van Jan.

It's België. Ja, hele bijzondere band, hele bijzondere clip zit er echt bij. En dit is een plaat die komt uit een jongetje in de jongeren 60 of fysiek van Jan Jonkman. Daydream van de Wallace Collection. Dan komt dit binnen van Pietrik Udrovip. Die zou ik graag Silver Spring live als het kind van Fleetwood Mac. Het is een gouden plaat in de clip, zal ze weten. Dat is wel een bijzonder verhaal trouwens, want dat noemen we Silver Springs. Is Kruntrog Stevie Nicks. En Fleetwood Mac had het ik uitviert. Het wie in principe bedoeld van dat legendarische magische album Rumours uit 1977. Maar daar is het net op de lawn gekomen. Het is uiteindelijk een B-kantje geworden van de single Go Your Own Way. Dat is hoe we het van kennen kennen. Van kennen kennen, ja, dat ken ik zo zeggen, ja. Maar mooi is het wel natuurlijk. Prachtig, Silver Springs van Fleetwood Mac. Voor mijn neus de live uitviering, dus dit mag het wezen. Pietrik, speciaal voor jou. Mooi man, prachtig.

De Cascades, wie dat? Rhythm of the Rain. We kennen het als Rippen van de Regen van Rob de Nijs natuurlijk. Plaatsje zo'n vregen, troch Matchy ten Boom. Altijd weer goed voor een leuk origineel plaatsje. Weer fijn denken, oh, is dat dat? Dank je wel, Matchy. Waar kom ik uit? Ja, ik kom nou uit bij Heartbeat van Buddy Holly. En wel hierom. Pieter Sakenveenster die zei, nou ja, na een liedje ongemak waar ik opnam in het ziekenhuis. En daar die blieken dat ik het ritmestoring zag. Ik zou daarom graag Heartbeat van Buddy Holly herwollen. Dank in het fruit en de groetnis komen van Pieter Sakenveenster. Dat is nog eens een toepasselijk plaatsje, Pieter Sagen. Hoop je dat het goed met je gaat. En dit kan helpen. Heartbeat, Buddy Holly.

dat ook wel, muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Maar we willen wel eens een keer een beetje afwijken in de richting van de 50er hier. En dat hield ik zeker voor dit nummer. Heartbeat van Buddy Holly komt het jongetje in 58. Maar we hebben het graag draaid natuurlijk. En wij hopen dat Pieter Sakenveenstra er genoeg energie uit Helly kent, zodat hij weer wat verder kan maar zien. Het ritmestorings en dat het alweer een beetje afvalt. Nou, we komen bij de laatste zaken aan. Hartstikke nummer van Doe Maar. Even zien welke. Wie besiegers, maar ik kom er net aan taal. Goedemiddag, als BZN nog net draait is, dan zoek ik die wel ja aan. Freke Wolle, die Old Callahan, nog een kutsjuri nog, de groetnis komen van Jan. Maar dit kan ik binnen. Goedemiddag, Geert en Jaantje. Morgen is onze grote vriend Jaap de Grootjarig. En hij luistert altijd naar Omroep Friesland samen met zijn lieve vrouw Rini de Groot. Ze wonen in Leeuwarden en ze zijn beide verknocht aan het beeld voor hun graag moet dat wezen tussen Vliert en Zwarte Haan van de Wico's. Groetnis komen van Rina en Anna Visser uit Sint-Anne. Nou ja, dat mag het weer het slot van dit programma. Wij zijn er terug in. Dankjewel. Dankjewel voor alle massale prachtige reactie die we van de midden kregen hebben. Wij hebben er weer van genoten. En wij doen dat liekevolle als dat Jim dat ik duur. En dan komt het heel goed. Maar je hoorde, we zijn er na een week gewoon weer. Techniek van dit programma weer in handen van Dolf Tannemaat. Regie Jaantje Olijns. Maar zij zetten alle fysiekjes weer in de goede volgorde. Kan helemaal net verkeerd gaan. En wij wensen hem al hier nog een prachtige sneeuwen in de snijnta. En we gaan het ritme komen te zien. Tussen het Vliert en Zwarte Haan, de Wico's. En we zien ze alle treien. Ont nije week.

0: Waar is die bij? Omroep Friesland.
1: Ja, Zitbal.
2: De 50ste editie van de 50ste Keerspartij van Vlaanderen.
1: Nog een keerske van oor.
0: De PC. Weidem.
1: Ja.
2: De Hierendij op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: Van 12 uur aan, ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet in de droom.
2: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
11: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
12: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
13: Waar een naaie Peugeot. Heima, service en auto's. Is er voor Else Nien.
12: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen. Van de toekomst van Friesland.
14: Taan we een naaie uitdaging? Die Koninklijke Damster installatietechniek in Driesem zie je van modifiëre collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in het vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
15: Bierstebalijke opbromming.
16: Bennery de Boer, goed kwot en het duur.
14: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsen hier?
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Hey Remo!
21: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: De Jong van Friesland.
24: Non-stop muziek.

0: Wat is het record?
1: Wat? Het vies record?
0: Ja?
1: Nou ja, 21 centig, zeg maar. Dat moet je mooi springen.
2: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
1: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van afsluiter.
2: Sprong. Dit weekend in Friesland ook.

0: Nou is alles mijn om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vier ik neer meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nijs, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte. Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft. Dan laten we het zien, voelen en proeven.
9: Van Doorn, van Grutte Fabrieken naar Reuzenrijden, Vrood Wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
10: Wat aan een fabriek? Dan moet je een reuzenrijden te krijgen.
9: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
10: Vanuit Friesland?
9: Ja, vanuit Jesteren. Van Doorn.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Jong van Friesland.
12: Non-stop muziek.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect.
9: Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Waar is die bij? Omroep Friesland.
1: Ja, Zitbal.
2: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Vlaanderen.
1: Nog een keerske van oor.
0: De PC. Weidem.
1: Ja.
2: De Hielendijk op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: Van 12 uur ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet in de droom.
2: Simmer in Friesland. Weidem.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.

Jeroen, het is sneun 15 augustus en welkom bij het extra sportprogramma van Omroep Friesland. Live vanuit Sittard, Limburg gaan we het aan horen voor zelfswerk. Cambuur, Joen op jacht gaat naar revanche, sportieve revanche. Want dat is het woord van de dij. Revanche, dat wil Cambuur helje voor die hele vervelende eerste wedstrijd van Verline Wieke in de Eredivisie. De eerste kennismaking bij de Eredivisie, wie een bikkel hudde. Want thuis waard mij 0-4 verlen van Excelsior. En dat wie net werd alles en elke dien van Cambuur en om Cambuur heen. De supporters in Ljouwert en omkrieten op rekken hier. Want ja, de ambities binnen Grut in Ljouwert. Er is een hele jonge, nije, talentvolle groep. Er is een nije trainer. Er wie een heeg verwachtingspatroon. Maar wat dat om al lang het kwam. Alles en elke dien van Line Wieken toch wel bedrogen uit. En dus wil Cambuur dat jong jocht zetten, wolletje in Fortuna Sittard. Het is de ploeg die het Flinieros Olfde eindigen in de Eredivisie. No ver op het Olfde plak steert. En de ploeg die het verliende weekend toch verraste. Toch een punt te hellen uit tjin PSV. Tjin de kampioen PSV. Dat wie een knap resultaat van de ploeg van Danny Buijs. En die ploeg van Danny Buijs die neemt het dus aasen op tjin Cambuur. De spelers van Cambuur. Bedank je het publiek. Er binnen meer dan 300 fans. Mijn kamer Ljouwert zit in het uitvak. En die bijt je haar een kleer voor de oortraap. Die is om Jochen Oeren. Het is de laatste wedstrijd van deze Eredivisie sneun te joen. Cambuur dus tjin Fortuna. Voor zelfs binnen we er van orde begin bij Aasen. Jorgen Fruit, mijn trainer Johan Plat hebben de beide opstellings. Maar er is voor zelfs ook muziek. Zoals deze van Modern Talking.

0: You're My Heart, You're My Soul van Modern Talking. Het veld in Sittard is zo goed als leeg. De spelers binnen naar binnen. En dat betekent dat we maar een goede 8 minuten nu te zetten. Maar de wedstrijd Fortuna Sittard, Cambuur, daar hing je bij de kant van de fanatieke supporters, fans. Ook al wat doeken kleer die aan zijn omhege. Hier ze weer stil. Een sfeeractie. Stil ontsteende wijze dus. Aan die kant van het stadion, aan de andere kant zitten de Cambuur fans die tussen. Ja, mijn beste aardige ploeg. Nee, Sittard kwam binnen. Een ploeg van meer dan 300 supporters. Die zullen een oren Cambuurtje en wollen. En datzelfde hield voor de trainer van Johan Plat. Het wie verliende wieken. Ik zie eerste kennismaking mij de eredivisie. Ja, dan met jou nu verliezen. Dat is vanzelfs net noffelijk. Plat die vernuveren wol over de negativiteit. Die jou het naar oorleding van die wedstrijd. Zo zei hij juster bij de fabbeskorging. Maar, zo zei hij, de stierte streek onder. We zorgen weer voor Ruud. En hij, Johan Plat dus, had alle vertrouwen in een goed resultaat. Joen is Sittard.
1: Ik heb genoten deze week van de trainingen. En ja, dat biedt heel veel perspectief naar morgen toe.
2: Zijn er dingen waar je extra aandacht op hebt gelegd? Waar je zegt, ja, daar zijn we extra mee bezig geweest deze week?
1: Uiteraard. We hebben de wedstrijd teruggekeken. En dan ga je kijken van wat heb je goed gedaan en wat moet je beter doen. En daar hebben we weer alle aandacht aan geschonken.
2: Kun je een tipje van de sluier oplichten?
1: Nou, dat heb ik na de wedstrijd al gezegd. Dat we dichter bij elkaar moeten staan. Dat we afstanden in het druk zetten beter voor elkaar moeten hebben.
2: In hoeverre leven de revanchegevoelens bij jou en bij de groep?
1: Ja, heel erg. Als je zo'n wedstrijd speelt, wil je meestal het liefst de volgende dag weer spelen. Nou, nu hebben we dan wat extra dagen gehad om te trainen. En we kijken er heel erg naar uit.
2: Heb je ook nog veel, mentale training zeg maar, moeten verlenen aan je spelers? Want ja, we hebben het er in de sportcast ook over gehad. Het is een jonge groep, er ligt heel veel druk op. De spanning speelt een grote rol. Dan ga je eraf. Dat je dan ook echt in de kopjes moet zien dat de boel weer fris wordt?
1: Nou, ook daar hebben we het wel over gehad. Volgens mij hadden we 10 debutanten in de eredivisie. Dus dat doet wel wat met je. Ook veel jongens nog eerste keer in het stadion. En dan wil je te graag soms. En dat kan dan wel eens een negatief uitpakken. Maar dat hebben we nu gehad. En nu gaan we weer vol goede moed naar voren.
2: Hoe kun je dat behandelen zeg maar, bij je spelers?
1: Nou, goed bespreken. En uiteindelijk moeten ze dat ook zelf doen.
2: Je gaat in ieder geval wel je opstelling op een aantal posities wijzigen. Dat is ook mede door vorige week. Of is dat misschien omdat juist spelers, zoals ik noem willekeurig voorbeeld Boehoedane, die nu wat langer meegetraind heeft, misschien dan nu zou kunnen starten?
1: Nou ja, dat zou een reden kunnen zijn. Die is weer een week verder. Verder kijken naar wat je hebt gezien en wat je verwacht. En we moeten goed op onze hoede zijn. Zij hebben heel veel kwaliteit voorin. Ze zijn altijd een ploegje met strijders. En dat doen ze al jaren heel goed. Dus wij moeten zorgen dat we daar goed tegenover staan.
2: Wel lekker hè, dat je de verste uitwedstrijd al gelijk maar gehad hebt.
1: Ja, dit is inderdaad de verste. We hadden het er net even over. Maar als je dat vergelijkt met de KKD komen we nu beter vanaf qua afstanden. Dus dat is mooi. En deze zit er dan inderdaad meteen op.
2: Was je iemand, want in Spanje heb je natuurlijk ook grote afstanden moeten overbruggen. Ben je iemand die je wel vermaakt tijdens zo'n busreis?
1: Ja, ik heb in Duitsland ook gespeeld. Dan zaten we soms 10 uur in de bus. Afgelopen 3 jaar was dat reizen ook behoorlijk. Met trein, met vliegtuig, met bus. Ja, dat kun je niet vergelijken met dit ritje nu naar Sittard. Dus dat gaat helemaal goed komen.
2: En goed Kamert, want hij zit in de dugout. Hij maakt hem klerek voor de Ortra-bazen van Fortuna Sittard in Cambuur. Vassels, Hajo, de opstellings van de beide ploegen nog te goede. En hij woert net met zijn volle woorden sissen, maar het is wel weer. 12 wijzigingen in de opstelling van Cambuur in vergelijking met de wedstrijd van Verline Wieken in Excelsior. Rick Mulders, hij is slachtoffer. Gier behoorlijk de fout in Verline Wieken. Dat kostte Cambuur de eerste treffen. En dat kost het hem nou zijn basisplak. Hij zit op de bank en wordt op rechtsback vervangen door Morgan Costarelli. Opvallend, want de Fransman is van origine een linksback, maar hij zit nou dus aan de rechterkant. Het is net de enige wijziging, want ik Ryan van de Pavert is zijn basisplak kwijt. Voor hem in de plak speelt Sami Bouhoudane. Dat betjut dan weer een aantal wierzigingsek qua opstelling. Let wel eens even strorinnen. Thijs Jansen is gewoon de keeper. Rosbeck dus Costarelli. In het centrum Ismaël Bouf en onvierder Jamal Amova. Lucas Jetten is de linksback. Dan op het midfield is Nicky Soeren de controleur. Rafik El Argoui en Sky Fink bindt het jipperen onvolgende midfielders. Bouhoudane dus de spits. Ivan Henstra de rugsboeten en Ilias Hamash is de linksboeten. Dat bindt de overnamen van Cambuur. Mij dus 12 wierzigings in vergelijking met Vliene Wieken. Fortuna Sittard trainer Danny Buis die hoefde net niet te denken door wierzigingen. Want ja, had je met 12 league spelen, zijn PSV, dan had je het gewoon goed dien. En dus stuurt hij dezelfde overspelers het veld in. Matthijs Brandenhorst is de keeper. Het is wel even een beetje de vraag. Had ze nou mij 4 verdiegenen spelen of dochs mij treien? Tje PSV speelt ze mij 4 verdiegenen. De kans is onwezig dat het er nou misschien treien binnen mij onvallendere backs. Die backs binnen onder de rechterkant Siebe Wilain. En onder de linkerkant Jasper Dalhaus. De treien centrale verdiegenen Ivo Pinto, Siep van Ottelen, Oortjer Veenspieler en Justin Hübner. Dan op het midfield controlerend Filip Britijn en Yassin Oukili. Mohamed Ihataren, ja, de beste speler onder de kant van Fortuna. Krijgt na alle gedachten een vrije rol. Steert op papier op de noem het zien positie. Maar ja, Silgriff zwerven over het veld. En in de spits Liquincio Zeefuik en Ole Romani. En die laatste Romani die stiert nog in de belangstelling van Cambuur Aron en Simmer. De Liautus die zocht naar een onvaller. Die kwam uit bij Romani. Niet bij Oxford United spelen. Maar bij de ploegen kwam de net uit. En nou is Romani speler bij de tienstander van Cambuur van de Jong. Bij Fortuna Sittard dus. En net bij Cambuur. Want daar staat Sami Bouhoudane in de spits voor zijn eerste basisplak. Daar zoet hij Orenwiekelin naar Leeuwen Taka. Dit bindt de 22 nam die de Aasen om 9 uur om de wedstrijd beginnen zullen. Ik zie dat er nog geen beweging is hier onder mij in de catacomben. Ze zullen Griff klaarsteen, maar het is al bakenen met dikke morgen, dus dat kunnen we net zien. Maar het zal Griff net lang meer worden. Wij gaan naar het nijs van Njoggenoeren dat we een beetje naar voren hellen. Zodat we geen seconde hoeven te missen van de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Cambuur, die om Njoggenoeren begint.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer. De laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep Friesland Sport.
4: Andor Faber.

We zijn waarom in Sittard. Weer nog een hele pak lawaai klinkt. Dat betekent dat we nog net los binnen bij de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Cambuur. Het waant weinig spelers Steenwol op het veld. Ze rennen nu naar haar positie staan. En dat betekent dat we ze kleermaatjes zullen vaart doortrap. Jamal Amova, ongeveer daar gaat zijn ploeg nog even stasputsen. In een cirkeltje Nies krijgt. Nou, laten we hopen dat het helpen zal. De jacht op een goed resultaat. We hebben een sfeeractie van de Fortuna fans die het, mijn hele grutte doeken de letters van de clubnaam omheen gewoon FORTUNA. Daar kwam ik een hele bult giel en griene confetti mee die het nou verspraat leidt oer het field. Nou ja, daar zullen de spelers geen hinder van Jan. De muziek zal leuk in, want ik zorg dat de skeertsochter Martin van der Kerkhof klaar is om voor de eerste keer te fluitsen. Oh nee, net, want de Lisse daar after the goal bij waar die sfeeractie West had. Ik dacht van die hele lange slierten op het veld. Nou, dat belette de skeertsochter net om voor de eerste keer te fluitsen. En dus rollen de bal in de Sittard. En dan ben je los. En dan zorgen we dat Cambuur in die van revanche gingen ken. Naar die domper van Verliene Wieke. Kennen de Leouters dat Joert Rucht zetten. Tjin Fortuna. Het is een ingooi voor de thuisploeg. Omdat Amova de bal over de sideline speelt. Ingooi onder de rechterkant. Het naam toch Wielin. Die smiet hem waarom naar Van Ottelen. Druk van Boehoutane. Dus stikt Van Ottelen de bal op side naar Brandenhorst. Druk zetten van Boehoutane. Maar dan is de keeper krijgt op tiert. Dan gaat der Soeren even de mist in. Komt je gelijk een kans? Nee. Want Amova die snijdt het paard van Zeva goed hoor. En dat betekent dat het geen 1-op-1 situatie op Smit. Dat nou uiteindelijk de keeper de bal gewoon pakken kan. Bal is ook weer in het spul. Diezelfde keeper Thijs Janssen krijgt hem nou onspelen van Bouhoef. Maar dan de lange bal speel je de richting van Boehoutane. Die kennen net bij. Henstra krijgt net. Geert eronder terug. De terug neemt Daalhuis nou oer op de linkerkant. Het een heel soort rondte. Omdat Henstra uit positie is. Dan kan Daalhuis meters pakken. Je houdt hem uiteindelijk dan ook op side. Om Romani. Romani. Waarom? Nee. Oekili. Oekili. Rondje van de Zegtjen. Even op side. Het schot van Ottelen. Geert een meter als Twaan Jonker. De goal van Thijs Janssen. Zouden we het eerste schot zien. Na 1 minuut en 18 seconden. Dat schot dat komt dus van Fortuna. En dat geeft Jonker de goal van Thijs Janssen. Dit nou de bal del is een zilver de doeltrap. Fortuna zit met Iataren en Zeefuik op het randje van de Zegtjen. Die willen dus voorkomen. Ja, dat kan Bukwad opbouwen, Ken. Thijs Janssen die liet het opbouwen naar Oeron Amova. Die spiel het hem naar Janssen. Dan kan Iataren druk zetten. Komt Janssen met de lange bal in de rug van Boehoutane. Die verlengt. Maar Hamas die wie er net bij in de buurt. Dus neemt Pinto oer. En kan die de bal voorom spelen naar Brandenhorst. Die zit dus in dat strafschopgebied met al die confetti-snippers. Het houdt hem net zien om een lange bal te Jan. Die komt op de holle bij Bouhoef. Bouhoef bereikt Henstra net. Dan is het Zeefuik die toeneemt. Lange, sterke spits. Toch verliest hij het duel van Bouhoef. Die bereikt Boehoutane. Maar de paas waarom is dan krijgt we net lekker. Maar Fink kan in balbezit blijven. Jouwt de bal om Jetten. Jetten aan de linkerkant naar Hamas. Hamas had er Wielin zien horen. Zie ik het de combinatie met Fink. Fink verliest de bal dan vrij simpel van Brittijn. Brittijn die zit de bal naar voren, maar die breekt Zeefuik net. Dus neemt Cambuur oer. Maar Amova, ja, even wat te lichtzinnig van Sky Fink daar. Dat bad een vliegende week ek. Toen kost het Cambuur de 0-2. Nou gelukkig zonder al te volle consequenties. Balbezit van Amova op de as van het veld. Fortuna zak het waarom. Alleer op de eigen helte. Let de Cambuur even opbouwen als het Jetten is. Uiteindelijk mij de paas waarom naar Janssen. Die had daar een, die wenkt naar Sima spelers om naar voren te stappen en wat meer druk te zetten op Cambuur. Dat bad net echt. Costarelli, sterker nog, die vindt Fink op de as van het veld. Fink rent hem dan vast op Pinto. Nou, een oortreding vindt Van de Kerkhof het. Het is een lichte oortreding, maar wel genoeg in de egen van de Liedsman om daar een vrije trap voor te Jan. Dus is het Soeren die vrije trap neemt. Bal uit 3 meter over de middenlijn in de middencirkel. Spielt het op de rug naar Costarelli. Costarelli naar Henstra. En Henstra dan mij de paas waarom op Bouhoef. Bouhoef naar Soeren, die hem even waarom zakken liet. Als een soort van tredde centrale verdiegener. Tikt hem nou op side naar Henstra. Henstra waarom naar Soeren. De beide backs van Cambuur dus heeg. En Cambuur even vanuit de Treijemans. Defensiono. Amova naar links. Naar Hamas. Hamas, oorname is net top. Kan wel in balbezit blijven. Nee, uiteindelijk rent er hem verst op Wielin. Die te moe niet meer kent. Dan kan Fortuna counteren. Want dan leidt rond van Iataren aan de linkerkant. Nou, gelukkig is. Oh nee, dat is net Iataren. Dat is Oekili. Oekili houdt hem dan bij mij een Romani. Maar het kost er
Aliyev de volging. De voorzet komt bij Zeefuik. Ginu treding. Nee. En dus gaat het spul terug. Zeefuik bleef lissen bij de eerste peel. Bal bezit Wolf voor Fortuna. Voor Brittijn. Naar Oekili. Naar Van Ottelen. Van Ottelen naar Villain. Naar Ihataren onder de rechterkant. Dan is het alarmfase 1. Want die jongen kan geweldig voetballen. Nou, het paas op Villain. Obstructie van Jetten. En dat smiet Cambuur een chin vrije trap op. Ja, Liverpool is Fortuna zit. Dat krijgt een vrije trap. Dat is een stuk makkelijker. Prachtig paasje van Ihataren. Ja, mijn gevoel. Precies op dezelfde, de goede lengte is, maar de goede hut hiet. Hij kan wel voetballen. Alleen nog, lid dat nou Shen bij Fortuna. Net bij de gruttere clubs werd er in het verliezen onder horen bij onder contract die hij had. Zoals Juventus en PSV. Diezelfde die had daar niet bij die vrije trap nemen. Aan de rechterkant, 12 meter van de zijlijn en een meter als 10 van de Efteline. Dus je zoent haast een hele hoekschop nemen kennen. Zorg Timo Platel, de keepertrainer van Cambuur Novise. Ja, hij zal de standaard situaties, de verantwoordelijkheid op de wedstrijd die hij dragen. Dus hij zet het nog even deel. Ja, stapt nou weer naar voren. Als die vrije trap van Ihataren komt. Nou, daar wordt Ian Hondertal lutsen. Toch Costarelli wie dat nevens mij. Nou, het mij al hier terug in. Misschien dat een videoskietzuchter er nog naar Chessel. Eerst is het Fortuna dat nog terug bij de oorval. Voorzet die het omsnieuw wordt. Maar uiteindelijk pakt er weer terug Thijs Jansen. En dan is het balbezit weer van Cambuur. Zag je het op een deel in de beginfase. Die 4,5 minuut onder gong is. Nou is het op het middenveld Boehoed. Rekken de bal kwiet. Ja, Cambuur is de bal heel vlug kwiet. En dan is er nog wat rondte misschien van Oekili. Romani, rondte voor het schot. Romani, goede redding van Thijs Jansen. En de eerste hoekschop van de wedstrijd is van Fortuna Sittard. Nee, dat Thijs Jansen, een goede redding in de hoes hier op dat schot van Ole Romani. Maar wat lid Boehoed Danum, daar hebben we makkelijk tiers van het ballen verretten. Ja, dat is wat we verliezen week zeggen. Mijn Sky Fink, mijn Rick Mulders. Ze litten haar vierste makkelijk oortroeven. En dat smiet gevaar op. Nou, sjoeren we de hoekskop van de linkerkant. Die draait uit. Dan is het de kopbal in het doelpunt. Nou, hij zit er alweer in. Hier. Hij zit er alweer in. Het is Filip Brittijn. Maar die 1-0. En ver uit de standaard situatie. Cambuur kriegen er verliezen. Wieken, 12 uit de standaard situatie, uit een hoekskop en nowhere. Het is ongelooflijk dat dat gebeurt, maar het is wel weer de hoekskop die het inkopt wordt. Wat creëert je, dat mag we erbij zitten. Toch Filip Brittijn, die stuurt de bal de vierde hoek in. Boetenbrik van Thijs Jansen. En sa is er op een nij een hele vlugge te back zetten voor Cambuur. En helpt dit net mij in het hellen van de revanche op verliezen wieken. Maar jongens, het mij toch net dat je voor de derde keer in 12 wedstrijden klopt uit een hoekschop. Er moet wat gebeuren. Cambuur moet al beteerd in de eftervolging. Want Limburg klinkt van Rowan Herzen. En dat betekent dat het feest is en dat Fortuna Sittard op een 1-0 voorsprong staat. Live.

Taylor Swift, My Shake It Off. Zie je een hele minuut. Kijk, wat meer spelen in Limburg. 1-0 dus van Fortuna. Tot dat doelpunt in minuut zon. Uit de hoekschop de kobbel van Philip Brittijn. Die het binnenvoel boeten het berik van Cambuurkeeper Thijs Jansen. En Fortuna komt alweer over die linkerkant. Romani wordt tsinhouden door Costarelli. In eigen van de Kerkhof onreglementair. En dus krijgt de thuisploeg een vrije trap te nemen. Ja, en dan hoor je het toch maar weer beet. Want met die standaard situaties in Cambuur wil het ontnota nog net bepaald vlot in dit eredivisie seizoen. Die vrije trap die zult naam weer terug. Mohamed Ihattaren. Die bal die leidt op een meter als 4 van de sidline. En ja, Libes is een meter als 24 van de Efteline. Lekker plakje dus om hem met zijn linker in te draaien. Dat zie ik Dwan. Had hij van de Kerkhof de goedkeuring had om die vrije trap te nemen. De koppers van Fortuna haren we samelen roen het strafskopgebied. Als de vrije trap komt. Komt bij de eerste peel. Komt bij de tweede peel. Wordt voortwerken. Net echt lekker. Wordt blokt dan uiteindelijk het schot van Oekili, wie dat net volgens mij. Nee, Hübner. Dat schot wordt blokt door Jetten. En gaat uiteindelijk goed de Efteline. Werd toch Ihattaren het veld doorsteken mij. En nou een hoekschop nemen mij van de oren kant. Van de rechterkant. Dat kan hij dan nou dus op een ei dwan. En op een ei zal hij die bal indraaien. Als ik nou net de keepertrainer Steensjoch die toch onwijzing jouwt. Om de Cambuurspielers had hij dat niet gekregen voor die bij die standaard situatie. Ja, misschien hebben ze die extra instructies wel nodig. Als hij daar met de oren in kon, leidt de bal prachtig bij de tweede peel. Kopbal van Van Ottelen. Waarom? Op Oekili, helpt uit. Scott wordt blok. Bal bloot wat lissen. Oekili kan hem net echt kwiet. Je doet een dribbel. Je leidt hem op Sier. Uiteindelijk op Daalhuis. Waarom naar Oekili? Oekili schijnschot. Dan in tweede instantie Iepening naar Jos. Zeefuik verlengd. Ihattaren is die dan nog aan die rechterkant vanwege die hoekskop. Had Jetten zien horen. Ihattaren voorzet bij de eerste peel. Leeg. Maar het is Thijs Jansen die de bal vangen kan. Voordat der Zeefuik ingliertje komt. Dan is het Jansen die het even ziek kan. Meldt plat hem aan de sideline. Schucht hij dat ja, zijn ploeg stilsteert. Dat Jansen de bal net echt kwiet kan. Dus maar werd een lange bal speelt. Nee, toch kwaad op Bahouf die het wat rondte had. Bahouf naar Rios, naar Costarelli. Maar ja, die is dus links. Dus die moet altijd naar binnen. Speelt het naar Henstra. Die krijgt een trill in de recht van Dalhaus. Gino Treding zei de skier zuchten. Maar wel een ingooien. Omdat de bal uiteindelijk via vol een vrije trap. Dan is die vrije trap alweer naam. Terug Costarelli. Waarom? Naar Bahouf. Op de eigen helte, daar zakt Fortuna weer hieronder. Waarom? Oond op die eigen helte, daar steeds weer misschien Olven Cambuur op te wachten. Als boven de bal naar de rechterkant spelen, naar Henstra. Henstra, die kip waarom naar Costarelli, Dochterek. Omdat hij twaalf man Sinorum had. Costarelli naar Bouf. En zelfs Cambuur ziekende, is het Amova die de meespelen krijgt. Nou, stapje voor stapje komt Cambuur een beetje dichter bij de goal van Fortuna. Wils Danny Buijs ook griezelig druk steert te gebaren naar zijn spelers. Het zint hem net, die trainer van Fortuna, die we kennen vanwege nou ja, vanzelf zien goede trainerskwaliteiten. Maar ook vanwege zijn gedrag onder de sideline, want het is nog een ja, emotioneel type, zullen we maar zeggen. Hij ziet nou dat Amova de bal had op de as van het veld, op een meter als 24. Dus ja, Cambuur komt wel dichterbij. Bal gaat naar links, naar Fink, dan komt Jet aan de roeine, maar Fink weer op side, naar Soeren. Soeren naar Rjochs, naar Henstra. Ja, zo is ze. Slinger die bal er maar eens in. Of beziek je zijn actie. Hij jouwt hem uiteindelijk gewoon Costarelli. Dit shot er goed uit. Costarelli, je boeten om. Costarelli voorzet. Wordt voortwerken. Al van de bal komt bij Romani. En dan kan Fortuna misschien counteren. Want daar komt maar zo. Die linkerkant. Daalhuis. Maar de paas op Zeefuik. Als dit geen boetenspul is, is het een prachtige paas. En is dit gevaarlijk. Zeefuik gewoon aan de linkerkant. Romani. Zeefuik shot het net. Je zelf. Dit is 2-0. Dit is 2-0. Dit is 2-0 in minuut 15. Altijd geen boetenspul is voor zelfs. De vaar zullen nog naar Sjem maten. Maar oh, oh, oh. Altijd geen spul is. En als dit 2-0 is, dan is dit, echt dit, alweer een pijnlijke joen voor Cambuur is. Oi, oi, oi, oi, oi. Nog geen kwartier spelen. En het is 2-0 via Lequincio Zeefijk. Het lijkt weer heel naar Iepen. Het is Godzies Ziers bij Cambuur. Het is Iepen Hoezedij bij Cambuur. Want het is 2-0 via Zeefijk. Van zelfs, we moeten nog even afwachten. Had er Sjoerd naar dat boetenspulgeval of net. Ja, het weer randje boetenspul. Randje boetenspul. En Jesoen is een Zeefuik kennen beter op Sidian. In plaats van dat hij zelf gaat. Nu is er even ja, wachten op wat Van de Kerkhof doet voor zelfs. Het wachten is op het signaal van de VAR. En ja.
Hij creëert op. Oh, nou viel de Rossini. Ja, hij keurt hem goed. Hij telt. Het is 2-0. En dan is het. Tenminste, hij is. Ja, hij keurt hem goed. Ja, dan is het 2-0 na een kwartier spelen. Jongens, jongens, jongens. Het is. Wer duidelijk op een ei duidelijk dat dit Cambuur nog fierste te licht is voor de Eredivisie. Want op deze manier wordt het Likas verliezen wieken weer een hele pijnlijke exercitie. Verliezen wieken wie het voor 15.000 Ljouwerter fans. Nou is het voor een stik als 12.000 Limburgse fans en een Lietse 400 Ljouwerters. Maar die zorgen dat het weer dreigend, want dan komen ze weer Fortuna. Maar Ihattaren, Villain komt er hinnen. Hamashi zingt je field nog paan te bekennen. Ihattaren, je zelfs komt naar binnen. Hier rond voor het Scott. Ah, daar is Hamash. Beetje te let als het mij vregen. Maar goed, hij is er nog wel. Uiteindelijk geeft de bal naar Pinto, naar Villain, naar Ihattaren. Onder de rechterkant van het field. Hakje via Hamash geeft de bal uit de sideline. En dan is het de ingooi van Fortuna. Die wordt toch Villain naam. Die het waarom naar Van Ottelen. Die wordt op behoed zitten toch Boehoedane. Geen uitreding. Volle uitreding. Wie geen uitreding west. Die Boehoedane alleen nog op de keeper al kennen. Maar Van de Kerkhof is resoluut. Die fluit het voort en dadelijks. En dus is het een vrije trap van Fortuna Sittard. En is het Paul Diet. Toch Van Ottelen naar Hübner spelen we. Dan gaat hij naar Dalhaus aan de linkerkant. Dalhaus naar Romani uit Costarelli after hem. Waarom naar Dalhaus? Dalhaus naar Hübner. En Hübner naar de keeper, naar Brandenhorst. Die dus nog net echt op de proef stelt is, toch Cambuur. Kino de lange bal, Jan, op Zeefuik. Want het is een ongrieselijk lange, sterke onvaller. Kino net zo volle met die bal, want die is te hut. En Ekkel rent Amo van wat hij naar recht. Hij komt het dan net bij, want die bal wie 4 uur hem hinnen. Amo van jou te mij om Jetten. Benijd hoe Cambuur hem nou weer hier hoe hinnen zet. Hoe deze naar je de backsetters dat de club tien onrind van die 12 betierde chintreffers. Dat zil weer ja, mentale veerkracht toont worden matten. En dat is krijgt het probleem. Want dat je een paar routiniers in de ploeg had. Denk je dat krijgt een beetje makkelijker. Die blauwe rester die zette haar door hinnen. Maar de gemiddelde leeft hij het van de Cambuur basis. Het is Jin 20 en heel hier. Maar je 12 spelers die het ont dit seizoen in Eredivisie spelen hier. Ja, de vraag is wat die hoe die mentale veerkracht beskikken of net. Het is balbezit van de Ljouwers. Van Bouhoef op de as van het veld. In de middencirkel speelt hem op Sida naar Costarelli. Costarelli naar Amova. Amova kan wat meters pakken. Fortuna zakt er weer om. Dan jouwt Amova de bal aan Jetten aan de linkerkant. Jetten boet non bij Villain. Kan makkelijk verdiegen we het toch Villain. Want wat Jetten doet is vrij voorspelbaar. Dan is het het voortwerkje nu uiteindelijk van Pinto. Of van de bal van Soeren. Wordt net coach door Amova. Want die stiert RF de heel nog vrij. Had Amova hem coacht Soeren dat hij de bal geen litte had. Dan had Amova in allereerst de bal. Nou kopt Soeren de bal uiteindelijk via Fortuna spelen hoe de sideline. En dus had Cambuur het balbezit nog wel via die ingooi. Maar het hier een heel stuk makkelijker kennen. Jetten Maï Smieten. Helewijs de helte van Fortuna aan de linkerkant. Wordt al telt toch de skierzochter. Toen nou Jetten, toen nou Jetten. Ja, wacht het te lang. Jongen, jongen, jongen. Dit soort simpele dingen. Dit weet je toch. Dit ben gewoon spelregels. En dan wacht het niet te lang. Maar ingooien is het de ingooi van Fortuna. Is Jetten hem kwiet. Ja, ik dit is symbolisch voor de Joen van Cambuur en Nota in Limburg. We gaan jongetje minuten spelen. Cambuur shirtje en 2-0 te staan aan. En Lucas Jetten is blijkbaar net op de hichten van de speelregels. Hij wacht het te lang mee insmieten. En dus is Cambuur het balbezit weer kwiet. Al had ze dat trouwens ook weer waarom. Goed, het drie gaat weer een vervelende joen te worden van Cambuur. Hier, hier zit dat.

0: know you feel the lightning. It's so exciting.
1: Zo, hij zit erin. Het is 2-1 en het is een prachtig doelpunt van Rafik El Argoui. Want hij lid 1-2 treien kan Fortuna spelen steen alsof ze er net steen. Tik, tak, tak. 1-4 gaat hij er voorbij. En zit hij de bal uiteindelijk voorbij aan Matthijs Branderhorst. Een opstekker voor Cambuur. Nou, dat is welkom voor de ploeg van trainer Johan Plat. En dat is in ieder geval mooi voor de wedstrijd. Dat het 2-1 is. Dat de spanning in die zin weer even een beetje waarom is. Het is minuut 23. Dat Rafik El Argoui die bal binnen zit. Ik spruts hem juster. Toen zei hij er al, ik wil doelpunten en assist leveren. Nou, hij jekkert de dier bij het wut. Want hij scoort Jon Forten dadelijks. Hij hiet juster ook horen mooie celebrations. Nou ja, die had hij vanzelf met deze tussenstand even voortlitten. Want dat je even steen, dan is dat net het plak om heel wiedwijdig feest te vieren. Dat hij wel bij de goal past. Ja? Want het wie een prachtig doelpunt dus van die onvallende middenvelder van Cambuur. Ondoot daar nog net in het stik voorkwam. Maar dit docht er heel kreis. En brengt de marge dus weer waarom. Om het Ian. En zo is het een vermakelijke wedstrijd. Onnota is Else Kors onnota een doelpunt. En dat belooft nog wat voor het restant. Dit is een crosspaas van Soeren op Henstra. Ja, die skat die bal dan krijgt een beetje verkeerd in. Hij neemt de bal op de holle mei. Maar de bal kan hij. Ja, hij kan net zo volle mei. Hij door de sidelijn. Al had Fortuna nou de ingooi er weer inleveren. Bij Soeren. Soeren naar links. Naar Jetten. Jetten waarom naar Soeren. Die draait hier. Metras Tsien op de helte van Fortuna. Wat een simpel balverlies dan ik bij Van Soeren. Dan is het Van Glock mij die spreken. Dat ik Okili de bal heel makkelijk inlevert. Of zie je er misschien weer een counter om komen kennen. Soeren mij nou nog eens bezieken. Want hij krijgt de bal op een ei. Dit keer kiest hij voor de zekerheid bij Costarelli. Costarelli naar Bouf en Bouf naar Amova. Kin weer wat meters pakken. Jouwt hem op links om Jetten. Jetten paast waarom op Amova. Druk van Yataren. Wordt uitkapt door Amova. Dan chipt hij de bal over de laatste linie in. Alleen een Sky Finkkaam krijgt in de bal in Stefan dat hij die chipt in hier. Dus is het Branderhorst die pakt. Die shit hem voort dadelijk naar voren. Zeefuik vangt de bal op met Bast. Maar er is geen ontsluiting. En dus rekent hij de bal ook weer kwijt. Omdat die bal een 100 meter van dat Bast doorspringt. Le Quincio Zeefuik. De spits die het oerkaam van AZ. Het is een hele lange sterke spits. Die dus ook goed te zien de oorronding. Habesjoen in minuut 15. Johan Plat vertelde juster dat doet hij trainer weer van Jong Volendam. Hij Zeefuik bij Jong Volendam hellen. Hij ziet toen in de onder 15. Ziet net op zijn plak. Ik in de onder 8 woord het echt. Maar Plat zegt wel wat in Zeefuik. Hel hem naar Jong Volendam. Nou uiteindelijk Brutsie terug in het Krasstadion. Hij smiet Volendam een mooie transfersom op. Want hij ging naar AZ. Maar daar Brutsie dan weer net echt terug. Nou de Zuidwijk naar Sittard. Misschien dat hij het nou Schenlitten kent in de Eredivisie. Dus balbezit voor Cambuur. Vaar Fink tikt hem op zijde naar Amova. Amova naar Bouf. Fortuna zit het al hier daar. Het is toch wel opvallend. In eigen hoes hoedt ze machinal een veromzakje. En Cambuur komen litten. Het is Henstra nou aan de rechterkant. Jouw termijn om Costarelli. Costarelli bleut in balbezit. Waarom is het het schot van El Argoui? Nee, terwijl die stoosje Soeren met punteken in de hand van Branderhorst. Nou, dit is toch wel een serieuze mogelijkheid hier van El Argoui. Die doet hij kennen. Dat uiteindelijk Scott dat smoord wordt. De tweede poging van Soeren. Dat wie wat een beetje beholpen. Want hij lijkt net echt lekker van zijn ruchten. Dus waard het wat een punteke wat ruchten Branderhorst ook hier. Maar het is positief dat Cambuur na 20 minuten het tekenen van Libben begint te vertonen. Eerst al met het doelpunt van El Argoui. En nu dus met de kansen van El Argoui. Diezelfde El Argoui en Soeren. Omdat Cambuur er vanzelf zich komt denken dat het net weer in het mes rint. Dat Fortuna de bal had. Nou, maar op het midfield Brittijn. Speelt het hem naar Pinto. Pinto van Ottelen naar Hübner. Er komt wat druk van Henstra. Dan komt de Dalhaus vrij. Dan moet Costarelli ook trostappen. Dat is wat die wordt. Bouf die trostapt. Wint het duel van Romani. Gourdien toch Bouf. Die niet krijgt bij de tweede treffer compleet verkeerd. Die stapte. Dat docht er nou beter. Herovert het balbezit dus van de Ljouters. En Soeren dribbelt de helft op van Fortuna. Daar staan ze weer. Machinon. Die Giel Grien. Machinon op de eigen helft. Ik verbaas me dat toch hoor.

0: dat dat goed voen wordt hier door de eigen aanhang. Nou ja, Jerren nou ook heel stadig gewoon wel wat gefluit. Want ja, je spielt in de promovendus die het in de eerste wedstrijd met jou nog klop kriegen. En Fortuna dat toch zo stadig gewoon uitgroeid is. Dat stabiele eredivisionist dat dan in eigen hoes in de kont hing in Git. Bijzonder. Maar er komt dus ook wel wat reactie op. Nou zeggen die fans dat Cambuur nog altijd in balbezit is. Chipke van El Agui op Soeren. Soeren naar Jochs, naar Costarelli. Costarelli naar Henstra. Henstra had Dalhout zien hoeren. Kind hem op, zie je dat hij vlug is. Had hij een actie in de hoers? Nee, dochs waarom. Op Soeren. Soeren chipt hem naar de tweede peel. Oh, wat een doelpunt. Nee, wat een redding van Brandenhorst. Een prachtige kopbal van Boehoe Dane. Die stuurt de bal naar de vierde kruising. Maar Brandenhorst, met zijn vingertoppen, tikt hij die bal uit de boppenhoeken van de goal. Goeie kopbal van Boehoe Dane. Een goede redding van Brandenhorst. En dus is het nog altijd 2-1. Maar kunnen we wel concluderen dat Cambuur staat gewoon beter in de wedstrijd komt. En dat de Leeuwarders dus op een hei een serieuze mogelijkheid noteren litten. En dat is wat dat om lang het al iets wat de Barger hoop jouwt. Die onthal naar die teleurstellende eerste 15 minuten waarin er een 2-0 heeft te staan op het boord stier. Maar hoe Cambuur hem nou herpakt na een minuut 20 ongeveer, dat valt de ploeg te priesen. En we hopen dat die stiertje in de line, dat die het trosset weer herkennen. Het balbezit is ik weer van Cambuur, van Henstra. Nee, speelt het hem dan weer wat te vier voor een minuut. Slordig. Dan moet je hem tinken, want hij kan krijgt een grote kans. U doet Boehoe Dane de bal te makkelijk verspielen. Het is nou Romani. Aan de linkerkant bij Costarelli Tjenoerum. Romani geboet nom. Makkelijk voorbij aan Costarelli. Romani op de Efteline. Romani. Vingertop van Jansen. En bij een beetje geluk komt hij uiteindelijk bij El Agui in eigen 16. Die speelt het naar Jetten. Jetten dan toch maar naar voren. Naar Fink. Nee, die kennen het bij. Maar dan levert Van Attelen de bal heel makkelijk in bij Hamas. Hamas houdt hem aan Boehoe Dane. Nee, Hübner is Jetten. Gliedert de bal door de sideline. Ingoor voor Cambuur. Boehoe Dane docht dat vlug naar Hamas. Waarom naar Boehoe Dane? Die spelen door de as naar Soeren. Beetje rondtoon naar de rechterkant. Shot Soeren dat. Ja, dat shot hij wel. Maar de watte paas naar de Jan omdat Romani daar nog voor stiert. Dus maar even naar Costarelli. Die tenminste krijgt wel makkelijk voorbij spelen. Liet je toch Romani? Die Fransman. Die op rechtsback stiert nou. De bal is over een oorkant. Bij Hamas aan de linkerkant had Willet zien horen. Die wipt de bal dan naar El Agui. Die verlengt. Boehoe Dane verlengt ik. Is dat Sky Fink? Sky Fink. Jongen. Dat was de rest geweest in de oorronding. Hij zit heel wild. Maar is die linker uit te draaien. Volleert de bal eigenlijk een meter als 4 voor de goal van Fortuna. Ja, ik haal die leert. Het lichaam verroer en dan zitten. Maar Fink, die liet het lichaam wat te 4 heeft roer hing je. En dan wordt het een soort vuurpilk die daar die fanatieke onhing van Fortuna inwaait. Spietig, want je hier wil wat meer in zitten. Maar goed, we hellen het positieve eruit, jongen. Want Cambuur meldt hem heel tijd vaker voor de goal van Fortuna. En Cambuur krijgt serieuze mogelijkheden op de leakmakken. Dat is positief. Hier onder had je beseffen dat Fortuna ja, op dat kansken niet krijgt van Romani. Die het hem voorjoeg misschien na de laatste minuten net heel volle meer voor de goal West had van Thijs Jansen. En zo zorgen we dat de wedstrijd wat kantelt. Dat Cambuur er beter in komt. En dat het tijd is voor muziek van Bill Messebury, I remember.
1: Sportclub Cambuur.
2: Volg eens live bij Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
2: Omroep Friesland Sport.

0: I remember. En dat wie van Bill Amesbury. Ik ben corrigeerd toch audiotechnicus Dolf Tannema. Ja, muziek van Fammi Tiet, zullen we maar zeggen. Als Cambuur een hoekschop nemen mij vanaf de rechterkant. Die bal die wordt alleen nog afvloten. Hij draait voort, die hoekschop. En gaat erbij hoe de Efteliner. We toch had de vlagen van de assistentskiertzochter de loft in gaat. En het is de net dat docht wat er verder uit Efterwij komt. Het is een vrije trap. Een doeltrap voor zelfs dan. Voor Fortuna. En de Brandenhorst wil die bal nou tellen. We hebben haast 34 minuten spelen. Het zit 2-1 voor Fortuna Sittard. Ja, we zitten echt naar een wedstrijd te zien. Maar ondanks dat twee gezichten. Om minuut 20 hier kan u neer te vertellen. Wie het werd een dreigende grutte nederlaag. Maar in 2-0 heeft te staan. Maar hoe de Leouters haar denij herpakken. Lekker beginnen te voetballen. Ja, dat is wel opvallend. Kan u, wat ik zei, weer kijken bij de rondte van Fortuna. Dat veromzakken op 4 op de eigen helte. Ja, dan hij verzet. Als ik een hoop rondte om te voetballen. En dat is waar Cambuur Shenlit. Dat ze dat ik best aardig kennen. En ik daar kansen komen. Nou is er ook een hoop rondte op het middenveld. Bij onder andere Sky Fink. Maar de bal gaat eerst via Soeren naar Jetten. Jetten naar Hamas. Cambuur komt er nou uit. Maar een man of 4 of 6. Boetenom komt Jetten. Hamas gaat naar binnen. Gaat zelfs. Dribbelt. Tikt hem op Sida naar Soeren. Soeren naar Costarelli. Costarelli naar Henstra. Een omsingeling van de Limburgers. Henstra slingert hem voor. Daar komt Fink. Maar de kopbal net echt lekker al van de bal van Jetten. En die bal die gaat dan uiteindelijk via een Fortuna-verdiener Pinto gaat die voort. Komt hij bij Ihataren. Ja, dan leidt het wel hier bij Cambuur. Is het Trajic in Trajic? Is het Fjouwits in Trajic? Ihataren gaat zelfs. Scott wordt blok terug. Bouwhoef. En dan is het het voorthelien. Ja, Hens wordt dan misschien wel onttocht. Maar het is dat er net heel bot appelleerd wordt. Dus dat ik er net voor nu ging dat het Hens wie. Maar dan leidt het even helemaal hier in de counter. Is het opvallend om te zien hoe dan Ivo Pinto, die notabene zelfs dat Scott van Jetten blokt, dan een oekristelijke sprint loopt. En Jetten, die een Iros tretje, tretje 14 jonger is, hoe die Pinto hem eruit sprint. En uiteindelijk daar nog in die sectie komt. Ja, dat is wilskerf, dat is strierde en dat is karaktertonen. Wat absoluut in die routinier Ivo Pinto zit bij Fortuna. Het is Cambuur dat de bal had via Bouwhoef. Die dat Scott van Ihataren dus niet kreeg blokte. Het is nou Amova. Amova naar Jetten. Jetten die shit kon krijgen. Die dus blokt waard. Dan werd toch Pinto. Jetten naar links. Naar Amash. Amash naar Amova. Fortuna, ja, dat zit weer heel dol. Waarom op de eigen helte? Heel compact, heel dicht bij elkaar. Stien ze Cambuur op te wachten. En om nota lid Cambuur dus de oren 15, 16 minuten. Sien, ja, dat ze daar wel hier maar weten. Dat ze daar wel onderuit voor het balie kennen. Want het binnen vanzelfs een paar technisch begaafde spelers. Als Bigelis El Agui, als Amash. De spits Boehoedane. Even zien wat er nou baat. De bal gaat naar Costarelli. Die jouwt hem even waarom. Om Bouwhoef. Ja, Fortuna let het al hier. Maar wat gebeuren? Bouwhoef onsoeren. Die had wat rondte. Hier naar links. Naar Jetten. Jetten met de stekpaas op Amash. Maar die paas is net goed. Je doet de Efteline. Kimmel op applaus. Rekken je van plat. Het idee weer goed. Zullen we dan maar zeggen. Voor die stekpaas van Jetten. Alleen de uitviering. Die wie nog net optimaal. Dus is de doeltrap van Brandenhorst. En wacht je even. Zei het, oh nee, we wachten net. Ik denk hij doet de handel of die van de kerk of van wat wacht je de farmer ergens naar Shen. Maar hij wie vanzelfs zelfs ontdekt tel. Ja, het is nog even Sven, die na je regels. Ik ben er wel vaststander van, wat ik zie ze. Want het zware er in ieder geval voordat er meer tempo in het spul zit. Als Cambuur de bal weer had. Maar aan de rechterkant Henstra. Het meeste balbezit in deze fase van de wedstrijd is ik echt van Cambuur. Nou, mij Soeren, die het weer is in orde, rolst dit als controlerende midfielder. Verline Wieken spelen die wat heger op het veld. Omdat Ryan van der Pavert doet de nummer 6 weer. Maar nu is Soeren dat en is El Agui meer de nummer 8. Stekpaas, wat een gast een heerlijke paas van Bouwhoef op Henstra. Maar we krijgt onderskept. Goed schoen terug de Marokkaanse centrale verdediger. Paul balverliers. En dus komt Fortuna de Nooit met Dahlhaus naar Romani over de linkerkant. Romani in Costarelli op ziekje. Dochter net. Hij kapt al en houdt hem even warm op Dahlhaus. Dahlhaus naar Hübner. En Hübner naar Van Otteler. Daar had Jereveen verdiegenen. Kin indribbelen. Tikt hem op Siede naar Rosbeck. Wilain. Dan is Van Otteler Trorhoen. Maar rekent hij de bal kwijt om Fink. Fink naar Hamas. Maar die rekent hem op zijn beurt. Dan weer kwijt om Van Otteler. En dan keer Fortuna weer komen. Maar hij de crosspaas naar links. Naar Romani. Romani had voortdurend Costarelli in oren. Is het even gezien wat de Fransman dit in oren zetten kan. Nou ja, hij doet het prima. Want hij dwingt Romani het veromspelen van de bal naar Dahlhaus. Dahlhaus had hem nou op een ei kriegen. Maar hij houdt hem verom op Hübner. Nou zit alles in elke keer van Cambuur leeg op de eigen helft op het veld. Dan wordt Van Otteler der vrijspelen. Van Otteler naar Brittijn aan de linkerkant. Dahlhaus is het op het minst van Romani. Romani op een meter als 24. Zie ik het rond om naar binnen te komen. Dat slaat het net. Rint hem dan verst op Bouhoef. Bleur Lis in de Romani. Is het voordeel wat jongen het toch de skiertzuchter. Van Ihatare stekpaas op Wilain. Dat moet Jettes die lichaam erin zetten. Dotte goed. En krijgt hem dan ook nog eens bij Soeren. Soeren tinker om. Want daar komt Wilain weer aan. Soeren broekt zijn lichaam. Wordt vasthouden. En helpt de vrije trapper uit. Prima die een trog de Rotterdammer bij Cambuur. Nicky Soeren. De vrije trapper is ondertussen kan dan aan. We zien het bezit van Thijs Jansen. Die tikt hem naar Bouhoef. Bouhoefkin dan Soeren in spelen. Daar zakt Zeefuik weer heel lol. Waarom? Op de eigen helte wil hij nog best het jipstier. Maar druk zetten. Dat was ze bij Fortuna net aan op de helte van Cambuur. Ze wacht je Cambuur op. Nou, ik weer. Als Bouhoef de bal had. Die had Zeefuik zien oren. Maar meter als 4 voor de middenlijn. Hij tikt hem naar Amova. Amova naar Jetten. Jetten had Ihattaren in Sireg. Draait hij hem. Maar Ihattaren bloed in Sireg. Dus maakt hij maar even naar Amova. Amova naar Bouhoef. En Bouhoef die kan wat meters pakken. Tikt hem uiteindelijk naar de rechterkant. Naar Henstra. Dan kan Costarelli boeten omkomen. Henstra. Majan of Zels. Hij geeft Zels. Nee, combinatie naar El Agui. El Agui. Zie ik het rond om het te shitten. Wipt hem naar Fink. Fink wil hem weer omlezen. Maar dat misleert het. Boven het voorthellen door Pinto. Net lekker. Want Costarelli pikt op. Zo had Cambuur de druk erop. Ja, het Cambuur trots zet jongens. Daar zit de liedmaker voor het skoft er nog in. Even het trop pakken. No zoek ze. Want Cambuur had Fortuna in de tang. Aan de linkerkant is het Hamas die de bal inspelen krijgt van Jetten. Hamas in Wilain op ziekje. Dwat dat net. Speelt hem uiteindelijk naar Bouhoudane. Die rekt de bal kwijt. In dat duel met Pinto is het Hübner die het oppikt. Speelt het naar Wilain. Die werkt hem naar voren. Ja, krijgt dan Zeefuik wel onder de bal. Nee, want dat wie even boeten Ismael Bouhoef rekenen. Hoort de bal ook nog binnen. Goed die een terug Bouhoef. Krijgt hem bij Soeren. En die tikt hem naar Amova. Prima dien. Nog vier een hele minuut in de eerste helte. Ja, en ik zoe dus is een Cambuur buitense fase in deze wedstrijd. Want de oorlogen 20 minuten binnen de layout is beter als Fortuna. Ja, dan mag je het erop pakken en die leakmaker besiekje op het scoreboard te krijgen. Dat kan misschien had Bouhoef in de opbouw, verzwaar je mij. Hij houdt hem in de zegtje. Hij Fink, nee, boven het voortkopt komt hij bij Zeefuik. Je maakt de counter voor zelfs direct uit Helly. Had Zeefuik hem bij Ihattaren krijgt. Die krult hem naar Romani. Wat Costarelli in achtervolging. Ja, dan leidt het nou weer even hierpen. Bij de tweede peel komt Zeefuik. Romani gaat zelfs. Maar in de handen van Jansen. Geen kans. Of ja, geen kans. Het wie wil een kans. Maar net heel gevaarlijk, want hij staat op een meter als 20 van de goal, Romani. En ja, dan moet je van goeie hoezen komen om Thijs Jansen te kloppen, want de Cambuurkeeper is een hele beste linekeeper, zo altijd aan Jit. En had goede redding zien hoes. Dat had er Jedder deze wedstrijd. Ik als Jan Litten op een Scott. Nou doet hij dat op een ei. Hij levert de bal nog wel iemand, ik zie ze. Want zijn lange bal komt net bij Bouhoudane. We doppik terug Van Otteler. Van Otteler naar Pinto en Pinto naar Wilain. Dan stapt Jette terug. Wilain waarom naar Pinto. En Pinto naar Brandenhorst. Nog een goede 3 minuten. Als Brandenhorst maar de lange bal komt in de richting van Zeefuik. Nee, Ihattaren is dat. Ihattaren neemt de bal net heel nog lekker aan. En dan is het Cambuur wat oerneemt. Is het de oetreding op Ihattaren? Nou, nee, zei het Van de Kerkhof. De bal wil spelen. Toch is Cambuur sportief. Want ze tikken de bal over de sideline. En dan is het ja, plat die het even broeken wil. Als een soort van time-out. Want hij vreeg het nou even om Costarelli om bij hem te komen. El Agui zit bij hem en Jettenek. Dus Ihattaren alweer zit. Ja, die ze wel tinken Ihattaren. Ik mat er net uit. Want dan mat ik er een minuut uit. Dat ben ik naar je regels. Als er een blessurebehandeling is en geen gele kaart jong wordt of rode kaart. Dan mat je er een minuut uit. Omdat de bal daarna ik vervolgens weer uit het spul West had. Ja, nou zet Van der Kerkhoff echt zijn Cambuur ophal, jongens. Het is geen hydration break, zoals we dat kennen van het WK. Het is een gewoon een ingooi. En die is naam door Villain inleveren. Keurig weer bij Cambuur. Bij Jansen. Jansen die Soeren in spelen had. Ze tikte die het wolfje. Daar gaan we nog 12 minuten te gaan in de eerste helft. En is het nog altijd 2 van Fortuna. Maar klopt, Cambuur wil heel iets meer op de Limborgse door. Kunnen nog een lietse iepening komen, krijgt voor het skoft. Misschien om die wat weinig op het scoreboek te krijgen. Als Henstra de bal had, aan de rechterkant, had Daalhuis zien horen. Henstra, maar hij de linker, drieger. Die het nou uiteindelijk boetnom bij Daalhuis voorzet. Maar die kan niet de lof plukt weer terug. Brandenhorst, wie geen Cambuur onvaller der te vinden. Dus het Brandenhorst, die bal. Heerlijke side volley zat het aan Jet Lang op Zeefuik. Die kan alleen nog net bij, want die paas is wat te hut. Hij komt bij Amova. En Amova, die maakt er wel om tinken. Uiteindelijk lost hij dat goed op. En Jet de bal via Zeefuik goed de sideline. Nou, nee, zei de assistent. Kiet zochten, die zocht dat verkeerd. Want het wie wel degelijk Zeefuik die de bal als last rekken. Dan heeft de assistent Kiet zochten via dat Amova. Dus krijgt Fortuna die ingooi aan de rechterkant. Is die naam toch Villain naar Pinto. Pinto naar Van Ottelen. Van Ottelen, waarom naar Villain aan de rechterkant. Fortuna kent dat dan misschien nog een keer. Maar Ihattaren aan de rechterkant. Ihattaren. Amash tikt de bal over de sideline. Ihattaren die ziet het nou contact met Zeefuik. Met Romani. Want die miste de beweging. Ondertussen is de ingooi naam. Is het nog een hoekschop? Nee, dat kan van Kaanwurren. Nee, dat kan net van Kaanwurren. Oh, het is geen hoekschop. Want het is Zeefuik die de bal dan nog als laatste rekt. Dus is het goed dat Jetten die bal geëerd. Ik dacht eerst even dat het Amova wier. Dus ik denk, waarom leert Jetten de bal naar de Efteling in? Maar het wie uiteindelijk dus Zeefuik die de bal als laatste rekken. En dus een logisch besluit van Jetten. De doeltrap van Cambuur. En Amova die zult die bal naar Jansen Taspielje. Dan zult er ja, extra tiert bij komen. Want ik zorg dat de vierde official clear zit met het boord. En dan gaan we dus nou echt volop wij naar het skoft. King Cambuur nog een keer. Nou nee, want Fink verliest het duel. En dus moeten de Leouters erom denken dat ze hem net nog een keertje in krijgen. Als Romani aan de bal is aan de linkerkant van het veld. Tikt hem even waarom op Oekili. Oekili naar Van Ottelen, naar Hübner. En Hübner aan de linkerkant. Maar 1 minuut extra tiert. Dit nou ingien is trouwens. De bal gaat waarom naar Brandenhorst. En Salikadek Fortuna het wel prima te vinden. In die eerste helft. Maar die 2 in je voorsprong. Is het Van Ottelen nog met de crosspaas naar Romani. Aan de linkerkant. Je boet een spul. Oorname van Romani is lekker. Neemt hem gelijk mee naar binnen. Slingert hem voor naar Zeefuik. Die kopt hem al in net goed. Hoogje toe de Efteline. En dus is het een doeltrap voor Cambuur. En zult dit het laatste wapenfeit wezen van deze eerste helte. Want die tikt nou heel stadig gewoon wel voorbij. Nog 24 seconden in de blessuretijd. En dan zit die eerste helft erop. Hier wordt Skoftien dus. Met een 2-1 tussenstaan. In het voordeel van Fortuna Sittard. Dan staan hem terug. Betierde doelpunt. Een hoekskop van Philip Brittijn. In minuut zon. Hij knikt hem knap binnen. En het 2-0 van Lequincio Zeefuik. Die mocht ik wezen. Al voel het wel op dat het heel omdol Ierpenlei bij Cambuur Efterin. Rafik El Argui. Die wat waarom. In minuut 23. En daar terug zit de 2-1. Tusken staan nou op het scoreboord. Er is fluiten voor de laatste keer in de eerste helft. Toch Martin van der Kerkhof. En dat betekent dat we aasten van binnen. Bij het verslag van de tweede helft. Dat zal niet zien horen wezen van de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Cambuur. Een wedstrijd met twee gezichten. De eerste 20 minuten liep het nergens op. En wie Cambuur werd het kwetsbare Cambuur van Verline Wieken. Maar na minuut 20 liep het er een oor Cambuur op het veld te steken. Is er een Cambuur dat het Fortuna lastig maakt. Dat kansen creëert. En dat misschien vol rug hier op de liedmaker. Safir Kamer liek was net. En daar toch keer wat skoftie.
1: Sportclub Cambuur.
2: Volg ons live bij Omroep Friesland. 92.2 FM.
1: Dit is Omroep Friesland Sport.

0: Dit is Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
1: Live op
0: 92.2 FM.
1: Omroep Friesland Sport.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Friesland Sport.
1: Andor Faber.

Gabrielle Trapen, het Oerenait Sien Oeren. We voetballen weer in Sittard bij Fortuna Sittard in Cambuur. We binnen 12,5 minuut lien uiteindzet met de tweede helft. En die tussenstoorn van 2-1 in het voordeel van de tussenploeg. We hebben zowel bij Fortuna als bij Cambuur een wissel in de ploegsjoen. Bij Fortuna is Siebe Wilain uit de ploeg gien. Hij is vervangen door Edouard Michu. Dat is de man die het vorige weekend zijn ploeg een puntbezwaar in Eindhoven. Toch in de blessure die het op fantastische wijze raakte zitten. Vanaf een meter was 20 van de goal. Hij dus in het veldkamer. En bij Cambuur is Wiebe Kooistra in het veldkamer. Voor Morgan Costarelli. Kooistra dus als rechtsback. En net Rick Mulders. Vliegende week spelen Mulders. Toen wie Kooistra net heel onder fit. Koer doet dus net spelen. En nou Mike Kooistra het in de Eredivisie zien letten als rechtsback. Hij maakt nog voort dadelijk zo aan de bak. Want Romani komt er aan. Romani rent zijn Kooistra aan. En dus neemt Cambuur het balbezit door. Neemt zijn vreun uit Zuusterveen het door. Ivan Henstra. Die speelt het er met naar Kooistra. Bleurt er een mooi verhaal. Dat die beide jongens uit de Hakema en Zuusterveen. Nou met zijn beiden de rechterkant van Cambuur invullen. Cambuur had wat rond te doen. De orenkant, linkerkant. Maar Amash biedt de tweede peel. Boudane. Nee, Fink berikt Boudane. Krijgt net. Spietig dat die paas van Amash op Finkie. En net op Boudane. Want Boudane hier een hele hoop rondte. Maar de Fransman maakt het dan de verkeerde kaart terug Finkie te spelen. En die berikt Boudane op zijn beurt. We krijgen net. Maar dit zeggen wel aardig uit in elk geval. Cambuur houdt de druk op Fortuna. Nou, maar Bouf. Van de rechterkant naar Henstra. Kooistra komt boetenom. Nee, je hoort toch even gezien. Dan bleurt Henstra in balbezit. En jouwt hij hem uiteindelijk vol voorom op Kooistra. Kooistra naar Bouf. Bouf naar Erksus is aanmoven. Maar hij houdt hem eerst even zelfs ondervoerd. En speelt hem dan uiteindelijk op side naar El Argui. El Argui naar Soeren. In één keer terug op Fink. Paas is net goed. Wordt onderschept terug Fortuna. Dat eruit komen kennen. Misschien met Zeefuik. Die gaat onder dribbel. Sprintduel met Bouf. Hij is ongrieselijk vlug. Die Zeefuik. 12 meter lang. Maar Grutte passen, jongen. Hij stekt het veld heel onder. Ja, toen nog aan de rechterkant. Die Hataren. Mohamed Ihataren. Ihataren. Zijs dubbele skeer. Het Scott wordt blokt. Nog een keer Ihataren. Nee. Uiteindelijk het voortwerkje van Cambuur. En de hoekskop voor Fortuna. Komt nog een gele kaart door voor Lucas Jetten. Omdat hij Zeefuik beethouden had. Die slinger je wel op de bon. Dat is de eerste gele kaart van de wedstrijd. En volgens mij is die dus voor Jetten. Wat is dat wie? En volgens mij die jingen dat skiertzuchter van de Kerkhof naar wie is dat? Het is nou dus de hoekskop van Fortuna. Die zal naamwuren van de rechterkant. Die zal indraaid worden. Ja, en dan denk je waarom die eerste helte doet die hoekskop erin kopt waard. Toch Brittijn. Alleen we hopen dat er in het skof nog wel even wat extra omtinken on bestegen is. Nou is de hoekskop van de rechterkant. Die hoekskop trouwens die van de linkerkant. Misschien dat dat wat verhoring biedt voor de defensie van Cambuur. De bal komt bij Ihataren. De bal wordt uiteindelijk voortboxt. En volgens mij terug Thijs Jansen. Of het had een holle west. Dat komt net onder goed. Hij gaat in ieder geval aan de orenkant van het veld over de sideline. Dat smiet Fortuna de ingooi op. En die zal... Nou, ik zou zeggen dat Dalhaus neemt, maar Hübner is hem voor. Het Dorrit Hübner te lang. Die smiet hem naar Van Ottelen. Van Ottelen naar Oekili. Zeefuik leidt hem Delver. Oekili, Scott, we doorrekken. Nou, nog maar eens een hoekskop van Fortuna. Dat Likas in de eerste helft de goed uit de kleikeer komt. En weer even de betere is, Bob Cambuur. Dat... dus ik in de eerste helft de Sjoerd toch. Hier kan er een minuut als 20 nodig om echt in de wedstrijd te komen. Dat we hopen dat dat nou net het geval is. En dat het nou wat jerder is dat Johan Plats in ploeg er weer bij krijgt. Hoekschop Vjouwer van Fortuna deze wedstrijd. Van de rechterkant zil op een ei. Van Rekkenaam weer terug Mohamed Ihataren. Bij de tweede peel. Kopbal Zeefuik. Maar die kan net heel goed koppen. Wordt de rekken een beetje dwes zitten. Dus komt hij net een echte kopbal. En is het de doeltrap van Cambuur. Van Thijs Jansen. Die het weer oerlid denk ik aan Amova. Want dat hebben we de hele eerste helft te showen. Dan speelt Amova naar Jansen. Dat is ik in die wat nowhere Barreceel. Dan komt de druk van Ihataren. Jouwt Jansen de paas op Bouf.
behoeft mij de lange bal. In de richting van Henstra. Maar die is te let. Dalhaus is jedder. Die kopt hem naar voren. Naar Romani. Romani. Oh, goed. Die inter Kooistra. Die het vol instapt. Neemt de bal hoor. Kooistra onder de dribbel. Komt naar de as van het veld. Wie bij Kooistra. Speelt hem naar links. Ja, pas. Krijgt net goed op Amash. Ja, maatje van krijgt net goed. Maar Hyondal net goed. Want die is te hut van Amash. Hier toe de sideline. En dus is Cambuur de bal weer kwiet. Dan docht Kooistra dat verdedigend goed. Maar dan Matarai zijn bal bezit. Waar meer dwan. In ieder geval better dwan. Secuurder wijze in die passing. Zo, Fortuna levert de bal weer in. En Ingooi wordt blij naar voren sketten en wordt opgepikt door Cambuur. Ja, Cambuur kan je beste resultaat halen hier. Want de layout is binnen voetballen beter als dat Fortuna is. Creëren kansen. Alleen, ja, nou het vizier nog even op scherpje. De voorzet van Henstra bij de tweede peel. Kopbal van Boehoedane. Maar die bal hier door de goal. Hij kon net heel dol lekker koppen. Omdat Hübner, Derk stier, Pinto stier daar. En kon net toch lekker zien die bal onspringen. Boehoedane kopt hem dus een goede goal. Doeltrap is naam toch Brandenhorst. Nee, Hübner. Hübner, waarom? Nee, Brandenhorst. Die zult dan een lange bal wel spelen op Zeefuik. Want dat doet hij eens de hele wedstrijd. Oh nee, nou kiest die van Romani. Die verliest het kopduel van Kooistra. Dus neemt Cambuur roer. Via Amash komt er wel bij Soeren. Soeren en Henstra. Ja, die lid dan weer te makkelijk. Dalhaus voor hem komen. Dan is het Zeefuik die doorneemt. Zeefuik, diezelfde Henstra die het nou verdier in je mat. Wordt voortkap toch Zeefuik. Maar krijgt Tjentje er nog zien hoor. Dus het tempo is er een beetje uit. Zeefuik nog wel dat hij het in bal bezit. Speelt hem dan naar Ihattaren. Die krijgt hem net mij. Is het Boehoedane die het hem weer inlevert. En uiteindelijk Hübner naar Zeefuik naar de linkerkant. Zeefuik had Kooistra zien hoor. Speelt hem naar Ihattaren. Die wollen mij aan hun Zeefuik. Maar die paas is net goed. Wordt onderschept door Kooistra. Kooistra naar Boehoedane. Draait goed diep. Boehoedane pakt een paar meters. Komt de held van Fortuna op. Jouwt hem aan de rugterkant op Henstra. Henstra. Maar van Otterle Tjenoerum. Paast waarom? Op El Argui. Die naar Kooistra. En die naar Mova. Zo zit alles in elke nieuw op keeper Thijs Jansen Nijfossels. Op de helte van Fortuna hebben we 54 en een hele minuut spelen. Slingert Hamasje hem de zegje in. Is het Boehoedane die die voorzet verlengt met de holle. Maar kan net echt kerf maar Jan. Dus kan Brandenhorst de bal pakken. En net Fortuna de bol weer. Nou, zult de lange bol weer komen, denk ik. Hij leidt hem del. En ja, daar komt hij weer. Naar Zeefuik. Die kennen net Savollemij, want boven wint dat duel. Kopt hem naar voren. Daar is het Bretijn die het, de onname had. Alleen nog El Agui knokt hem erom. Herovert de bal. En Cambuur komt er weer beter in. Cambuur komt er weer beter in. Nou, Henstra. Kind Dalhaus opzieken. Henstra komt naar binnen. Henstra onder dribbel. Rintantje in Ihattaren hoorn. Bleut wel in bal bezit. Onder de rechterkant. Vink slingert ervoor. Maar zo'n makkelijke vangbal voor de keeper van Brandenhorst. Vink niet. Nou ja, nog net echt zien meer weer de Sjellitten had op nota in deze wedstrijd. Het is nog wat ongelukkig rond de bal. Maakt het soms hier een verkeerde karm. En ja, is wat tot maar het nog net heel gelukkig in deze wedstrijd. Cambuur had de bal alweer, want ja, Fortuna is hem natuurlijk met de lange bal van Brandenhorst alweer kwijt. Hamash naar Jetten, dan dendert Hamash er als een TGV oorheen over die linkerkant. Dat Jetten nog altijd door de bal is. Tikt hem op side naar El Agui. El Agui naar Kooistra. Plat die vierste van het, wat een beetje vlugger. Kooistra nou naar Henstra. Daar komt Kooistra de roer in. Henstra, waarom naar Bouf? Ze behoort de man uit Serhustaveen in het balbezit. Bouf naar Amova. Amova naar Jetten. Daar kinderen een voorzet komen. Boehoedane beziekt hem te positioneren. Maar die voorzet van Jetten, die ketst al. Die gaat uiteindelijk over de sideline. Ingooi van Cambuur. Amash meet hem naar Jetten. Dan gaat Ihattaren er even aan. Maar Jetten bleut keurig in balbezit. En die tikt de bal uiteindelijk op side naar Bouhoef. Bouhoef, die de helte van Fortuna dan opdribbelen kan. Ik vind het echt tamelijk opvallend om te zien dat Fortuna Ek in die tweede helft weer heel dol veromzakken op de eigen helft. Cambuur kommelid, Cambuur het speelmaatje lid. En de Leouten zag ik een beetje in de wedstrijd groeien litten. Want dat is toch wat we Ek nou in die tweede helft wel een beetje gebeuren, sjoggen. Als een Fortuna beziekt er op de counter uit te komen. Misschien dat er nou zo'n counter komen kan. Dat de bal toch Michou
onderschept wordt. Die krijgt een kegel van Amova, die gaat naar de groen. Wordt verfloten trof van de Kerkhof. Dan wordt de vrije trap net op het goede plak naam. Dan wordt de tempo er in die op die wijze even uithellen. En is het de vrije trap voor Fortuna. Hebben we haast zo'n 50 minuten spelen in Sittard. En speelt het Cambuur ook niet. Terwijl de helden best aardig. Maar de Leuters mat al in de Sien. Dat ze dat ook in de score Sien letten. Dat is een nota nog net slagen. Want het zit nog altijd 2-1 in het voordeel van de tussenploeg. Yeah.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Piercer Fox, My House am See. We hebben haast 61 minuten voetballen bij Fortuna Cambuur. Het is nog altijd 2-1 voor Fortuna. Maar ja, Cambuur wordt gevaarlijker en gevaarlijker. Alleen nog moet dat nou ook Shen hemzelf te beleren. En daar is de ploeg van trainer Johan Plat nog net in slagroomnota. We zeggen, hij krijgt wel een kans van Ole Romani, die Thijs Jansen voorbij spelen. Hoe Jansen 4 uit zijn goal. Nog wel in zijn zegje, heel aan de zijkant. Dat deed hij heel goed, want hij tikte de bal voort voor de voeten van Romani. Beetje vertrouwen tanken dus voor die keeper van Cambuur. Maar uiteindelijk die heeft al blieken dat het in die zin informeert wie, omdat Romani boet een speelstier. En dus ja, mocht hij de wolf voorbij gaan wezen en de bal in het lege goalsketten hier, dan hij die goal net telt. En dus ja, is het geval dat het nog altijd 2-1 is. En dat we sjoggen naar Fortuna dat nou de linkerkant eruit komt. Maar Daalhuis, is het de voorzet. Ja, maar net goed, want de Jetten kan onderscheppen. Jetten naar El Agui. El Agui onder dribbel, tikt hem op Siden naar Kooistra. Die het best aardig invalt. Ja, op datzelfde moment dat je het zissen, linker te de bal kwijt rijdt. Dus aan de krijgt er hem doch zien de ploeg. Komt er een crosspaas naar de linkerkant naar Hamas. Hamas kan waarom op Boehoedane. Die had wat rondte. Maar Hamas die beziekt het zelfs voorbij te kunnen op Pinto. Dat doet hij. Hamas op de Efteling. Hij leidt hem waarom. En dan is het dood. Kotsoeren. Nee, de redding van Branderhorst. Ja, jongens. Dit soort kansen moet je erin zitten. Je moet je zelfs belenen op een niveautje heger. Want dat je dit soort kansen net al maatje. Ja, dan ging je je wedstrijden winnen. Een grote mogelijkheid van Nicky Soeren. Die de bal bij de binnenkant van de voet op goal zit. Maar Matthijs Branderhorst. Goeie, betrouwbare, degelijke eredivisiekeeper. Litsje. En dat hij dat is, want hij ja, hoort die baltje in en voorkomt dat Cambuur dus op Lieke's hichte komt. Goeie actie van Ilias Amaju, die linkerkant die het voorbij geeft om Pinto. Maar uiteindelijk, ja, dus geen belening. En dan begint dat ook een beetje het verhaal van de wedstrijd te worden voor Cambuur. Want nou, had je al die kansen nu de eerste en tweede helft optellen, dan bindt dat er ondertussen al best vol. En nou komt er misschien weer in als Boehoedane de bal in de 16 krijgt van Henstra. Boehoedane leidt hem mij op Fink. Bloot de bal lissen? Nee, uiteindelijk het voortwerkje van Michou. Van de bal is voor Amova. Amova tinkerom. Zo, pikkelhudde sliding, maar wel op de bal. En dan kan Fortuna counteren. Komt er een gele kaart voor Soeren, want die loopt Zeefuik onderuit. Nou ja, een nuttige overtreding zullen we dit maar nemen. Want hier dat net die en dan hier Zeefuik en Bouf het onderling uitvjochtje maten. En in de eerste helft hebben we Sjoen dat Zeefuik Bouf te machtig weer. Want bij het tweede doelpunt liet Bouf hem wel heel makkelijk oortroeven. Toch Zeefuik. En ook komen het dus net zo vier omdat Soeren de overtreding maken. Dan moet ik blessurebehandeling komen voor Zeefuik. Ik denk dat Soeren hem op de hakken stier. En dat daarom Zeefuik daar nog wat les van heeft. Dan kan dat broek weer terug Fortuna om even wat wetten te drinken. Ik zorg dat Soeren hem nou meldt bij trainer Johan Plat en assistent Rick Reinsma. Datzelfde hield ik voor Henstra, Bouf en Kooistra. Die het maar even van de gelegenheid gebroek maakt om wat wetter te drinken. Het is nog altijd een ongename temperatuur hier in Sittard. Als ik naar het uitvak zorg, dan zorg ik een hele hoop bleerte boasten. Want er ben aardig wat die het shirt uit haar. Wij zitten hier op de passentribune ook noffelijk in het t-shirtje. Wat had om langer te wonen een verschil. Maar hier Friesland, wat doe ik daar van de medewijer hier? Dan wie het een gratie als 22-23. Hier in het Jippesun, wie het van de jongens 26. En wat dat om lang het zomeravondvoetbal en alle ingrediënten daarvoor. De bal rolt het weer. De blessurebehandeling van Zeefuik is daar een goede eindkaam. En Cambuur had nog 24 minuten om wat om die 2-1 te storen te dwan. Wat we wel al concluderen kennen is dat het gemoed in ieder geval een heel stuk vleuriger is als vorige weken. Doe ik je Cambuur kansleers ten onder. Dat drie ik nooit.

Amash, maar toch even rom op Amova. Amova weer naar Soeren. Soeren naar Kooistra. Die had Romte van een voorzet. Neemt de bal extra om dat hij hem gelijk goed had van zijn rug. Maar komt uiteindelijk naar binnen. Jouwt hem met zijn linker voor. De oorname van Bohudane. Bohudane rekent hem kwiet. Scott van Henstra rekent hem net goed. Vink en die erbij. Nee. Amash. Amash. Scott wordt blokt. En dan kan Ihattaren Zeefuik voortsturen. In een sprintduel met Bouf. Maar gelukkig is die Bouf goed positioneren. Kan hij de bal veromspelen op Jansen. En kan hij voorkomen dat Zeefuik gevaarlijk wordt. Jansen met een lange bal naar Hamash, maar die zit er net in de buurt. En dus kan Pinto de bal via het barst veromvallen litten op Van Ottelen. En is het nou uiteindelijk Brandenhorst die de lange bal weer spielen op op Ihattaren. Maar die paas is net goed. Alleen het oorname van Jetten is dat ik net. We terug Ihattaren alsnog in balbezit komt. Door de rechterkant. Mohamed Ihattaren. Door de boetenkant komt Pinto. Ihattaren gaat zelfs. Komt naar binnen. Kan uithelen. Scott wordt blokt. Terug Soeren. Cat Stoy is Fink daar Jedder. Ja, dat is hij. Maar wordt er bij Chinhouden terug Brittijn. En dus kijkt Cambuur daar voor de vrije trap. Een meter als Fufkin voor de middenline. Ik zorg naar de wisselspelers bij Cambuur die het warm rinnen. Dat binnen er nog Fjouwer. Ik zorg onder oren Jorn Berghout, Rick Mulders, Nicolas Binder en Ryan van de Pavert. Niet haar nog kleermeidje. Nou vegert Johan Plat even zo'n de vierde official. Werm kriegen Nicky Soerenis krijgt wel een gele kaart. En Brittijn nou net. Dat wie toch een vergelijkbroer treding. De vierde official leidt de Volendammer derbij uit. Waarom had dat in Sine net het geval wie? Nou, de bal rollen te werk. Plat is alweer aan het coachen. Het is Kooistra die het hem even vallen lid op Bouf. Bouf. Nee, Soeren. Het is Drok. Soeren met de goede paas op Henstra. Aan de rechterkant. Die had wat romte. Al komt Dalhaus er nou wel bij. Henstra tussen 12 man terug. Mooi dier. Nog hier voorbij. Henstra. Romte voor het skop. We blokt. En uiteindelijk de corner. Goeie actie van Ivan Henstra. Hoekskop voor de Leeuwetes. En zo gaan we de Friesen aan die rechterkant. Kooistra en Henstra werden voor wat gevaarswagen. Lid Kalmurum joert echt best wel van een goede kans. En is dat denk ik de grootste winst die het, de Leautis Ruud Helly kennen. Maar het liefst zul je dat het ik belenen wordt. Misschien niet tussen hoekskop. Dit kwadnaam weer terug. Henstra op El Agui. Komt hem voor. Is het, oh, is het de goal? Nee, weer de redding. Bouf. Ja, dit is de bal een matje meidje. Maar hij zit hem in vrije positie. Op een meter als Fjouwer van Brandenhorst. Tjin de keeper on. Ja, krijgt al Soeren. En nou, Bouf. Jongens, jongens, jongens. Dit soort kansen met de hing je. Dit soort kansen met de rien. Want anders ging je never nooit de wedstrijd winnen. Wat een mogelijkheden is voor Cambuur. Ongelooflijk dat die bal er net in wil. Het is diezelfde boven die het hem nou alweer had. En nu aan de rechterkant Henstra inspeelt. Cambuur had het momentum. Als Henstra met de voorzet komt, wordt voortkap toch Hübner. Al van de bal komt bij Bouf. Is het een uittreding van Zeefuik? Nee, zei van de Kerkhof. Dan is het een ingooi voor Fortuna Sittard. Ik Henk de Jong komt zien Lulkes even oerbrengen onder de vierde official. Die vond dit dus wel een uittreding van Zeefuik. De vierde official stuurt Henk de Jong waarom de duck-out in. Als de ingooi van Fortuna West had. En Zeefuik nou de jip in ken. Wordt lanceren het terug Romani. Aan de linkerkant Zeefuik voor de goal Romani. En bij de tweede peel Ihattaren. Zeefuik, ja, die zit onder dribbel. Die houdt zijn lichaam erin. Kan hij hem binnenhoren? Nee, rint hem uiteindelijk super hard zelf voor de Siline. Krijgt net. Maar hij levert hem wel in bij Amova. En dus had Cambuur de bal weer. Tik Cambuur er aardig onderuit. En is het uiteindelijk een ingooi voor de Leeuwetes. Omdat Dalhaus mij een sliding voorkomt dat Soeren een paasjan kent. Diezelfde Soeren die het, de ingooi op een naam had. Waarom smieten had. Hij Kooistra. Die was er bij Fortuna 12 varske kreften kleersteen om in te vallen. Bij Cambuur nog geen activiteit in de dugout. En dus hoort Johan Plat deze ploeg in ieder geval nog even intact. Als Hamasho aan de linkerkant van het veld in balbezit is. Helewijs de helte van Fortuna. Ilias Hamas komt naar binnen. Stien alles neer kan in van Fortuna. Zit weer achter de bal. Hamas tikt hem op side naar Bouf. Bouf mij de paas naar links. Ja, minder paas. Bouf maar toch echt wennen onder het eredivisieniveau. Ja? Want je zorgt hem ding van die te varieren naar die. Of die te varieren in van goed die. Als Soeren nou de paas naar Jochs jouwt naar Henstra. Henstra had 12 man zien horen. Jouwt toch een voorzet. Die wordt voortkapt door Michou. Al van de bal is van Jetten. Jetten naar Amova. Amova naar Hamas. Puntje van de sexton. Hamas komt naar binnen. Zie ik het rondte voor het skot. Dat vindt hij in de kwattenhoeken. Maar rek in de hand van Matthijs Brandenhorst. En ze tikt de klok terug. Gaan we haast 20 minuten op diezelfde stadionklok steken. En beginnen je jezelf wel uit te vregen. Wanneer Cambuur hem zelfs belenen? Want de kansen worden grutter en grutter. Maar de ploeg van trainer

0: Johan Plat krijgt er nog net in. En dus is een spannende slotfase ontstaande. Die volgen we voor zelfs die laatste minuten. Ik volg je weer de wiksels. Daar komen we snel voor om. Want er staan slechts 3 spelers klaar bij Fortuna. Nog kijk wat minder te gaan als 20 minuten. De Cambuur zucht nog altijd. Tien, die heeft de stoon aan.
1: Omroep Friesland Sport.

0: Harry Styles, My Sign of the Times. Nog een kwartier te gaan in Sittard. Waar ik nog blessuretier bij commercieel. Waar bij Cambuur 12 wiksels direct bij komen. Fortuna had rijke wikselen, maar we zullen eerst even naar de actualiteit. De voorzet van El Agui komt bij Fink. Vanuit de draai zet hij de bal heeg oer de goal van Brandenhorst. En dan kan die dubbele wiksel bij Cambuur komen. In ieder geval ziet Ivan Henstra eruit, want die Joegnies kijkt hoor dat er lest hier. Hij ziet eruit en wordt vervangen door Fabian Kvam. En dan komt ook Nicolas Binder erin. De man die toch alles en elke keer bij Cambuur al een beetje Oscar wie. Die net meer nedig wie. Die Duitsje mocht naar een andere club. Maar is nou toch weer nedig. Want hij mag invallen voor de laatste kwartier. Nicolas Binder dus komt erin voor Sky Fink. Of zoals de speaker hier zei, Skier Fink. Nou, misschien is het een hobby van Fink. Kent het altijd als vreetje. Bij Fortuna hebben we dus drie wiksels, Sjoen. Er bin Ole Romani. Deruit is deruit gegaan. Ek Jasper Dalhaus is deruit gegaan. En Mohamed Yataren is deruit gegaan. En Fahani Plak, Nick de Groot als linksback. Chilo Atzant als noemt het zien. En in de onval is Anthony de Scott de bijkaan. Dat is hoe de teams er nou in staan. En we zorgen naar de klok dat Cambuur nog trekje in een hele minuut had. Plus blessuretiert. Om wat door die 2-1 te storen te dwan. Maar Binder dus een extra spits erbij om het samen te zeggen. Want Fink speelt echt als onvallende minfielder. Binder komt er gewoon als extra spits bij. Jonker Boehoedane. De zoekt is een slinger die bal maar voor. En maakt zit die defensie van Fortuna maar lastig. De balbezit is van Ramova. Amova kin dan voorbij om een zeefuik. Speelt de bal naar links. Hij kwam. Kwam slingert hem voor. Doch dat leeg wordt die bal oorrekken. En dan geeft hij de goal. Ja, geeft die bal via Van Otterlo de eigen goal. Hij zal maar goed vallen. Hij zal maar oeren. De keeper Oeren Brandenhorst hinnenvallen en in die goal vallen. Nou ja, wat moet eerlijk zijn. Sangelokje, hier kan we best verzinnen. Want de layout is voetbal je een prima tweede helft. En Vierte haar zelfs alleen nog te belin. Als de hoekskop komt van de linkerkant, is het El Agui bij de eerste peel. Wordt voortkap terug Oekili, de eigen Efteline. Dan mij El Agui het nog een keer beziekje. Bij die eerste peel is die onder oren Nicolas Binder. Die mij zien geblondeerde koep. Hij wel opvalt, die eerste Riekse spits. Hij zei, wat dacht hij? Kind op het veld, koe ik net opvallen. Dan doe ik het in ieder geval boet in het veld. Maar een nieuwe koep. Nou, dat dochter. Let we hopen dat hij mij een doelpunt doet. Die bal komt voor. Wordt er een trainingsjoen. Toch Bouf, denk ik. Want de skierzuchter van de Kerkhof die fluit het. Plat is het er op een ei. Net maar eens dat er verfloten wordt. Hij mengt hem op een ei in discussie met de vierde official. Als Brandenhorst de vrije trap neemt ze. En krijgt er blijkbaar wat tiert voor. Die bal leidt. Dus dan moet de skierzuchter nog een telling weer. Als de lange bal komt in de richting van Zeefuik. Die verlengt. Krijgt hem net bij de Scott. Ja, wel bij de Scott. Maar dan geeft hij via het borst van de Scott door de sideline. Maar dan is het toch de ingooi van Fortuna. Ik vind het wel opvallend om te zien dat de skierzuchter en zijn assistent best wel wat flaters meidje. Verwacht je toch net van een eredivisie trio. Maar goed. Het is balbezit voor Fortuna op het minveld. Brittijn krijgt hem bij Michu. Michu naar Nick de Groot. Die houdt hem bij mij om Michu. Die had wat romte. Let hem net zitten. Dat hebben we verleden week in Eindhoven sjoen. Nou, dat WhatsApp had Cambuur goed begrepen. Want dat lid ik net. Het is uiteindelijk dan Kooistra die het neer door scannen als de bal door de sideline zitten. Dus krijgt Fortuna een ingooi aan de linkerkant. Zal Nick de Groot die bal weer omsmieten naar Van Otterlen. Van Otterlen dribbelt in voorbij om Boehoedane. Tot de as, goede paas op Michu. Daar leidt nog wel wat rond voor Fortuna. Die maakt het net al straffen, want dat is einde wedstrijd. Fortuna, maar aan de linkerkant Zeefuik. Zeefuik, de groot komt boeten om. Zeefuik speelt het hem tot de as. Oekili. Oekili naar Pinto. En Pinto naar Van Otterlen. Dan naar Descott, de invaller, op de as van het veld. Een meter streeter van de goal. Krijgt hem bij Zeefuik. Die leidt op Delver het zand. Is het Descott, maar een glokje. Maar Thijs Jansen een keer pakken. En dat docht hij goed. Wordt erbij wel rekken. Terug Descott. En Thijs Jansen bleef lissen. Even kijken hoe het met de Cambuurkeeper is. Die had Pienes aan de sjem. Wordt overeind geholpen. Hij had net al te volle tiert om bij de Parkendel te zitten. Want ja, Cambuur had nog 10 minuten plus blessure tiert. Maar hij had toch wel last, Jer. Want je zit er net, je lis er net uit wilde. Had er toch een tik kregen. En er leidt nog een Cambuurspeler die het wisselenwurm had. Dat wisselgebaar wordt maken. Volgens mij is het Jetten die het eruit maakt. En dan zal er vlug geïmproviseerd worden met de Cambuurbank. Zoen je misschien wel zissen dat Rick Mulders erin komt. Of Jorn Berghout. Heeft Christian wat de instructies binnen. Als de blessure er is. Of is het net? Nee, het is Amova die eruit maakt. Want Jetten die bleut zeer. Amova maakt eruit. Nou ja, dan is de logische wiksel zoek zissen om Berghout in te brengen. Maar nee, de mat. De mat Woenburen, de mat Onvolmburen. En dus komt Wessel van der Goot in het veld. De jonge Lemster, de spits, die er inkomen mei. Voor de laatste 10 minuten. Ja, het is alles of niets. Het is een spits, nog maar een spits. Voor een centrale verdediger, hè. En dat jouw behoorn dat wat intenties van Cambuur binnen. Ja, logisch, is hier met 52. Dus maak je wat beziekje. Zodat je dan ik wel je kind beter met je trein in verliezen of met twijen. Dat maakt het in die zin ik net een hele hoop uit. En je verliest hem in elk geval. Dan kun je beter risico nemen in de hoop dat je misschien nog wel een doelpunt meidje. We voetballen weer. De administratie is weer op water. En het is balbezit aan de linkerkant van Kvam. Kvam naar Jetten. Jetten naar Bouf. En Bouf naar Kooistra. Dat binnen dan nou de verdedigers op het veld. Soeren krijgt hem van Kooistra. Die speelt hem dan weer terug op Bouf. Jetten aan de linkerkant. Ja, die bal met voor, jongens. Want er staan nu eerst 3 spitsen en nog 2 woedenspielers op het veld. Dus ik zou zeggen, er is genoeg bezetting voor de goal. Nu alleen nog zien dat die bal voorkomt. Maar Hamas op Soeren. Net een al te beste bal. Maar Soeren werd beethoven terug op Kili. Nou, een glokje. Want Saffolle gebeurde er net. Vrij trappen zonder tussen naam. Boehoedane levert hem dan echt weer makkelijk in. Is het Zeefuik. Maar dan is het het weromknoppen van El Agui. Jip de paas op Hamas. Nick de Groot is vlugger. Die keer voortwerkje. Maar de hoofd van de bal is voor El Agui. Die speelt het naar Boehoedane. Waarom naar El Agui? El Agui chipt hem dan naar Binder. Nicolas Binder bij de kopbal. Maar krijgt wat te vier van de goal. Op een meter als 8. Ja, en die bal die komt aan mij een bogen. Wat toch het lastig is om hem echt kreef, meid Jan. Hij kopt hem wol op goal. Maar de redding is van Brandenhorst. En wat tot om lang het maximale wat Binder er hieruit helpt. Fortuna is de bal weer kwijt. Want de lange bal van Brandenhorst die komt hieronder bij Thijs Jansen. Die speelt hem naar Kooistra. Kooistra die zet de turbo aan. Hoe de rug de flank. Je draait hem al voorbij. Maar rint hem dan ook uiteindelijk over de sideline. Dat is dan weer spietig. Voor Wiebe Kooistra en Cambuur. Want Fortuna mij dan niet smieten. En daar neemt Nick de Groot Sintiert voor. Rolt die 2-1 van Fortuna. En ik al hier Cambuur. Had Cambuur absoluut recht op een punt. Maar dit is er tussen staan. Ginderdags 0 punten. Maar in de tos naar Ljouwert. En dan wordt het een vervelende lange weeromreis. Naar Ljouwert nog daar. Dat zou mijn punt. Zou dat heel oorzezen. Als het balbezit nou Wolf van Cambuur is. Ze beziek je het wel in die eindfase. Nou, maar Jetten aan de linkerkant. Jetten naar Kvam. Kvam had der Pinto Tjenoerum. Kvam naar Binden. Even het voortkap terug van Otterle. Dan is het Kvam die goed trotszet. En de bal hebben we heroverd. Kun je hem nog een keer voor, Jan? Hij beziekert op de Efteline de actie. Maar rekken de bal daar kwiet. Maar dan is het Pinto die de moederzijdlijn speelt. En dus met Cambuur smieten. Aan de linkerkant vlucht die en toch Jetten naar El Agui. El Agui pompt hem de zegje in. Is het Boehoedane? Boehoedane kan hem krijgt net verlengen. Maar Cambuur krijgt vol een hoekskop. Omdat Huubner hem heel wild voortwukkert. Ja, jongens. Er zit echt een resultaat in voor Cambuur. Ja. Ze krijgen kansen. Maar ze matten die bal er nog in zitten. De hoekskop. Het kwadnaam toch El Agui. Naar Hamas. Hamas naar Kvam. Rondje van de zegje. Kvam naar El Agui. Die bal met voor, jongens. Ja, El Agui houdt hem dan net heel nog lekker. Waarom op Jetten? Jetten naar Van der Goot. Kan hij hem dan van de rechterkant voor Jan? Nee, hij houdt hem de jip op Hamas. Met zijn laatste kreft en beziekert hij erbij te komen. Maar dat slag het hem net. Want Van Otterle zet zijn lichaam de goed in. En dan is deze kans voor Sjoen. Deze hoekschop voor Cambuur notabene. Die hier misschien toch beter in één keer voor kennen. Die bal van Rafik El Agui. als Brandenhorst de bal deadlight. We nog 4 minuten te gaan hebben. En een spannende slotfase onstaande is. Fase 4 had hij al net ondergong is. Het is de lange bal. Zeefuik. Oekili, Zeefuik bij het zand. Is dit Descott? Descott met de beslissing. Descott, nee, de redding van Jansen. Goeie redding van de Cambuurkeeper die het vlug naar de groen gier. Oké, hij kreeg de bal wel redelijk op hem afsketten. Maar hij weer wel vlug op die groen om hem te pakken. Bouvin balbezit, tikt hem naar Jetten. Aan de rechterkant wil El Agui de bal wil ha. Jetten die dribbelt, die houdt hem aan de linkerkant aan Bouvoudane. Die speelt nou iets meer als een team. Nota Binder en Van der Goot in de spits tegen. Nog altijd een heel soort rondte aan de rechterkant bij El Agui. Maar als je zorgt het net... Nou misschien via boven dat de bal dan uit tak in. Het moet alweer een beetje vlugger. Het wordt, krijgt een fractie van een seconde te lang. En dan weer waarom naar Kooistra. Dat die wol eindelijk onder die rechterkant is. Kooistra op Van der Goot. Die verliest het kopduel van Van Ottelen. Dan is al van de bal voor Amash. Nee, voor Nick de Groot. Die slijt de bal door de sideline. Maar Cambuur smiet aan de rechterkant. Dat doet Amash vlug naar Soeren. Soeren dribbelt naar binnen. Ta, tinkerom, want het zand zit in zijn reg. Soeren die kinderbal de zegje niet pompen. Nee, kiest voor de crosspaas naar links op Kwam. Goedien, dan maakt Kwam hem toch voor Jan. Net als hij die actie beziekt, komt hij niet met de voorzet. Wordt alleen voetkop terug van Ottelen. Die laatste linie van Fortuna bleurt. Heel alleen de zegje hing in. Daar terug kan Cambuur ziekje bleeuwen. Ziekje bleeuwen naar het gotje. Nou, maar Amash. Amash naar Van der Goot. Die paas is net goed. Wordt onderskept terug Hübner. Maar ja, hij krijgt hem net bij Zeefuik. Hij komt bij Soeren. En zo bleurt Cambuur dus onder bal. Aan de linkerkant. Is het Jetten. Jetten mij de paas op Kwam. Kwam kin daar dan Pinto op ziekje. Kwam Jet naar binnen. Zie ik het de combinatie. Kijk net bij Van der Goot. Van der Bal komt wel bij Kwam. Kwam komt de 16 in. Aan de linkerkant. Je houdt hem brom op Jetten. Die bal maakt voor. Die bal maakt voor. Jetten die krijgt hem dan voor bij de tweede peel. Kin Brandenhorst er net bij. En dan is het uiteindelijk Nick de Groot. Die te maar hoe de eigen Efteline kopt. Ja, Brandenhorst die ziet Verline Wieken van zelfs ik mis. Doet PSV scoorde via Flamingo uit een hoekskop. Dus ja, stel hem maar op de proef. De hoekskop van de rechterkant komt. Via El Agui of komt er eerst een wissel? Ja, er komt eerst een wissel. Het is Rick Mulders die erin komt. En het is Amash die eruit gaat. Nou, die zit er heel wel terug in. Hè. En dus zal Rick Mulders, die zal ook als een veredele rugsboeten erin komen, denk ik. Of Kooistra naar de rugsboeten en Mulders naar de back. Dat ken ik. We wachten de hoekskopbal van de rechterkant van El Agui. Tweeën van Fortuna. Nog een goede 12 minuten te gaan. Dus de hoekskop van de layout. Dus El Agui brengt hem voor. Brandenhorst bokst voor. Het half van de bal wordt weer inkop terug Mulders. Wordt weer voortkop terug Fortuna. Is het Kwam die het hem oppikt. Die houdt hem weer om op Jet. Ja, die bal moet naar rechts, jongens. Naar El Agui. Daar komt hij. Uiteindelijk via Mulders. Nee, Mulders pompt hem in de zegje. Nee, je houdt hem op links naar Kwam. Goeie paas. Kwam slingert hem voor. Is het de kabbel van Binder? Nee, die gaat erom voorbij. En dus is het een doeltrap voor Fortuna Sittard. En is het de onhang van Fortuna die hem nog één keer even achter de ploeg zet. Ik de complimenten voor de Cambuur-fans. Want die ben ik al 88 en een hele minuut goed onwezig. Lid Hayerre, dat wielst het perspectief in de eerste 20 minuten nog zat teleurstellend wie en Cambuur alweer met 2-0 te stieren. En een nieuwe afstraffing drieën. Toch typische de ploeg positief. En Joch, wat het mij opsmieten had. Dat het 2-1 is, dat het een wedstrijd nog is. En dat Cambuur nog alles had om vaart te strijden. Een punt te hellen. Jerry Sittard. Want dat is met de layouters het nog voor doggen. Als de voorzet van Jetten komt, Binder. Binder, Binder met de Holle. Die wie Holle wil er haast afslijn. Die Holle wil er haast afslijn. Daar lulkes van de Cambuurbank. Ja, hiermee de favoles naar Sien. Want Brandenhorst komt uit zijn 4 meter. Ja, die slaat hem haast de Holle van Binder erop. Die slaat de Holle van Binder de haast door. En dan is het ik nog eens net een doeltrap of een corner. Maar een doeltrap. Ja, Binder geeft nou verhaal hellen bij skierzochter Van de Kerkhof. Want Brandenhorst komt wel heel vier uit zijn goal. Stomt. Neemt erbij een heel groot deel van de Holle van Binder mee. Maar bliep er net genoeg voor een strafskop. Een wiksel nou aan de kant van Fortuna. Weer... Moussa Bemou er nog in komt voor Lequencio Zeefuik. Voor de blessure tiert. Nou ja, blijkbaar wie die actie van Brandenhorst legitiem en yieldig. En net genoeg voor een strafschop. Want het is gewoon een doeltrap. Die bleut ik steen. Al wacht je weer volgens mij nog vol op de VAR. Want Van de Kerkhof had nog altijd net het signaal joen dat het mij. Ja, dan begin je toch te tinken. Zo het dan toch. 4 minuten komen erbij. En we wachten je op de videoskiertsrochten. Want Van de Kerkhof had nog altijd geen green lucht gekregen uit Zeist. Henk de Jong die praat naar de assistentskiertsrochten. Zo het dan een strafschop worden. Omdat Brandenhorst dus de holle van Binder er haast al stond en daarbij een overtreding maakt. Wat docht Van de Kerkhof? Het wachtje is op de videoskiertsrochten. Het wachtje is op Zeist. Nee, het is een doeltrap. Het is net genoeg voor een strafschop. En dus wordt die doeltrap nou naam. En je hebt nou de blessure tiert van 4 minuten in. De doeltrap komt op de holle van El Agui. Krijgt hem bij Binde. Die brengt hem bij Kvam. Kvam had Romto aan de linkerkant. Die dribbelt nou naar voren. Je houdt de bal op links. Zo'n El Agui slingert hem voor. Bij de tweede beeld is die Binde weer. Bal wordt voortkap door Hübner. Hübner al van de bal is van Mulders. Mulders naar Van der Goot. Waarom naar Mulders? Waarom naar Van der Goot? Je hebt de bal uiteindelijk aan de goede sideline. En krijgt Fortuna de ingooi. Nou, 4 minuten meidt u ervan. Nou ja, dat is net zo gek. Want de eerste minuut van de extra tiert die al voorbij. Doet de VAR dat checkt hier. Als die ingooi VAR Fortuna komt van de linkerkant. De Groot komt op de holle bij Mulders. Is het de Jetten die zijn lichaam erin zet. Maar het zand komt er als winnaar uit. Dan knokt Wessel van de Groot. Cambuur toch zwemmen om in balbezit. Beziekt El Agui de bal naar voren te pompen. Maar rekt hem verkeerd. Okili kop voort. Kim Mulders binnenhoren. Dat kan niet. Pompt hem gelijk weer naar voren. Binder gaat er even aan. Hübner kop voort. Geen overtreding. Absoluut net. Ingooi van Cambuur aan de rechterkant. Dan is het Kooistra die die ingooi vlug nemen wil. Mulders komt bij hem. Kooistra smiet in naar Mulders. Mulders, Kooistra. Die bal met voor. Kooistra beziekt het nou maar links. Rekkert hem net hieronder lekker. Wordt voortwerken terug Okili. Cambuur blijft in balbezit. Waar we nog 3 minuten te gaan. El Agui slingert hem de zegje in. Daar zit Boudane. Yo, dit hier wezen, maten. Ja, dit hier wezen. Had je dit soort bal net, meidje? En ik zie het voor de tweede keer, Joert. Eerst soeren. Doe wie het bouwt. En nou is het Boudane. Ongelooflijk. Wat een kansen krijgt Cambuur, Joert. En wat mij Cambuur hem zelfs dan verwieten dat het net mijn resultaat uit Leeuwardwijk gaat. Want jongens, jongens, jongens. Boudane had de bal voor het inkoppen. En dan is het 2-2. En dan hel je een punt. En dan stap je tevreden in de bus. Nou is het 2-1. En is het nog 2 hele minuut. Ongelooflijk dat Boudane er net in krijgt. Hij beloofde verleden week bij collega Willem vermeld voor 15 goals. Nou, dan moet er wel wat gebeuren. Want dat hij dit soort ballen al net aanmaakt. Nou, dan versjog ik dat die 15 doelpunten wel heel dreig wordt. Er wordt nou een overtreding constateren terug van de Kerkhof van Wiebe Kooistra. Dus krijgt Fortuna een vrije trap. Had Nick de Groot de bal in handen om die te nemen. Meter als 4 voor de middenlijn aan de linkerkant. Hij stuurt de bal naar Descott. Die had de bal in duel met Bouhoef. Descott stond de dribbel. Lokt een nijoetreding uit. Safir komt het net, want hij speelt hem op de Groot. De Groot stuurt Descott en werd het Jip 10. Maar uiteindelijk is Soer en Jedder. Is het uiteindelijk het zand. Het zand naar Okili. Nou, die levert de bal in. Maar datzelfde door Cambuur. Nog oren minuut te gaan. En dan dreigt het een nieuwe nederlaag van Cambuur. Als Michou de bal aan de rechterkant had. In duel met Kvam. Gino Treding met Kvam. Het is een ingooi voor Fortuna aan de rechterkant. Nou, die pakken vanzelfs weer even wat tiert. Als Van de Kerkhof nou wel zei van een beetje gong meidje. Maar die ingooi aan de rechterkant. Pinto neemt die ingooi. Smiet hem naar het zand. Waarom naar Pinto? Stiert haast bij die hoekskopvlagen. Lau levert hem in bij Kvam. Kvam levert hem dan liek was ik weer in bij Michou. Die gaat hier trekken. De hiel in die hoeken van het veld. In duel met Jetten. Dan is het 2 spelers. Uiteindelijk komt het zand er als winnaar uit. Is de voorzet er. Is het voortwerkje van Soeren. En krijgt Fortuna nog een hoekskop. Nou ja, met minder dan een minuut te gaan. Kunnen we dan de conclusie wel loeken. Dat Fortuna Sitta deze wedstrijd winnen zal. Mij 2-1. Ja, of hij valt nog uit die laatste hoekskop. Maar Cambuur. En Sammy Boudane. Sammy Boudane, wat ik zeg. Die hier meidje matten. De kans op de 2-2 in de blessure tiert. Maar hij leert het naai om de kop dat je noord te zetten. En hij leert naai om Cambuur te beleren. Nou, misschien mij Cambuur nog een keer. Want uit die hoekskop wordt de bal kwad naamst. Het Fortuna boet een spul. Is het een vrije trap die Jansen nog een keer naar voren pompt? Is het Okili die het voortkoopt? Nee. Ja, kopt hem de verkeerde kant op. Komt hij bij Van der Goot. Ja, alleen die verliest het duel van Hübner. Die shit hem naar voren. Dan is het Jansen die hem nog maar weer een peer naar voren jouwt. King kan nu nog een keer. Zit nog een holle van Michou bij. Dan is het Pinto. Nee, het is clear, jongens. Het is clear, want de klok is al op 4 van Jochentig. En Fortuna komt er nog uit door de rechterkant. Sterker nog. Het is de beslissing. Het is de try-in van Silo het Zand. En het is voortdadelijk einde wedstrijd. Want de skiertjochter zal fluitje voor de laatste keer. En dan verliest Cambuur de tweede wedstrijd van deze Eredivisie. Seizoen 2026-2027. Het gevoel is heel los als verliezen wieken. Want Cambuur hier het absoluut recht op een punt. Maar de Ljouters vergeten haar zelfs te beleren. En dus eindigt het hier bij Traien. Want Van der Kerkhof had de bal al in de hand. En verliest Cambuur dus van Fortuna. Voor de thuisploeg scoorden Philip Bretijn, Lequencio Zeefeuk. En hier de blessure die het dus Silo het Zand. Rafik El Argui die wat waarom voor Cambuur. En nu klinkt het laatste fluitsignaal. En dus verliest Cambuur op een ei. Is Feyenoord Takomieke de volgende tienstander op Snijn in het Kooistadion. Een kwartier voor vieren en daar zijn we vanzelfs weer bij. Tien getank voor het haakje. Het live sportprogramma kwam vanuit Sittard, vanuit Fortuna, Sittard, Cambuur. De wedstrijd eindigt in Traien. De techniek mijn hand van Dolf Tannemaat, Werfartank. Mijn naam is Ander Fave. Vanuit dit plak wens ik jou een noffelijk weekend aan vierde. Een noffelijke joen voor hoe lang die nog door het. En graag tot de volgende keer. Hoi.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Live op
1: 92.5 FM.
2: Omroep Friesland Sport.

0: met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Ze reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of de politie die opdracht goed heeft uitgevoerd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten tegengehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest, vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt twee blushelikopters naar België. Marit Steenbergen heeft op de EK zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op het EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. En verschillende Nederlandse medailles op de EK atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de Zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Dan nog het weer. Vannacht is het droog. Het komt af naar een graad of 15. Morgen vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. De hete zomer. Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Crayon rolluiken.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
11: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
12: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Eindelijk regende het dan. En ik was vast niet de enige die voor de tweede keer deze week even in vervoering naar de hemel stond te staren. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks in Engeland, waar de dood van een in opspraak geraakte hoogleraar de tongen losmaakt. Verder valt het woord ontzilte de laatste tijd vaak als mogelijke oplossing voor extreme droogteperiodes, maar is dat wel een goed idee? In Duitsland krijgt de geheime dienst veel meer bevoegdheden en veel muziek ook dit uur, want we gaan het hebben over countryliedjes uit Drenthe. En aan het einde van het uur hoort u ook nog het verhaal achter een heerlijke funkhit uit 1976. Maar eerst krijgt u, zoals altijd, het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 15 augustus.
1: Het is alle hens aan dek voor de brandweer in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De natuurbrand daar is nog niet onder controle.
3: Het is een vengebied met veel heide en vooral ook turf. En die brand die gaat ondergronds, die gaat onder de grond voort. En dan komen er eigenlijk alsmaar nieuwe brandhaarden aan.
1: En wat dan niet helpt, is een draaiende wind.
4: Die wind die maakt echt bokkensprongen en die is heel onvoorspelbaar.
5: De wind is echt aan het veranderen, 360 graden.
1: En daarnaast komt er ook nog veel rook vrij. Ook in Zuid-Limburg was dat te merken.
6: We hadden de ramen opengezet en inderdaad rook je echt de rook.
1: Twee Belgische dorpen zijn deels ontruimd en ook deze Nederlandse toerist moest haar spullen pakken.
7: Ik vind het verschrikkelijk, maar ja, ik vind het voor hun nog veel erger. Ik ga naar huis en ik weet dat het goed komt en hun moeten nog afwachten wat er gaat gebeuren.
1: Maar haar vakantie eindigde dus wel eerder dan gepland.
7: Ja, het is wat het is. Gaan we terug naar Nederland.
1: Een zware aardbeving bij Indonesië. Een gids vraagt toeristen nog om rustig te blijven.
8: Oké, don't be panic.
9: Don't be panic.
1: Maar mensen zijn flink van streek. Ook deze Nederlandse TikToker die daar woont.
10: Ik dacht serieus, geen grap, ik dacht serieus dat ik doodging. Ik besefte dat het een aardbeving was. Ik denk, ik kan wel blijven liggen. En toen begon het zo erg te shaken.
1: Haar woning ligt helemaal overhoop.
10: Die platen die schieten helemaal los. Er zitten overal scheuren in mijn kamer. Oh, de stroom gaat nu ook uit. Oh, het gaat weer aan. Oh, het gaat weer uit.
1: Ja, zwaar bewapende agenten dan vanmorgen in het normaal zo rustige Ommen in Overijssel.
11: Nou, er was iemand met een vuurwapen.
1: En dat uitgerekend tijdens de kleedjesmarkt, waardoor het best druk was.
12: Het was heel schrikken. Ja, het was echt heel erg schrikken. Ik had, toen ik daarachter stond, had ik echt wel even hard in mijn keel.
1: Mensen schoten in een soort overlevingsmodus.
12: Heb ik zo weggerend hier achter het huis, want ik weet dat hij achter water is. En als er wel iemand rond gaat schieten of wat dan ook, dan kan ik zo het water in duiken.
1: Gelukkig liep het goed af, er is niet geschoten. En het is uitkijken geblazen rondom de velden van ADO Den Haag, waar vaak ballen over de hekken vliegen. Niet handig, ook omdat er veel auto's staan.
13: Ja, er vliegen wel eens op overdek, volgens mij ook de laatste twee door de ruit. En dat heb je hier wel.
1: Ja, ook de voorruit van verdediger Sekou Silla ging aan diggelen.
13: Ja, nu was Sekou geraakt. Dus,
12: was Sekou de Sjaak?
13: Ja, Sekou was de Sjaak. Die moest echt naar de autodealer en die kon niet naar huis rijden. Want zijn hele ruit lag eruit.
1: En wie ook de Sjaak is, is de materiaalman. Want die moet al die ballen terughalen. Vaak ook uit de bosjes. Met veel gevloek tot gevolg.
12: Auw, van het AD. Godverdomme. Auw,
14: excuses voor alle kijkers.
15: Meer piepen dan inhoudelijk gesprek.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, de jongste zwarte professor in de Britse geschiedenis was hij, Jason Ardet. Maar vorige week trad hij af als hoogleraar aan Cambridge na beschuldigingen van plagiaat. En dat werd groot nieuws. En gistermiddag is hij dood aangetroffen in zijn woning. Vandaag reageerde premier Andy Burnham.
9: It's not a moment for any rushing to judgment. It's a moment for reflection, I would say. Reflecting on how things came to this. A really sad and sorry state of affairs. And I think we just all today think of Jason, his contribution and his family and friends.
1: Goedenavond, correspondent Fleur Lausbach.
16: Hi, hallo.
1: Hi. Ja, dit is een zaak die heel veel losmaakt. Wat is er nu bekend over wat er gebeurd is?
16: Ja, het is verschrikkelijk natuurlijk wat er is gebeurd. Jason Ardet werd vrijdagmiddag doodgevonden in Battersea in Zuid-Londen. De politie onderzoekt wel zijn dood, maar gaat niet uit van een misdrijf. Dus ja, onverwacht, maar niet een verdachte dood. Hij was heel veel in het nieuws de afgelopen weken nadat hij werd beschuldigd van plagiaat. Hij ontkende zelf wel die beschuldigingen, maar zei wel dat er misschien fouten in zijn werk stonden. Maar hij stopte als hoogleraar bij Cambridge en in zijn ontslagbrief schreef hij dat dus alle aandacht en alle kritiek dat allemaal te veel was geworden. Maar daarna, toen hij ontslag had genomen bij Cambridge, toen ging het eigenlijk door, die media-aandacht. En nu is hij dus doodgevonden.
1: Ja, en premier Burnham spreekt dan van een tragedie. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft ook gereageerd. Hij schrijft dat Ardet te maken kreeg met een onaanvaardbare publieke hetze en een meedogenloze behandeling. Hoe zag dat er dan uit?
16: Ja, en zijn familie, dus de familie van Ardet, die zegt dat hij vanaf 2023, toen hij begon in Cambridge als professor, dat hij toen al te maken kreeg met racisme en werd benadeeld. Hij was dus de jongste zwarte hoogleraar in Cambridge en zijn levensverhaal is heel bijzonder. Dus hij heeft autisme en een ontwikkelingsachterstand. Daardoor kon hij pas vanaf zijn 11e praten en leerde hij pas vanaf zijn 18e lezen en schrijven. En toch werd hij daarna dus wetenschappelijk publiceren en werd hij dus hoogleraar. Toen die beschuldiging van plagiaat naar buiten kwam, toen kwam eigenlijk zijn hele levensverhaal ook onder de loep te liggen. Dus niet alleen het wetenschappelijke werk, maar ook zijn aanstellingen daarvoor en ook zijn persoonlijke verhaal. Klopte het allemaal wel dat hij zo laat had leren praten en lezen? En toen werd hij eigenlijk het gezicht van een soort landelijk debat. Of hij eigenlijk dankzij het diversiteitsbeleid en door positieve discriminatie op een plek terecht was gekomen waar die dan eigenlijk, waar er niet genoeg gekeken was, kritisch genoeg naar zijn werk was gekeken. Of misschien juist weer de andere kant op, dat hij juist te veel onder de loep werd gelegd omdat hij een zwarte hoogleraar was. Ja. En dat debat, dat speelde zich natuurlijk af bij Cambridge. En dat is een hele prestigieuze universiteit. Dus ook dat maakt het allemaal vrij groot.
1: En premier Burnham die hoopt dan nu dat de Britse samenleving gaat reflecteren. Over wie heeft hij het dan en wat bedoelt hij daarmee?
16: Ja, nou ja, mijn invulling daarvan is dat het zowel gaat over racisme als over positieve discriminatie. Dat hij misschien aan de ene kant vanwege zijn huidskleur ook heel erg onder de loep is komen te liggen. En aan de andere kant ook positieve discriminatie. Dat hij misschien te snel door de academische rangen heen is gegaan. Dus dat Cambridge hier ook een rol in speelt. Maar er is ook veel kritiek op de media, dus dat zal hij misschien ook bedoelen. Want ja, waarom is dit zo groot geworden? Is het echt in maatschappelijk belang dat journalisten dit zo groot hebben gemaakt, dat dit een soort landelijke discussie werd? Dus ja, ik denk dat al die dingen reflectie nodig hebben.
1: Ja, en Fleur, denk je dan dat inderdaad de dood van Ardet echt dan zo'n fundamenteel debat nu in gang gaat zetten? Of is men hem over een paar dagen misschien ook wel weer gewoon vergeten?
16: Er is in ieder geval heel veel kritiek nu op Cambridge. Dus ik denk eigenlijk dat het nu meer die kant op gaat. Wat je van bijvoorbeeld een heel mooie, wat James Cleverly zei vandaag, wat ik een mooie omschrijving vond, dat is de voormalig conservatieve minister, die is zelf ook zwart. En die zei het is tragisch, maar ook dus dat de academische instellingen wel vragen te beantwoorden hebben. Hij zegt dat het lijkt alsof Ardet naar voren is geschoven als een soort van wonderkind. Terwijl hij daar niet klaar voor was. En dat er vervolgens Dat hij eigenlijk dat er is weggekeken. En dat hij een soort van symbool stond voor diversiteit. Maar dat de Universiteit Cambridge hem ook gewoon wel liet vallen op het moment dat hij zo onder de loep kwam te liggen. En dat dus een situatie is die we als maatschappij waar we verantwoordelijkheid voor moeten dragen en naar moeten kijken.
1: Een tragisch verhaal is het hoe dan ook. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach.

0: Altijd fijn. Al Green, Let's Stay Together. Ja, er viel vandaag dus eindelijk weer wat regen in Nederland. En ook de komende week blijft het niet droog. Maar het regent lang niet genoeg om het historische neerslagtekort weg te werken. En dit soort periodes van extreme droogte zullen we ook vaker gaan krijgen door klimaatverandering. Als er wordt gesproken over oplossingen voor het watertekort, dan valt steeds vaker het woord ontzilting. We gaan het daarover hebben met Marjolein van Oppen, waterwetenschapper aan de Universiteit Gent. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ontzilten, zout water omzetten in zoet water is dat. Hoe werkt dat? Is dat een ingewikkeld proces?
1: Dat hangt er een beetje van af hoe je het bekijkt. Ontzilting van zeewater gebeurt al heel lang. Traditioneel werd dat gedaan door het water te koken. Het is natuurlijk iets ingewikkelder dan dat, maar daar komt het wel op neer. Als je zeewater kookt, dan verdampt het water, maar het zout verdampt niet mee. Dus je kan het verdampte water condenseren en dan heb je zoet water. Mm-hmm. Dat is een beetje hoe het historisch altijd gebeurde. De laatste 10, 20 jaar zijn er ook wel nieuwere technieken. Vandaag gebruiken we vooral membraantechnologie om zeewater te ontzouten. En membranen, dat is een soort van ingewikkelde hoogtechnologische filter. En wat doen die? Die houden eigenlijk alle stoffen tegen, behalve het water. Dus zo'n membraan is ook in staat om al het zout tegen te houden. En wat daaruit komt, is dan schoon water dat we kunnen gebruiken.
0: Ja, dat klinkt vrij simpel, zoals het nu vertelt. En dus ook misschien als een goed idee. In het Westland geldt nu bijvoorbeeld een sproeiverbod. En daar vragen tuinders om een tijdelijke ontziltingsinstallatie. Is dat dan ook een goede oplossing voor een watertekort?
1: Goh, ik denk dat in dit soort gevallen waar het heel lang droog is, waar traditionele waterbronnen zwaar onder druk komen te staan, dan kan zeewater wel een alternatief bieden. Kan ons wel uit de nood helpen op dat soort momenten. Wat wel belangrijk is om te beseffen, is dat zeewaterontzouting, hoewel het technologisch perfect mogelijk is, wel enorm veel energie kost. Om zeewater te ontzouten heb je al makkelijk 5 à 10 keer meer energie nodig dan om traditioneel drinkwater uit het oppervlaktewater of grondwater bijvoorbeeld te maken. Ja, we spreken natuurlijk over klimaatverandering als de grote problematiek. Dan wil je iets dat heel veel energie verslindt natuurlijk wel gaan vermijden.
0: Ja, dus dat is eigenlijk niet een heel milieuvriendelijk proces en duur ook.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar zou het in theorie wel snel kunnen? Als ze zeggen van we willen dat toch. Of is dat dan een hele operatie om zo'n ontziltingsinstallatie neer te zetten? Is dat een heel groot ding of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Goh, dat valt wel mee. Die technologie, die membraantechnologie, wordt ook voor heel veel andere toepassingen gebruikt. Denk maar aan afvalwaterbehandeling voor hergebruik of industriële waterproductie. Dus dat soort leveranciers, zeker in Nederland en België, zijn er heel veel. Dus bij wijze van spreken zou je inderdaad vandaag kunnen bellen en zou er morgen een installatie moeten kunnen draaien. Dat kan op heel korte termijn.
0: Oké. En dan ook even los van dat geld en die energie. Het klinkt natuurlijk wel aantrekkelijk, want we leven op een planeet met heel veel zeeën. En op land hebben we steeds meer last van die droogte. Wordt er dan op andere plekken in de wereld ook al wel meer gebruik van gemaakt, waar dat ook meer nodig is al?
1: Ja, zeker. Er zijn regio's in de wereld, denk maar aan het Midden-Oosten, Israël, Saudi-Arabië, waar er niet zoveel oppervlaktewater en grondwater voorhanden is, zoals dat bij ons wel het geval is. Daar doen ze al decennia lang aan zeewaterontzouting. De grootste installatie staat in Ashkelon in Israël. Die voorziet water voor honderdduizenden mensen. En die draaien al zeer lang. Dus in dat soort gebieden zien we dat al heel lang. Maar het komt ook, ja, hoe meer, hoe dichter bij huis. In Cyprus staat er al heel lang ook een installatie. Tegenwoordig staan er in Spanje ook installaties. Hier bijvoorbeeld in België zijn we er ook mee bezig. Niet als primaire bron van ons drinkwater, maar ook nogmaals om ons uit de nood te helpen als het nodig is.
0: Ja, dus in dat geval niet als primaire bron voor drinkwater, maar je kan het dus wel gewoon drinken. Is de kwaliteit goed?
1: De kwaliteit is eigenlijk zelfs te goed in de zin dat je gedestilleerd water produceert. Dus je maakt eigenlijk water waar niks meer in zit. Geen zouten, geen mineralen, niks meer. Dat is niet per se heel ongezond om te drinken, zolang je daar geen tientallen liters van drinkt. Maar dat is sowieso geen goed idee natuurlijk. Maar je proeft dat verschil wel. Dus wat we typisch doen als zeewater ontzout wordt, of als we met membraantechnologie drinkwater produceren, is dat geproduceerde water moet gemineraliseerd worden. Dus we voegen daar terug mineralen aan toe om het drinkbaar te maken, om ervoor te zorgen dat de smaak ook gewoon...
0: Ja, dat maakt het natuurlijk ook allemaal niet goedkoper. Dus water wordt dan wel een luxe artikel.
1: Ja, klopt. Maar ik denk dat dat in deze tijden sowieso het geval is. Hè. We zitten met heel lange periodes van droogte. Water mag geen luxe product worden, maar het is wel iets waar we heel sterk op moeten gaan opletten, hoeveel we verbruiken. Dit soort lange periodes van droogte, je zei het zelf ook al, gaan we meer en meer zien. Hebben we de laatste jaren ook gewoon al meer en meer gezien. Onze waterbronnen komen onder druk te staan. En daar gaan we sowieso rekening mee moeten houden. En dat maakt water ja, een heel kostbaar product.
0: Ja. Zijn er dan ook misschien al innovaties in de maak om dat probleem van dat het zoveel energie slurpt op te lossen? Dat het duurzaam

0: duurzame energie te gebruiken, ja, kan je daar wel iets van winnen natuurlijk. Een voorbeeld van een strategie kan zijn, we wekken heel veel energie op zee, hè, met windmolens op zee. Vaak zitten we daar met een energieoverschot. Je zou kunnen dat energieoverschot gebruiken, als die energie niet voor iets anders nodig is, om op dat moment zeewater te ontzouten, om dan bij te houden, te bufferen voor wanneer dat water nodig is.
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen kunnen wel die energievraag gaan temperen, of toch, daar kunnen we wel eens slimmer mee omspringen.
1: En ziet u het nou uiteindelijk gebeuren dat we hier in Europa voor ons drinkwater inderdaad misschien afhankelijk gaan worden van dit soort ontziltingsinstallaties?
0: Ja, ik vrees op momenten als deze, met de lange periodes van droogte, dat dat wel zou kunnen, al is het maar om een soort, ja, een backup te hebben, hè. Wat we nu zien, bijvoorbeeld in België, is dat er een installatie nu ontworpen wordt die ja, het grootste deel van het jaar drinkwater produceert uit oppervlaktewater. Het gaat dan ook wel over brak oppervlaktewater. Dat is water waar al wel meer zout in zit, maar niet zoveel als in zeewater. Dus dat is de belangrijkste bron van die installatie. Maar op het moment dat dat niveau te laag komt te staan, moet die installatie kunnen overschakelen op zeewater.
1: Mm-hmm.
0: En dus nogmaals, zeewater als een soort van backup, om toch die leveringszekerheid te hebben, om er toch voor te zorgen dat we niet zonder water vallen.
1: Ja, en misschien moeten we ook gewoon wat zuiniger met dat water omgaan dat we wel hebben.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat dat de belangrijkste strategie moet zijn. En dat moet de eerste prioriteit zijn. Er valt nog heel veel winst te halen door ervoor te zorgen dat we in periodes dat het wel veel regent zijn, winterperiodes in nattere seizoenen, dat water beter vast te houden. We hebben heel veel grondwaterbuffer. Er is heel veel capaciteit om water onder de grond op te slaan. Historisch gezien hebben we dat grondwater wat overbevraagd, hebben we daar heel veel van gebruikt.
1: Mm-hmm.
0: Maar als we ervoor kunnen zorgen dat we veel meer water op die manier kunnen opslaan, hebben we ook een veel grotere buffer voor die langere periodes van droogte. En dat is natuurlijk, ja, veel duurzamer, veel energiezuiniger, ja, veel goedkoper dan zeewater te gaan
1: ontzouten. Ik denk ook dat inmiddels de noodzaak wel meer gevoeld wordt, in ieder geval na deze zomer. Ik dank u heel hartelijk voor uw tijd en uitleg. Marjolein van Oppen, waterwetenschapper aan de Universiteit Gent.

0: Dat was Vashti Bunyan met Train Song. Duitse geheime diensten krijgen, als het aan de regering ligt, veel meer bevoegdheden. Een nieuwe wet gaat ervoor zorgen dat ze voortaan niet alleen maar inlichtingen mogen verzamelen, maar ook mogen ingrijpen. En daarmee maakt Duitsland een inhaalslag, want geheime diensten in andere landen mogen dat al lang. Goedenavond, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut.
1: Ja, goedenavond.
0: Waarom is Duitsland zo lang terughoudend geweest bij het verlenen van die

0: bevoegdheden aan de inlichtingendiensten?
1: Ja, je kunt toch eigenlijk gewoon wel zeggen dat dat alles met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Want na de Tweede Wereldoorlog werd er heel bewust een scheiding aangebracht tussen, zeg maar, informatie verzamelen door de veiligheidsdiensten en politie. Die kan ingrijpen. En dat was natuurlijk, dat had ermee te maken dat de Gestapo tijdens het Nationaal Socialisme echt een heel vervelende positie heeft gehad. En die natuurlijk zowel informatie verzamelde als zelf acties ondernam. En ook zelfs natuurlijk allerlei vervelende dingen deed. En dat wilden ze te alle tijden voorkomen. En om de democratie dus te beschermen, is er een veiligheidsdienst gekomen die ook aan allerlei regels gebonden is, gecontroleerd werd. En die ook zelfs adviseert eigenlijk over of politieke partijen al dan niet gevaarlijk zijn voor de democratie. Dus de verfassingsschutz beoordeelt ook of bijvoorbeeld de AfD gesichert rechtsextreem is. Dat soort dat is wat andere veiligheidsdiensten niet doen.
0: Ja.
1: Op die manier niet.
0: Dus dat verklaart dat verschil tussen Duitsland en andere landen. Ja. Maar waarom is er dan nu toch een hervorming van die inlichtingendiensten?
1: Ja, ze moesten wel. Ze liepen een beetje achter. Wat ze ook zelf zo gezegd hebben. Omdat er natuurlijk die privacywetgeving is. En inderdaad die scheiding tussen politie en veiligheidsdiensten. In het internettijdperk, met al die digitale en nu AI-informatie, moeten echt hoog worden opgeschaald. Dat is de ene kant. Dus daar wordt ook veel meer aandacht aan besteed. En die privacywetgeving wordt een end losser gelaten. En de andere kant is dat Duitsland slachtoffer dreigt te worden van allerlei hybride oorlogsvoering.
0: Ja, ik wou net vragen, is er al een directe aanleiding geweest? Of dat er dus dingen fout gingen doordat er niet genoeg bevoegdheden waren?
1: Nou ja, wat in ieder geval gebeurt is dat er natuurlijk Duitsland bij uitstek slachtoffer is van hackeraanvallen uit Rusland vooral, maar ook uit China. Dus bijvoorbeeld heel recent op het vliegveld Leipzig 2 drones zijn gevonden, om het maar zo te zeggen, met waarvan 1 echt bewapend was. En dus daar wordt ook echt gesproken over een aanslag. En in Duitsland zelf, de regering zegt het niet concreet, maar overal lijkt het toch wel zo te zijn dat dat uit Rusland komt. En men wil dus ook veel actiever daarop kunnen ingrijpen. Dus de veiligheidsdiensten moeten dus ook zelf tegenmaatregelen kunnen nemen. En bijvoorbeeld ook een hackeraanval ook zelf. Dus niet alleen in kaart brengen, maar ook daar zelf actief
0: ingrijpen. Dat is een voorbeeld. Want ik dacht, misschien is het goed om even een paar voorbeelden uit te lichten van wat ze dan straks wel mogen, wat nu nog niet kan. Je zegt dus dat ze zelf kunnen gaan hacken.
1: Ja, zeker. In ieder geval ook, zeg maar, bij desinformatiecampagnes zelf dus die desinformatie proberen weg te werken, maar daar dus ook misschien zelfs eigen desinformatie tegenover te stellen ter bescherming van de eigen democratie. Het is natuurlijk niet zo dat je, want de Duitse Veiligheidsdienst blijft binnen dat Duitse kader. Natuurlijk de Franse Veiligheidsdienst heeft wel eens een aanslag op Greenpeace. Op een schip van de Rainbow Warrior gepleegd in Nieuw-Zeeland. De Amerikaanse veiligheidsdienst heeft Nicolas Maduro even ontvoerd. De Israëlische veiligheidsdienst Gamenei, een aanslag op Gamenei.
0: Dat soort dingen zouden nu niet kunnen onder deze wetgeving.
1: Nee, dat zie ik zeker niet gebeuren. Maar met name die hybride oorlogsvoering, daar moet Duitsland echt een inhaalslag maken. En het heeft er ook mee te maken dat Duitsland, zeg maar, en ook op het internet gebied, zeg maar, op digitaal gebied, toch niet vooraan loopt en mee wil gaan met de tijd en met andere veiligheidsdiensten.
0: Ja, want ik zat dus even naar zo'n lijstje, een paar punten te kijken van wat er dan verandert. Nou, dan zie je dingen staan als ze mogen dan straks bijvoorbeeld live meekijken met bewakingscamera's als dat nodig is. Nee, of meekijken in versleutelde communicatie en computers.
1: Ja.
0: Maar dan denk ik, ja, dat is echt raar dat dat toch helemaal niet kan.
1: Nou ja, dat is dus heel interessant. Daar loopt Duitsland, ja, je kunt zeggen, toch achter eigenlijk bij andere landen. In ieder geval bij Nederland bijvoorbeeld. Digitaal betalen is heel lang eigenlijk bijna taboe geweest. Dus als je naar een plaatselijke slager gaat, dan wordt eigenlijk, werd in ieder geval, zeker tot corona, vaak verwacht dat je gewoon
0: cash
1: betaalt. Ja. Ja. En bewakingscamera's zijn ook een, zeg maar, toch wel een aanslag op de privacy. Dus die waren er heel weinig. En relatief gezien, en zeker in vergelijking met Nederland. En dat gebeurt nu allemaal natuurlijk ook. Ja. Omdat ja, in Duitsland ze ook zien dat er aanslagen gepleegd worden. Dat er allerlei problemen zijn die wel juist digitaal kunnen worden opgelost.
0: Maar het betekent dus wel iets voor de privacy van gewone burgers.
1: Ja, en ook de controle voor van de veiligheidsdiensten verandert. Die wordt gecentraliseerd. En critici zeggen dus, enerzijds wordt de veiligheidsdienst krijgt veel meer bevoegdheden. En anderzijds is het nog maar de vraag of ze nog zo sterk gecontroleerd kunnen worden.
0: Ja.
1: En dat past ook weer heel erg bij de Duitse democratie, denk ik. Dus dat moet allemaal gecontroleerd worden natuurlijk.
0: Hoe wordt hier op gereageerd op dit wetsvoorstel? Want niet iedereen zal blij zijn, denk ik.
1: Nee, niet iedereen zal blij zijn. Maar ik denk ook dat het niet toevallig is dat het nu wordt aangekondigd. Want over hoeveel weken, 3-4 weken... is er een verkiezing in Sachsen-Anhalt. En daar ligt de AfD ver voor in de peilingen. En met name de CDU heeft het zwaar daar. En ik denk dat de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, graag zijn partijgenoten daar wil helpen. En dus met een law and order verhaal wil komen. Om te zeggen, bij de CDU is veiligheid wel degelijk
0: dus
1: in goede handen.
0: Dus daar zal het dan misschien in goede aarde vallen?
1: Ja.
0: De linkse partijen
1: is zeer kritisch. Opvallend dat van de Groenen valt het mee. Maar het moet nog wel door de Bondsdag komen. Dus waarschijnlijk zullen de Groenen ook wel kritisch zijn. En de Liberalen zijn ook heel erg kritisch. De FDP, maar die zitten niet meer in de Bondsdag. Dus
0: maar dat gevoel van een angst voor een geheime dienst?
1: Het is eigenlijk, het werd ook aangekondigd als een Zeitenwende voor de geheime dienst. Ja, en de Zeitenwende, dat is eigenlijk een heel snel internationaal begrip geworden. Dat was na de Russische inval in Oekraïne heeft Olaf Scholz had aangekondigd voor het eigen leger en het defensiebeleid, zeg maar. En we zien dus nu dat de veiligheidsdiensten ook een soort Zeitenwende doormaken. Duitsland is de derde economie in de wereld. En binnenkort ze besteden 5% aan defensie en veiligheid. Of 3,5% en nog zo wat. Maar dat is dus, daar is heel veel geld. Dat gaan ze nu investeren. En dat wordt ook hoog tijd, want ze zijn ook erg afhankelijk eigenlijk van andere veiligheidsdiensten.
0: Het moet nog goedgekeurd worden dus door de Bondsdag.
1: Ja.
0: Maar de verwachting is dat dan denk ik wel gaat gebeuren.
1: Ja,
0: en wanneer
1: maar wel
0: gaat het dan
1: pas
0: van kracht?
1: Dat is ook heel Duits. Het wordt dus in de Bondsdag besproken. Dan moet het aangenomen worden. Waarschijnlijk pas in 2027. Maar dan zijn er waarschijnlijk nog klachten die hiertegen, die dus bij het Constitutionele Hof in Karlsruhe
0: dus dat kan nog wel even
1: worden
0: duren.
1: Besproken. Dus dat duurt allemaal nog wel eventjes.
0: Okay. Nou, dankjewel voor nu, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut.
1: Nou, graag gedaan.

0: Ja, dit was Sylvia Flederis met Vreemdeling Onderwegens. En zij gaat dit nummer morgen ook live spelen tijdens de dag van het Hunebed in Drenthe. Hunebedden zijn de oudste monumenten van Nederland. En Sylvia zal dan ook enkele oude folkliederen uit Zuidoost-Drenthe en omstreken spelen. Goedenavond, Sylvia.
1: Goedenavond, hoi.
0: Ja, misschien kan ik het wel raden, maar wat betekent Vreemdeling Onderwegens?
2: Vreemdeling onderweg.
0: Ja, dus dat lijkt eigenlijk heel erg gewoon op het Nederlands.
2: Ja.
0: Ja. En die tekst, waar komt dit vandaan en hoe kom je aan deze muziek?
2: Dit is een oude, dit is voor mij een herinterpretatie van een oud lied. En dat lied gaat over dat je altijd weer ergens terug kan komen. En voor mij is dat in Valthermond, in de Veenkolonie. En daarvoor moet ik altijd even de hond terug over.
0: Ja. En op die tekst ben jij gestuit, hè? Die heb jij gevonden. Hoe is dat gegaan?
2: En ik ben mijn hele leven al actief in folkmuziek en bluegrass. En ik deed dat altijd Engelstalig tot ik in het voorjaar van 2024 bedacht, ik wil nu weten wat er meer aan rootsmuziek uit eigen regio is. En daar ben ik ingedoken. Ik kreeg een koffer van mijn vader met allemaal oude liedjes. En dat raakte een vuur aan. En dat vuur dat raakte nogal hoog. Laat nogal hoog op.
0: Ja.
2: Een week later overleed mijn vader. En toen dacht ik zoiets van, nou, dit is dan mijn erfenis. Daar ga ik wat mee doen.
0: En wat zat er dan in die koffer? Wat voor liedjes waren dat?
2: Ja, eigenlijk allemaal oude volkliedjes. Liedjes die vroeger veel werden gezongen. Eigenlijk voor de komst van de radio werd er heel veel gezongen in de huiskamers. En Aten Doornbos had heel veel liedjes opgenomen daarvan ook. Maar ik kwam ook boekjes tegen met oude liedjes die vertaald werden uit Duits naar het Neder-Saksisch. En die kende ik helemaal niet.
0: Nee. En dan hebben we het over de periode. Je zegt, dat zijn liedjes van voor de uitvinding van de radio.
2: Ja, voordat de radio er was, werd er heel veel gezongen in Nederland. Vaak door vrouwen. Vaak tijdens het werken. En die liedjes die staan allemaal nog bewaard gebleven.
0: Ja, en jij vond die koffer en er ging een vuur aan en jij bent ermee aan de slag gegaan. Heb je eigen interpretatie erbij gegeven? Hoe noem je jouw muziek eigenlijk?
2: Ja, folkmuziek. Ja. Ja.
0: Nee, en dan Neder-Saksische folkmuziek.
2: Ja, Neder-Saksisch, ja. Dat is de streektaal van de regio.
0: En wat is het waardoor dat vlammetje zo ging vlammen? Wat vind je er zo mooi aan?
2: Het brengt mij in contact met mijn voorouders. Het is namelijk de muziek die mijn voorouders of onze voorouders hier in de regio ook zongen. En dat vind ik zo mooi in de taal die zij ook spraken. En dan heb ik het gevoel dat ik onderdeel ben van iets groters. Van een verleden dat veel groter is dan ik zo kan aanwijzen.
0: Ja, en want die teksten ben je natuurlijk ook goed gaan bestuderen en bekijken. Waar gaan die liederen over? Zit er een soort, zijn er dingen opgevallen voor jou?
2: Ja, de liederen die Aten Doornbos vooral heeft opgenomen, die gaan echt over alledaagse dingen. En wat ik daar heel mooi in vond, is dat de symboliek daarin zo mooi direct in terugkomt. Dat heel veel dingen die in het dagelijks leven gebeuren met symbolen werd besproken. Bijvoorbeeld zoiets als vrije, dat was bijvoorbeeld een molen en molenen en malen, om maar iets te noemen.
0: Vrije, zei je?
2: Ja, gewoon een lied over een molenaar of malen. Dat waren liederen die gingen eigenlijk over potje vrije.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja. Ja, en zo zitten er veel meer spinnen. Was zoiets, zeg maar, als een meisje voor het eerst met iemand naar bed ging, dan had het over het spinnen en het spinnenwiel. En al die dagelijkse ambachten, die hadden een dubbele betekenis.
0: Maar het ging dus veel ook over seks, begrijp ik.
2: Ja, dat zeker ook. Ja.
0: Ja. En nou is het ook opvallend in jouw repertoire dat er ook een grote rol is voor sterke vrouwen die eigenlijk in de loop der jaren vergeten zijn.
2: Ja.
0: Waarom vond je dat belangrijk om die weer een stem te geven?
2: Nou, ik vind het sowieso belangrijk dat vrouwen een stem hebben in deze wereld. Een betere stem dan afgelopen 100, 200 en de geschiedenis daarvoor. Dus ik kwam onder andere op Johanna Bergman-Bijns. Zij woonde in Borger. En zij was de eerste vrouw in de Staten in Drenthe. En ik was eigenlijk gewoon verbaasd dat ik haar niet kende. Omdat zij heeft hele mooie teksten overgeleverd. Die, um, teruggaan naar mythologie uit de Griekse tijd en dat soort dingen. Mm-hmm. En ik dacht, hey, wat ontzettend tof dat dat in eigen taal ook overgeleverd is.
0: Ja.
2: En die tekst, en twee teksten van haar heb ik op muziek gezet.
0: En dan begrijp ik dat je ook wel teksten hebt herschreven, omdat ze eigenlijk niet meer zo van deze tijd zijn. Wat moest daar dan mee gebeuren?
2: Nou, ik heb bijvoorbeeld teksten van De Winter is Vergangen. Heb ik, dat is een oud middeleeuws lied. En dat ken ik. Dat kwam ik tegen via Aafje Heines. En ik kende die melodie van uit de kerk, waar God groet uw zuivere bloemen, heet het lied. Dat is een Maria-lied. Mm-hmm. En ik vond die middeleeuwse tekst terug. En daar zat een heel mooi erotisch component in. En nou, in de kerklieden was dat weer weg. Dus dat heb ik opnieuw herschreven. En dat is nu weer een erotisch lied geworden.
0: Ja. Nou, morgen is een selectie van die liederen, al dan niet met erotische componenten, te horen tussen de hunebedden dus. Ja. Heeft die plek nog voor jou een extra betekenis? Dat het daar is?
2: Nou, ik vind bij hunebedden zitten sowieso altijd fantastisch. Dat is zo'n geweldige energie die daar is.
0: Ja.
2: Dus net als in de kerken en bij de oude bomen. Dus,
0: ja. Nou, dan wens ik je ontzettend veel plezier morgen. En bedankt voor je verhaal, Sylvia.
2: Dank je wel. Ja, dank je wel.

0: zingen. Play That Funky Music van Wild Cherry, een hit uit 1976, het geboortejaar van dit programma. Goedenavond, muziekjournalist Johan van Sloten.
1: Goedenavond.
0: Ja, dit was natuurlijk wat je noemt een monsterhit. Heb jij er ook vaak op staan dansen?
1: Nou, niet in 1976, daar was ik toen nog te jong voor. Ja. Maar het is wel een heel dansbaar nummer. Je gaat er in ieder geval een beetje met je vingers mee trommelen. Want daar lokt het, of daar nodigt het wel heel erg voor uit, ja.
0: Ja, vind je het ook een goed nummer?
1: Ja. Ik vind het is een heel lekker nummer. Wat ik zelf heel grappig vind is de tekst. Maar vooral ook hoe de zanger de tekst zingt. Met al die ad-libjes die erin zitten. Die extra woordjes die hij dan eventjes tussen de regels door erin stopt. Dus het is heel losjes gezongen, losjes opgenomen. En toch klinkt het heel erg strak.
0: Ja, en natuurlijk dat hele bekende gitaarriffje.
1: Zeker, ja. Want je hebt de riff van de bas, hè, waarmee de plaat ook begint. Maar wat dan ook opvalt, is dat er in de brug, in de instrumentale brug, een gitaarsolo zit. En dat is opvallend voor funk en ook heel opvallend voor disco. Dat zag je niet zo heel vaak in die muziekstijlen. Maar hiermee verraadde de band eigenlijk een beetje dat ze oorspronkelijk een rockband waren. Met heel veel gitaren. En dat liet ze toch nog eventjes horen in dit nummer.
0: Ja, en als rockband hadden ze eigenlijk niet zo heel veel succes, hè? Wat kan je vertellen over hoe dit nummer is ontstaan?
1: Nou, ze waren inderdaad een rockband, maar ze merkten dat met de opkomst van de disco dat zij minder werk kregen. Er waren minder clubs die hen wilden boeken. En op een gegeven moment speelden ze in een zaal waarbij een gast de woorden uitsprak naar hen toe van hey, play that funky music, white boy. Dus met andere woorden, als jullie nou eens geen rockmuziek meer spelen, maar gewoon moderne funkmuziek, dan wordt het misschien nog wel wat met jullie. Nou, dan vond de zanger van de band zo'n opvallende uitspraak dat hij daar meteen een nummer omheen schreef. En vandaar ook de titel, Play the Funky Music, White Boy. Dat White Boy was wel wat omstreden, want sommige mensen vonden dat wat ver gaan. Maar goed, hij zei, Zo, dat werd ons toegeroepen. En
0: de rest is geschiedenis eigenlijk. Maar dit is natuurlijk ook misschien een beetje een mooi verhaal of een legende. Van dat iemand dat zo roept en dat je dan op die manier je zo'n grote mega-hit schrijft.
1: Dat klopt, maar als het een legende is, dan is hij al wel heel erg veel herhaald en opnieuw verteld. Dus laten we maar ervan uitgaan dat het inderdaad op zo'n manier ooit is begonnen.
0: Maar zo is het dus begonnen. Ze waren een rockband. Iemand riep, hey, play some funky music. En toen zijn ze eigenlijk van genre veranderd. Maar was dat dan niet heel moeilijk voor een rockband?
1: Nou ja, ze hadden eigenlijk geen keus. Want als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze uit elkaar gaan. Want de optredens die werden steeds minder en dus ook de inkomsten. Ja, en toen dit nummer uitkwam, werd het meteen een hit. Stond op nummer 1 in Amerika. Er werden 2,5 miljoen singles van verkocht. Dus ja, toen was het voor de band eigenlijk een uitgemaakte zaak dat ze met deze stijl verder zouden.
0: Ja. Maar werd er niet ook raar gekeken naar zo'n groep witte mannen die zich dan opeens eigenlijk een soort zwart genre toe-eigent?
1: Ja, dat was wel een beetje pijnlijk voor andere funkbands. Want die waren er natuurlijk wel. Ik bedoel, funk is in de jaren 60 ontstaan. Maar de bands die daar toen heel bekend in waren, zoals Earth, Wind & Fire, The Commodores, Kool & The Gang, die redden het niet in de hitparades. Want wat zij misten was airplay op, laat ik zeggen, de witte radiostations in Amerika. Dus zij hadden wel hitjes, maar het waren geen grote hits. Ja, en dan komen er ineens een paar witte jongens omheen die wel op die witte radiostations gedraaid werden. Simpelweg omdat ze zelf wit waren. Ja, en die stonden ineens een paar weken op nummer 1. Dat was natuurlijk wel heel pijnlijk. Maar ja, daar konden ze ook verder niks aan doen. Ja. En gelukkig zijn die groepen als Kool & The Gang en The Commodores en Earth, Wind & Fire, die zijn later in de jaren 70 alsnog doorgebroken.
0: Ja. En hoe is het verder gegaan voor Wild Cherry? Is het bij dit ene funknummer gebleven? Of hebben ze nog meer hits gehad?
1: Nou, ze hebben nog wel een paar LP's gemaakt met soortgelijke muziek. Maar het succes van Play That Funky Music hebben ze nooit weten te evenaren. Eind jaren 70 zijn ze dan ook uit elkaar gegaan. En de zanger Robert Parisi, die heeft later nog wat geld verdiend als schrijver van commercials en tunes voor CNN bijvoorbeeld.
0: Voor CNN?
1: Ja, hij heeft wat van die herkenningsmuziekjes voor CNN gemaakt. En tegenwoordig maakt hij in zijn vrije tijd smooth jazz. Maar ja, daar hoeft hij niet veel aan te verdienen, want de opbrengsten van Play That Funky Music die zijn nog ruim voldoende om heel rustig...
0: Dan kon hij gewoon lekker mee met pensioen eigenlijk.
1: Hij kan comfortabel leven, ja.
0: Hey, en dan is er in 1990 nog Vanilla Ice nog een cover gemaakt. Hebben geen tijd om naar te luisteren, maar die maakte er een soort hip-hop versie van.
1: Ja.
0: Was dat ook succes?
1: Was wel een succes. Maar Vanilla Ice was zo populair dat alles een succes zou worden wat hij deed. Maar deze cover haalt het niet bij het origineel van Wild Cherry.
0: Nee. En nou hebben we natuurlijk in deze serie over 1976. Is dat een belangrijk jaar geweest voor dit soort dansbare funky muziek?
1: Ja, het was wel de doorbraak van disco, van funk inderdaad. Een doorbraak die, ja, dat moeten we wel eerlijk zeggen, die wel voor een groot deel te danken was aan het feit dat witte artiesten de disco hadden omarmd. Hè. De Bee Gees bijvoorbeeld waren er ook een goed voorbeeld van. Casey and the Sunshine Band. Maar betekende wel dat de disco en alle afleidingen van de disco definitief een plek hadden gevonden in de mainstream muziek. Ja.
0: Het is nooit echt helemaal verdwenen. Ik hoor het nog steeds best veel, toch?
1: Zeker, ja. Kijk, er zijn wel periodes geweest dat de disco een beetje als minderwaardig werd beschouwd. Dan kwam er weer een nieuwe muziekstijl op. Maar uiteindelijk, ja, mensen willen dansen. En ja, of dat nou in Amerika is of in Europa, of dat nou in de jaren 70 is of anno 2026. Ja, dansen blijven ze.
0: En ik denk dat er misschien zelfs ook nog wel mensen zijn die nu luisteren en ook willen gaan dansen. Dus dat laten we ze dan doen. Ik dank je hartelijk, muziekjournalist Johan van Sloten, over dus dat nummer Play That Funky Music. Dit was Met het Oog op Morgen. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat hier de ongelofelijke radio verder. En dan wens ik iedereen die nog gaat dansen een hele fijne, funky nacht. En de rest, slaap lekker.
2: Und ein letztes Glas im Stehen.
3: NPO Radio 1.
4: We zijn bij het ringen van de in Nederland bijna uitgestorven blauwe kikkerdief.
5: Oh, deze maakt zelfs geluidjes. Oh. Hallo.
4: We kijken of er ondanks de droogte nog bijzondere libellensoorten te vinden zijn.
6: Ja, er zit iets op de tak.
4: Verder gaan we live wespen tellen. Columnist is Jelle Reumer. En humor en klimaatverandering. Gaat dat wel samen? Morgenochtend van 7 tot 10 BNNVARA met Vroege Vogels. Dat wordt lachen.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: AllSafe.
11: Geeft ruimte.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa.
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Bovenop de
10: sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Dit is Omroep Friesland.
21: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
22: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Friesland non-stop.
24: De best.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
5: De beste.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Wordt lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Nou is het alles mooi om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vier ik neer meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Van het laatste nijs, ons 10 favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

In ieder geval, iedereen in Friesland, heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tige dank.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De best.